0: probeert actief de cultuur van de Tibetanen uit te wissen. Dat stelt Human Rights Watch in een rapport. Op kleuterscholen in Tibetaanse gebieden is de Tibetaanse taal verboden en wordt alleen lesgegeven in het Mandarijn. De Chinese autoriteiten eisen ook dat kleuterscholen ouders en kinderen aanmoedigen of onder druk zetten om thuis Chinees te spreken. Volgens Human Rights Watch is er ook sprake van politieke en culturele indoctrinatie. Het weer: in het zuidoosten regen. In de rest van het land is het droog bij een graad of 9. Komende dag dan opnieuw regen in het zuidoosten. Op andere plekken soms wat zon en maximaal 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: 3FM.
2: Gallo NCRV.
1: Joeri Zuiderveld.
3: Zometeen een 14 jaar oude hit, afkomstig van een Nederlander. En die gaat nu compleet viral. Je hoort hem over 4 minuutjes na M83.

origineel is dus Nederlands en 14 jaar oud. Heerlijk hoe zo'n oud liedje dan door een meme op TikTok weer een hele hit gaat worden in één keer. En ook in een nieuwe versie, hè, Just Jaxtel en John Turn the Lights Off hoorde je op 3FM. Good morning, laten we gewoon good morning zeggen. Het is nog 2 uur 's nachts, maar voor sommige mensen is het al een hele goede morgen. Over een kwartiertje hoor je Homewrecker op 3FM van Somber. En daarvoor hoor je nog mij, Joeri. Maar dan hoor je Joeri Geller, want ik heb een speciale gave. Want als ik zeg dat jij nu wakker bent, dat jij nu in Nederland zit en dat je ergens tussen de 18 en 40 jaar bent. Dat is niet zo bijzonder, toch? Dat ik dat goed heb. Nou, misschien is het trouwens wel fout. Kan natuurlijk ook. Maar dit is niet een hele bijzondere gave dat ik dit soort dingen kan voorspellen. Want dat is voor het grootste deel van de luisteraars wel het geval. Maar wat als ik zeg dat ik jouw muzieksmaak kan raden op basis van je geboortejaar? Want dat is mijn bijzondere gave. Als jij mij jouw geboortejaar zo meteen geeft, dat kan via de NPO Luister-app. Je mag ook bellen, 0909-1336. Dan kan ik op basis van je geboortejaar jouw muzieksmaak raden. Een liedje wat je leuk vindt en dan draai ik dat ook nog eens op 3FM voor jou. Je gelooft me waarschijnlijk niet als je dit voor het eerst hoort. Maar ik kan het echt. Zometeen ga ik het doen over een minuutje of 6. En ik zoek nog een kandidaat. En dat kan jij zijn. Dus stuur je geboortejaar door via de NPO Luister-app. Dat is een gratis appje die je kan downloaden. En dan stuur je een berichtje naar 3FM. En in dat berichtje zet je alleen jouw geboortejaar. Verder wil ik niks van je weten. Je mag ook bellen 0909-1336. En dan spreek ik je zometeen. 3FM. Madonna en Sabrina Carpenter.

0: Waarschuwing. De meeste optredens in deze show zijn levensgevaarlijk. Alleen goed getrainde professionele mentalisten kunnen deze uitvoeren. Doe dit thuis nooit na.
1: Door de direct en oh my god, it's happening. Dat is eigenlijk precies nu het geval. Oh my god, it's happening. Ik kan jouw muzieksmaak raden op basis van je geboortejaar. Dat klinkt misschien als een soort magische hocus-pocus, maar het is niks meer dan ja, muziekkennis, mensenkennis en dus dat geboortejaar allemaal combineren. En dan is er een soort, ja, toch een beetje zesde zintuig die ervoor zorgt dat ik dit kan raden bij mensen. En deze nacht doen we dat met Marion. Goedenacht, Marion.
2: Hallo?
1: Hallo? Mag de radio uit op de achtergrond?
2: Ja, die zet.
1: Hey, Marion, goedenacht.
2: Ja, goedenacht.
1: Wat doe je nog wakker eigenlijk?
2: Ja, veel te wakker.
1: Veel te
2: wakker? Ik kan niet slapen, dus ik sta te dansen. Oh. Op jullie muziek.
1: Oh my god.
2: Squats te doen en buikoefeningen.
1: Wat doe je?
2: Squats, weet je wat dat zijn?
1: Squats.
2: Ja, weet je toch wel?
1: Ja, dat je door je benen moet gaan, toch?
2: Ja, dat je helemaal moet doen of je gaat zitten, maar dan ga je niet zitten. Je gaat weer omhoog. Dat zijn buikoefeningen.
1: Je bent ook een beetje buiten adem, hoor ik, joh.
2: Nou, nee, ik sta ze nou niet te doen, hoor. Ik heb de telefoon in mijn hand nou, dus...
1: Jeetje, maar zo kun je toch nog... Ja, dan snap ik dat je niet kan slapen als je kwad staat te doen.
2: Nou, nee, ik weet het niet. Ik lag lekker in bed, maar ik viel maar niet in slaap. Ik denk, nou ja, word je ongedurig. Ik denk, nou, gaat er maar uit. Ik zet lekker de radio aan. Niet zo hard natuurlijk, voor de buren, zachtjes.
1: Ja, ja, ja.
2: Maar het kwam een stelletje voorbij. Ik denk, leuk, telefoonnummer. Ook leuk, want ik heb niet zo'n duur smartphone geval...
1: Ja.
2: Waar je mee kan appen. Ik kan niet appen.
1: Ja, ja, dus dan kan je bellen.
2: Ik heb het telefoonnummer gedraaid.
1: Yo, en dan sta je als kwattend midden in de nacht live op de radio... ben je dan in één keer. Marion.
2: Klappen? Ik zat te dansen.
1: Hey, kwattend. Je kwattend en dansend, ja. Squattend.
2: Ja, klappen doe ik niet. Dan maak je veel herrie. Dan wordt iedereen wakker hier.
1: Ja. Nou, Marion, je bent ook vrij opgewekt inderdaad... voor iemand die niet kan slapen. Dus ik snap het wel.
2: Ja, ja, ik ben benieuwd wat Juri verziet dadelijk.
1: Ja.
2: Ik ben heel benieuwd.
1: Nou ja, je spreekt met Juri nu.
2: Ja, Juri,
1: Ik ben heel benieuwd naar je geboortejaar. Want ik heb eigenlijk dat alleen nodig om je muzieksmaak te kunnen raden.
2: Ja, 1953.
1: Dat
2: heb ik al aan je collega doorgegeven.
1: Kijk eens aan. Oh, dan ga ik even nadenken. 1953, Marion. Ja. Oh, blijf even hangen hoor. Zeg, ik moet even goed nadenken.
2: Even rekenen.
1: Ja, even denken inderdaad. Marion aan de lijn, kwattend en dansend. Midden in de nacht. Jeetje, Mina. Maar goed, daar gaat het allemaal niet om. Het gaat om het geboortejaar natuurlijk.
2: Juri Geller, wat is mijn muzieksmaak?
1: Nou Marion, moet je goed luisteren. Dit is jouw muzieksmaak.
2: We zijn echt helemaal opgegroeid met de Beatles en de Stones.
1: Oh, de Beatles en de Stones? Maar dit kunnen we wel hebben, toch?
2: Ja, ja, ja. Ja.
1: Kijk, hey, dan ga ik het voor je draaien, Marion. Lekker.
2: Ja, is goed. Ik kan lekker op dansen.
1: Kijk, kan je er ook op squatten of ga je gewoon een beetje dansen?
2: Oh, squatten kan overal op. Maar dat doe ik vooral als een nummer te langzaam is om op te dansen.
1: Oké.
2: Als jullie een beetje snelle nummers draaien, dan sta ik gewoon te dansen.
1: Ik ga mijn best voor je doen, Marion.
2: Hey, ik vond het hartstikke leuk.
1: Ik vond het ook hartstikke gezellig. Leuk dat je belde en ik hoop dat je ook gauw weer kan slapen. Fijne nacht, hè?
2: Nou, bedankt.
1: Doei, doei.
2: Verder, hè?
1: Hoi, hoi.
2: Doeg.
3: Matter in a club, gonna know so. Oh, why you drink champagne? The tissues that terrible. She walked up to me

The Kinks en Lola. Op 3FM, ja. Marion, moet je voorstellen, dan kan je niet slapen. En dan denk je, god, nou, we gaan maar even de radio aanzetten. Kom je ook nog eens op de radio, landelijke radio. En dan krijg je ook nog complimenten van mensen in de app. Maurice, die zegt, nou, die klinkt wel heel jong voor iemand van uit 1953. Ja joh, 73 jaar, ongekend.

Binnen nu in een minuutje hoor je Eric Prydz en Call On Me. En ik wil alvast sorry zeggen tegen Eric Prydz. Sorry dat ik zo meteen jouw liedje ga draaien hier op 3FM, want hij is er niet zo blij mee, denk ik, als ik dit liedje ga draaien. Hij heeft namelijk wel eens gezegd dat hij het een wat simpel liedje vindt, zelfs een beetje lui eigenlijk, in vergelijking met zijn andere liedjes. En daarom laat hij hem ook regelmatig links liggen tijdens de sets. Dan draait hij hem gewoon niet. Tot grote teleurstelling natuurlijk van zijn publiek, die dan staat te wachten de hele avond op die grote hit. Die gaan er keihard op. Die zijn dan helemaal niet blij als het niet gedraaid wordt. Hier hoef je gelukkig geen zorgen te maken, want Eric

0: zoveel festivals dat je bijna vakantiedagen tekort komt.
1: Hey baas, ik bel even, want het wordt hem niet vandaag. Ik ben echt veel te ziek.
0: Beleef de zomer van je leven met het 3FM Gouden Festivalbandje.
2: Samen met je bestie naar 8 festivals.
0: 26 dagen lang.
2: Meer dan 1000 artiesten.
0: Plus zakgeld.
3: Are you guys having fun?
2: Geef je nu op via 3FM.nl.

als je van muziek houdt, dan kom je echt wel aan je trekken dit jaar, hoor. Als het gaat om concerten in Nederland. In januari ben ik naar het concert van Ray gegaan in de Ziggo Dome. En dat heb ik toen al gezegd. Dat was het beste concert van het jaar wat nog komen gaat. Zo goed vond ik het dat ik toen al die call durfde te maken. Nou komt Harry Styles binnenkort 10 keer naar Nederland. Ja, dat wordt ook een strong contender. Maar de sterkste contender, de sterkste tegenstander van Ray, dat is nog aanstaande zaterdag in de Ziggo Dome. Daar gaat me toch een partij worden gedanst op de muziek van Olivia Dean. Ze komt naar Nederland aanstaande zaterdag. Dan ben ik er niet bij, maar in juni komt ze nog een keer terug en dan ben ik er wel bij. Dus misschien wordt dit wel het beste concert van het jaar. Je hoort er zometeen op 3.

heeft helemaal gelijk. Niet tegen mijn vriendin zeggen. Het is gewoon zo. Olivia Dean, ja, ik ben toch een beetje verliefd op Olivia Dean. Hoe zij op het podium staat te dansen. Alsof het, alsof ze in het eentje in de woonkamer staat. Dat is toch heerlijk. So easy to fall in love. En dan ook nog zo'n stem hebben. Olivia Dean, geweldig. Zaterdag staat ze dus in de Ziggo Dome. En ik ben heel benieuwd als jij er die kant op gaat. Laat even weten achteraf aan me hoe het is geweest. En wat ik kan verwachten in juni van haar optreden. Een hele goede nacht. Je mag ook laten weten trouwens hoe het met jou gaat. Mag gewoon. Mag gewoon privé of gewoon... misschien heb je wat leuks te melden deze nacht. In de NPO Luister app mag je altijd even laten weten hoe het met je gaat. Ben die zegt, yo, ben lekker aan het aan mijn weerstation aan het knutselen. Lekkere nachtbezigheid, Ben. Bijna 3 uur 's nachts aan je weerstation aan het knutselen. Ik ben benieuwd wat de temperatuur is daar. Laat maar weten. En Tim die zegt, fucka bro. Tim... Fucka G. Ja, maakt niet uit of je onderweg bent naar je werk of squattend in je woonkamer staat omdat je niet kan slapen. Je weet, 3FM betekent dat er altijd goede muziek onderweg is. Zometeen een oudje van de Black Eyed Peas. Let's get it started. Eerst de Yeah.

0: Running.
1: Black Eyed Peas. Op 3FM, let's get it started.
2: 3FM.
1: Let's get the woensdag started. Het is 3 uur midden in de nacht. Tijd voor het NOS-journaal.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat de VS tijdelijk geen schepen meer uit de straat van Hormuz gaat lozen. Sinds maandag probeerde de VS gestrande schepen die niets met de oorlog te maken hebben uit de zeestraat te leiden. Volgens de VS is dat een aantal keer gelukt, maar nu wordt de operatie dus gepauzeerd. Dat is mede op verzoek van Pakistan. Dat land speelt een bemiddelende rol tussen Iran en de VS. Volgens Trump kan er in deze pauze worden gekeken of het mogelijk is om tot een akkoord met Iran te komen. Hoe lang de pauze duurt, zegt Trump niet. De Wereldgezondheidsorganisatie zoekt passagiers die op dezelfde vlucht zaten... als de Nederlandse vrouw die overleed aan het Hantavirus. Zij werd ziek op het cruiseschip De Hondius en is met een vliegtuig overgebracht naar een ziekenhuis in Zuid-Afrika. Aan boord van De Hondius zijn meer mensen ziek. 3 ernstig zieken worden naar Nederland gebracht. Daarna zal het schip naar de Canarische eilanden varen. Bij een schietpartij op een school in Brazilië zijn 2 medewerkers omgekomen. Een andere medewerker en een leerling raakten gewond. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. De vermoedelijke dader is een jongen van 13. Volgens de politie gaat het om een leerling van de school. Hij zou het wapen van zijn stiefvader hebben gebruikt. Over een motief is nog niets bekend. De jongen en zijn stiefvader zijn opgepakt. Arsenal staat voor het eerst in 20 jaar weer in de finale van de Champions League. De ploeg uit Londen won afgelopen avond met 1-0 van Atletico Madrid. En dat was genoeg na het gelijkspel in de eerste halve finale. In de finale op 30 mei wordt Bayern München of Paris Saint-Germain de tegenstander. Die clubs spelen komende dag tegen elkaar. Het weer in het zuidoosten regen. In de rest van het land is het droog bij een graad of 9. Komende dag opnieuw regen in het zuidoosten. Op andere plekken soms wat zon. En maximaal 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: 3FM. Karel en CRV.
4: Joeri Zuiderveld.
1: Ja, blijf nog even wakker, want binnen nu en een kwartiertje word je misschien wel verrast met de onverwachte quiz.

Slapeloze nachten. FM. Goedemorgen, 9 over 3. Jeroen Seijderveld hier, aangenaam. Ja, slapeloze nachten, die kan jij deze zomer ook meemaken vanuit je tent op het festivalterrein met om jouw pols het 3FM Gouden Festivalbandje. Weet je wat dat is? Het Gouden Festivalbandje, dat is echt te gek. Nou ja, je kunt je aanmelden via 3FM.nl, dat is heel makkelijk. Want dan kan jij deze zomer nog, misschien wel samen met je beste vriend of vriendin, op de komende festival staan. Pinkpop, Siget, Lowlands, ga zo maar door. Alle grote festivals zitten ertussen en jij kan daar dan allemaal naartoe met dat gouden festivalbandje. Dan krijg jij toegang tot die festivals. Meld je aan via 3fm.nl en dan lees je daar hoe je kans maakt op dat festivalbandje. Het is echt een te gekke prijs om mee te maken. Een hele zomer lang naar alle festivals. En ik dacht om een beetje in de stemming te komen. Een lekker zomers festivalliedje. Dit ga je ook overal horen op alle festivals waar je dan naartoe kan. De Bauza, dit is McDonald's.

0: Goedemiddag, ik spreek met Toon.
1: Ja, what the fuck is dit nou weer voor quiz?
2: De onverwachte quiz. Je ziet hem niet aankomen en als kandidaat al helemaal niet. Deze nacht is dat Janneke. Alleen weet ze dat zelf nog niet natuurlijk.
3: Hallo, met Janneke.
2: Hi Janneke, goeienacht. Je spreekt met Jury van 3FM.
3: Oh, hallo.
2: Hi, je zit in de onverwachte quiz.
3: Oh nee, ik doe niet mee aan quizzen, sorry.
2: Ja, sorry, je zit erin.
3: Nee, maar ik doe het niet.
2: Nou, ja, Janneke, sorry. Het is de onverwachte quiz, ik kan er weinig aan doen.
3: Ja, nou, ik doe echt mee.
2: Nee, Janneke, ik moet nu beginnen met vraag 1.
3: Nee, ik ga nu beginnen met vraag 1.
2: Hoeveel minuten zijn we stil op 5 mei?
3: Sorry?
2: Hoeveel minuten zijn we stil op 5 mei?
3: Nee, ik ga geen antwoord geven op deze vraag.
2: Ah, shit.
3: Ik trapte niet in.
2: Shit, ja, het is de onverwachte quiz, Janneke.
3: Ja,
2: ik kan er niks aan doen ook.
3: Weet je, lieve schat, heel veel succes. En ik ben even naar Overmonen aan het zoeken nu hoe ik die op de playlist moet krijgen.
2: Oké, slaap lekker zo, Janneke.
3: Ja, doe. Jij presenteert. Ja.
2: Oké, dankjewel.
3: Ja.
2: Doei. Janneke op de zwarte lijst.

ken je van Chapel Row, dat dansje? Hot to go, dat heeft een dansje, dat liedje. Net zoals bij YMCA maak je van je armen de letters H-O-T-T-O-G-O. Hot to go. En ik denk dat ik weet waarom ze dat heeft bedacht. Want ze heeft tijdens een optreden ooit een nekblessure opgelopen. Want ze zat zo erg in het moment en ze was zo erg aan het headbangen dat het een ritje naar de eerste hulp werd. Dus nu heeft ze zo'n dansje bedacht. Ja, dan snap ik wel. Dan hoef je niet meer te headbangen. Dat scheelt weer. Op Lowlands werd ze ook kwaad dat het publiek niet meedeed. Ik denk dat dat dus puur kwam, zodat niemand een whiplash show krijgt. Of nou ja, laten we dat er maar van maken. Chapel Row, Hot to Go, hoor je zo meteen op 3FM. Eerst Snap, Rhythm is a Dancer. Rhythm.

FM met Chaperone Had To Go. Heb je het nieuws gelezen over de directeur van Milieudefensie? Ja. Ik las dit vanmiddag en ik dacht echt, nou, wat is dit nou? Dit kan niet waar zijn, toch? Donald Pols, dat is zijn naam, de directeur bij Milieudefensie. Of nou ja, niet meer de directeur bij Milieudefensie. Hij is daar per direct namelijk weggestuurd. Want Milieudefensie heeft geen begrip voor zijn keuze. En dan denk je, wat kan er nou aan de hand zijn daar? Wat is dat voor keuze wat hij heeft gemaakt? Nou, let op, Milieudefensie, die zich al jaren inzet tegen grote bedrijven zoals Shell, die slecht zijn voor het milieu, die trekken ze naar de rechter en die proberen ze helemaal kapot te maken. Deze directeur van Milieudefensie, genaamd Donald Pols, die gaat naar een nieuw bedrijf overstappen, namelijk Tata Steel. Ja, hij gaat naar Tata Steel. Oké, hij gaat wel daar een functie bekleden dat met duurzaamheid te maken heeft. Hij wordt directeur duurzaamheid bij Tata Steel. Het meest vervuilende bedrijf van Nederland. En Milieudefensie heeft gezegd, nou, we hebben hier geen begrip voor. Je mag per direct vertrekken. Je wordt meteen uit je functie gezet. Wat ik ook wel begrijp, hij wordt ook directeur woordvoering. Dus hij snapt natuurlijk hoe je een beetje mooie woorden kan gebruiken om te laten lijken dat iets een beetje groen is. Ja, het is een dubieuze overstap. En ik vroeg me daarom af, ik weet niet of hij een afscheidsborrel krijgt. Ik denk het eigenlijk niet, maar stel dat daar die afscheidsborrel is. Welke liedjes worden er gedraaid op zijn afscheidsborrel? De afscheidsborrel van de directeur van Milieudefensie die overstapt naar Tata Steel. Ze zijn daar denk ik niet zo blij met die overstap. Dus wat zou er allemaal op de playlist kunnen staan daar bij Milieudefensie? Ik heb nog een plekje over op de playlist van 3FM. En de leukste inzending geef ik zo meteen een kans. En die draai ik op 3FM. Wat staat er op die playlist bij zijn afscheidsborrel? Je kan het laten weten via de NPO Luister-app. Dat is een gratis appje, die kun je downloaden. En dan kun je een berichtje sturen naar 3FM. De NPO Luister-app. Of bellen mag ook 0909-1336. Ik heb alvast wat opties voor je. Ik heb alvast een beetje nagedacht om te inspireren. Geef ik zo meteen een kans en die draai ik op 3FM. Wat staat er op die playlist bij zijn afscheidsborrel? Je kan het laten weten via de NPO Luister-app. Dat is een gratis appje, die kun je downloaden. En dan kun je een berichtje sturen naar 3FM. De NPO Luister-app. Of bellen mag ook 0909-1336. Ik heb alvast wat opties voor je. Ik heb alvast een beetje nagedacht om te inspireren. Imagine Dragons bijvoorbeeld.

via de NPO Luister-app. Liedjes die worden gedraaid op de afscheidsborrel van Donald Pols, directeur van Milieudefensie. Hij gaat naar Tata Steel. Wat kunnen we voor hem draaien? Laat maar weten via de NPO Luister-app. Draai ik hem zo meteen op 3.

0: verdiend deze nacht. Goedenacht, Jorie Zijderveld hier en... We hebben het over de directeur van Milieudefensie. Over het nieuws dat hij is opgestapt. Of ja, hij is eigenlijk weggestuurd. Hij heeft namelijk een nieuwe baan. Hij gaat van Milieudefensie overstappen naar Tata Steel. Het meest vervuilende bedrijf van Nederland. Daar wordt hij directeur duurzaamheid. En zo probeert hij toch een beetje recht te lullen. Maar ik denk eigenlijk gewoon, ja, hij is voor het grote geld gegaan. En de vraag is, wat wordt er gedraaid op zijn afscheidsborrel bij Milieudefensie... als hij die nog krijgt? En dan ervan uitgaat dat Milieudefensie de muziek uitkiest. Robin, goeienacht.
1: Goeienacht, Jury.
0: Heb je het gelezen, dit nieuws?
1: Nee, ik hoorde het toevallig op het nieuws.
0: Ja, wat vind jij er nou van? Kan dit, die overstap van hem?
1: Ja, tegenwoordig doet iedereen het toch?
0: Ja. Ja, maar hij gaat van Milieudefensie naar Tata Steel. Kan dat?
1: Nee, officieel hoort dat niet te kunnen.
0: Nee, dat hoort niet te kunnen. Maar ja, aan de andere kant, hij wordt wel directeur duurzaamheid natuurlijk. Dus je zou ook kunnen zeggen, hij zet dit misschien zijn kennis in... om dit bedrijf groener te maken.
1: Ja, hij plant één boompje op het terrein. Kijk jongens, we hebben CO2 de neutraliteit.
0: Ja, denk je dat het zo gaat zijn? Ja, dat kan eigenlijk ook niet anders.
1: Ik wou net zeggen, als je dat moet verduurzamen... dan kun je net zo goed gelijk inpakken en naar India sturen.
0: Ja, precies. Ja, gewoon, jongens, we doeken het hele bedrijf op. Helemaal goed. Opgelost. Wat kan ik draaien voor op die afscheidsborrel van deze directeur Donald Pols?
1: Nou, ik zat te denken aan Always Look on the Bright Side of Life.
0: Want, ja, dat is eigenlijk zijn motto.
1: Ja, want hij gaat van een betaalde functie naar een heel goed betaalde functie.
0: Dat denk ik wel. Daar ga ik wel vanuit. Lekker Monty Python. Ik ga hem voor je draaien. Fijne nacht, Robin.
1: Dankjewel. Jij ook.
0: Hoi.
2: Some things in life are bad. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle.

Henk is het natuurlijk niet voor zijn afscheidsborrel, maar dit heeft hij waarschijnlijk zelf op zijn oordopjes de hele dag. dat is natuurlijk ook zo. Monty Python, always look on the bright side of life. Voor de directeur die van Milieudefensie was. En hij stapt over naar Tata Steel. Ja, ik zie hier dat hij nog 2 weken geleden een rechtszaak tegen Shell heeft aangekondigd. En ook ING moet eraan geloven. Maar Tata Steel, nee, wat een prachtig.

Religion op 3FM. Zometeen over New Religion gesproken, de god himself. Sebastian Okhuis, ja, kijk, komt hij binnenzetten. Je gelooft het niet. Zometeen Sebastian Okhuis op 3FM. Eerst Fontaine's DC.

0: Bon Jovi, Aduti en een hele goede woensdagmorgen. Zometeen Harry Styles en nieuwe muziek van Jim Gardner. Eerst het laatste nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De VS gaat tijdelijk geen gestrande schepen meer uit de straat van Hormuz loodsen. De Amerikaanse president Trump meldt dat de operatie kort wordt gepauzeerd. Volgens Trump kan er in deze pauze worden gekeken of het mogelijk is om tot een akkoord te komen met Iran. Hoe lang die pauze gaat duren, zegt Trump niet. Het Nederlandse cruiseschip Hondius gaat naar de Canarische eilanden. Aan boord zijn mensen besmet met het Hanta-virus. Het schip ligt nu nog voor de kust van Kaapverdië. En vanaf daar worden 3 ernstig zieken naar Nederland overgebracht. Intussen is de Wereldgezondheidsorganisatie op zoek naar 88 mensen die op dezelfde vlucht zaten als de Nederlandse vrouw die is overleden aan het Hanta-virus. Zij werd ziek op het cruiseschip en is toen met een vliegtuig overgebracht naar Johannesburg in Zuid-Afrika, waar ze overleed in het ziekenhuis. Op kleuterscholen en in de voorschoolse opvang in Tibet mag alleen nog Mandarijn worden gesproken. Dat meldt Human Rights Watch in een rapport. Ook zou er op de scholen sprake zijn van politieke en culturele indoctrinatie. Volgens de mensenrechtenorganisatie probeert China op die manier de Tibetaanse cultuur uit te wissen. Bevrijdingsdag is in de meeste plaatsen zonder grote incidenten verlopen. Wel was het bij verschillende bevrijdingsfeesten erg druk. In Haarlem dreigden kinderen in de verdrukking te raken, maar volgens de organisatie is alles goed afgelopen. In Utrecht werd het festival vanwege de drukte tijdelijk afgesloten voor nieuw publiek. Het weer bewolkt met in het zuidoosten regen. Het is een graad of 9. Overdag opnieuw regen in het zuidoosten. In de rest van het land bewolkt, maar ook soms wat zon. Het wordt ongeveer 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: 3FM. Sebastiaan Okhuizen.
0: Ik heb een ideetje voor de gemeente Hilversum. Dat is voor alle nieuwe inwoners, of ze uit het buitenland komen of niet, een inburgeringstoets. Want ik ben me echt rot geschrokken vannacht.

sorry hoor. Harry Styles hoorde je bij 3FM en American Girls. Het was echt, echt, echt een klote nacht voor me. En het komt omdat ik gewoon nu al... Wat is het? Een heel lang jaar al, sinds februari 2025... woon ik in Hilversum. En het woont echt prima, hè. Ik woon in een drukke weg, dus ik kan een hoop hebben s'nachts. Maar er was echt één ding. Het was helemaal nieuw voor me en het heeft me best wel goed wakker gehouden. Maar goed, moet ik zo meteen even bij je over in beklag gaan. Excuses daarvoor alvast. Ik baalde vooral een beetje van, heel erg, dat ik zo slecht heb geslapen. Niet vanwege het feit dat ik nu van 4 tot 6 moet werken. Maar omdat ik heel graag na mijn programma wakker wilde blijven om lekker te luisteren naar Wijnand en Jamie. Want die hebben, denk ik, vandaag de allervetste artiest in de livebox van het jaar. Vandaag namelijk in de livebox bij Wijnand en Jamie met een hele mooie akoestische set. Jim Gardner. En als je denkt, hey, die ken ik nog niet zo goed. Of die naam komt mij niet bekend voor. Dat is misschien wel een beetje logisch, want hij heeft pas 3 liedjes uitgebracht ooit in zijn carrière. Hij is heel lang dancezanger geweest. Op grote danceplaten bij grote DJ's. Heeft nu het roer omgegooid en maakt dingen zelf. Maakt zelf singer-songwriter muziek uit Nederland. En het is zo goed. Ook al mega te pakken inmiddels. Ga checken zometeen in de ochtendshow.

Dus ja, we gaan er ook maar vanuit dat Mr. Weasel ook Mr. Weasel is. Hè. Het is natuurlijk officieel Mr. Belton Weasel. Enfin, goedemorgen, Sebastian hier op 3FM. En was niet zomaar gebeurd, hoor. Niet zonder slag of stoot. God non nu, wat een nacht zeg. Gisteren natuurlijk bevrijdingsdag. Hoop dat je een fijne bevrijdingsdag hebt gehad. Misschien dat je wel een lekker festivaletje hebt meegepakt. Toch wel een beetje spijt van de losbandigheid die je hebt getoond gisteren. Met hoe vroeg je nu moest opstaan. Of dat je nog wakker bent, kan natuurlijk ook, hè. Maar ik heb een beetje spijt dat ik me niet genoeg heb ingelezen voor bevrijdingsdag. Jawel, ik weet heus wel dat het al meer dan 80 jaar geleden is dat we onze vrijheid mochten gaan vieren. En dat we het steeds moeten koesteren. Daar geen zorgen om. Zover ben ik wel ingelezen, maar niet over de festiviteiten in het lelijke, zeker nooit prachtige Hilversum. Ik woon hier nu al bijna anderhalf jaar met bijzonder veel plezier. Ik woon aan een drukke weg hier in Hilversum. Dus ik slaap altijd al wat lichter. En ik heb al wat minder last inmiddels van alle auto's die langs chasen. Maar ik ben wel makkelijk dan wakker gemaakt door bijvoorbeeld heftige knallen. En nou, het was niet normaal. Ik lag een paar uur al in mijn remslaap. En opeens dacht ik echt dat het Enschede was in 2000, man. Holy moly. Ik dacht echt dat... Ik wist niet dat er een vuurwerkfabriek in Hilversum was. Maar de hele boel ontplofte. Het was dood en doodeng. Dus ik net met mijn brakke moeilijk wakker worden hoofd even snel googelen. Vuurwerkongeluk Hilversum, vuurwerkramp Hilversum. Ik denk, ik heb het overleefd. Het is allemaal goed gekomen. Want ik zag er niks over. Maar blijkbaar viert Hilversum de vrijheid door om 10:30 's avonds de allergrootste legale hoeveelheid vuurwerk

natuurlijk gaan we met auto nieuw altijd lekker naar Tuinzicht in Breda. Dat is lekker rustig. Dan kom ik lekker tot rust. Enfin. En vandaag ietsjes beter weer dan gisteren, kunnen we wel zeggen. 16 graden, maar wel volle zon. Dus de zomerjas moet voldoende zijn vandaag, hoor.

0: Yes and I Just Might bij 3FM. Zometeen de allervetst en best geklede man van de Met Gala. Ja, de best geklede man.
1: Het 3FM Gouden Festivalbandje.
0: Ga ik voor je draaien binnen nu en 5 minuten. Eerst. Het blijft maar spannender worden. In de NPO Luisterhebben via 3FM.nl kun jij je namelijk aanmelden voor het 3FM Gouden Festivalbandje. En we zitten in de laatste 4 dagen van de aanmeldfase. Tot aan 10 mei kun je je aanmelden voor het 3FM Gouden Festivalbandje. Wat jou deze zomer nog, deze maand nog, toegang geeft. Tot maar liefst 8 festivals. Bestaande uit Douwpop, Best Kept Secret, Pinkpop, Down the Rabbit Hole, Awakenings, De Zwarte Cross, Seagate en Lowlands. Alle festivals zijn inclusief camping. En als jij en jouw winnende festival buddy winnen, krijg je ook nog eens heerlijk zakgeld mee. 26 dagen feest, meer dan 1000 artiesten in totaal. Ja, het is echt ongekend. Deze prijs gaat alles te boven. Alles. 3FM.nl is waar je moet zijn om je aan te melden.

¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! Ah, ze is schitterend, man. Lekker zeg. Bad Bunny, DTMF hoorde je bij 3FM. Een van de toch wel grote sterren op het Met Gala, hoor, eergisteravond. Echt een vette outfit had hij aan. Na Sabrina Carpenter, die natuurlijk helemaal gerapt was in filmrollen. Madonna, die een soort van Vliegende Hollander-achtige piratenschip op de hoofd had. Heidi Klum, die echt een wandelend standbeeld was. Dat was een beetje eng weer om te zien. Ik vond dat hele enge outfit, die Heidi Klum. Maar stiekem, qua verbazing, stal Bad Bunny toch de show die helemaal van tevoren in de fysiologie was gegaan, een soort masker op had gekregen en eigenlijk zichzelf was over 60 jaar. Was zo vet om te zien, helemaal grijs haar, helemaal rimpels, allemaal vlekken op zijn gezicht. Ga die outfit checken van Bad Bunny op de Met Gala. Misschien gelijk wat inspiratie voor de aankomende Halloween of carnaval in jouw geval. Kan ook zomaar. Sam Fenner en Olivia Dean ga je zo meteen horen naar Taylor Swift en Elizabeth Taylor. Elizabeth.

End of Beginning hoorde je bij 3FM. Ik had laatst een verhitte discussie met een collega aan de redactie. Of we dit al een tijdloze track kunnen noemen. Eigenlijk wel, hè? Eigenlijk wel. Het is in principe al twee keer een hit geweest, maar nu pas gaat hij echt hard. Zou best kunnen. Ah, misschien. Ligt aan hoe vaak je hem hoort bij Ivo elke dag natuurlijk. Dit is hier

Spike op 3FM en White Keys. Eerlijk zijn via de NPO Luisterapp. Eerlijk zijn, niet liegen. De kleur van je sokken vandaag, op dit moment. En als je zegt wit, dan geloof ik jou bijna niet, want die zijn nooit heel lang wit. Nee, dat kan niet. Eerlijk zijn in de app van 3FM. Welke kleur sokken heb je vandaag aan? Ik heb het zo meteen van je nodig. Laat me weten via de NPO Luisterapp.

0: Why? Moeilijk mee te zingen eigenlijk. Nelly en Ride With Me. 3FM. Hoorde je bij 3FM. Een hele goeiemorgen. Welkom op de woensdag van 3FM. Zometeen Sarah Larsson. En jouw kans op een verrukkelijk tankstation ontbijtje. Lekkerder krijg je natuurlijk niet deze woensdagochtend. Wil je erop kans maken, pak de NPO Luisterapp erbij. En laat weten welke kleur sokken je nu aan hebt. Dan spreek ik je zo meteen na het laatste nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In een onderzoek naar marteling van arrestanten in Portugal zijn 15 politieagenten opgepakt. Begin dit jaar werden al 2 agenten opgepakt. Zij worden verdacht van het martelen van onder meer illegale migranten. De hoofdverdachte wordt ook verdacht van verkrachtingen. De arrestaties van de 2 leiden tot een breder onderzoek, waarvoor nu in totaal 25 mensen vastzitten. De agenten die nu zijn gearresteerd zijn aangehouden in een onderzoek naar marteling van verdachten op een politiebureau in Lissabon. De Amerikaanse president Trump zegt dat de VS tijdelijk geen schepen meer uit de Straat van Hormuz gaat loodsen. Sinds maandag probeerde de VS gestrande schepen die niets met de oorlog te maken hebben uit de zeestraat te leiden. Volgens de VS is dat ook een aantal keer gelukt. Het pauzeren van de operatie is mede op verzoek van Pakistan. Dat land speelt een bemiddelende rol tussen Iran en de VS. Volgens Trump kan er in de pauze gekeken worden of het mogelijk is om tot een akkoord te komen met Iran. Hoe lang die pauze gaat duren, zegt Trump niet. Het Nederlandse cruiseschip Hondius gaat naar de Canarische eilanden. Aan boord zijn mensen besmet met het Hantavirus. Het schip ligt nu nog voor de kust van Kaapverdië. En vanaf daar worden 3 ernstig zieken naar Nederland overgebracht. Intussen is de Wereldgezondheidsorganisatie op zoek naar 88 mensen die op dezelfde vlucht zaten als de Nederlandse vrouw die is overleden aan het Hantavirus. Zij werd ziek op het schip en is toen met een vliegtuig overgebracht naar Johannesburg in Zuid-Afrika, waar ze overleed in een ziekenhuis. Het weer bewolkt met in het zuidoosten regen. Het is een graad of 9. Overdag opnieuw regen in het zuidoosten. In de rest van het land ook soms wat zon. En het wordt ongeveer 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: 3FM. Sebastiaan Okhuizen.
0: Bon Jovi, Bon Jovi, a tutti. Goedemorgen. Jouw kans op een tankstation ontbijtje binnen nu in 10 minuten. Als je even de kleur van je sokken achterlaat via de NPO Luisterapp, spreek ik je zo naar Sarah Larsson.

na 3FM en Don't Stop the Music. Bon Jovi, Bon Jovi a tutti en een hele goede morgen. Wat gaat dit een heerlijke dag worden. Zometeen sowieso in de ochtendshow Jim Gardner met een akoestische sessie. Heel veel zin daarin, ga dat checken. Zal waarschijnlijk ergens tussen 8 en 9 gaan plaatsvinden. Maar ja, volgens mij kijken we allemaal rijkhalsend uit naar vanavond, toch? Al ben je geen voetballiefhebber. De oorlog die vanavond om 9 uur los gaat barsten in München, dat is een van een totaal ander niveau. Niet normaal. Bayern München tegen Paris Saint-Germain. Vorige week werd die wedstrijd in de heenwedstrijd in Parijs maar liefst 5-4. 5-4, er is 9 keer gescoord in 90 minuten. Vanavond moet Bayern met minimaal 2 doelpunten verschil winnen om uiteindelijk terecht te komen in de finale van de Champions League. Zo spannend. Zo ongelooflijk spannend. Zo vette wedstrijd gaat het worden. De 2 allerbeste teams van Europa tegen elkaar. Ik ga er de hele dag over praten tegen mezelf, tegen al mijn collega's, tegen mijn buurman en natuurlijk ook uiteindelijk tegen de barman. Daar heb ik zoveel zin in. Hopelijk heb jij ook mooie plannen voor deze woensdag. Ik in ieder geval wel. Ik ga zo meteen namelijk nog Rosalía voor je draaien met Malamente. En ook Ed Sheeran komt eraan met Azizam. Eerst de allernieuwste van Mr. Somber. Dit is Potential op 3.

0: Ed Sheeran, Azizam hoorde je bij 3FM. Jordi, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat heeft je zo vroeg wakker gemaakt vandaag?
1: Ja, ik moet werken.
0: Dus het was gelukkig wel de wekker?
1: Ja.
0: Want er is volgens mij niet zo vervelend dan op dit tijdstip wakker zijn, maar dat het niet door de wekker kwam. Dat je gewoon slecht hebt geslapen. Maar dat is niet het geval, hè?
1: Nee, gelukkig niet, nee.
0: Okay. Heb je nog wat leuks gedaan op de bevrijdingsdag gisteren of moest je gewoon werken?
1: Nee, ik heb gisteren vrij gehad en lekker met de kinderen naar de speeltuin geweest.
0: Wat een heerlijke dag.
1: Ja.
0: Nou, vandaag weer lekker aan de slag. Kan misschien wel lekker beginnen, want je speelt mee met woord voor een tankstation ontbijtje. Geef ik je zometeen eventjes lekker een zakcentje mee om toch al met een beter gevoel tankstation in te stappen. Broodje bal te halen, croissantje te halen, lekker sappie te halen, koffietje te halen. Mag allemaal wat mij betreft. Eerst moet jij binnen 45 seconden raden welk woord ik in mijn hoofd heb. Ik ga jou telkens een woord geven wat met dat woord te maken heeft. Als het ware een hints geven. En pas als jij een poging hebt gewaagd om het woord te raden, geef ik je een volgend woord. Het is dus zaak om zo snel mogelijk te raden, maar ook heel goed na te denken over welke woorden jij al geraden hebt en met welke woorden ik jou uiteindelijk de goede richting op probeer te duwen. 45 seconden de tijd. Als de tijd is afgelopen en je hebt het woord niet geraden, ja, dan win je natuurlijk niet het tankstation ontbijtje. Heb je binnen 45 seconden dat woord geraden, dan is het tankstation ontbijtje voor jou.
1: Oké. Okay.
0: Helder?
1: Ja.
0: Oké, okay, dan gaat de tijd nu in. Snacks.
1: Een frikandel.
0: Nee. Een friet.
1: Kroket.
0: Nee. Bakken.
1: Beerrap.
0: Nee. Keukenapparaat.
1: Ja.
0: Snacks, friet, keukenapparaat, bakken.
1: Bitterbal?
0: Nee, milieu weggooien. Wacht, nee. Ah, ik kom er ook niet meer uit. Ik dacht dat je hem wel zou vatten. Ik dacht dat we naar keukenapparaat gingen, dat jij misschien of frituurpan zou zeggen. Kon ik zeggen inhoud en had jij gezegd?
1: Frietenwet.
0: Ja. Ik mag hem niet goed rekenen. Dat is wel het woord geweest. Oh man. Hey, thanks voor het meespelen. En je kan altijd nog meedoen, hè?
1: Yes.

net was het wel spannend hoor, in woord voor woord. Jordi pakte hem net niet, de tankstation ontbijtje voor deze ochtend. Wil jij morgenochtend meespelen met woord voor woord? Meld je alvast even via de NPO Luisterapp. Met je naam en je leeftijd. Dan hebben we je morgenochtend misschien wat terug voor een heerlijk tankstation ontbijtje.

bij 3FM. Praise you, hoorde je. Om even lekker mee wakker te worden. Zometeen Arctic Monkeys, Why You Only Call Me When You're High. Maar misschien ook wel jouw favoriete liedje. Het liedje waar je iedere ochtend mee opstaat. Het liedje waar je iedere avond mee naar bed gaat. Of misschien wel gewoon je favoriete track van dit moment. Kan alles zijn. Laat hem achter via de NPO-luisterapp. Draai ik hem binnen nu in 6 minuten voor je.

Hey, en turn the lights off bij 3FM. Ik weet dat je misschien af en toe een beetje rustiger wil opstarten, maar dat doe je zo meteen maar vanaf de ochtendshow. Dan gaan we naar de ochtenddepot. Als we dat dan noemen. Ondertussen wil Erik de nieuws van Dom Dolla en Tyga horen. Don't worry baby, natuurlijk vriend. Gaan we draaien.

talent Micha. En Liar Hoor, die heeft gisteren een waanzinnige bevrijdingsdag gehad. Met volgens mij wel 3 festivals die hij is afgegaan. Ik weet niet of jij een beetje iets hebt meegekregen van een bevrijdingsfestival. Maar ik hoop het wel. Want er stond weer een hoop goeds in Nederland. Wijnand stond samen met Barend natuurlijk met presenteren op een bevrijdingsfestival in Haarlem. Even kijken of hij zo meteen fit genoeg is om de ochtendshow te doen.

0: Nico en Vince, Am I Wrong? 3FM. Audio op de woensdagochtend van 3FM. Zometeen vanaf 6 uur, oftewel vanaf nu. Een gloedje nieuwe ochtendshow. Met wij dat de Jamie.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO is op zoek naar 88 mensen die op dezelfde vlucht zaten als de Nederlandse vrouw die is overleden aan het Hantavirus. Zij werd ziek op het cruise ship Hondius en is toen met een vliegtuig overgebracht naar Johannesburg in Zuid-Afrika, waar ze overleed in een ziekenhuis. Het cruise ship gaat naar de Canarische eilanden. Aan boord zijn meer mensen besmet met het Hantavirus. Het ligt nu nog voor de kust van Kaapverdië en vanaf daar worden 3 mensen naar Nederland gebracht. De Amerikaanse president Trump zegt dat de VS tijdelijk geen schepen meer uit de straat van Hormuz gaat loodsen. Sinds maandag probeerde de VS gestrande schepen die niets met de oorlog te maken hebben uit de zeestraat te leiden. En volgens de VS is dat ook een aantal keer gelukt. Het pauzeren van de operatie is mede op verzoek van Pakistan. Dat land speelt een bemiddelende rol tussen Iran en de VS. Volgens Trump kan er in deze pauze gekeken worden of het mogelijk is om tot een akkoord met Iran te komen. In Portugal zijn 15 politieagenten opgepakt in een zaak rond marteling van verdachten. Ze werden opgepakt in een onderzoek waarvoor nu in totaal 25 mensen vastzitten. De hoofdverdachte werd in januari al gearresteerd en wordt beschuldigd van onder meer het martelen en verkrachten van illegale migranten. Voetbalclub Arsenal heeft de finale van de Champions League bereikt. De ploeg uit Londen won in eigen huis met 1-0 van Atletico Madrid. Het is nu de tweede keer dat Arsenal de finale bereikt. De vorige keer was in 2006. Het weer in het oosten en zuidoosten vandaag regen. Daar blijft het een graad of 10. In de rest van het land nagenoeg droog en af en toe zon. Daar wordt het maximaal 15 graden. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
2: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
3: De beste plek voor jou, NVM.
4: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
5: Odido. Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
6: Zet je lieve moeder dit jaar in de picture met Greets. Ga naar greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart. Pa-pa-da-pa-pa,
5: Greets. Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
6: Ontdek nu ook de mooiste bloemen van Moederdag bij Greets.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
9: Allemaal in het Concertgebouw. Ook de Japanse wervelwind op de piano Hiromi. Samen met het Metropoolorkest speelt ze haar verrassende mix van jazz en klassiek in een avontuurlijk concert op 11 september. Bestel op concertgebouw.nl.
10: Start je dag zonder barst.
11: Opgelost. Autotaalglas.
12: Koffielovers van Nederland. Nu tot €40 cashback op Senseo-machines. Er is altijd een machine die past bij jouw smaak. Kijk snel op senseo.nl.
13: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
10: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
14: Hey, bedankt.
15: Merci.
10: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
16: Social deal, wellness deals, take 1 en...
17: Wow, waarom heb je niks aan?
18: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
19: Ja, werkt wel.
18: Social deal, deals die je niet mag missen.
20: Voor het eerst in Nederland de kleurrijke wereld van Warhol. Andy Warhol de textiles vanaf 24 april te zien bij Museum Cobra.
18: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
20: Koop je tickets voor Andy Warhol de textiles op museumcobra.nl.
21: Erg, hè?
22: Nou, ik zie je altijd heel graag. Maar ik had nu liever tegen mijn kussen aangekeken.
21: Ja, je ziet er ook een beetje moe uit, moet ik zeggen.
22: Dankjewel.

0: 6 mei. 3FM bij de Luister het Ochtendshow met Wijnand en Jamie en Alex Warren en Fever Dream hoorde je.
1: Ik zei net al, ik zit heel graag tegenover jou. Maar vanmorgen dacht ik, zou ik niet toch gewoon die wekker op, even op 5:30 zetten? Of 5:30 zetten? En dat ik dan ga rijden en dan precies om 6:00 hier ben?
0: Ja, heb je niet gedaan?
1: Nee,
0: was je hartstikke op tijd.
1: Omdat ik bang ben dan dat ik er niet meer uitkom. Snap je dat ik dan weer door die wekker heen slaap?
0: Ik weet
1: het
0: niet. Oh, zo, dat je niet meer uit bed komt. Dat bedoel je.
1: Ja, dat ik gewoon. Nee, maar dat ik echt nog in slaap blijf. Dat ik hier helemaal niet kom.
0: Wat is er gebeurd? Want je hebt hartstikke kleine oogjes. En het lijkt alsof je zwaar hebt gesopen, maar ik denk dat dat niet het geval is.
1: Nee, geen druppel. Nee, kijk, ik moet zeggen, er zijn altijd mensen die een zwaardere baan hebben dan ik. Want wat doen wij nou, weet je wel?
0: Er
1: zijn artsen die 24 uur zijn. Na de show ben ik naar Haarlem gegaan. Want traditiegetrouw voor dit jaar de 12e keer presenteren Barend en ik van de middagshow. En ik dus Bevrijdingsfestival Haarlem, Bevrijdingspop.
0: Ja.
1: Oudste bevrijdingsfestival van Nederland. Is echt fantastisch.
0: Dus dan doen jullie eigenlijk op het grootste podium jullie dan de artiesten aan.
1: Ja, dus en alles vertellen, een beetje in banen leiden, weet je wel. En dat is tot in de late avond.
0: Ja.
1: Want Direct, de grote afsluiter, begon daar gisteren om 10:00. Dus ja, dan lig je om 12:00 lig je in je nestje. En dan is het dus wel na een dagje. Want ja, dat is 4,5 uur slaap, want mijn wekker gaat om 4:15. Dan is het een kort nachtje. Na een hele dag, dat vooral, dat je op de been bent en bezig bent en aan het roepen en aan het schreeuwen bent. Dus ik kan wel zeggen dat ik krokant ben.
0: Ja, ik zie het ook aan je.
1: Na een bevrijdingsdagje. Heb jij gisteren nog iets meegepakt?
0: Ik ben gisteren naar de Amstel geweest bij Amsterdam. Want daar was natuurlijk dat grote optreden wat ook op NPO 1 en zo allemaal werd uitgezonden.
1: Vanaf de bootjes.
0: Ja. Ik heb geen reet gezien.
1: Want?
0: Ja, ik ga daar dan gewoon heen en dan denk ik, oh lachen, ik ga even kijken. Ja, dat heeft natuurlijk heel de wereld bedacht. Ja. Dus die hele plek, die staat daar helemaal vol. Wat trouwens ook een soort van VIP-dingen zijn. Dus in één keer dan heb je zeg maar, ja, dat heet een magere brug. Dat is zeg maar een brug die dan over de Amstel zeg maar heen gaat. En die staat dan echt voor het podium eigenlijk. Dus dat is de topplek. Nou, daar kon je niet eens meer op lopen, terwijl dat gewoon normaal een openbare weg is.
1: Oh,
0: daar moest je een ticket voor hebben. Dus
1: dat waren
0: natuurlijk allemaal van die VIP-tickets natuurlijk.
1: Tuurlijk, ja.
0: Dus ik heb geen reet gezien, dus ik ben er 5 minuten geweest. Toen dacht ik, ja, om naar de hele naar de achterkant van allemaal mensen te gaan kijken, word ik ook niet vrolijk van. Dus ben ik het terras opgegaan.
1: Heerlijk. Had je beter naar Haarlem kunnen komen, want dat was volledig gratis. Had je veel meer kunnen zien. Onder andere, dat was wel echt een mooi moment. Er werd ons ingefluisterd dat er een fake rondleiding was. Dus ze deden alsof het een rondleiding was. En het waren twee mensen, een stelletje, Bas en Leslie. En Bas wist dat het een fake rondleiding was. En Leslie dacht nog steeds dat hij het gewoon had gewonnen. En dat het echt zo was. Dus wij dachten, we gaan halen ze ook nog eventjes dat grote podium op voor.
0: Ja.
1: Nou, hoeveel waren daar voor het podium? 30.000 man. En dan gebeurt dit in ene.
2: Haarlem, ik heb eigenlijk niet zoveel tegen jullie te zeggen, maar wel tegen mijn vriendin hier. Les, 8 jaar geleden hadden jullie onze eerste date. En toen liepen we hand in hand het podium af. Terrein af, sorry. Ik wil je nu graag om je hand vragen, nogmaals. Lieve Leslie, wil je met me trouwen?
3: Ja!
1: Hey, dat was een ja! Leslie en Bas gaan trouwen!
0: Ik zag dit overal ook voorbij komen. Ja. Zo lief, dat zijn helemaal zo met zo'n trillend handje.
1: Nou, ik stond daar ook op dat podium, ik stond daarbij. Je bent er geen onderdeel van, maar je staat erbij. Ik dacht echt van, wat nou als ze nee zegt?
0: Ja, dat was gênant geweest. Ja. Hey, trouwens, hier wil ik het zo meteen nog even over hebben. Ik ben erg trots ook op jou geweest door iets wat ik heb gezien. Toen je op het podium stond. Gaan we het zo meteen even over hebben.
1: Dan ben ik heel erg benieuwd.
0: Ja.
1: Zullen we ook nog een klein beetje van de muziek van gisteren meepakken? Want er was heel veel bij mij in Haarlem. Direct was echt fantastisch. S10 was super. Maar GoToGym, die ook op de 3FM Awards stond, die nailde het ook wel echt, hoor.
0: Ja, jij zei dat iedereen helemaal losging op hem.
1: Ja, want echt, dat hele veld ging helemaal. Dus ik dacht nog heel eventjes terugkijken met een beetje GoToGym op 3FM.

van Bevrijdingspop Haarlem. Naast al die andere bevrijdingsfestivals die er waren in Utrecht, Zwolle, Groningen, stond Go To Gym in Haarlem en deed hij deze Spookstad, hoorde je op 3FM. En aankomende vrijdag zijn nieuwste samen met Antoon, die je dan vast ook nog wel gaat horen. Dit is Stromae en Tuleman.

0: toezelen met me hier op 3FM.
1: Wijnand en Jamie in de ochtend. En ik ben nu toch wel benieuwd, want jij zei net, je hebt iets van mij gisteren gezien en daar ben je trots op.
0: Wijnand die moest samen met Barend van de Middagshow Bevrijdingsfestival in Haarlem presenteren. Het hoofdpodium, zeg maar, waar je alles een beetje aan elkaar aan praten was, ja, en de artiesten aankondigden. Ja. En wat leuk is, dat je dan, als je dat soort dingen doet, dat ook heel veel gefilmd wordt van verschillende angles, zeg maar. Dus van verschillende kanten. Dus ik heb echt duizenden filmpjes van jou gezien. En in één keer zag ik een filmpje voorbij komen, misschien heb je die zelfs wel gedeeld. En dan ben je aan het juichen en dan doe jij je armen omhoog. En toen dacht ik, boh, wat ben ik trots op die man, hè. Ben ik trots op die man. Wat is de laatste tijd wat jij heel erg in je leven aan het doen bent? Wat je eerst niet deed?
1: Sporten?
0: Ja. Ja?
1: De fitness.
0: Ja, deze man was altijd heel erg anti-sporten, krachttraining. Maar ja? Het was alleen maar altijd hardlopen, toch? Wat jij hebt. Nu is er één ding wat vrouwen altijd ontzettend sexy aan een man vinden. En dat is de V-lijn. Ken je de V-lijn?
1: De V-lijn
0: is boven je broek, zeg maar. Dan gebeurt er eigenlijk bij je, eigenlijk van je kruis tot aan je heupen, komt er dan een soort van V'tje te zitten. Wat vaak gebeurt als je heel veel sport en traint.
1: Oh.
0: En in één keer had Wijnand deze arm omhoog. En dat shirtje was natuurlijk net even iets te kort. Dus het buikje was te zien. En toen dacht ik, die gek heeft gewoon een V-lijn gecreëerd. Je hebt een V-lijntje gecreëerd. Dus je moet oppassen. Maar Vera moet oppassen, want die vrouwen gaan helemaal wild
1: even
0: worden.
1: Voor de duidelijk, zeg jij dit omdat ik me nu een beetje moe voel om mij er beter...
0: Nee, ik zal het je zo meteen laten zien. Dat filmpje, dat moeten we ook even op Insta. Gaan we dat ook gewoon even delen.
1: Dat ook op het hoofdkanaal van 3FM delen.
0: Dan zoomen we ook even in op dat V-tje. Want we gaan dan natuurlijk even al die vrouwen even helemaal wild maken. Maar ik dacht in één keer, verdik me. Het werk is te zien. Hey, het harde werk wat je erin hebt gegooid.
1: Ga ik mijn trainer in de sportschool, Enya, die ga ik ook even taggen. Dat zij ook ziet dat ik goed bezig ben.
0: Ja, je hebt het sexy dingetje heb je gecreëerd. De V-lijn, die is er.
1: Ja, en nu vasthouden, dat is belangrijk.
0: Ja, precies. Ja. Niet in zo'n
1: doorzetten.
0: Ja.
1: Zoals Olivia Rodrigo moet ik zeggen, het ook doorzet. Die had al 2 keer aangekondigd in maart volgend jaar. 2 Ziggo Dome shows en heeft er nog een keer 2 aan toegevoegd. 23, 24,

0: 3FM. Zometeen maak jij kans op een airfryer. Moet je even je naam sturen via de NPO Luister-app. Het is een vak apart.
1: Poh, daar ben ik gisteren nog even een partijtje achter gekomen.
0: Echt een vak apart. Het lijkt allemaal super easy. Het lijkt allemaal makkelijk. Want ja, je leest toch gewoon alles van een blaadje. En dat is het. Maar nee, we hebben het gisteren ervaren. Hij is onmisbaar. Martijn Middel, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Nou ja, het ligt ook een beetje aan welke teksten je moet voorlezen. Ik heb zitten luisteren gisteren.
0: Oh!
2: Ja, ik was toch even benieuwd. Wat gebeurt er dan? Nou, je deed het eigenlijk best goed.
1: Oh.
2: Maar je had best wel lastige teksten om gewoon voor te lezen, ja,
0: maar,
2: vond ik.
0: Maar nee, dat vind ik.
1: Kijk. Ja, maar het is ook, ik kan gewoon niet voorlezen. En ik merkte ook, waar jij heel erg goed in bent, is het heel erg natuurlijk vertellen.
0: Ja, het klinkt alsof Martijn
1: gewoon vertelt.
0: Hij is gewoon
1: en
0: zichzelf.
1: Ik word gewoon een soort van schooljuf die zelf net begonnen is met lezen. Ja,
0: voor de duidelijkheid, gisteren was Martijn er niet, want bevrijdingsdag en heel veel mensen hadden vrij. En toen dachten we, wat moeten we nu? Nou, we gaan eens gewoon even kijken of wij Martijntje kunnen spelen.
1: Ja, dat heb ik geprobeerd. Niet. Nee, onmogelijk. Dus Martijn, alsjeblieft, breng ons het laatste nieuws.
2: Ja, ik mag het ook ongeveer 20 minuten per dag oefenen, hè. Dus dan word je ook beter.
0: Je moet het nou niet gaan downplayen, want het is gewoon een vak.
2: Ja, en ga nou niet de spanning opvoeren ook. Ik ben ook pas net wakker, jongens.
0: Luister en hoor hoe goed dit is.
2: Nou, bevrijdingsdag is gisteren rustig verlopen. Het was wel weer druk bij sommige bevrijdingsfestivals. Op sommige plekken mochten er op een gegeven moment geen mensen meer bij. In Pijnakker werd het bevrijdingsfeest helemaal afgelast nadat er een bezoeker onwel was geworden. Het Nederlandse cruiseschip dat bij Kaapverdië ligt met zieke passagiers aan boord gaat naar Spanje varen. Het is de bedoeling dat het schip over 3 dagen aankomt bij de Canarische eilanden. Daar worden alle opvarenden medisch onderzocht, waarna ze naar huis kunnen. En op het schip brak het zeldzame Hanta-virus uit. Een Nederlandse vrouw die eraan is overleden ging eerder van boord en vloog naar Zuid-Afrika. De Wereldgezondheidsorganisatie is nu op zoek naar mensen die ook in dat vliegtuig zaten, omdat zij mogelijk ook besmet zijn met het virus. De VS stopt met het begeleiden van schepen door de straat van Hormuz. Amerika was daar 3 dagen geleden mee begonnen en er zijn ook een paar schepen doorheen gevaren. Maar op verzoek van bemiddelaar Pakistan stoppen ze er nu weer mee. De hoop is dat het lukt om een deal te sluiten met Iran. Vannacht zei de Amerikaanse buitenlandminister Rubio al dat de aanvallen van de VS tegen Iran voorbij zijn.
3: The operation is over. Epic Fury is a president notified Congress. We're done with that stage of it.
2: Ja, de Amerikaanse blokkade van Iraanse schepen in de straat van Hormuz gaat wel door. En Arsenal heeft zich als eerste geplaatst voor de finale van de Champions League. Aan het einde van een matige eerste helft viel de 1-0 tegen Atletico Madrid. Was te zien bij Ziggo Sport.
4: Dit is een goede bal daar. Dat is Gyökeres. Oblak uit zijn goal. Ver uit zijn goal. Gyökeres. Heeft hij het overzicht? Dat heeft hij wel. Hier is Trossard met een aanraking. Eens is dat te wachten. Wat doet Trossard? Oblak en de goal. De goal van Saka en de vlag die omlaag blijft.
2: Tegen het einde van de wedstrijd verhoogde Atletico nog flink de druk, maar zonder resultaat. Arsenal dus in de finale van de Champions League eind deze maand. Vanavond komen we erachter wie er nog meer in die finale staan. Of Bayern München of Paris Saint-Germain. PSG won vorige week de spectaculaire heenwedstrijd. Het werd toen 5-4.
0: Ah, en dit is de finale van het miljoenenbal. Ook voor mooi voor Arsenal, grote Engelse club. Maar dit is pas de 2e keer in hun hele bestaan dat ze in de Champions League finale staan.
2: Ja, zo'n grote naam. En dan zo weinig van dat hoogste succes toch eigenlijk.
0: En ze kunnen nog kampioen worden dit jaar, dus het kan echt een feestje worden.
2: Ja. Heb ik het weer nog voor je? Ja, het regent in het oosten en zuidoosten vandaag. In de kustprovincies is het dan weer droog. Daar komt de zon er af en toe bij. Het wordt 11 graden in Limburg en 15 graden in Amsterdam.
0: 10 out of 10, hè? Hey, 10 out of 10.
1: Ja, geweldig.
0: Martijn. Ja, echt.
1: Ik wil het toch, wij nemen het wel voor lief.
0: We nemen het te veel voor
1: lief. Dat is echt zo.
0: Martijn, we waarderen je en daar kwamen we gisteren weer achter. Dank je wel.
2: Ik ga denk ik maar niet meer op vakantie en niet meer vrij zijn. Want ik blijf het voordat Jamie te goed wordt straks. Nee, ik vond het echt helemaal niet slecht, hoor.
0: Je moet het juist blijven doen, want het is een geval dat je don't know what seems to that you don't know what you've got to
1: do. Nou, het gaat echt super, zoals dit kunnen we niet meer. Laten we doorgaan.
2: En wij van de NOS worden er ook voor betaald natuurlijk.
0: Zo is het ook. Verkeersinformatie, nog 65 kilometer meldingen komen van de A700 richting Zaanstad voor Purmerend. 10 minuten, de A12 Duitse grens richting Arnhem voor knooppunt Velperbroek, 25 minuten. En de A58 Breda richting Eindhoven voor Oorschot, een klein half uur vertraging.

0: Het komt nog wel een keertje. Dan is jouw moment. Dan ga je de live zien.
1: Zo spijtig. Aankomende zaterdag staat ze namelijk in de Ziggo Dome. Olivia Dean, So Easy to Fall in Love, worden hier nu op 3FM. En dat gaat zo geweldig worden, dat kan niet anders. Dus iedereen die daarheen gaat, als je daar staat zaterdag, heel veel plezier. Wijnald en Jamie in
0: de ochtend. Laatste letter. Zit er goed op de tijd. Het is precies 7:10. Elke ochtend om 7:10. En in de ochtendshow ook om 7:50. Spelen we ons favoriete spelletje Laatste Letter. Je kiest een beginletter en krijgt een categorie om

0: denken en nog sneller praten.
1: Maurice, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Jamie en Meiland.
1: Hallo, even een voorbeeld. Hoi. Als je bijvoorbeeld de letter B van Bernard hebt doorgegeven en de vraag is, wat voor stad is er met een B? Dan zeg jij bijvoorbeeld Barcelona. En dan moet je volgende antwoord beginnen met de A van Barcelona.
2: Ja.
1: Oké, okay, toppie. Jij hebt een startletter gegeven. Welke is dat?
2: De letter D.
1: Oké, okay, komt-ie. Huisdier.
2: Oh, moeilijk zeg.
1: Oh, klopt. Klopt.
0: Nee,
2: Oh, dat is zo
1: ja, maar
2: moeilijk,
1: je bent hem nu in een zeik aan het of tenminste aan het afleiden, bedoel ik.
2: Oh, serieus? Ja, ik ben wel af, weg.
1: Ja, want hij kwam er niet op die hoehoe.
0: Doeven. Doeven.
2: Doeven. Oh, doeven. Ja. Doe.
1: Ja.
2: Ja, slecht.
0: Een duif, een dwergkonijn had ook nog gekund.
1: Had ook nog gekund. Ja. Een dalmatier had bijvoorbeeld ook nog gekund. Ja, had. Maar goed, Marie, soms dan heb je even zo'n momentje, ja. Dat er gewoon even niks uitkomt.
2: Op Sander is het moeilijker als je inderdaad...
1: Als dat je gewoon lekker aan het luisteren bent. Ook ja, ik snap het.
0: Maar niet geschoten is altijd mis. Blij dat je meegedaan hebt.
3: Wil jij ook kans maken op een airfryer? Stuur nu je naam via de NPO Luister-app en speel zometeen mee vanaf 8 uur.

0: Iemand waar ik ontzettend fan van ben, dat is Sabrina Carpenter. Mensen zeggen zelfs dat ik mijn haar op haar heb geïnspireerd. Wil ik toch even meteen de wereld uit helpen? Dat is niet waar.
1: Jouw haar?
0: Ja, ik had op een gegeven moment een beetje zo'n soort pony. En dat had zij ook. Ja. Toen zei iedereen, oh, jij probeert Sabrina Carpenter.
1: Ik vind deze gordijnen, want zo heet dat, vind
0: gordijnen,
1: ik mooie.
0: Curtain bangs. Curtain. Mooi dat je dat kent. Nee, dat vind ik goed dat je dat zegt. Ja. Hey, maar de reden waarom ik zo'n grote Sabrina Carpenter fan ben, is omdat haar muziek gewoon geweldig is. Het is pop. Maar ze heeft ook een heerlijke samenwerking. Altijd die ze weer weten pakken. En nu was er afgelopen maandag eentje waarvan ik dacht, joh, jij bent echt alleen maar de ene en de andere grote ster om je heen aan het verzamelen. Voor een groot mode-event in Amerika, daar komen echt alle celebrities die je maar kan bedenken, van een Hailey Bieber tot een, nou ja, weet ik het wat. En zij stond daar op het podium om voor die mensen op te treden met niemand minder dan Stevie Nicks van Fleetwood Mac. Ze deed daar Landslide.
1: Het is met een Rabo-rieder opgenomen, maar de kwaliteit is iets minder.
0: Ja, het is verschrikkelijk, want het stond op TikTok. Maar ik vond het vooral gewoon heel erg vet dat ze met zo'n groot iemand dan daar zo staat. En dat laat ook wel zien natuurlijk hoe groot zij zelf is, dat dat soort artiesten met haar willen samenwerken. En daarom kon het ook niet anders dan deze lijpe samenwerking. Want niemand minder dan de Queen of Pop, Madonna, heeft ze weten te strikken. En deze nieuwe, het is de meegegeven van deze week, is echt een Madonna-plaat, maar wel met een lekker sausje van Sabrina erop. 3FM. Nee. Hit. Madonna en Sabrina Carpenter.

0: Hoor je niet?
1: All day?
0: Nee, oh, zingen ze all day? Ik verstond all day.
1: All day, all day. Dat vind ik heel street geworden.
0: Ja, dat doe jij, ja. Dat zeg jij toch ook heel vaak?
1: Ik zeg ook wel eens dat. All day. Fijn dat je Jamie in de ochtend, goed dat je erbij bent. Zometeen wordt het wachten beloond en het vroege opstaan ook. Want aankomende zondag is het moederdag en we hebben iets leuks.
0: Ja, zeker. Je kan namelijk een heerlijk moederdag pakket ontvangen. Die kan je winnen. Daar zit een bloemetje in, er zit chocola in, er zitten geurstokjes in. Oftewel alles waar je bloeder blij van kan worden. En het enige wat je hoeft te doen, is je moeder te sturen naar de NPO Luisteraar.

0: Al 7 jaar de beste congreslocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
1: Je dag begint al druk en vanavond thuis ook nog spitsuur. Hak je spitsuur met de hak burrito-schotel. Supersnel en heerlijke voedzame maaltijd op tafel. Zo haal je alles uit je dag. Hak je spitsuur, hak je dag!
2: Je herkent het wel. Je zit er net lekker in. Een leuke optreden, presentatie op het werk. Of je bent romantisch aan het daten. Gooit je buik ineens roet in het eten. Een mopperende buik komt nooit goed uit. Met de handige tips en adviezen van Albert Heijn en VGZ ontdek je alles om hem blij te houden. Ga naar goedvoorjebuik.nl.
3: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
4: Howdy! Beleef het allernieuwste wildwestavontuur in Slagharen. Skyshifter. 2 avonturen, 1 epische rit. Maak je avontuur compleet en blijf slapen. Boek nu jouw verblijf met maximaal 40% korting op slagharen.com.
5: Bekijk nu de collectie van Keesmit tuinmeubelen in onze stores of ga naar keesmit.nl.
6: Ik ben Maarten van Gestel, klimaatjournalist bij Trouw. En ik geloof in dialoog, in verder vragen. Als ik over het klimaat schrijf, krijg ik regelmatig boze reacties. Maar juist dat is voor mij de start van een gesprek. Want goede journalistiek gaat verder dan schrijven over verdeeldheid. Het is ook zoeken naar verbinding. Trouw, voor mensen met idealen.
7: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
8: Zo je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 17 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
7: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
8: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Ariel, nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
9: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
10: 10 mei, Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskblad cadeau vanaf 5 euro. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
11: Europa. Wat doet Europa eigenlijk voor jou? En hoe is het om zelf een dag in het Europees Parlement te zitten? Maak het mee in de Europa Experience in Den Haag. Beleef de Europese democratie met tentoonstellingen, een panoramabioscoop en het EU-rollenspel. Op Europadag 9 mei openen onze deuren. Gratis entree, elke maandag tot en met zaterdag. Dus kom langs en ervaar het zelf. Europa Experience. Democratie in actie.
12: Eindeloos genieten met de Lor Barista koffiemachines. Tijdelijk 40 euro cashback en gratis 20 euro koffiecapsules. Ga nu naar de winkel of de Lor webshop.
13: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
14: Wow!
13: Doe dan de ING quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
15: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Granditalia, 1 Plus 1 gratis. En alle Unox soep in zak, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
16: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
14: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
17: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
14: Dus waar moet je zijn voor de magic?
18: Joujou.
19: 3FM. Het is 1 minuut over 7, Wijnald en Jamie in de ochtend.
20: Het laatste nieuws, NOS op 3, Martijn Middel, goedemorgen.
21: Ja, goedemorgen, ik begin in het Midden-Oosten.
22: NOS op 3.
21: Want Amerika stopt tijdelijk met het begeleiden van gestrande schepen uit de straat van Hormuz. Amper 3 dagen nadat ze daarmee waren begonnen. Volgens president Trump houden ze een pauze, zodat ze kunnen kijken of er een deal kan worden gesloten met Iran. Volgens de Amerikaanse regering zijn de aanvallen op Iran voorbij. Dierenwelzijnsinspecteurs zien steeds vaker ernstig verwaarloosde huisdieren. Een paar jaar geleden kwamen ze vooral kleine problemen tegen, zoals honden met te lange nagels. Tegenwoordig is dat wel anders.
23: Dat betekent dat wij dieren tegenkomen die veel te mager zijn, omdat ze te weinig of geen voeding meer krijgen, of moeten verblijven in zeer vervuilde huisvesting. En in de ernstigste gevallen zien we zelfs dat het zo slecht is met dieren dat ze eigenlijk medische zorg tekortkomen. En in een enkel geval zelfs dat dieren al zijn overleden omdat ze nooit medische zorg hebben gekregen.
21: Men zegt dat veel mensen tijdens de coronapandemie een huisdier hebben gekocht. Nu hebben ze het weer drukker en dus minder tijd om dat dier te verzorgen. Dan kunnen sommige mensen het niet meer betalen. En het Nederlandse cruiseschip met zieke passagiers aan boord gaat naar de Canarische eilanden varen. Nu ligt het nog bij Kaapverdië. Het is de bedoeling dat het over 3 dagen bij de Spaanse eilanden aankomt. Daar wordt iedereen medisch gecheckt en kan iedereen naar huis. Ondertussen worden 3 patiënten geëvacueerd naar Nederland. Deze expert weet hoe zulke evacuaties geregeld worden.
24: De arts aan boord die kan dankzij bijvoorbeeld Starlink communicatiesatellieten altijd overleg voeren met ziekenhuizen aan wal. En op die manier wordt besloten of een patiënt vervoerd moet worden en waar naartoe. En de kapitein bepaalt hoe dat gaat gebeuren.
21: Op het cruiseschip is waarschijnlijk het zeldzame Hanta-virus uitgebroken. Het heeft aan 3 mensen het leven gekost, onder wie een Nederlands echtpaar. Het weer. Vandaag regent het in het oosten en zuidoosten. In de kustprovincies is het droog. Daar komt de zon er af en toe bij. Het wordt 11 graden in Limburg tot 15 graden in Amsterdam.
20: Nou, het is altijd lekker weer in Limburg, dus is het een keertje andersom.
21: Ja, voor toch? Een keer, lekker toch een keertje zo.
20: Dat gevoel heb ik, als het hier lekker is, dan is het in Limburg fantastisch. Ja. En als het hier regent, schijnt daar de zon.
19: Een keertje regen hebben.
20: Juist. Ja.
21: Gerechtigheid.
20: Oeh, lekker. Martijn, dankjewel. Verkeersinfo, 73 kilometer meldingen van de A12 Duitse grens richting Arnhem voor knooppunt Velperbroek, 40 minuten. Dan de A58 Breda richting Eindhoven voor Oorschot, 25 minuutjes. En de A76 Aken richting Geleen. Voor Geleen komt na een ongeluk een file opzetten van 35 minuten. Sterkte daar.
25: 3FM.
26: Wil jij jouw spieren sterk en soepel houden? Gebruik dan VitaPro als aanvulling op je voeding. VitaPro bevat namelijk vitamine D. Want dat is goed voor het behoud van soepele spieren. Probeer het vernieuwde VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
27: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
26: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
28: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
29: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
28: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
30: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
31: Op Moederdag geef je je moeder misschien geen echte kroon. Maar jouw moeder is natuurlijk wel jouw echte queen. Geef deze Moederdag daarom een sieraad dat je zelf hebt gemaakt. Met een klein beetje hulp van Lucardi. Koop een mooi sieraad en laat het gratis graveren. Shop nu tot 40% korting bij Lucardi.
0: Nieuw op NPO Start, de dramaserie Mokro's.
1: Ik ben van school afgetrapt.
2: Hoe ga je ouders dit vertellen?
1: Ja, niet dus. Dit jaar nog zit ik in een serieuze film.
3: Goed om te zien dat de migratie van onze ouders niet voor niets is geweest.
4: Als je dit echt wil, dan geef je 110%.
5: Ik doe toch mijn fucking best!
0: Stream Mokro's, gratis op NPO Start.
6: Al 100 jaar maakt Stiel machines voor sterk werkende natuur.
7: Voor het maaien van je gras.
6: Voor het reinigen van je terras.
7: Voor het snoeien van je haag.
6: Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen, klaar voor elke uitdaging. Stiel, in het hart van de natuur, sinds 1926. Stiel, sterk werk.

0: Maak stack silver.
1: Oei. Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf en beleg. Slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
2: Ontdek alle steeldeals bij jouw steeldealer. Steel. Sterk werk.
3: 3FM.
2: Wijnand en Jamie.
4: Met goed nieuws voor je moeder.
5: Ja, we gaan haar even hartstikke verwennen.
4: Stuur even je naam. Dan regelen we het voor je.

0: Taylor Swift, Appalite. FM. Wijnand en Jamie in de ochtend. Gisteravond, je hoort het misschien al bij de NOS, plaatste Arsenal zich als eerste voor de finale van de Champions League. En vanavond kan of Bayern München of PSG, Paris Saint-Germain, de tweede worden, want hun return wordt vanavond om 9 uur uitgezonden en gespeeld.
1: Nou, wat een heerlijke avond gaat dat dan voor je zijn. Spannend, spannend, spannend. Gezellig dat je erbij bent deze ochtend. Met zometeen ook hier in de ochtendshow Anne aan de telefoon. Anne is een documaakster en op haar 7e jaar is zij meegenomen door een kinderlokker. Ze is nu een aantal jaar natuurlijk ouder, want ze is nu 34 volgens mij. En ze komt nu met de docu naar buiten dat zij op haar 7e de verkeerde dader toen heeft aangewezen aan de politie. En aan diegene, aan die verkeerde dader, zeg maar, wil zij nu sorry zeggen.
0: Ja, misschien heb je het voorbij zien komen, want Omroep Brabant heeft haar geïnterviewd. Zo leerde ik haar
1: veel
0: kennen.
1: Veel ophef is er over gekomen toen over dat interview. Normaal. Dus wij willen haar straks daarover spreken, over waarom ze dit wil maken.
0: Ga je zo meteen horen binnen nu in een half uurtje.
2: Ik denk dat ik weet hoe
3: je moeder
2: heet.
0: En dan the gift that keeps on giving. Ik denk dat ik weet hoe je moeder heet. Het is een soort van gekke kronkel in mijn hoofd. Ik vind het ook gewoon leuk. Ik stel 5 vragen aan de luisteraar. En aan de hand daarvan lukt het me vaak om de naam van diens moeder te raden. Jij kan ook meespelen. We hebben zometeen iemand aan de lijn hangen. Ik heb die vragen. Luister heel goed. En als jij het idee hebt van oké, dit is het, dan moet jij eventjes een berichtje sturen via de NPO Luister-app. Heb je het goede antwoord, dan win je een moederdagpakketje voor je moeder.
1: Ja, en dat is leuk, want dat is een bloemetje, dat is chocola, dat is geur, hoe noem je die dingen, geurstokjes.
0: Heerlijk.
1: Dus oftewel gewoon iets waar je moeder ontzettend blij mee kan maken. En degene van wie je de moeder moet raden, Wijnand, ja? Dat is Ashwin. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Ashwin.
4: Hey.
0: Ik ga de vragen aan jou stellen. Je mag zo snel mogelijk antwoord geven. 1.
4: Yes.
0: Is de vraag, waar heeft je moeder het langst gewoond?
4: Dat is in Bussum.
0: Bussum, oké. Wat eet je moeder het liefst?
4: Patat.
0: Patat? Oké.
4: Okay. Yes.
0: Wanneer ze jarig is, wat voor cadeaus vraagt ze dan?
4: Het liefst een hand en een kus.
0: En geen fysieke cadeaus?
4: Nee.
0: Oké. Heeft ze broers en zussen en zo ja, hoe heten die?
4: Ja, zeker. Ze heeft 2 broertjes en een zus. En haar oudste zus heet Yvonne. En haar broertjes heten Marcel en René.
0: En wat is de grootste kwaliteit van jouw moeder?
4: Dat is dat ze heel behulpzaam is en altijd iedereen wil helpen.
1: Ik vind wel een mooie kwaliteit.
0: Het is een mooie kwaliteit, maar dit is een lastige voor
1: mij. Ik vind jou helemaal, jij bent compleet blanco, zie ik.
0: Ja, het was gisteren ook 5 mei, het was laat voor mij. Als je weet hoe
1: je merkt
0: de
1: het
0: moeder
1: al,
0: van Ashwin heet.
1: Gaat nu al een beetje smoesjes lopen verzinnen hier.
4: Ja, ik hoor
0: kijk,
4: het al.
0: Kijk, René, Marcel, Yvonne.
1: Nu iets zeggen, wat denk je?
0: Ik denk dat zijn moeder Emma heet.
1: Emma, oké.
0: Emma, niet Emma. Nou ja. Emma is een stad. Emma.
1: Nee, Emma, dat hoorde ik, dat hoorde ik. Nou, laat vooral weten via de NPO Luister-app als je nu aan het luisteren bent en denkt, nee joh, ze heet heel anders. Stuur het door via de NPO Luister-app, want wie weet is dan het moederdagpakketje voor jouw moeder.
0: Ik ben heel erg benieuwd.

0: mooi hoe random sommige namen zijn die binnenkomen. Jolanda, het is Rolina. En Jan Rossig die zegt... Ilona, kan niet anders. Die zikke. Ilona.
1: Kan niet anders.
0: Kan niet anders. Dit is Ilona. Dit is heel duidelijk voor mij. Wat is jouw idee erbij? Stuur het door via de NPO Luister.

0: Ja. 6 mei, dag na 5 mei, dag na veel bevrijdingsfestivals. En ook de Cheffies die zouden op een bevrijdingsfestival optreden. In Utrecht, voor de duidelijkheid. Je hoorde ze met Armin van Buuren, Legend and Life. Maar dat ging niet door, want de jongens waren, tenminste niet allemaal, maar een paar geveld door de griep.
1: Ja, balen. Ja, kan gebeuren.
0: Ja. Dus Montreal viel voor ze in Utrecht is dus helemaal goed gekomen.
2: Ik denk dat ik weet hoe
3: je moeder
2: heet. Bijna.

0: antwoordt op de manier dat zij het langst in Bussum heeft gewoond, het liefst patat eet, niet vraagt om cadeaus, maar ze wel graag weggeeft. Ze heeft twee broertjes, René en Marcel, en één zusje, Yvonne. En de grootste kwaliteit is behulpzaam zijn naar iedereen. Ashwin, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Het ding is, jij gaat nu, Wijnand, een aantal namen opnoemen die allemaal zijn ingestuurd via de NPO Luister-app. Zit die naam er nou tussen, dan moet jij per direct stop zeggen. En dan kunnen we er dus achter komen wie dan uiteindelijk dat goed heeft geraden. Of dat de luisteraar is, of jij, Wijnand.
2: Ja, ik begin met mijn eigen en vervolgens die van de luisteraars die allemaal ingestuurd zijn. Het is echt weer genieten, want zoveel mensen die zekerheid hebben van, oh, maar dit is het sowieso, die dat er ook echt bij zetten. Die dat net zo voelen als dat ik dat voel. Maar 15 seconden en ik ga ze allemaal tegen je aangooien. Of in ieder geval zoveel als mogelijk. Emma, Margot, Anita, Colinda, Sandra, Gerda, Ella, Esmeralda, Monica, Christine, Marieke, Erna, Tamara.
1: Ja, stop.
2: Tamara?
1: Nee, Erna.
0: Wow. Nee!
2: Even kijken. Simone heeft het goed geraden in de NPO Luister-app.
1: Wauw,
0: Simone.
2: Hey, maar eerlijk, ik zat er met Emma, zat ik er toch niet heel ver vandaan.
0: Nee, je zat in de buurt.
1: Je zat heel dichtbij.
0: Ashwin, helaas gaat het cadeau dus niet naar jouw moeder voor moederdag, maar wel dank voor het meespelen. En Simone, bij deze, als je het hoort, het pakketje komt eraan.
3: Dit is onze nieuwste single.
4: Here is my new single.
5: And this is my new single.
6: Nieuw op 3FM.
0: Een heerlijke zomerse plaat die je meteen gewoon even het gevoel geeft alsof het 30 graden is en je ergens in Californië, Amerika aan het rondtoeren bent. Malcolm Todd, zo heet hij, en dit is

0: het verhaal.
1: Nou ja, stel. Je wordt door de politie opgepakt omdat iemand tegen. Omdat iemand heeft gezegd dat jij een kinderlokker bent. Word je door de politie meegenomen, uiteindelijk blijkt je hebt niks fout gedaan. Is toch best wel iets natuurlijk wat aan je blijft knagen waarschijnlijk. Dit overkwam een man in Eindhoven een aantal jaar geleden. En degene die hem aanwees als haar dader, dat is Anne. En Anne hebben wij zometeen aan de telefoon, want Anne is nu jaren later naar deze man op zoek.
0: Het is een bijzonder en ook een beetje gevoelig
1: verhaal. Nou, en ook een bizar verhaal.
0: Ook een bizar verhaal, ja. Hoort er zometeen meer over binnen nu. In 10 minuten is het laatste nieuws.
2: NOS op 3.
0: Martijn Middel, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen. De Wereldgezondheidsorganisatie is op zoek naar 88 mensen die op dezelfde vlucht zaten als een Nederlandse vrouw die is overleden aan het Hanta-virus. En zij werd ziek op het cruiseschip Hondius en is toen met een vliegtuig overgebracht naar Zuid-Afrika, waar ze overleed in het ziekenhuis. Dat cruiseschip ligt nu voor de kust van Kaapverdië, maar vaart de komende dagen naar de Canarische eilanden. Daar worden passagiers aan boord gecheckt op het virus, waarna ze naar huis kunnen.
0: Ga je gelijk dood of ga je sowieso dood aan het Hanta-virus? Of moet je een zwak gestel hebben om daaraan dood te gaan? Wat voor virus is dat?
3: Ja, dat weet ik eigenlijk ook niet precies. En er was natuurlijk ook onduidelijkheid over welke variant van het virus het was. Dat is eigenlijk nog het belangrijkste hier. Hè. En ze denken nu in ieder geval dat dit de variant is, de zeldzame variant die van mens op mens overdraagbaar is. Dus ja, het is in ieder geval een heel naar virus.
0: Blijf op het schip!
3: Ja. Er worden meer dan 1500 reddingswerkers ingezet in de nasleep van een explosie in een Chinese vuurwerkfabriek. Bij die fabriek in Luoyang zijn gisteren zeker 26 mensen omgekomen. Nog eens 61 raakten gewond. En de schade is enorm, ziet correspondent Gabi Verberg.
4: Het gebied rond de fabriek is nog steeds afgesloten. Het dichtstbij dat wij hebben kunnen komen is op zo'n 600 meter afstand. En daar zijn we bij mensen thuis geweest, ja, waar het plafond deels naar beneden is gekomen. Er zijn heel veel deuren uit huizen geblazen en overal zijn ramen gesprongen. Er was een vrouw die had het echt over een glasregen. En mensen zijn ook nog steeds aan het opruimen.
3: We weten nog niet hoe die ontploffing is ontstaan. Ongeveer een kwart van de inwoners van Luoyang werkt in een vuurwerkfabriek. Ja, en op steeds meer plekken in Nederland mag je niet meer roken. Voor het ziekenhuis, bij de dierentuin en ook in het park. Breda is nu de eerste stad die roken in een park verbiedt. Het gaat om het Zeeligpark. Verslaggever Mark Hamer nam er een kijkje.
5: Ja, dit terrein is rookvrij, een rookvrije generatie. Rookvrij is ook veepvrij. En er staat hier naast me een hele blije wethouder, Arjan van Drunen. Want het eerste stadspark, hè, wat echt rookvrij is.
6: Superbelangrijk. We schuiven telkens de norm. Een aantal jaar geleden zorgden we ervoor dat alle speeltuinen rookvrij werden. 440. Toen deden we vorig jaar de bushaltes en nu het eerste stadspark.
3: Heb ik nog het weer voor je. Vandaag regent het in het oosten en zuidoosten van Nederland. In de kustprovincies is het droog. Daar komt de zon er af en toe bij. Het wordt 11 graden in Limburg. Maximaal 15 graden in Amsterdam.
0: Martijn, dankjewel. Verkeersinfo, 132 kilometer. Opvallende melding op de A12 Duitse grens richting Arnhem. Van knooppunt Velperbroek, 3 kwartier. De A58 Breda richting Eindhoven. Veroorschot een kwartiertje. 10 minuten op de A76. Aken richting Geleen. Die file staat voor nut. En de N317 Doetinchem richting Dieren. Voor de aansluiting met de A348 40 minuten. En de N338 Doesburg richting Westervoort voor de aansluiting met de A12.

0: spitten jouw favoriete sport?
1: Ben jij niet bang van lauwe campingpils?
2: Hola, kom.
0: En houdt jouw stem wel een heel festivalweekend vol?
3: And I owe it all to you.
1: Hey.
0: Mandy.
1: En Julian hier.
0: Wij van 3FM Online hebben wat voor je.
1: Wij sturen jou deze zomer naar 8 festivals.
0: Je gaat in 26 dagen meer dan 1000 artiesten zien.
1: En dat samen met je bestie.
0: Geef je op en misschien zien wij jou op camping Nooit Meer Slapen.
1: Waar jij gaat strijden tegen andere duo's voor de festivalprijs van het jaar.
0: En 3FM Gouden Festivalbandje.
1: Nou, zeg eerlijk, dit wil je toch? Meld je nu aan op 3FM.nl.
0: 3FM.

0: Where's My Husband? Ray hoorde je op 3FM. Het is 7:55 op de woensdag. Weinig en Jamie in de ochtend. Goed dat je erbij bent.
1: Een bizar verhaal. Een bizar verhaal wat mij eigenlijk meteen greep... en wat ik niet meer heb los kunnen laten sinds ik dat voorbij heb zien komen. Het gaat over Anne. Anne was 7 jaar. Toen ze werd meegenomen door een kinderlokker... en heeft toen, omdat ze het gevoel had dat ze de politie moest helpen... een verkeerd iemand hiervoor beschuldigd. Nou, jaren later nu maakt ze er een documentaire over... om deze verkeerd beschuldigde man eigenlijk te vinden... en vooral ook sorry tegen hem te zeggen. De maker van Anne op de Blaren... hangt aan de telefoon Anne van der Steen. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, hoi hoi.
1: Om meteen even naar dat moment te gaan. Hoe is dat moment voor jou geweest dat jij als 7-jarig meisje daar staat bij de politie... en dan iemand moet aanwijzen als dader?
2: Ja, nou ja, je moet meenemen dat ik... Ik had hier natuurlijk iets behoorlijk heftigs meegemaakt als kind... en ik heb daar na afloop veel contact gehad met de politie... die er steeds bij mij was en ongelooflijk aardig steeds voor mij was. En daar had ik gevoelsmatig een hele band mee opgebouwd... en dat kwam uiteindelijk op het moment dat ik voor die spiegel stond... om een jongen te zeggen of hij het wel of niet was... Toen was ik vooral heel erg bezig met die politieagent waar ik een hele band mee had. En ik dacht, ik moet dit goed doen en ik wil het goed doen voor jou. En ik heb toen gedacht van, waarschijnlijk is het beste als ik ja zeg. Toen heb ik dus ja gezegd.
0: Want voor de duidelijkheid, jouw zus had iemand later gezien in het park... waarvan ze dacht, dat is hem. Die is meegenomen door de politie. En in een rijtje heb jij die eruit gepikt als dat is hem.
2: Nou... Hij stond niet in een rijtje, dus dat is al. Dus hij werd alleen achter die spiegel neergezet. En het was inderdaad zo dat. Kijk, er is iets aangrijpends gebeurd bij mij. Mijn zus en ook andere buurtkinderen, die waren daarvan in shock op een bepaalde manier. Of heel angstig en er heel erg mee bezig. En mijn zus die kwam min of meer in paniek thuis van ja, ik heb hem denk ik gevonden. Maar dat is meer uit, ik denk achteraf gezien, nu ik volwassen ben, is dat. Ook uit een soort angst en paniek en hopen dat er een oplossing kwam. En
1: hopen dat je de dader gewoon vindt natuurlijk.
2: Ja. Ja. En misschien is het wel goed om erbij te vertellen... voordat iedereen denkt dat die jongen, nadat ik hem heb beschuldigd... de rest van zijn leven vast heeft gezeten. Dat is niet zo. Dus hij is, wat ik weet is dat hij, nadat ik heb gezegd... ja, dit is, hij heeft een gesprek met de politie gehad. En daar is het ook bij, gebleven. Dus hij is niet... schuldig bevonden of wat dan ook. Hij heeft alleen één gesprek en waar dat gesprek over ging. En wat dat kan ik niet teruglezen in het dossier, want het is allemaal zwart gelakt natuurlijk. Maar
1: waarom is dit dan voor jou een manier om sorry tegen hem te zeggen? Waarom wil je dat in een documentaire doen en hem niet bijvoorbeeld gewoon even bellen of opzoeken en gewoon één op één daar een gesprek over hebben?
2: Nee, die documentaire die ik maak, die gaat veel meer over het fenomeen sorry zeggen. En ik werk eigenlijk altijd vanuit een persoonlijke bron. Dus ik begin altijd bij iets wat mezelf bezighoudt. Ook omdat ik denk, hoe meer persoonlijk je het maakt, hoe universeler het wordt. Mm-hmm. En dan ga ik vervolgens vanuit dat persoonlijke verhaal universele thema's onderzoeken. En in dit geval gaat het over vergeving en over sorry zeggen. En hoe doe je dat? En voor wie doe je dat? In godsnaam doe je dat voor jezelf of voor de ander? Of nou, et cetera. En daar gaat die documentaire voornamelijk over. En
1: dat vind ik wel interessant dat jij zegt, van doe je het voor jezelf of doe je het voor een ander? Doe jij dit dan nu voor jezelf? Of doe jij dit voor hem dan, om hem daarin te zoeken en sorry tegen hem te zeggen? Want het kan natuurlijk ook zijn dat veel mensen ernaar kijken en denken... dat jij misschien dan 2 keer voor de bus gooit of zo, weet je wel? Ja. Als je dit maakt.
2: Ja, dat is natuurlijk het laatste wat ik wil. Dus, misschien is dat ook wel goed om te zeggen van... ik ben naast dat ik bezig ben geweest met

0: hem zoeken. Kijk, ik heb gedacht op het moment, ik krijg hem niet gevonden. De politie geeft zijn naam niet, heeft met privacy te maken. Ja. Ik heb de enige aanknopingspuntjes die ik had, en dat waren er heel weinig, die heb ik. Ik heb een brief gestuurd naar het kamp waar ik dacht dat hij woonde. En er kwam geen reactie uit. En ik heb zo gewild dat ik hem sprak. Dus ik heb dat heel groot en waarschijnlijk achteraf gezien veel te groot. Ik ben voorbij gegaan aan de gevoeligheid daarvan. En dat realiseer ik me nu ten dele. En daarnaast ben ik ook documentairemaker. Dus ik heb ook geprobeerd om een best groot en beladen onderwerp ook op een bepaalde manier ook met lucht soms te kunnen brengen. En daar ben ik misschien voorbij gegaan aan de gevoeligheid. En dat realiseer ik me nu heel erg. En als je vraagt van, zeg je nou sorry voor jezelf of voor hem? Nou ja, het begint natuurlijk bij dat mijn eigen wens is om dat gesprek met hem te voeren. Maar ik heb natuurlijk ook al nagedacht over, bijvoorbeeld bij mij, de dader die mij iets heeft aangedaan. Van wat zou dat nou betekenen als hij sorry tegen mij gaat zeggen?
1: Ja, want sorry dat ik je onderbreek, Anne. Jij wil graag sorry zeggen tegen de man die jij dan vals beschuldigd zou hebben. Maar ik denk de hele tijd in dit verhaal, wat vreselijk wat jou is overkomen als 7-jarig meisje, toendertijd. Maar ook vervolgens dat je daarna dus iemand verkeerd hebt aangewezen. Ja, dat is. Je was wel. We gaan misschien ook voorbij aan het feit
2: dat je gewoon 7
1: dat je
2: was.
1: 7 jaar was.
0: Ja.
1: En waarom zou je dan zeggen? Waarom zeg je, kijk, als je dat 2 jaar geleden had gedaan als volwassen vrouw, dan snap ik dat je zegt, nou, ik heb dat verkeerd gedaan. Ik zou sorry willen zeggen. Maar nu wat je eigenlijk nu zegt, is jouw 7-jarige ik moet daar nog een soort van sorry voor zeggen. Terwijl, ja.
2: Het kan ook gewoon fouten maken op die leeftijd.
1: Dat is het ook.
0: Ja. Want jullie zouden denken van je moet daar. Misschien is het ook wel goed om te zeggen van het is best actueel omdat ik een periode geleden dat politiedossier pas heb ingezien. Omdat ik benieuwd was van wat is nou mijn herinnering en weet je wel. Dus en sinds ik dat politiedossier heb ingezien, toen wist ik echt zeker. Wat ik altijd al een beetje bang voor was en altijd niet echt aandurfde. Daarna wist ik zeker, nee, die jongen heeft er niks mee te maken. En toen is het ook begonnen met, shit, ik moet hier iets mee.
1: Maar dat is vreselijk natuurlijk. Dat is vreselijk. Want dat zou ook altijd mijn nachtmerrie zijn, dat je ergens verkeerd van beschuldigd wordt. Dat mensen iets zeggen wat je niet gedaan hebt. Dat is vreselijk. Maar ik weet niet of jij daar sorry voor moet zeggen als 7-jarig meisje. Of dat jij nu zegt van, hey, ik wil daar wel. Ik vind het iets anders als je zegt, ik wil daar het gesprek over aangaan. Om te kijken hoe dat voor diegene is geweest.
2: En dat kan voor hem ook misschien juist wel een mooie afsluiting zijn. En hier hebben wij natuurlijk ook het antwoord niet op. Dus ik denk dat ook een mooie is dat je dat voor jezelf gaat uitzoeken en voor hem, Anne. Maar ik vind het in ieder geval fijn om het even zo met je over te kunnen hebben en ook wat meer duidelijkheid over zo'n kwestie te krijgen. Ja. En vooral ook om gewoon jouw docu in de gaten te houden als je uit gaat komen.
0: Ja, nou, dankjewel in ieder geval voor dit gesprek en dat jullie de ruimte gaven om nog eens te horen van hoe en wat.
1: Tuurlijk, we houden het in de gaten. Anne van der Steen, dankjewel voor je kwetsbaarheid en je openheid.
0: Oké, okay. Hoi, succes hè.
3: Dit is onze nieuwste single.
4: Here is my new single.
5: And this is my new single.
6: Nieuw op 3FM. Teddy Swims, Mr. Know-It-All.
7: Met 3FM ontdek je...

0: to go thrift shopping.
1: What?

0: Ryan Lewis.
1: Stel, James. Grandma's coach.
0: Stel, het stopt vandaag allemaal. Het is klaar met onze carrière bij de radio.
2: Oh maar ja, oké. Okay. Ja.
0: En je zou iets totaal anders gaan doen.
2: Ja.
0: Wat ambieer jij dan?
2: Ik heb echt geen idee.
0: Maar gewoon iets uit de media. Dus niet dat je denkt, nou, ik word mediaadviseur of ik word talentcoach of ik ga management doen van influencers. Maar echt iets anders.
2: Waarom doe je dat zo op een denigrerende toon? Dat zijn hartstikke mooie banen, die mensen.
0: Nee, dat zal.
2: Ik heb geen idee, moet ik echt even over nadenken. Jij hebt wel iets dus.
0: Nou, denk er sowieso ook even over na als je luistert. Ik bedoel, misschien ben je nu schilder, maar zou je dan misschien in de verpleging willen werken? Of misschien
2: werk je
0: in de verpleging.
2: Alles doen.
0: Maar wel even totaal tegenovergestelde, wat zou je dan doen? Mm-hmm. Ik zou het heel vet vinden om iets in de rechten te gaan doen. Dus om advocaat te worden. Waarom lach je nou?
2: Goed, we hebben het er zo wel even over.
0: Hey, de lachbare. Mijn cliënt was daar niet eens aanwezig. Ik weet niet hoe het OM hierbij komt. Komt goed, hè?
2: Ja, is heel knap.
3: Ster. Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
4: Dreigende hongersnood in Afrika door prijsstijgingen.
5: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
6: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.
7: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
8: Welkom bij de verfzaak.
7: Kies buitenverf van Sikkens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
9: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
10: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar €3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
9: Dus waar moet je zijn voor de magic?
8: Joujou. Welkom bij de verfzaak.
7: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
11: Je zak gaat uitgegeven aan die populaire föhn, maar nu staat ook je rekening droog?

0: die het een tikkie anders doet.
1: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
2: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
3: Nieuw op NPO Start, de dramaserie Mokro's.
4: Ik ben verscholen getrapt.
5: Hoe ga je ouders dit vertellen?
4: Ja, niet dus. Dit jaar nog zit ik in een serieuze film.
6: Goed om te zien dat de migratie van onze ouders niet voor niets is geweest.
7: Als je dit echt wil, dan geef je 110%.
8: Ik doe toch mijn fucking best!
3: Stream Mokro's, gratis op NPO Start.
9: Snelder trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal, 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
10: Gamma staat al 55 jaar voor je klaar. Nu 50% korting op Flexa strak in de lak. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
11: Fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar €2,99. Dat is wit goud voor weinig.
12: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
11: Aldi.
13: Hey accountant, stap nu over op Vision Planner voor het snelste samenstellen en de beste jaarrekening voor alle soorten ondernemingen. Duizenden tevreden accountants en administratiekantoren gingen je voor. Ontdek meer op visionplanner.com/snel.
11: Ook zo goedkoop bij Aldi, 1 ster beter lever shawarma, 450 gram maar €2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar €2,19.
14: Mamma mia, dat is goedkoop.
12: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
11: Aldi.
13: Voor de snelste jaarrekening in de cloud, ga naar visionplanner.com/snel.
15: 3FM. Goedemorgen, het is 8 uur precies bij Dat en Jamie in de ochtend.
16: Met het laatste nieuws gelezen door Martijn Middel. Martijn, goedemorgen.
17: Ja, goedemorgen. Opnieuw moest de politie ingrijpen bij een protest tegen een asielopvang.
15: NOS op 3.
17: Dit keer in Apeldoorn. Nou, 150 mensen blokkeerden daar een rotonde en bekogelden de politie met vuurwerk. De gemeente wil 240 asielzoekers tijdelijk opvangen in een leegstaand schoolgebouw. Vorige week was er ook al een protest in Apeldoorn. Het verschil tussen arme en rijke huishoudens wordt steeds groter. Volgens het Centraal Planbureau komt dat mede door ons belastingstelsel. Door verschillende trucjes betalen de hoogste inkomens relatief minder belasting dan anderen. Het CPB wil dat het kabinet het belastingssysteem op de schop gooit. Het Nederlandse cruiseschip de Hondius, waar waarschijnlijk het Hanta-virus is uitgebroken, gaat naar de Canarische eilanden. Nu ligt het nog bij Kaap Verdië. Op het Spaanse eiland wordt iedereen medisch gecheckt. Daarna kunnen ze naar huis. In totaal zijn 3 opvarenden overleden. Een van hen, een Nederlandse vrouw, ging eerder ziek van boord en vloog naar Zuid-Afrika. De Wereldgezondheidsorganisatie is nu op zoek naar de mensen die ook in dat vliegtuig zaten, omdat ze mogelijk besmet zijn met het virus. Ja, dat was een bevrijdingsdag zonder grote problemen gisteren. Wel was het op sommige festivals erg druk. En een bevrijdingsfeest in het Zuid-Hollandse Pijnakker werd afgelast omdat iemand in het publiek onwel was geworden. Het was ook een bijzondere dag voor de Josti-band, die de ambassadeurs van de vrijheid waren.
18: Ja, als ik terugkom in de tijd, dan wel bij jou.
19: Kwamen jullie echt met een helikopter aan? Sommigen kwamen met een helikopter aan, dat klopt.
20: Ik ben de drummer van de...
21: Drummer?
20: Ja.
19: Geweldig, maar drummer, dat is mooi. En heb je gezien met zo'n groot podium, dan moet je hard slaan.
20: Ja joh, dat is altijd zo leuk.
22: Hoe was het net op het podium? Onwijs gaaf, met zoveel mensen. Ging het goed? Jazeker.
17: Het weer. Vandaag regent het in het oosten en zuidoosten. In de kustprovincies is het droog. Daar komt de zon er af en toe bij. Het wordt 11 graden in Limburg tot maximaal 15 graden in Amsterdam.
16: Dankjewel Martijn. Verkeersinformatie. 140 kilometer meldingen komen van de A12 Duitse grens richting Arnhem voor knooppunt Velperbroek. 40 minuten. Opvallende file op de A76 Aken richting Geleen voor Nut. Weg is weer vrij na een ongeluk. Daar nog kleine 6 minuten. De N317 Doetinchem richting Dieren voor de aansluiting met de A348. 1:10. En een nog langere file de N338 Doesburg richting Westervoort voor de aansluiting met de A12. 1,5 uur vertraging.
15: 3FM.
23: Droom je van je eerste huis?
0: Met een hypotheek van ASN Bank is vaak meer mogelijk dan je denkt. Een energiezuinige huis bijvoorbeeld kan je een lagere rente opleveren. Ook als je de zolder nog moet isoleren. Ontdek wat wel kan op asnbank.nl. Nu al zin in morgen. ASN Bank.
5: Al 7 jaar de beste congreslocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
8: Hamster!
21: Met meer dan 1500 producten, tweede gratis.
8: Yes!
21: Met deze week in de bonus. AH scharrelkipschnitzels, kip cordon bleu en terra schnitzels 2 stuks. Tweede gratis.
8: Boeie.
21: Hak, tweede gratis.
8: Lekker hoor.
21: Alle Amec haarverzorging en styling, ook tweede gratis.
8: Lekker hoor.
21: En alle Perfect Fit Cats, Shiba maaltijdzakjes en Catisfactions, ook tweede gratis.
8: Zoé.
21: De meeste en de beste aanbiedingen.
8: Amster.
23: Nieuw op NPO Start, de dramaserie Mokro's.
24: Ik ben van school afgetrapt.
25: Hoe ga je ouders dit vertellen?
24: Niet dus. Dit jaar nog zit ik in een serieuze film.
26: Goed om te zien dat de migratie van onze ouders niet voor niets is geweest.
7: Als je dit echt wil, dan geef je 110%.
27: Ik doe toch mijn fucking best!
23: Stream Mokro's, gratis op NPO Start.
28: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC-hoofdstraat van het zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
29: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
30: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
29: Dus waar moet je zijn voor de magic?
30: Jojo.
31: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Jumbo's, verse pasta's of pastasauzen 1 plus 1 gratis. En alle Mora Originals, Classics of Crispy Chicken ook 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
32: 3FM.
33: Hallo NCRV.
32: Wijnand en Jamie.
33: Heb jij zin om een airfryer op jouw aanrecht te hebben staan?
16: Kan geregeld worden. Het enige wat je hoeft te doen is even je naam doorsturen via de NPO luisterapp. Stuur je naam door en wie weet wat die van jou.

0: Stay High, 3FM. Goedemorgen.
1: FM. Wijnand en Jamie in de ochtend.
2: Als je van voetbal houdt, dan zit je goed. Gisteren al Arsenal die Atletico Madrid uitschakelde in de eerste halve finale. Als in de linker halve finale, want ze hadden al eerder een halve finale gespeeld. Je speelt er twee. Vandaag de tweede halve finale tussen Bayern München en Paris Saint-Germain. Dan weten we dus wie er tegen Arsenal in de finale van de Champions League, het miljoenenbal, staat. Vanavond om 9:00 wordt die wedstrijd gespeeld.
0: Hey, en heb je nou even een beetje een katertje door gisteren bevrijdingsfestival dat je dat bijvoorbeeld hebt gedaan, of met verkeerde benen het bed gestapt, dan denk ik dat het zometeen goed gaat komen. Want hier te gast in de livebox, Jim Gardner. Ramon, is hij gewoon de Nederlandse Harry Styles. Oftewel, daar ga je alleen maar vrolijk van worden, blij van worden, een heerlijk gevoel van krijgen. Dus zeker een aanrader om te blijven luisteren.
2: Leuk om met hem kennis te maken.
0: Ook, want ik heb hem nog nooit gezien of gesproken.
2: Eerste ontmoeting, hartstikke leuk. Dan, mooi berichtje. Ik vroeg jou net, wat nou als dit stopt en je zou iets totaal anders gaan doen? Maar echt,
0: qua carrière. Ja.
2: Wat zou dat dan zijn? En ik kom daarop omdat ik een berichtje las over Jesse. En Jesse kennen we als presentator van kinderprogramma's, maar natuurlijk allemaal ook als...

0: een zieke banger. Ja. Echt een zieke
1: even
0: banger.
1: Even terug naar toen.
0: Ja.
1: Nou, kijk, Jesse is dit al jaren, altijd al geweest. En maakt dus nu, denk ik, meer programma's dan dat hij muziek maakt. Maar hij wil iets totaal anders gaan doen. Want hij heeft uitgesproken dat hij graag voetbaltrainer wil worden in het buitenland op een redelijk niveau. Hij kan een aardig potje ballen. Mm-hmm. Ik weet niet of hij zijn papieren heeft om dat te gaan doen. En heel veel mensen zullen zeggen, haha, Jesse wordt voetbaltrainer. Maar ik denk, wat dik man. Wat leuk dat jij denkt, dit is altijd nog mijn passie, mijn ambitie.
0: En dat je gewoon op je 39ste bedenkt, ik ga dat gewoon even lekker doen. Ik ga mijn carrière omgooien.
1: Vooral omdat mijn leven, ik had het daar gisteren nog over tijdens Bevrijdingspop met Baren. Mijn leven is gewoon altijd 3FM geweest. Is gewoon altijd dit. Is gewoon mijn ambitie was gewoon
0: soms ook goed
1: 3FM.
0: Om even verder te kijken.
1: En dan denk ik van ja, het is ook oké, weet je wel. Het maakt niet uit. Radio kan ook gewoon je lust en je leven zijn. Net zoals het misschien werk je op de vrachtwagen. En denk je, het is gewoon altijd mijn ding geweest. Het hoeft niet totaal iets anders te zijn. Maar stel nou dat dat iets is. Ja. Dat je totaal iets anders zou willen doen. Wat zou dat dan zijn?
0: Bij mij?
1: Ja.
0: Ik heb er even over nagedacht, want ik had er eigenlijk niet echt een antwoord op. Maar wat ik vroeger heel graag wilde worden, was kinderpsycholoog.
1: Oh?
0: En ik denk eigenlijk dat ik dat heel vet nog steeds zou vinden.
1: Jij hebt sowieso altijd, als er iets is over, oh, dit, zo werkt het in je hoofd.
0: Oh, de vind ik naam, heel interessant.
1: De naam Brankele Frank is de meest genoemde naam hier op de redactie. Omdat je altijd wel iets ziet van Brankele Frank.
0: Zij is neurobioloog, dus zij weet heel veel over het brein en hoe dat werkt. En hoe ons gedrag daarbij samenkomt. Ja, ik vind dat ontzettend interessant. En ik vind het altijd leuk om kinderen, vooral als ze in een jongere leeftijd gewoon ergens problemen mee hebben. Als je ze daarmee kan helpen, lijkt me ontzettend tof.
1: En jij zelf zou ook wel een goede casus voor jezelf zijn.
0: Zo, nou, ik heb wat voorbeelden hoor. Ja, dit is alles wat je niet moet doen. Maar wel leuk. Maar het is, en bij jou, want jij zegt, ik zou graag rechten willen studeren en advocaat worden. Maar dat had ik even niet bij jou verwacht.
1: Nee?
0: Nee, ik had dan in ieder geval verwacht dat je dan bij het OM zou gaan. Weet je wel, dat je dan, want nu, als je advocaat wordt, ga je natuurlijk ook de boefies en zo, ga je dan allemaal verdedigen.
1: Ja, ik vind dat, in de laatste jaren vind ik dat steeds interessanter. Ik heb altijd wel ook met muziekrecht of mediarecht of zo, wat mag wel, wat mag niet.
0: Ja.
1: Maar ik ben niet zo'n enorme boekenwurm. Ja, oorlogsboeken hou ik wel van. Dus ik weet niet of ik al die strafboeken en die wetboeken.
0: Nou, dat heb je op zich wel nodig, hè? Om iemand uit de cel te houden. Ja,
1: maar ik vind het mooi, want Martijn die stuurt dus een berichtje. Die zegt, ik heb letterlijk van alles en nog wat gedaan in mijn leven. Van kok in sterrenrestaurants, tot hovenier, tot productiemedewerker bij allerlei bedrijven, tot orderpikker, dierenverzorger en vrachtwagenchauffeur. Maar ik zou nu graag met probleemjongeren willen werken. Of jongeren met bijvoorbeeld autisme, ADHD. Omdat ik het zelf ook heb.
0: Vet.
1: Dat is wel.
0: Martijn is eigenlijk gewoon het voorbeeld van wat we allemaal zouden moeten. Af en toe even iets verder kijken dan ons neus lang is. En gewoon zien wat er allemaal nog in de wereld te verkennen is.
1: Oh, Chris,
0: super
1: Chris,
0: tof.
1: Chris is hier te berichten. Ik zou graag een eigen kermisattractie willen hebben. Nou, ik kan zeggen, bij de ochtendshow vinden we dat echt fantastisch. Je moet het niet melden bij de middagshow Barend en Benne.
0: Wat, een kermisattractie?
1: Nee, Barend. Die heeft de kermisfamilie helemaal afgekraakt, hoor.
0: Oh.

0: Wij vinden kermiscultuur allebei helemaal fantastisch natuurlijk. Ik had botsauto's en dan ik zou de hele dag in zo'n...
1: Ja, wat zit je nou aan het doen?
0: Dat zou, ik dus ook heel leuk vinden.
1: Bij de botsauto's?
0: Gewoon bij zo'n attractie. Met die jongens op pad.
1: Kamelenrace.
0: Bouwen.
1: Dat is wat voor jou.
0: Maar gewoon gezellig. Dat is echt een familie.
1: Rollen maar.
0: Nee, maar dan zou ik wel. Oké. Daar gaat hij. Al je bent bij de kassa. Let's go.
1: Zo, ik ben zo blij dat jij dit niet doet. Verschrikkelijk. Mag ook die gal

0: Skull betekent.
1: Skull?
0: Ja.
1: Skull?
0: Ja.
1: Proost?
0: Ja. Wat goed dat je dat weet.
2: Ik spreek zo.
0: Dat goed. Hadden die mannen hier me geleerd. De Bausa, die waren hier. Die komen uit Noorwegen. En die doen dus altijd voordat ze gaan optreden. Dan doen ze een soort van proosten met elkaar. We doen ze zo. Skull. Skull. Skull. Zoiets. Nou, dat was hun dingetje. En daardoor weet ik dus wat proost betekent. Leuk hè?
3: Reinhard en Jamie in de ochtend.
0: Ga door met je hoofd dan.
1: Skull.
0: Skull.
1: Jouw kans op een airfryer. Elke dag kun je het klassement beklimmen. Het klassement van laatste letter. De highscore, hoogste score, is in dit geval in handen van Bram. 3 punten heeft hij. En het principe is als volgt. Je kiest een beginletter en krijgt een categorie om daar een woord mee te maken. Is dat antwoord goed? Klopt dat bij de categorie? Dan is de laatste letter van jouw eerder gegeven antwoord meteen de beginletter voor je volgende antwoord. En je hebt dan 30 seconden om zoveel mogelijk categorieën weg te spelen.
0: Colinda, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ah, jij hebt een beetje, hoe noem je dat ook weer? Leeghuissyndroom? Hoe noem je dat ook weer? Leegnestsyndroom. Ja.
4: Nou, nog niet helemaal. Ik heb er nog 2 thuis straks.
0: Oh, oké. Maar de reden waarom je meespeelt is voor jouw zoon, want die is net uit huis en die wil dus heel graag lekker frituren in zijn... of nou ja, eigenlijk airfryer.
4: Precies. Ja,
0: Wat een goed iets. Nou ja, ik hoop dat je een hogere score gaat halen dan die 3 punten van Bram. Je hebt een startletter doorgegeven. Welke is dat?
4: De S van Sander.
0: Oké, daar komt hij. Een sport. Oh,
4: nou ja, daar ga ik maar.
0: Oh nee.
4: Sport.
0: Sport met een S. Kom op.
4: Een speed race.
0: Oké.
4: Speedmotor race.
0: Iets wat je iemand cadeau geeft.
4: Iets wat je?
0: Iemand cadeau geeft.
4: Elektrische tandenborstel.
1: Als je nou had gezegd skiën of schaatsen, Colinda.
0: Surfen.
1: Speedboten race. Ja, in Amerika is het een sport. Dus we kunnen het dan wel...
0: Maar helaas heb je dan maar 2 punten. Want elektrische tandenborstel was natuurlijk wel goed. Dat kan je iemand cadeau geven. Maar het is niet genoeg.
1: Hoe heet je zoon?
4: Nee. Wat zeg je?
1: Hoe heet je zoon?
4: Tijn.
1: Je moet voor Tijn gewoon nog een andere keer binnenkort een poging wagen. Zullen we dat afspreken?
4: Ja. Gaan we doen.
1: Dat is beter. Een herkansing volgende.
3: Ja. Wil jij ook kans maken op een airfryer? Stuur nu je naam via de NPO Luister-app en speel morgen mee.

0: combinatie. Van een fantastische persoonlijkheid en een superband samen. Alles wat ik zoek, Higo hoorde je gisteren te zien op bevrijdingsfestivals in Nijmegen en in Wageningen daar op de Mainstage.
1: Volgens onze collega Ramon Verkoeien is de man die zometeen hier bij ons live is de Nederlandse Harry Styles. En eigenlijk ben ik het daar echt compleet mee eens. Hij is zometeen te gast dus hier, Jim Gardner. Je gaat hem horen.
0: Heel erg leuk. Het is 8:30, het laatste nieuws. Martijn Middel is erbij. Goedemorgen, Martijn.
2: Ja, goedemorgen. Amerika gaat voorlopig geen gestrande schepen meer helpen om de straat van Hormuz uit te varen. Volgens president Trump is de operatie gepauzeerd om te kijken of de VS toch een deal kan sluiten met Iran. Cruiseschip De Hondius vaart de komende dagen naar de Canarische eilanden. Daar worden de passagiers onderzocht waarna ze van boord mogen. Op het Nederlandse schip zijn meerdere mensen ziek geworden door het zeldzame Hanta-virus. 3 passagiers zijn overleden. Steeds meer huisdieren worden ernstig verwaarloosd. Dat zeggen dierenartsen tegen de inspectie. Te vaak krijgen huisdieren geen medische zorg en leven ze in vieze huizen. Volgens de inspectie is corona een van de boosdoeners. Baasjes namen toen een hond of een kat voor de gezelligheid, maar hebben geen geld voor de dierenarts. En de bevrijdingsfestivals zijn gisteren zonder grote incidenten verlopen. In Groningen was het ook feest. En het werd een extra bijzondere avond voor een cameraman die er aan het werk was. Want Douwe Bob zette hem even vol in de spotlights.
3: Jij, ik vind dat de cameraman altijd te weinig aandacht krijgt op dit soort shows. Hier is het ook een hele knappe cameraman. Een hele knappe camera. Kijk hem nou. God voor de regen. Hoe heet je, mignon?
4: Sander.
3: Sander, heb je al een vriendin?
4: Nee.
3: Of een vriend? Nee.
4: Single.
3: Nou, echt ophouden met mij nou.
2: Ja, RTV Noord wilde van Sander even weten hoe het is afgelopen.
4: Ik denk, nou, ik hoop dat hij mij niet pakt, maar jou hoor. Hij zegt, kom jij er even bij? En voor die, weet ik veel hoeveel duizend man hier staat, moest ik ineens een dame uitzoeken voor een date.
3: Gaan jullie op date? Kom op, dit is fucking mooi. Gaan jullie op date? Sander en Mende gaan op date!
2: Dus ook daadwerkelijk een date. Hoe die date is afgelopen, weten we niet. Maar een foto van het stel zie je bij RTV Noord.
1: Oh, sowieso, wow. Ja. Oh, dan word je helemaal gedwongen in een date. Ach, ook ja, vanuit joh. Haar en door vanuit hem.
0: Kun je nu toch altijd nog nee zeggen?
1: Ja, dat is waar.
2: Ja, het was ook nog eens extra spannend voor Sander. Want gisteren was zijn eerste werkdag.
1: Ach, grotie! Ja.
2: Het zal alleen maar gebeuren.
0: Oh. Sander, mignon. Ja,
1: maar misschien dat ze uiteindelijk hartstikke verliefd worden op elkaar en dan gaan trouwen. Ja. Dan is het wel echt een goed verhaal.
0: Komt Douwe Bob wel op je bruiloft spelen?
1: Ik kan het zeggen.
2: Hopelijk gratis ook, toch?
0: Tuurlijk, ja, dat is sowieso.
2: Het weer nog even voor je. Ja, wat regen in het oosten en zuidoosten vandaag. In de kustprovincies is het dan weer droog. Daar komt de zon er af en toe bij. En dat zie je ook terug in de temperatuur. 11 graden in Limburg, 15 graden in Amsterdam.
0: Tijn, dankjewel. Verkeersinformatie nog. 143 kilometer aan files is rustig. De A2 Maastricht richting Eindhoven voor knooppunt Leendeheide 20 minuten. A12 Duitse grens richting Arnhem voor knooppunt Velperbroek 50. A22 Beverwijk richting Velsen voor knooppunt IJmuiden 20 minuten na een ongeluk. De weg is daar weer vrij. En tot slot nog een melding van de A28 Zwolle richting Amersfoort. Voor Amersfoort-Vathorst nu 10 minuten op onthoud.
5: Bad bitches schreeuwen good morning. Bad bitches zijn al uit bed. Bad bitches die zijn vroeg wakker en

0: Mensen die opstaan met... Ja, goedemorgen! Hou je bek. Het is ochtend. Laat me met rust.
1: Wijnand en Jamie in de ochtend.

0: Imagine Dragons, Radioactive 3FM.
1: Goedemorgen.
0: Weet je wat ik het allerleukste vind eigenlijk aan deze baan?
1: Nou?
0: Nou, dat er sowieso live optredens hier natuurlijk zijn. Want het is voor ons natuurlijk en voor jou ook als je 3FM.nl/live erbij pakt. Of gewoon lekker die radio wat harder zet als op. Imagine Dragons, Radioactive 3FM.
1: Goedemorgen.
0: Weet je wat ik het allerleukste vind eigenlijk aan deze baan?
1: Nou?
0: Nou, dat er sowieso live optredens hier natuurlijk zijn. Want het is voor ons natuurlijk en voor jou ook als je 3FM.nl/live erbij pakt. Of gewoon lekker die radio wat harder zet. Alsof je vooraan zit bij natuurlijk een van de vetste

0: dan dit het moment is dat je daar dan ook echt kennis mee kan maken.
1: Man die begon met covervideo's op Insta, werkte samen met Martin Garrix, Hartwell, Lucas en Steve, en Tim is nu solo aan de weg. Woont inmiddels sinds een maand ook in Berlijn. En je kent hem van deze mega-hit. Is dat Jim Gardner om dat nu zo te horen?
2: Ja, dat is onmerkelijk.
1: Om die plaat zo terug te horen, ja, ook op de radio.
2: Dat is heel gek. Ik was toevallig gisteren bij een vriend van me en zijn vader stond in de tuin. En hij zegt: ik heb je vandaag al 3 keer gehoord op de radio. Ja.
0: Die wordt er nu al gek van.
2: Ja, maar het ding is, ik ben dat zelf helemaal niet gewend. Dus voor mij, ik heb mezelf nog nooit op de radio gehoord. Zeg maar als ik zelf in de auto zit of zo, of weet ik wat. Maar ja, ik hoor het vanuit alle kanten hoor ik mensen zeggen dat ze het hebben gehoord.
3: Wat mooi.
0: Wat leuk. Ja. Hey, het ding is, er zijn natuurlijk heel veel mensen die misschien nu luisteren en nog geen idee hebben wie jij bent. Ja. Qua muzikant, maar ook als persoon. En daarom vinden wij het heel erg leuk om eigenlijk een soort van speeddate even met jou te doen. Gewoon een paar korte vragen op jou af te vuren. Mm-hmm. Om gewoon even te kijken hoe jij in elkaar zit, hoe jij leeft, wie jij bent. Ja. Is dat een goeie?
2: Ja, tuurlijk.
0: Oké, wil jij beginnen met de eerste vraag?
1: Zo snel mogelijk antwoord geven op de volgende vragen. Je favoriete eten of een vreemde snack?
2: Koreaans.
0: Oh,
2: dat is mijn favoriete keuken.
0: Lekker.
2: UK Jung, om precies te zijn.
0: Wat zeg jij?
2: UK Jung, dat is de spicy beef soup.
0: Oh, wat lekker. Ja. Een celebrity crush van jou?
2: Dua Lipa.
0: Jouw raarste DM die je ooit hebt gehad?
2: Dat iemand foto's wilde. Nee, dat iemand 1000 euro zou geven aan mij per maand om foto's van mijn voeten te sturen.
1: Wat? Ja. Daar wil ik meer over weten.
2: Ik heb ja gezegd. Nee, natuurlijk niet. Iemand zei gewoon, ik weet niet of het een nep-account was of wat dan ook, maar diegene zei van, ik geef je 1000 euro per maand als je om de week of zo, of iedere week even een foto van je voeten stuurt.
0: Weet je wat ik nou het grappige eraan vind? Heel vaak hebben vrouwen dit soort DM's.
2: Ja,
0: van, hey, laat me even je voeten zien en dan betaal ik daarvoor. Waar ik echt serieus ook over na heb gedacht om dit te gaan doen.
2: Ik ook, je bent niet de enige hoor.
0: Toch, je gaat er toch over nadenken?
2: Ja,
0: maar heb je dan ook contact met diegene opgenomen? Want je gaat toch denken, ik werd nieuwsgierig, ik ging appen.
2: Nee, ik heb niet teruggeheft. Ik dacht, dit zal wel een nep-account zijn. En als ik nu ja zeg, dan wordt er een screenshot van gemaakt. En dan gaat het op het internet. En zeg ze, kijk eens, hij zegt ik had zoiets van,
0: ik begin net met mijn muzikale carrière. Ja, laat ik me niet meteen een schandaal aan mijn broek hebben hangen.
2: Ja, daar had ik niet zoveel zin in.
1: Hey, daarover gesproken, je bent een maand geleden verhuisd naar Berlijn. Daar heb je al eerder gewoond.
2: Ja.
1: En je bent nu weer terug verhuisd. Waarom ben je weer naar Berlijn verhuisd?
2: Nou, ik ben initieel verhuisd naar Berlijn voor mijn werk. Omdat 2/3 van mijn team zit daar. En toevallig heb ik toen mijn toenmalige ex ontmoet. Dus ben ik samen gaan wonen. Dat is niet gelukt helaas. Dus dat is gewoon niet helemaal gelopen zoals we hadden gehoopt. Toen ben ik teruggegaan naar Nederland. Omdat ik niks in Nederland of in Berlijn kon vinden. En toen heb ik heel lang lopen twijfelen van wil ik nou weer terug naar Berlijn? Want ik ben er naartoe verhuisd voor mijn werk.
1: Ja.
2: Uiteindelijk heb ik toch de knoop doorgehakt en gezegd van de plek heeft niks te maken met wat er gebeurd is tussen wie dan ook. Het is gewoon de stad die ik nog steeds super nice vind. En de mensen waarmee ik werk, die daar nog steeds zitten.
1: Wat is daar voor jou qua muziek dan te halen versus Nederland? Want je wil een solo carrière. Ik bedoel, als wij jou hier in de studio zouden willen hebben, dan moeten we daar vooraf lang een afspraak voor maken. Want je kan niet zomaar even zeggen, kom morgen langs, bij wijze van spreken. Dan moet je dat met alle artiesten doen. En Berlijn is niet de wereld. Maar wat heeft Berlijn muzikaal gezien voor jou wat Nederland niet heeft?
2: Laten we vooropstellen dat het qua niveau is het denk ik niet per se verschillend. Het is gewoon dat er voor mijn gevoel meer mensen in Berlijn zitten. Dat er meer keuze is uit mensen waarmee samen te werken is. De markt is iets groter, denk ik. Dus de Duitse markt, zeker op het gebied van dance. Dus ik schrijf natuurlijk ook nog wel eens toplines voor andere artiesten. Is gewoon net ietsje. Het biedt gewoon even net iets meer dan in Nederland voor mijn gevoel. Dus of het zo is of niet, dat weet ik niet 100% zeker. Maar dat. Maar het is voornamelijk ook wel dat mijn team daar zit en dat we het project Jim Gardner voornamelijk wilden lanceren in Duitsland. En we hadden niet verwacht dat het in Nederland, als ik dat mag zeggen, zo goed
0: lekker
2: werd
0: opgepikt. Lekker sky high gaat. Dat is gewoon wel wat. Het is de eerste WG-hit geweest. Ik moet je zeggen, ik kan niet wachten om hem live te horen. Zometeen hoor je hem voorbij komen. Jim Gardner, Hardwired. Ik zou zeggen, ga lekker naar de livebox.
2: Yes.
0: En dan kan je alvast even een beetje je stem nog opwarmen.
2: Oh, gaan we doen.
1: Hoor je hem zometeen hier live. Dit is

0: Parsons met Lady Gaga en The Dead Dance.
1: Komt een appje binnen van Siegfried. Guten Morgen aus Deutschland. Nou, dat betekent dat Jim Gardner niet de enige is uit Duitsland
0: die wat met 3FM te maken heeft, ja.
1: Op 3FM te horen is. Want Siegfried is er dus ook bij Jim Gardner. Hij is hier vanuit Duitsland, Berlijn, waar hij woont, om zijn nieuwste single live te spelen. Dit is Hardwired, live. 1, 2, 3.

0: Lijkt me zo lekker, hè? Als de lieve Heer je gezegend heeft met zo'n stem.
1: Nou, ik begon al met klappen. Zo. Zo enthousiast waren we.
0: Oh.
1: Jim Gardner hier live met Hardwired. Er komen veel enthousiaste reacties binnen. Bijvoorbeeld een Maaike die zegt, wauw, wat een mooie stem. En Niels zegt, fantastisch. Live nog beter dan het origineel. Waar kan ik kaartjes winnen?
0: Ja, ik vond het wel spannend, want die single is zo ongelooflijk goed. En dat moet dan akoestisch zo in zo'n kleinere setting allemaal blijven staan.
1: Nou, en vergeet even niet, in de vroege ochtend. Oh, je stem is dan ook nog even niet helemaal wakker.
0: Hey,
1: en dan,
0: ja.
1: Oh.
0: Gewoon nail dit, hè?
2: Ja, voor jij vindt het goed.
0: Ja, fantastisch. En wie heb je meegenomen? Die verdient ook de eer.
2: Rogier Tromp, die geef ik altijd credits, maar ik wist niet wat de ruimte was.
0: Ja, nu, zeker. Rogier
2: Tromp, beste gitarist van Nederland.
0: Man. Echt fantastisch. Ja, ik hoor het net.
1: Een goeie om er nog bij te zeggen. Zaterdag 21 november, dan is de allereerste show van Jim Gardner in Tivoli Vredenburg in Utrecht. En er zijn nog tickets.

0: ik kan er geen genoeg van krijgen. Homewrecker op 3FM. Zometeen tijdloze tracks met Obi die er is. Bart die vraagt, die zegt in de app van 3FM, in de NPO luisteren moet ik zeggen. We zijn aan het werken, we willen graag een powerplaatje. Nou, wat dacht je van Panic at the Disco? Staat voor je klaar. Maar ik ga, mijn favorietje voor is van Phil Collins.
1: Leuk. Ik ga voor Harry Styles, de nieuwste American Girls.
0: Ook tijdloos.

0: is voor mama. Bij Trekpleister vind je de mooiste moederdagcadeaus voor een beauty van een prijsje. En we maken het extra makkelijk. We pakken het cadeau met liefde voor je in. Daar word je toch blij van? Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
1: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
2: M-Line, official sleep supporter van de KNVB. Thuis, in Zeist en tijdens het WK. Word ook fit wakker en scoor nu het M-Line Recharge matras met 50% korting. Kom naar een slaapspecialist of kijk op mline.nl. M-Line, get ready for greatness.
1: Bij Intratuin krijg je deze zaterdagochtend 20% vroege vogelkorting op bijna alles. Maar alleen in de winkel van 8 tot 10.
3: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
4: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
3: Dus waar moet je zijn voor de magic?
5: Jojo.
6: Social Deal Beauty Deals, take one en actie Bo.
7: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
6: Sorry Bo, het is beauty.
7: Oh ja. En waarom staat er dan Boti? Social Deal. Deals die je niet mag missen.
8: Ongewenste en aanhoudende gedachten over eten? Misschien heb je last van food noise. Veel mensen met overgewicht of obesitas ervaren food noise. Dit is geen gebrek aan wilskracht. Het wordt vaak veroorzaakt door een verstoring van je hormonen. Kijk voor meer informatie op evenovergewicht.nl. Een initiatief van Novo Nordisk.
7: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
9: Schuren, afplakken, lakken. Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
10: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.

0: eerst het nieuws van 9 uur. Martijn Middel, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen. Straks een vooruitblik op hopelijk deel 2 van een gala-voorstelling in de Champions League.
2: NOS op 3.
1: Eerst, voor de derde keer in korte tijd is er een explosie geweest in dezelfde straat in Spijkenisse. Er zijn meerdere ruiten gesneuveld en er was veel rook. Dit keer was weer een ander huis doelwit dan bij de andere explosies in de Krokusstraat. En opvallend, de reeks begon met een ontploffing in de Krokusstraat in Rotterdam. Bij hetzelfde huisnummer als waar later in Spijkenisse een explosie was. Mogelijk hebben de daders zich in eerste instantie dus vergist. In Portugal zijn nog eens 15 politieagenten opgepakt in een grote martelzaak. Agenten in Lissabon zouden arrestanten hebben mishandeld, gemarteld en verkracht. Degenen die erachter zouden zitten werden eerder al aangehouden. De agenten die nu zijn opgepakt zouden geen geweld hebben gebruikt, zegt correspondent Miral de Bruyne, maar andere strafbare dingen hebben gedaan.
3: Het filmen bijvoorbeeld van wat er gebeurde, of het verspreiden van die video's, of eigenlijk ja, ook het zwijgen van over wat er is gebeurd.
1: De slachtoffers waren kwetsbare mensen, zoals daklozen, verslaafden en illegale immigranten. Achter de martelingen zat mogelijk een racistisch motief. Ja, dat was een ongekend spektakel en volgens sommigen de beste voetbalwedstrijd ooit. Paris Saint-Germain, Bayern München in de halve finale van de Champions League vorige week. Het werd 5-4 en vanavond is de return. Even checken bij mijn collega Jan Kees van de sportredactie of hij er een beetje naar uitkijkt.
4: Ja.
1: Maar zijn de verwachtingen misschien niet een beetje te hoog gespannen?
4: Ik denk het niet eens echt eigenlijk dat die verwachtingen te hoog zijn. Natuurlijk na die 5-4 van vorige week en al die superlatieven die we hebben gehad en de mooiste voetbalwedstrijd ooit. Kan het misschien alleen maar tegenvallen vanavond, maar ik denk het toch niet. Het gaat gewoon weer feest worden en ik ga het nu zeggen een bindend kijk- en of luisteradvies. Want Bayern München tegen Paris Saint-Germain, dat wordt gewoon weer een fantastisch gevecht. En stel dat het maar half zo mooi wordt als vorige week, dan nog hebben we een schitterende wedstrijd.
1: PSG of Bayern komt uiteindelijk tegenover Arsenal te staan in de finale. Die Engelse club won gisteren met 1-0 van Atletico Madrid. Het weer. Vandaag regent het in het oosten en zuidoosten. In de kustprovincies is het droog. Daar komt de zon er af en toe bij. Het wordt maximaal 11 graden in Limburg tot 15 graden in Amsterdam.
0: Thanks, Martijn.

0: gezondheid, last van hooikoorts. Bij Ethos vind je alles om je klachten te verlichten. Van tabletten en oogdruppels tot neusprays. Twijfel je wat bij jou past? Vraag advies aan onze medewerkers. Kom naar de winkel of shop op ethos.nl.
1: Hoi van Ethos.
2: Allemaal in het Concertgebouw. Ook Piano Nights. In een sfeervol verlichte zaal spelen twee pianisten samen en apart de mooiste pianomuziek van alle tijden. Van Chopin tot Einaudi en van Debussy tot Thiersen. Bestel op concertgebouw.nl.
3: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
4: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
3: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
5: Nu, later en altijd.
6: Ga je bijna met pensioen?
7: Ja.
6: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
7: Nee.
6: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
8: Oh, die eerste zonnestralen, het briesje, voorjaar, wat is er toch een... Oh, nee hè.
3: Tja, droog weer kunnen we niet garanderen in Nederland. Wel een schone en droge veranda. Kies voor exclusief op maat gemaakte glazen schuifwanden van Terrasbeglazing op Maat. Bereken jouw prijs op terrasbeglazingopmaat.nl. Glas, hoe het hoort.
9: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sid Meier. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.

0: het dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
1: Oh yeah.
0: De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Heb je als bedrijf iets te verkopen?

Show Me Love op 3FM aan het begin van deze nieuwe tijdloze tracks. Goedemorgen, daar zijn we weer, terug van vakantie. Met andere woorden, Stromae hoeft zich niet meer af te vragen, papa Ute. Papa is terug op 3FM, dit is Stromae.

0: tijdloze tracks. Ivo van Breukelen.
1: Goedemorgen, we Harry Styles en American Girls. En ook Stromae met Papa Oute.
0: Tijdloze tracks.
1: Ja, daar zijn we weer. Het is 10:10 op woensdag 6 mei 2026. Tot 12 uur alleen maar tracks met eeuwigheidswaarde. In het programma Tijdloze Tracks. Mijn naam is Ivo van Breukelen. Goedemorgen, terug van een weekje vakantie. Lekker up, lekker about. Heerlijk. Lichte tent op het gelaat. Ik zeg er licht bij, want het weer viel eigenlijk een beetje tegen. Ik zat een weekje op Ibiza. Maar het is toch in mei leggen alle vogels een ei. En leggen alle dubbeltjes op zijn kant op Ibiza. Het kan twee kanten opvallen. En voor ons helaas de verkeerde. Zo simpel is het eigenlijk. Maar we hebben wel geweldig genoten. Dan gaat het van start, hè? De residentie van Harry Styles in de Johan Cruijff Arena. En als je daar nog naartoe wil gaan, dan is dit wel het moment.

tijdloze tracks. Mijn naam is Ivo, goedemorgen. Ik zei net al, ik heb een weekje vakantie gehad. Ik heb in dat weekje ook best wel tijd gehad om serietjes te kijken. Zo mag ik graag doen. Nou is dit niet per se een hele gezellige kijktip. Het is een vrij heftig verhaal. Het is geïnspireerd op de moord op Marianne Vaatstra in 1999. De serie Eén van ons, hij is al wat ouder. Volgens mij ooit bij de NPO begonnen. Inmiddels staat hij met nieuwe rechten op Netflix te kijken. Maar daar hoorde ik deze knaller ineens voorbij komen. Dat was echt zo'n liedje wat inderdaad toen veel in de clubs gedraaid werd. Het is een kijktip, wel een heftige serie. Maar wel goed om te kijken om toch ook een beetje dat verhaal een soort van levend te houden eigenlijk. Het gaat over deze track, centraal in die serie. La Bouche, dit is Be My Lover in tijdloze tracks bij 3FM. La, da, da.

is pas een echte tijdloze track, hè. Ooit begonnen, of tenminste uitgekomen, in het jaar 1969. Destijds niks mee gebeurd. Pas 15 jaar geleden deed hij zijn intrede in de Nederlandse hitlijst. En dat had allemaal te maken met een commercial voor een telefoonmerk waar hij destijds in gebruikt werd. Het was een speciale commercial gemaakt voor mensen die op wintersport gingen. Zo kon je destijds in 16 verschillende landen voor maar liefst 2 euro per dag. 2 euro per dag lekker internetten. Hey, dat waren nog eens tijden. Inmiddels is dat natuurlijk allemaal lang

toegang tot bijna alle grote festivals in Nederland. En je gaat ook nog eens naar Siget, inclusief reis en verblijf. En als dat nog niet genoeg is, als kers op de taart sturen we je ook op pad met een gouden handdruk, want je krijgt ook nog eens zakgeld mee. Dat is lekker, hé. Alle info check je op 3fm.nl.

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.

0: maak stacks zilver. Oeh.
1: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf en beleg. Slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
2: Je gaat de hele tijd dus heen en weer. Dat je denkt van Jezus, wat mooi dit. Naar wie ben ik, wat doe ik hier.
3: En dan ook nog lachen erbij.
2: Maar wow, ik denk, waar slaat dit op?
3: Waar slaat dit op?
2: Dit is toch niet hoe het
3: gaat. We staan 20 jaar, bro. Dat moeten we toch vieren.
4: De making of de jeugd van tegenwoordig. Morgen 10 uur VPRO NPO 3.
5: Wie reist met NS, reist net even anders. Door bijvoorbeeld te werken in de trein.
6: Klopt, wij laten reistijd voor ons werken.
5: Werken? In deze drukte?
6: Ja, met oortjes in. Is het overal rustig werken? Zo gaan we iedere dag vooruit.
5: Stap je ook in?
7: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
8: Al 7 jaar de beste congreslocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
7: Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting op elke laadsessie.
9: Kraakbeen is een essentieel onderdeel van je gewrichten. En dus zijn we dit bij Vitepro niet vergeten. Vitepro bevat namelijk mangaan. En dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
10: Samen is alles leuker. Daarom is er nu de Libelle Club. Nieuw en exclusief voor alle abonnees. Ontspan met online puzzels en luisterboeken. Krijg een VIP-treatment op de zomerweek. Of volg een tekenworkshop in het Rijksmuseum. Beleef meer met de Libelle Club. Ontdek alle voordelen in de Libelle-app of op libelle.nl/club.
9: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
11: Good morning, zometeen in tijdloze tracks Elton John, I'm Still Standing. En ook Kloot komt eraan met La Da Da. Eerst het nieuws van 10 uur met Martijn Middel. Goedemorgen.
12: Goedemorgen. Onze verslaggever die spreekt rokers aan in het eerste rookvrije stadspark van Nederland.
13: Ik ben net wakker.
14: En nu heb je waarschijnlijk niet het bordje gezien, of wel?
13: Ik heb niet het bordje gezien, nee.
14: Dit is een rookvrij park.
13: Echt waar?
12: Oh. Ja, waar dat is hoor je zo. NOS op 3. Eerst, de verschillen tussen rijke en minder rijke mensen in ons land blijven steeds groter worden. Die waarschuwing geeft het Centraal Planbureau aan de regering. Het heeft te maken met het belastingstelsel. De rijkste mensen betalen relatief minder belasting dan anderen.
15: En dat komt vooral omdat ze voor een groot deel zeg maar winstinkomen hebben uit bedrijven, uit beleggingen. En dat is de afgelopen zeg maar decennia heeft zich veel gunstiger ontwikkeld dan de inkomens zeg maar van werknemers en ambtenaren.
12: Om je een beeld te geven, de 0,01% hoogste inkomens gingen er in 8 jaar tijd 70% op vooruit. Bij de laagste 99% was die stijging maar 1% of 6%. Volgens het CPB moet het belastingstelsel veranderd worden om de samenleving eerlijker te maken. Er zitten steeds meer kinderen in een noodopvang voor asielzoekers. 3 keer zoveel als 4 jaar geleden. Volgens het kinderrechtencollectief gaat het om meer dan 7000 kinderen. Ze maken zich zorgen omdat noodopvanglocaties vaker onveilig zijn en er minder medische hulp is. Ook gaan de kinderen soms langere tijd niet naar school. Pierre van Hooijdonk stopt per direct als technisch adviseur bij NAC Breda. De oud-voetballer werd door fans beschuldigd van belangenverstrengeling nadat zijn zoon Sidney van Hooijdonk transfervrij overstapte naar een Portugese club. Papa van Hooijdonk zegt dat hij naar eer en geweten heeft gehandeld in het belang van NAC, maar buigt nu toch voor de boze supporters. En het zal je maar gebeuren. Steek je 's ochtends je eerste peukje op, komt er meteen een radioverslaggever naar je toe. Dat overkwam deze jongen in Breda, waar vandaag het eerste rookvrije stadspark is geopend.
13: Ik ben net wakker.
14: En nu heb je waarschijnlijk niet het bordje gezien, of wel?
13: Ik heb niet het bordje gezien, nee.
14: Dit is een rookvrij park.
13: Echt waar?
14: Oh. En nu loopt met een sigaret.
13: Ik zal hem gelijk uitpakken.
14: Ja, nou, want daar staat de wethouder. Die zal er niet blij mee zijn. Maar u dacht, het is wel een fijne plek om even een sigaretje op te steken.
13: Nou ja, als ik net wakker word. Ja, maar ik vind het niet erg als ik het niet meer hoef te doen. Okay. Niet meer moet doen.
12: Nou, kroegen, sportvelden, speelplaatsen en bushaltes is roken nu dus ook verboden in een park in Breda. Deze jongen kreeg trouwens geen boete. De gemeente heeft al laten weten dat er voorlopig geen boa achter je aankomt als je wel rookt. Het weer, langs de kust af en toe zon bij een graad of 15. In het zuidoosten juist regen, daar niet warmer dan een graad of 11.
0: Dankjewel Martijn. Yo. Weer van verkeer door de ANWB, even vertraging in Nederland. Op de A12 Duitse grens richting Arnhem. Voor knoop het Velper bedoelt, daar is je vertraging 35 minuten.
16: En zo meteen door je Ivo.
17: 3FM.
18: Ster. Europa. Wat doet Europa eigenlijk voor jou? En hoe is het om zelf een dag in het Europees Parlement te zitten? Maak het mee in de Europa Experience in Den Haag. Beleef de Europese democratie met tentoonstellingen, een panoramabioscoop en het EU-rollenspel. Op Europadag 9 mei openen onze deuren. Gratis entree, elke maandag tot en met zaterdag. Dus kom langs en ervaar het zelf. Europa Experience. Democratie in actie.
2: Je gaat de hele tijd dus heen en weer. Dat je denkt van Jezus, wat mooi dit. Naar wie ben ik, wat doe ik hier.
3: En dan ook nog lachen erbij.
2: Maar wow, ik denk, waar slaat dit op?
3: Waar
2: is toch niet hoe het
3: gaat. We staan 20 jaar, bro. Dat moeten we toch vieren.
4: De making of de jeugd van tegenwoordig. Morgen 10 uur VPRO NPO 3.
19: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
20: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
19: Wij houden van alle auto's. Auto First. Geen gedoe, goed geregeld.
21: Gamma staat al 55 jaar voor je klaar. Nu 50% korting op Flexa strak in de lak. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
22: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
23: Als iedereen zegt dat ze straks toch weer de fout ingaan, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DEI. Kijk op werkenbijdei.nl.
24: Mensen vragen me vaak: hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
25: Zet je lieve moeder dit jaar in de picture met Greets. Ga naar greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart. Pa-pa-da-pa-pa,
24: Greets. Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
25: Ontdek nu ook de mooiste bloemen van moederdag bij Greets.

niet kapot te krijgen. Elton John en I'm Still Standing. Hoor je op 3FM in tijdloze tracks. Goedemorgen. Ivo van Breukeleer, tot 12 uur alleen maar tracks met eeuwigheidswaarde. Met nu de dame die haar platencontract heeft laten aflopen. Omdat ze met een schone lei wil beginnen. Lord, dit is Team bij 3FM. Wait till you're announced.

Just Might, hoor je op 3FM. 10 minuten voor 10:30 alweer op deze woensdag. Oh, Lord, hoor je ook nog met team. Daar is Anne blij mee. Laat ze weten in de NPO Luisterapp. Thanks, Lord. En over thanks gesproken, dit is Thank You van Alanis Morissette.

0: Vals, dat je bijna vakantiedagen tekort komt.
1: Hey baas, ik bel even, want het wordt hem niet vandaag. Ik ben echt veel te ziek.
0: Beleef de zomer van je leven met het 3FM Gouden Festivalbandje.
2: Samen met je bestie naar 8 festivals.
0: 26 dagen lang.
2: Meer dan 1000 artiesten.
0: Plus zakgeld.
3: Are you guys having fun?
2: Geef je nu op via 3FM.nl.

favorite van Fontaine's DC. Hoorde je bij 3FM. Zo werd het dan weer tijd om een bakje breuk weg te geven in een Breukjes Blend. Als je weet te raden welke twee tracks er in de mashup zitten en je dat instuurt via de gratis NPO Luisterapp, dan ga je er misschien wel vandoor zometeen met een bakje breuk. Een zak koffiebonen, gemalen koffie of thee hebben we ook. En dat is eigenlijk heel simpel. Je moet gewoon zien te raden welke twee liedjes hierin zitten. En ik dacht, ja, god, net terug van vakantie.

Nou, kom maar door. Welke twee tracks zijn dit? Drop het in de NPO Luisterapp en maak kans op een bakkie breuk. Dus pak hem er even bij, de NPO Luisterapp. Sowieso een goede reden om hem even te downloaden, mocht je hem nog niet hebben. Sta je altijd in direct contact met de studio van 3FM. Dus laat maar weten welke twee tracks dit zijn en maak kans op een bakkie breuk.

0: leuke bevrijdingsdag gehad?
1: Vooral heel rustig. Een beetje thuisgebleven eigenlijk.
0: Oh, niet naar een van de festivals?
1: Nee, we hadden een hele drukke week gehad. Dus gisteren even rustig.
0: Nou, lekker dan toch?
1: Ja, toch.
0: En misschien dat je er vandaag dan wel weer vandoor gaat met een bakkie breuk. Als je weet raden welke twee tracks er in deze mashup zaten.
1: Ja, ik dacht dus Michael Bublé met Home. En Calvin Harris met Summer.
0: Ja hoor! Dat is hartstikke goed. Geen spel tussen te krijgen. Dat betekent dat het bakkie breuk van vandaag voor jou is. Wil je koffiebonen, gemalen koffie of thee?
1: Doe maar koffiebonen.
0: Koffieboontjes, die gaan jouw kant op komen. Thanks
1: lekker
0: voor meespelen en nog een mooie week.
1: Dankjewel.

0: Daar ging hij bij Henriette een stuk harder van. En misschien gaat hij zo meteen van deze wel bij jou wat harder.
1: Zometeen op 3FM.
2: Tijdloze tracks met Ivo.
1: Met onder andere

0: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
1: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf 25 euro. Douglas.
2: Hey accountant, stap nu over op Vision Planner voor het snelste samenstellen en de beste jaarrekening voor alle soorten ondernemingen. Duizenden tevreden accountants en administratiekantoren gingen je voor. Ontdek meer op visionplanner.com/snel.
3: Vul je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: Voor de snelste jaarrekening in de cloud, ga naar visionplanner.com/snel.
3: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Ariel, nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
4: Hamster!
5: Met meer dan 1500 producten, tweede gratis.
4: Yes!
5: Met deze week in de bonus. AH scharrelkipschnitzels, kip cordon bleu en terrasschnitzels 2 stuks, tweede gratis.
4: Boeie.
5: Hak, tweede gratis.
4: Lekker hoor!
5: Alle Amec haarverzorging en styling, ook tweede gratis.
4: Lekker hoor!
5: En alle Perfect Fit Cats, Shiba maaltijdzakjes en Catisfactions, ook tweede gratis.
4: Zoé!
5: De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Hamster!
6: Nu bij Karwei 25% korting op alle maatwerk gordijnen. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
7: Je gaat de hele tijd dus heen en weer. Dat je denkt van Jezus, wat mooi dit. Naar wie ben ik, wat doe ik hier.
8: En dan ook nog lachen erbij.
7: Maar wow, ik denk, waar slaat dit op?
8: Waar is dit op?
7: Toch niet hoe het
8: gaat. We staan 20 jaar, bro. Dat moeten we toch vieren?
9: De making of de jeugd van tegenwoordig. Morgen 10 uur VPRO NPO 3.
10: Wauw, de mooiste deals bij Ethos. Zoals heel veel vitamines van Lucovitaal en Dagavit. Nu 1 plus 1 gratis. Dat wordt weer aanvullen. Kom voor nog meer wauwdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
11: Nu, later en altijd.
12: Ga je bijna met pensioen?
13: Ja.
12: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
13: Nee.
12: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
14: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
15: Allemaal in het Concertgebouw. Ook festival Mind the Gap. Van 15 tot en met 21 juni vieren we diversiteit in de klassieke muziek. Met onder andere Tjinneke Orchestra, het Concertgebouw Orkest en werken van Marsalis, Price en Eastman. Bestel op concertgebouw.nl.
14: Bij Intratuin krijg je deze zaterdagochtend 20% vroege vogelkorting op bijna alles. Maar alleen in de winkel van 8 tot 10.
16: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
17: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
18: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
17: Beren goed, thanks bo!
18: Social Deal, deals die je niet mag missen.
17: En actie, olifant!
19: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
18: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
19: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een tweejarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.

0: eerste nieuws van 11 uur. Martijn Middel, goedemorgen.
1: Goedemorgen. In Duitsland worden op tientallen plekken invallen en huiszoekingen gedaan. NOS op 3. Dat gebeurt in een onderzoek tegen twee extreemrechtse jongerenorganisaties. Vertelt onze correspondent Gimbal Duk.
2: De politie spreekt dat zij verdacht worden van talrijke gewelddadige aanvallen op LBTI'ers en ook op politieke tegenstanders. En opvallend daarbij is ook dus dat zij zeer zichtbaar daarin zijn en daar ook openlijk over uitspreken wat ze vinden en denken. Bijvoorbeeld op Instagram en Telegram en via die sociale media komen zij ook aan een nieuwe achterban. En dat past op zijn beurt weer bij de toename van extreemrechts gedachtegoed, vooral onder jongeren, waar de Binnenlandse Veiligheidsdienst regelmatig voor waarschuwt hier.
1: Tot nu toe is er nog niemand opgepakt. De Duitse politie is op dit moment vooral bezig met het verzamelen van bewijs. Dierenwelzijnsinspecteurs zien steeds vaker ernstig verwaarloosde huisdieren. Een paar jaar geleden kwamen ze vooral kleine problemen tegen, zoals honden met te lange nagels. Tegenwoordig is dat wel anders.
3: Dat betekent dat wij dieren tegenkomen die veel te mager zijn, omdat ze te weinig of geen voeding meer krijgen, of moeten verblijven in zeer vervuilde huisvesting. En in de ernstigste gevallen zien we zelfs dat het zo slecht is met dieren dat ze eigenlijk medische zorg tekortkomen. In een enkel geval zelfs dat dieren al zijn overleden omdat ze nooit medische zorg hebben gekregen.
1: Hij zegt dat veel mensen tijdens de coronapandemie een huisdier hebben gekocht. Nu hebben ze weer een drukker leven en dus minder tijd om dat dier te verzorgen. Ook kunnen sommige mensen de zorg niet meer betalen. En er zijn beelden van een bijna ongeluk bij het vliegveld Newark bij New York. Een toestel van United Airlines komt zo laag aanvliegen dat hij een lichtmast raakt en een vrachtwagen op de snelweg.
4: Oh my goodness.
1: Nou, de chauffeur kwam er met lichte verwondingen vanaf. Het toestel is uiteindelijk veilig geland. Het weer, langs de kust af en toe zon, graadje of 15 daar. In het zuidoosten juist regen, daar niet warmer dan een graad of 11.
0: Dank je voor het kijken.

0: Nu bij Kruidvat, Calvin Klein en Hugo Boss damesgeuren vanaf 16,99. Zet het alvast in je agenda en kom snel naar...
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Hi, dag.
3: Hoi, hallo.
4: Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom zorgen wij ervoor dat jouw energieoplossingen werken en blijven werken. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent.
5: Ik ben Maarten van Gestel, klimaatjournalist bij Trouw. En ik geloof in dialoog, in verder vragen. Als ik over het klimaat schrijf, krijg ik regelmatig boze reacties. Maar juist dat is voor mij de start van een gesprek. Want goede journalistiek gaat verder dan schrijven over verdeeldheid. Het is ook zoeken naar verbinding. Trouw, voor mensen met idealen.
4: En ook voor de zekerheid van een vast contract, ga je naar Essent.nl.
6: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
7: Wow!
6: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
8: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
9: Opgelost. Autotaalglas.
10: Je gaat de hele tijd dus heen en weer. Dat je denkt van Jezus, wat mooi dit. Naar wie ben ik? Wat doe ik hier?
11: En dan ook nog lachen erbij.
10: Maar wow, ik denk...
12: Waar slaat dit op?
11: Waar slaat dit op?
12: Dit is toch niet hoe het
11: gaat. We staan 20 jaar, bro. Dat moeten we toch vieren?
13: De making of de jeugd van tegenwoordig. Morgen 10 uur VPRO NPO 3.
14: Schuren, afplakken, lakken. Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection Buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
15: Bekijk nu de collectie van Kaesmit tuinmeubelen in onze stores of ga naar kaesmit.nl.
16: Van Breukelen.
17: Goedemorgen, tot 12 uur alleen maar tracks met eeuwigheidswaarde bij 3FM. Tijdloze tracks met zometeen Martijn Solveig en Hello na Oasis. Dit is Wonderwall.

Olivia Dean en So Easy to Fall in Love. Voor de DFM. In het programma met de naam Tijdloze Tracks, waar we zo meteen weer een balletje opgooien. Op ons roulettewiel komt die stil te liggen op een vakje op enig moment. Dan rolt er een categorie uit. Is het de bedoeling dat je in die categorie jouw ultieme tijdloze track aanpakt? Dus dat zometeen in een nieuwe request roulette. Antoon hoor je Dua Lipa en eerst In Excess en Suicide Blunt.

0: Antoon, een beetje van mij. Hoorde je bij 3FM? Maakt het bijna 11:30, hoog tijd om een balletje op te gooien. Op ons roulettewiel doen we elke dag. Tenminste, ik neem aan dat dat de afgelopen week ook gewoon is gebeurd.
1: Ja.
0: Mooi. Hartstikke goed. Wij gooien een balletje op. We hebben op ons roulettewiel allemaal muzikale categorieën gezet. En als dat balletje stil komt te liggen, weten wij in welke categorieën jouw ultieme tijdloze track aan kan vragen. Dat is, ja, gewoon spannend. Ik kan niet anders zeggen. U bent zover inmiddels, croupier.
1: Ja.
0: Mooi, dan zijn hier de pauken van Rob Jansen. Rob, hartelijk dank voor het lenen. Croupier, take it away.
1: Dankjewel.
0: Als het toch. Zo. Nou, daar gaat hij dan.
1: Rienne van Plu.
0: Ja, dank u wel. Ja. Vrolijke geklitter. Heb ik gemist, hoor. Hey.
1: Toch wel.
0: Ja, dat hoor je niet op La Isla Blanca.
1: Nou, ik heb geprobeerd het harder te zwieren, maar dat is toch niet overgekomen.
0: Helaas, helaas, helaas. Dat lukt er niet.
1: En er is witte rook.
0: Ik vind het spannend.
1: En het is geworden nummer 12.
0: Nummer 12. Oh, dat is leuk. Dat is, nou, ik mag wel zeggen, onze favoriete categorie.
1: We hebben dol die categorie.
0: Ik ook. Dat is de categorie Nederhop.
1: Nou ja.
0: Wat is in die categorie jouw ultieme tijdloze track? Ga je een tijdloze track? Ga je voor iets van Extins? Ga je voor Brainpower? Ga je misschien wel voor Styx?
1: Voor Rico.
0: Voor Rico en Styx.
1: Opgezwollen.
0: Campy.
1: Fakkelbrigade.
0: De Opposites.
1: Typhoon.
0: Yes, sir.
1: Oh, je... Nee,
0: Ja.
1: Noah.
0: Ga je voor Cor?
1: Jiggy J.
0: Nou ja, kortom, wat is jouw ultieme tijdloze track in de categorie Nederhop? Laat me weten via de gratis NPO Luisterapp. Doen wij ondertussen een kwartje weer in het zakje van Enya, want die krijgt 100% van de royalties van deze plaat. Dat is toch ook heerlijk? Hé, hey, die zit gewoon maar lekker te stinken in het kasteel van er in Ierland, waar ze niet uitkomt. Alleen maar bangers aan het maken. Deze, zeg maar, is dan weer een show. Ik kom er even niet uit.
1: Ja.
0: Een interpolatie van Boa Dikea. Ready or Not, The Fugees. Hoor je nu in tijdloze tracks bij 3FM.

0: Carly Rae Jepsen en Call Me Maybe hoorde je bij 3FM. Vraag een plaat aan, vraag een plaat aan, vraag een plaat aan. Hartstikke idee. Jeroen, goedemorgen. Hoe is het ermee?
1: Ja, lekker. Helemaal mooi, helemaal donder.
0: heb je een lekkere bevrijdingsdag gehad?
1: Ik heb een heerlijk bevrijdingsdag gehad, joh.
0: Ja, lekker. Ja, ik zat nog op Ibiza, dus dat was top. Dan wordt het niet gegeerd, maar het was lekker, was heerlijk. Ja, zeker. Hey, wat heb jij een waanzinnige tijdloze track in de categorie Nederhop aangevraagd?
1: Ja, wel.
0: Hoe kwam je hier zo bij?
1: Ik ben al heel lang fan van Jiggy J. En dit is met een sample van de great Herman van Veen erin. Ja. En dat is een sample van een theaterstuk volgens mij. En een cd uit 1980, zoiets. Dus echt, echt fantastisch. Moet maar, en ook voor in de zomer, want regen op warm asfalt, hè.
0: Ja, dat is inderdaad de track die je hebt aangevraagd van Jiggy J. Dit is een sample inderdaad, Bloesem, van ja. Herman van Veen. Rof of bo. Lach. Ten grondslag aan regen op warm asfalt van Jiggins. Jiggy J, we gaan hem draaien, jongen. Dank

Don't do it.

0: Hartje. Hallo Ivo van Breukelen.
1: Hallo Mart Meijer. Hoe staat het ermee?
0: Nou goed, want ik ben blij jou weer terug te zien.
1: Ik ben ook blij terug te zijn. Ja, was mooi. Even lekker ook een week hier, hoor, ergens anders. Maar ja, is toch altijd lekker zitten hier.
0: Even weer ouderwets thuis.
1: Even ouderwets thuis komen.
0: Ja, en wat zou jij die 3 over 12 gemist hebben? Maar ik heb goed nieuws. De 3 belangrijkste tracks van de dag komen er gewoon weer aan zo.
1: Daar hoopte ik al op, ja.
0: Met extreem goed nieuws voor fans van Olivia Rodrigo.
1: Oké, nou hartstikke mooi. Veel plezier zo meteen. De lunch met Mart Meijer.

0: Dit was een programma in de zendtijd voor...
1: Zometeen op 3FM. Maart. Met onder andere...

0: voor jou, mooi voor mama bij Trekpleister. Zoals alle producten van Knijp. Nu 1 plus 1 gratis. Jij blij, zij blij. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Jumbo's, verse pasta's of pastasauzen 1 plus 1 gratis. En alle Mora Originals, Classics of Crispy Chicken ook 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
2: 10 mei, Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskbladcadeau vanaf 5 euro. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
3: Shop bij Designer Outlet Roermond. De PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
4: Even over later.
5: Ik ben aan het streamen.
4: Oh, sorry.
5: Dan rol ik nu even mijn kous naar beneden. Speciaal voor mijn grootste fan, Stoutenboutertje 46.
6: Met een beetje extra pensioen hoef je er straks niks bij te doen. 1 op de 3 werkende Nederlanders is nog niet klaar voor later. Start daarom vandaag met extra pensioenopbouw van Centraal Beheer.
7: Op Moederdag geef je je moeder misschien geen echte kroon. Maar jouw moeder is natuurlijk wel jouw echte queen. Geef deze Moederdag daarom een sieraad dat je zelf hebt gemaakt. Met een klein beetje hulp van Lucardi. Koop een mooi sieraad en laat het gratis graveren. Shop nu tot 40% korting bij Lucardi.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Van Shovel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
10: Pap, die moeten we hebben!
9: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op
11: onlineveilingmeester.nl.
12: Start je dag vol energie met de Good Vibes van Fernando. Of ontdek antwoorden op de grootste moderne liefdesdilemma's in de podcast It's Complicated. Of geniet van de beste R&B, hip-hop en soul van NPO Blend. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
13: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
14: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.

0: maak stacks silver. Oeh.
1: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf een beleg. Slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
2: Dag, liefie. Mama houdt van jou.
3: Eerste schooldag?
4: Ja, zo lastig.
3: Het went hoor. Echt. Zin in een koffietje?
4: Ja, lekker.
5: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen? Je voelt je

0: nieuws krijg je van Stef Banstra.
1: Hey Bart, goedemiddag. Ik begin met nieuws over het Nederlandse cruiseschip Hondius. NOS op 3. Want drie mensen die aan boord zijn van dat cruiseschip worden van boord gehaald en naar Nederland gevlogen. Twee van hen hebben symptomen van het Hantavirus. De derde passagier zou ook zomaar besmet kunnen zijn en wordt daarom ook van boord gehaald. Ondertussen ligt het schip nog altijd bij Kaapverdië. Spanje zegt dat het cruiseschip naar de Canarische eilanden mag varen om daar alle passagiers na te kijken. Maar de president van de Canarische eilanden is daar niet blij mee, zegt correspondent Miralda Bruyne.
2: Ja, kort gezegd vindt hij eigenlijk dat hij niet genoeg op de hoogte gebracht is in het hele proces. En dat er eigenlijk veel te weinig informatie is om uiteindelijk zijn inwoners te kunnen geruststellen. Ook voor hun eigen gezondheid natuurlijk. Ja, en daarom is hij een spoedgesprek aangevraagd met premier Sanchez vandaag.
1: De Wereldgezondheidsorganisatie maakt zich grote zorgen over de verspreiding van het Hantavirus. Ze zijn nog op zoek naar mogelijk besmette mensen ook. En ook ligt er in Zwitserland iemand in het ziekenhuis die ook besmet zou zijn geraakt tijdens die cruise. Ander nieuws dan. Het Openbaar Ministerie wil dat de vader van drugscrimineel Bolle Jos 7 maanden cel krijgt. Hij zou een horloge van ruim een ton in huis hebben liggen dat gekocht is met drugsgeld van zijn zoon. En daarmee vindt justitie dat de vader schuldig is aan witwassen. En ook de moeder en de zus van Bolle Jos worden daarvoor vervolgd. KLM vliegt ook de komende tijd nog niet naar Dubai in Saudi-Arabië vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Die maatregel is verlengd tot en met eind juni. En Ricky van Wolfswinkel gaat stoppen met voetballen. De spits van FC Twente speelde meer dan 600 wedstrijden op het allerhoogste niveau. Ook onder meer bij FC Utrecht en Vitesse. En ook kwam hij 2 keer uit voor het Nederlands elftal. Maar waarom hij nu stopt?
3: Na 18 jaar op het hoogste niveau komt er een moment waarop je voelt, het is goed zo.
1: Ja, dat is dus nu, of nou ja, eigenlijk aan het einde van dit seizoen. Dat maakt Ricky van Wolfswinkel nog wel af. Gaan we even naar het weer toe. Langs de kust af en toe zon vanmiddag bij een graad of 15. In het zuidoosten juist regen. Daar niet warmer dan de graad van 11.
0: Dan de verkeer van de ANWB. Het is eigenlijk alleen maar een klein beetje druk in de richting van of net terug van de grens. Dat geldt voor de A12 als je van Arnhem richting Duitsland rijdt. 10 minuten door de controles. En de andere kant op als je juist vanuit Duitsland komt. Komt door de werkzaamheden aan de IJsselbrug bij knooppunt Velperbroek 20 minuten vertraging. Dan op de A37 tussen Hogeveen en Duitsland. Daar 20 minuten. 3FM.
4: Samen is alles leuker. Daarom is er nu de Libelle Club. Nieuw en exclusief voor alle abonnees. Ontspan met online puzzels en luisterboeken. Krijg een VIP-treatment op de zomerweek. Of volg een tekenworkshop in het Rijksmuseum. Beleef meer met de Libelle Club. Ontdek alle voordelen in de Libelle-app of op libelle.nl/club.
5: Geef jouw thuis sfeer met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle buitenkleden. Karwei, maak het mooier.
6: Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
7: Dreigende hongersnood in Afrika door prijsstijgingen.
8: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
9: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.
10: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
11: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
10: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
12: Fans van het witte goud, opgelet! Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar €2,99. Dat is wit goud voor weinig. Dan gaan we vieren, dan gaan we vieren. Aldi.
13: Hè? Bij deze sportschool zijn 20 bladblazers overreden door een heftruck?
14: Als je bedrijfsactiviteit niet goed in het handelsregister staat, kom je anders over dan je denkt. Bijvoorbeeld bij je verzekering. Zonde, want die keert dan mogelijk niet uit bij schade. Zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date? Check het op Mijn KVK.
12: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar €2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar €2,19.
15: Mamma mia, dat is goedkoop.
12: Aldi.
16: Oh, die eerste zonnestralen, het briesje, het voorjaar. Wat is er toch een... Ah, oh, nee hè.
17: Tja, droog weer kunnen we niet garanderen in Nederland.
8: Wel een schone en droge veranda. Kies voor exclusief op maat gemaakte glazen schuifwanden van Terrasbeglazing op Maat. Bereken jouw prijs op terrasbeglazingopmaat.nl. Glas, hoe het hoort.
0: 3FM. Mart Meijer. Goedemiddag, even na 12 uur. En dat betekent dat je zoals iedere werkdag om deze tijd een update krijgt van al het muzieknieuws in de 3 over 12. Met de 3 belangrijkste tracks van de dag. En we beginnen met de nummer 1 van de verlanglijst van 3FM. Dat is Alex Warren. Je hoort hem op nummer 3 met Fever Dream.
17: 3 over 12. Nummer 3.

0: Amsterdam in de Tolhuistuin.
1: 3 over 12.
0: En als je kijkt naar hoeveel mensen een kaartje zoeken op Ticketswap, dan had ze de Tolhuistuin 4 keer uit kunnen verkopen. Maar haar show van vanavond was geboekt voordat ze een gigantische hit scoorde over de hele wereld met deze I Love It, I Love It, I Love It. Die hoorde je op nummer 2 in de 3 over 12 van 3FM. Haar naam is Bella K. Dan gaan we naar de nummer 1 in de lijst met de 3 belangrijkste tracks van vandaag. Morgen om 12 uur gaan servers overal ter wereld overuren draaien. Gaan nagels kapot gebeten worden en telefoons in pure frustratie door de kamer gegooid worden. Want morgen om 12 uur gaan de tickets voor de Ziggo Dome Show van Olivia Rodrigo in de verkoop. En ze zou 2 dagen gaan doen in maart volgend jaar, maar gisteren is al aangekondigd dat er nog 2 shows bij gaan komen. In totaal dus 4 keer Olivia Rodrigo in de Ziggo Dome volgend jaar. Je hoort haar vandaag bovenaan de 3 over 12 van 3FM. Olivia Rodrigo heeft het belangrijkste liedje van de dag en het heet

0: full circle moment voor deze man gisteren. Hij mocht optreden op Bevrijdingsfestival Overijssel in Zwolle. Dat was zijn thuisstad. En dat was niet de eerste keer dat hij op dat Bevrijdingsfestival was, ooit. Aan het filmpje te zien denk ik dat hij 1 jaar of 10 was of zo. Toen mocht hij backstage komen op datzelfde Bevrijdingsfestival. En daar is een heel kort sfeerverslagje van in video. De 10-jarige Micha hoor je hier.
1: Yo, Thomas, ik ben weer backstage. En ik mag alles eten en drinken wat ik wil. En ik zie ook mijn broer, de mensen als Raccoon. Gijs Pardoel, al die mensen, dat is fucking awesome.
0: Hij mag alles eten en drinken wat hij wil. En hij ziet bekende mensen als Raccoon en Gijs Pardoel, heel lief. Nou, gisteren was hij weer backstage daar. Maar dan was hij voor te bereiden op zijn eigen show op het podium daar. 3FM Talent, Micha. Door de liar van hem. En dit zijn de Red Hot Chili Peppers bij 3FM.

wat strijden bent. En wat strijden is, dat mag je helemaal zelf vormgeven. Jordan Kensington, Living 4. Binnen een paar minuten hoor je Beautiful van Snoop Dogg bij 3. Heb je wel eens gehad dat op werk, op straat, wat dan ook, iemand van een afstandje naar je zwaait, die je niet echt herkent, en dat je bij jezelf denkt, oeh, is dit voor mij? Moet ik terugzwaaien? Als het wel voor mij is en ik zwaai niet terug, ongemakkelijk. Als het niet voor mij is en ik zwaai wel terug, ook ongemakkelijk. Nou, dat had ik gisteren. Extra, extra large. Ik dacht gistermiddag, het is een mooie dag. Ik ga even een klein rondje hardlopen, lekker door de straten van Hilversum. Dat mag ik graag doen. En ik had er helemaal zin in. Ik ging ervoor. Maar het was wat druk op de straat waar ik altijd overheen kom. In het Gooi hebben de straten een mooie naam als de Gijsbrecht van Amstelstraat. Nou, daar rende ik overheen. Maar het was druk op de Gijsbrecht van Amstelstraat. Veel mensen, ik kon ook niet op de stoep lopen. Ik moest op de weg gaan hardlopen. Toen dacht ik, waarom is het zo druk? Oh ja, het is bevrijdingsdag. Veel mensen zijn vrij en die gaan vast even lekker de dorpsstraten in. Wat leuk en gezellig. Maar viel me toch op dat ik over die weg op een gegeven moment moest lopen. En dat er allemaal gezinnen met kinderen, allemaal met hun blik op de weg gericht, allemaal aan het kijken waren. En al die kinderen ook naar mij roepen. Hé, hey, goed bezig meneer. High fives geven en allemaal dat soort dingen. Mooi shirt heb je aan. Ik liep in een Ajax shirt. En op een gegeven moment dacht ik, nou wat leuk. En ze staan me een beetje te supporten. Iedereen is waarschijnlijk gewoon lekker de straten opgegaan. Wat goed. En toen begonnen ze steeds meer te klappen en ook te juichen en zo. Toen dacht ik, zo, ik word er wel echt serieus. Op een gegeven moment moest lopen. En dat er allemaal gezinnen met kinderen, allemaal met hun blik op de weg gericht, allemaal aan het kijken waren. En al die kinderen ook naar mij roepen. Hé, hey, goed bezig meneer. High fives geven en allemaal dat soort dingen. Mooi shirt heb je aan. Ik liep in een Ajax shirt. En op een gegeven moment dacht ik, nou wat leuk. En ze staan me een beetje te supporten. Iedereen is waarschijnlijk gewoon lekker de straten opgegaan. Wat goed. En toen begonnen ze steeds meer te klappen en ook te juichen en zo. Toen dacht ik, zo, ik word er wel echt serieus aangemoedigd door deze gezinnen. Wat sympathiek.

één. En daarachter nog één. En daarachter heel oude motoren uit de Tweede Wereldoorlog. En daarachter een soort op een tank gelijkend voertuig. Toen bleek dat ik in mijn eentje een hele parade van legervoertuigen op bevrijdingsdag aan het tegenhouden was. En dat daar al die kinderen voor waren gekomen. En ik heb eigenlijk stiekem ergens de hoop dat er van die hobbyfotografen langs de kant gestaan hebben om foto's te maken van die legervoertuigen, dat daarvoor een helemaal rood aangelopen, net iets te mollige jongen in een Ajax-shirt rondrent. Mocht je die foto's

Mocht je dit liedje van Jelly Roll gehoord hebben en denken, god, dit klinkt wel alsof het uit een soort van animatiefilm komt of zo, dit. Klopt. Uit de film Goat, over een geit die de allerbeste wil worden in basketbal. En dat noem je ook wel de Goat. The greatest of all time. I'm Good van Jelly Roll, met een soort Mark Amber-achtige vibe, maar met de stem van Jelly.

0: Social Deal, Beauty Deals, Take One en Actie Bo.
1: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
0: Sorry Bo, het is beauty.
1: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
2: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
1: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
3: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
4: Wie reist met NS, reist net even anders. Door bijvoorbeeld met de trein een dagje weg te gaan.
5: Ja, wij reizen groen, zonder moeite te doen.
4: Ah, zo reis je lekker zonder uitstoot.
5: En met een goed gevoel. Zo gaan we iedere dag vooruit.
4: Stap je ook in?
3: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
6: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
7: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
8: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
7: Dus waar moet je zijn voor de magic?
9: Joujou.
10: Met een Bouwgarant-aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
11: Ruitschade?
12: Opgelost. Autotaalglas.
13: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Snacktomaatjes of komkommers, 4 of 500 gram, 1 plus 1 gratis. En alle caféshausen tot 320 milliliter voor maar 1 euro. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.

0: je nog wel herkent uit Tijdloze Tracks. Eerst het nieuws van 1 uur krijg je van Stef Bandstra.
1: Goedemiddag, straks vertel ik je waar je naartoe moet voor je ollies en je 180's. NOS op 3. Eerst iets heel anders. De Wereldgezondheidsorganisatie zegt dat het risico op massale verspreiding van het hantavirus laag blijft. Ook nu bekend is dat de variant, die is gevonden op het cruiseschip bij Caverdië, zich kan verspreiden van mins tot mins. Ondertussen zegt Spanje dat het schip richting de Canarische eilanden kan komen, zodat iedereen aan boord daar medisch gecheckt kan worden. Maar de baas van de eilanden probeert dat nu te voorkomen, zegt correspondent Miranda Bruinen.
2: Kort gezegd vindt hij eigenlijk dat hij niet genoeg op de hoogte gebracht is in het hele proces. En hij vindt ook dat die beslissing uiteindelijk niet aan alle technische criteria voldoet en dat er eigenlijk veel te weinig informatie is om uiteindelijk zijn inwoners te kunnen geruststellen, ook voor hun eigen gezondheid natuurlijk. Ja, en daarom is hij een spoedgesprek aangevraagd met premier Sanchez vandaag.
1: 3 opvarenden van het cruiseschip Hondius zijn vanochtend van boord gehaald en worden nu naar Nederland gevlogen. 2 van hen hebben symptomen van het hantavirus. Er zitten steeds meer kinderen in een noodopvang voor asielzoekers. 3 keer zoveel als 4 jaar geleden. Volgens het kinderrechtencollectief gaat het om meer dan 7000 kinderen. Ze maken zich zorgen omdat noodopvanglocaties vaker onveilig zijn en er minder medische hulp is. Ook gaan de kinderen soms langere tijd niet naar school. Op het treinstation van Weert in Limburg is een herdenkingskrans vernield. Die was neergelegd bij het oorlogsmonument. De krans lag gisteren op bevrijdingsdag, een dag na de dodenherdenking, verspreid over de vloer. En dan nog wat goed nieuws voor skaters. Want een skatepark in Alphen aan de Rijn is helemaal vernieuwd. En het werd ook hoog tijd.
3: Ja, het was helemaal oud en je kon er niet zo goed meer skaten.
1: Ja, het park is met 1800 vierkante meter een van de grootste in Nederland. Een half jaar lang was het dicht voor de renovatie. Het nieuwe ontwerp is geïnspireerd op vette skateparken van over de hele wereld. Er zijn nieuwe obstakels neergezet, zoals trappen, rails en afdalingen. En het valt allemaal goed in de smaak.
4: Je bent nooit klaar met nieuwe tricks. Omdat hier heb je allemaal obstakels en dat is juist het leuke.
1: Heb je nog weer voor je droog met af en toe zon bij zo'n 14 graden. In het oosten en zuidoosten kan vanmiddag nog wel een spatje regen vallen. Morgen droger met veel zon dan. De temperatuur 14 tot 16 graden.
0: Brief en verkeer van de ANWB, uiteraard rustig zo halverwege de dag. Wel wat langere file op de A12 als je vanuit de Duitse grens richting Arnhem rijdt. Vanwege de werkzaamheden aan de IJsselbrug zijn ze al een paar weken mee bezig. Heb je op dit moment bij knooppunt Velperbroek 20 minuten vertraging. En op de A16 tussen de grens van België en Breda bij de afrit Rijsbergen zijn ze bezig met bergingwerk na een eerder ongeluk. Daardoor is de rechte rijstrook dicht, verlies je ongeveer 10 minuten. Andere files zijn 10 minuten of korter. 3FM.
5: Ster. Weinig tijd, maar wel zin in een heerlijke voedzame maaltijd? Hak je dag met de Hap Burrito Schotel. Die staat supersnel op tafel. Zo haal je alles uit je dag. Hak je spitsuur, hak je dag.
6: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van aanmerken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan 1 product te kopen. Want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
7: Luister naar de grootste hits en lekkerste throwbacks in Rewind met Quincy. Of ontdek hoe Funnix DJ's Norden en Web hun levens als jonge ouders tackelen in de podcast Club Crash. Of geniet van de beste popmuziek en artiesten van morgen van 3FM. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
6: Nu bij Dirk, KitKat chocolade. 79 cent, dat bedoel ik nou met voordeel.
8: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de Verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
9: Welkom bij de Verfzaak.
8: Kies buitenverf van Siggens. Nu extra voordelig bij de Verfzaak.
10: Howdy! Beleef het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen. Skysifter. 2 avonturen, 1 epische rit. Maak je avontuur compleet en blijf slapen. Boek nu jouw verblijf met maximaal 40% korting op slagharen.com.
9: Welkom bij de Verfzaak.
8: Naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
11: 3FM.
12: Wat was?
11: Mart Meijer.
0: Ja, daar zit je dan.
13: Lekker op de woensdag, hè, richting het weekend.
0: We zeggen graag gewoon richting het weekend, want we zijn over de helft van de werkweek met 3FM. En Sommelier, Dark Before the Dawn. Zometeen eerst Glass Animals.

Dark Before the Dawn, Son Mieux, hoorde je bij de 3FM. Bibi Rexha heeft een echte, echte tijdloze track die je 1000000% herkent, in een nieuw jasje gestoken.

0: We spelen iedere werkdag net iets na 1 uur BN'er met een baan. Het idee van het spelletje is als volgt. Ik heb een bekende Nederlander een nieuwe baan gegeven. Diegene is gestopt met wat hij, zij of hen normaal gesproken deed en heeft iets totaal nieuws genomen. En de vraag is, kan jij herkennen wie het is en wat diegene doet? Het is uiteraard allemaal fictief, dat snap je zelf ook. Je gaat zometeen de stem horen van een BN'er met geluiden van een bepaalde werkplek, een bepaalde baan, een bepaald bedrijf waar diegene werkt. En de vraag is, herken jij deze persoon en herken jij ook aan de geluiden wie het is? Heb je het antwoord goed via de NPO Luister-app, dan maak je dus kans op die 3FM kantoorplant. Het is ons pannenkoekplantje met het logo van 3FM in het blad gedrukt, nergens te krijgen, alleen hier te winnen. Antwoord op de vraag dus, wie is deze BN'er en wat is diegene voor werk aan het doen?
1: Ik ben hier woest over, omdat we hebben emancipatie meegemaakt. De vrouwen hebben gestreden om te kunnen zijn wie ze zijn. En dan is er een vrouw, Jutta, die haar eigen plek in de schaatswereld vindt. Die denkt, ik kan zelf ondernemen, ik kan zelf mijn publiciteit genereren, ik kan mijn teams om me heen samenstellen. Ik kan zijn wie ik wil zijn. Ik hoef niet per se een boerinnetje uit het noorden te zijn die aan het schaatsen is.
0: Ik kan hem zelf niet zo goed, maar misschien had jij hem wel herkend. Wie was deze BN'er en wat voor werk was diegene aan het uitvoeren? NPO Luister-app, daar kan je een gratis berichtje sturen met het antwoord. Maak je kans op die kantoorplant. Dit is de nieuwste Bebe Rexha, samen met Faithless New Religion heet hij dus.

0: geboren bent, kwast of roller?
1: En met een roller.
0: Met een roller. En zou je dat iedereen dan ook... Ja, als je een grote muur gaat doen, moet het wel met een roller, toch?
1: Ja, want dan ben je morgen nog niet klaar, zeg maar.
0: Hey, waar ik wel benieuwd naar ben, in je eigen huis. Heb je het laten doen of heb je het zelf gedaan?
1: Nee, ik heb
0: het
1: zelf gedaan.
0: Ja, ik zou me ook kunnen indenken dat je daar helemaal geen zin meer in hebt als je dan nog thuis komt. Maar het moet natuurlijk wel vakwerk zijn,
1: Marloes. Ja, dat klopt ook wel een beetje.
0: Ik ben eigenlijk wel benieuwd. We hebben BN'er met een baan en we gaan zo meteen richting het antwoord. Het had iets met een winkel te maken. Was je lievelingsproduct van deze winkel? Want elke Nederlander komt hier zeker één keer per maand, weet ik zeker.
1: Oh ja, ik koop
0: graag
1: onderbroeken.
0: Ja, ik dacht, het zou me niet verbazen als je onderbroeken of BH's gaat zeggen, want dat wordt hier wel echt standaard gekocht.
1: Ja, dat denk ik ook wel, ja.
0: Oerdegelijke Hollandse kwaliteit. Nou, laten we de opgave dan nog even een keertje horen voor iedereen die gaan luisteren voor iedereen die hem net niet gehoord heeft. De vraag is dan dus, welke bekende Nederlander hoor je hier? En welke nieuwe baan heb ik diegene gegeven?
2: Ik ben hier woest over. Omdat we hebben emancipatie meegemaakt. De vrouwen hebben gestreden om te kunnen zijn wie ze zijn. En dan is er een vrouw, Jutta, die haar eigen plek in de schaatswereld vindt.
0: Nou, zeg het eens maar. Wie heb je hier gehoord, Marloes?
1: Nou, ik hoop dat het Albert Verlinde is in de HEMA.
0: Oh, Albert Verlinde in de HEMA. Nou, dat fluitje. Kun je het fluitje van de HEMA?
1: Nee, niet helemaal, nee.
0: Nou, je kwam tot één toon. Dat is hartstikke goed. Maar je had dat fluitje inderdaad goed gehoord. We gaan die stem nog eventjes beluisteren.
2: Ik ben hier woest over. Omdat we hebben emancipatie meegemaakt. De vrouwen hebben gestreden om te kunnen zijn wie ze zijn.
0: Ja, Albert Verlinde. Helemaal goed. Achter de kassa van de HEMA werkzaam. En dat betekent dat die voor jou is. De 3FM kantoorplan, Marloes.
1: Nou, super.
0: Heb je dit spelletje wel eens vaker gehoord?
1: Zeker.
0: Weet je wat er bijzonder is aan de 3FM kantoorplan?
1: Er zit een logootje in een blad.
0: Ja, klopt. En hij heeft al een naam. Die van jou, die heet Jos. En die gaan we naar je opsturen.
1: Nou, gezellig, leuk.
0: Heel goed voor vandaag. Nou, fijn. Dat horen we graag. Dan Marloes, werk ze vandaag.
1: Jo, dank je. Hoi.

0: geluisterd naar onze nieuwe single.
1: You're listening to our new single, Neil, op 3FM.
2: Taylor Swift, Elizabeth Taylor.
3: Met 3FM ontdek je nog...

nieuwste Taylor Swift heet Elizabeth Taylor. Hoorde je hier zojuist bij 3FM. Ja, toen ik dapper probeerde, en ook Marloes dapper probeerde zojuist om het fluittoontje van de HEMA te doen, kwamen wij er allebei niet zo heel erg goed uit tijdens BN'er met een baan. Ja, we krijgen wel vaker appjes van Henriette, maar deze moet ik wel echt eventjes uitlichten. Want Henriette stuurt een audioberichtje via de NPO Luister-app. Het galmpje heb ik er zelf even opgezet, maar moet je even horen. Dit is gewoon flexen. Gewoon foutloos. Dat fluitje doet me er altijd aan terugdenken dat mijn kleine broertje Rens ooit een jaar of 1 was. En dat ik hem in een buggy rondduwde door de HEMA. En dat elke keer als hij dat fluitje hoorde, dat hij helemaal stuk ging. Dat vond hij hilarisch. Dus heb je een huilbaby of eentje die moeilijk vrolijk te krijgen is, doe een keertje een rondje door de HEMA. Nou, dan heb ik genoeg reclame.

vinden van Ed Sheeran. Overpass Graffiti. Je luistert naar 3FM. En de vraag is, komt er deze vrijdag een nieuwe tune van Ed Sheeran uit? Wel als het aan Martin Garrix en zijn social media ligt. Dan kan me indenken dat je je afvraagt wat Martin Garrix daar dan in vredesnaam mee te maken heeft en waar hij zich mee bemoeit. Nou, die jongens zijn sowieso al echt heel lang vrienden. Dat is wel eens op hun socials te zien. Dan gaan ze lekker een beetje samen chillen. Een heel lieve bromance die ze hebben met z'n tweetjes. En 12 jaar geleden hebben ze samen een liedje bedacht. Fans weten ook al een tijdje wel dat liedje bestaat, maar het is nooit uitgebracht. Maar nu heeft Martin Garrix dat liedje dus onlangs in een DJ-set ineens verwerkt. En er zijn wat mensen die dat gefilmd hebben. Nou, je weet hoe het werkt als je een optreden filmt. Dat klinkt nergens daar. Maar gewoon even voor de indruk wil ik het je toch laten horen. Martin Garrix featuring Ed Sheeran. Martin Garrix sound. Nou, hij heeft het dus gedraaid tijdens een DJ-set en er zitten wat heen.

0: zoveel festivals dat je bijna vakantiedagen tekort komt.
1: Hey baas, ik bel even, want het wordt hem niet vandaag. Ik ben echt veel te ziek.
0: Beleef de zomer van je leven met het 3FM Gouden Festivalbandje.
2: Samen met je bestie naar 8 festivals.
0: 26 dagen lang.
2: Meer dan 1000 artiesten.
0: Plus zakgeld.
3: Are you guys having fun?
2: Geef je nu op via 3FM.nl.

0: Sienna Spyro. Hoorde je op 3FM met The Visitor.
1: Met 3FM ontdek je nog.
0: Ik zit helemaal diep in... ik zit niet diep in Noah Kahan. Ik zit helemaal diep in Noah Kahan, TikTok en Instagram. Ik zie allemaal filmpjes van de beste man voorbij komen. Het filmpje zag ik dat hij gisteren geplaatst heeft, waarin hij vertelt, en dat vond ik best wel lijp voor een gozer die gewoon zulke grote hits gehad heeft, dat hij een jaartje geleden nog dacht om gewoon weer een, tussen aanhalingstekens, normale baan te gaan nemen. Hij vond de druk heel groot en hij twijfelde heel erg aan zichzelf, want hij dacht, ja, kan ik wel nog een keer zo'n groot album maken als Stick Season, die enorme hit ook die hij gehad.

gehad heeft, kan ik dat wel nog een keer aan? Wil ik dat ook nog wel nog een keer? Of wil ik gewoon weer lekker ergens achter de kassa gaan staan? Maar goed, we weten inmiddels dat er een nieuw album van hem is. Dat heet The Great Divide. En in diezelfde video vertelt hij dat sinds gisteren het nummer 1 album is in zijn geboorteland Amerika. En overigens nog heel veel andere landen. Dus de twijfels waren gelukkig nergens voor nodig. Ja, mocht je of zin hebben in een beetje positieve energie, of juist een keihard zwelgen, kan ik je in beide gevallen dit album aanraden. Want de teksten zijn niet altijd even vrolijk of opbeurend. Maar de sound die hij heeft, daar kan je niet anders dan wel gewoon echt heel happy van worden. Het eerste liedje van Noah Kahan is hier op 3FM en het heet American Cars.

0: Lotte. Het is woensdagmiddag, je bent over de helft van de werkweek. Langzaam kan het weekend een heel klein beetje ruiken. Ik hoop dat het het weekend is. En anders is het Sebastiaan Okhuizen, want die hoor je zo.
1: Zometeen op 3FM.
2: Sebastiaan.
1: Met

0: Zet je lieve moeder dit jaar in de picture met Greets. Ga naar greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart. Pa-pa-da-pa-pa,
1: Greets. Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
0: Ontdek nu ook de mooiste bloemen voor moederdag bij Greets.
2: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
3: De beste plek voor jou, NVM.
4: Allemaal in het Concertgebouw. Ook de Japanse wervelwind op de piano Hiromi. Samen met het Metropoolorkest speelt ze haar verrassende mix van jazz en klassiek in een avontuurlijk concert op 11 september. Bestel op concertgebouw.nl.
5: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
6: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
7: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.

0: Eerst het laatste nieuws, dat krijg je van Stef Bandstra.
1: Hey Sebastiaan, goedemiddag. De Verenigde Staten denken dichtbij een akkoord te zijn met Iran over een voorstel voor een eind aan de oorlog. NOS op 3. Volgens de Amerikaanse nieuwswebsite Axios gaat het om een voorstel van 1 pagina groot. Er zouden 14 punten op staan over onder meer het verrijken van uranium door Iran, het opheffen van sancties en het vrijgeven van Iraans geld dat nu door Amerika wordt vastgehouden. Bij Russische luchtaanvallen op Oekraïne zijn gisteren en vannacht 28 mensen gedood. Minstens 118 anderen raakten gewond. Vooral de steden Zaporizhia en Dnipro kwamen onder vuur te liggen. De Russische aanvallen komen tijdens een eenzijdig staakt het vuren van een dag dat was afgekondigd door de Oekraïnse president Zelensky. Justitie eist tegen de vader van drugscrimineel Bolle Jos 7 maanden celstraf voor witwassen van drugsgeld. Volgens justitie kreeg hij zeker 1 superduur horloge van zijn zoon en kan dat als witwassen worden gezien. De vader spreekt al die beschuldigingen tegen. De zaken tegen de moeder en zus van Bolle Jos zijn uitgesteld. En er komt een documentaire serie op YouTube over Julius Jaspers. Die bekende televisiekok van onder meer Masterchef en Topchef kreeg het afgelopen jaar een zware hersenbloeding. De Hersenstichting heeft nu in samenwerking met hem een docu gemaakt over zijn revalidatie.
2: Alles wat heel dicht bij je romp zit, dat komt het eerste terug. En alles wat verder eraf van vandaan komt, is moeilijker. Maar de vraag is ook een beetje, hoe kijk jij daarnaar?
3: Nou, daar leg ik me niet bij neer. Het is nog nooit zo goed gegaan.
4: Dat zeg ik.
3: Ik ben niet zielig. Ik heb gewoon pech gehad.
1: Nee, in de docu-serie gaat de chef op zoek naar dingen die hij nog wel kan. Koken, dat doet hij nog steeds. Maar zoals vroeger wordt het nooit meer, heeft Julius Jaspers al gezegd. De Hersenstichting gaat vanaf volgende week dinsdag iedere week een aflevering online zetten. Naar weer toe droog met af en toe zon bij zo'n 14 graden. In het oosten en zuidoosten kan vanmiddag nog een spatje regen vallen. Morgen droger met veel zon. De temperatuur dan. Het wordt ongeveer 14 tot 16 graden.
0: Dankjewel, Stef. Dan de ANWB verkeersinformatie op 3FM. Een aantal files van 10 minuten of langer vind je op de A1 Hengelo richting de Duitse grens voor de Duitse grens 10 minuten. De A12 Arnhem richting de Duitse grens voor de Duitse grens 10 minuten. En de A12 Duitse grens richting Arnhem voor Knoop het Velperbroek 20 minuten. En de laatste op de A16 Belgische grens richting Breda voor Rijsbergen 10 minuten vertraging. 3FM.
5: Ster. Allemaal in het Concertgebouw. Ook Piano Nights. In een sfeervol verlichte zaal spelen 2 pianisten samen en apart de mooiste pianomuziek van alle tijden. Van Chopin tot Einaudi en van Debussy tot Thiersen. Bestel op concertgebouw.nl.
6: Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
7: Krijgen de hongersnood in Afrika door prijsstijgingen.
8: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
9: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.
10: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
11: De lente. Die voelt echt het fijnst op 2 wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt en maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
12: Laat je verrassen door de mooiste concerten uit binnen- en buitenland in het Avondconcert. Of ontsnap aan de drukte en vind rust met de podcast Kalm met Klassiek. Of geniet van de muziek van NPO Radio 2. Van tijdloze classics tot de hits van nu. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
13: 3FM. Sebastiaan Okhuizen.
0: Wat fijn dat je weer bij 3FM bent en zometeen gewoon another voor je kiezen krijgt met Talk Dio, de ultieme trek tegen het grauwe weer van vandaag. Ook de script voor je zometeen naar Harry Styles en American Girls.

De hoogtijdagen van de script Superheroes bij 3FM. Ah, eigenlijk al een beetje sinds de dood van de gitarist van de script met de band een beetje downhill gegaan. Tegenwoordig wordt er nog maar weinig nieuws uitgebracht of gemaakt of live opgetreden met het niveau van toen. We hebben wel nog echt in die zomer, als ik me niet vergis, Pinkpop gedaan. Was wel een vette show, maar ja, die schwung zit er als het ware niet echt meer in, helaas. Positief is wel, de online redacteur van de script is nog steeds fulltime in dienst. De hele Instagram-pagina van de script staat vol met throwbacks naar vroegere tijden. En dat blijft gelukkig maar aangevuld worden. Dus misschien over een tijdje dan toch weer

0: The Cranberries en Zombie. Ik vertelde het net nog over hoe de script sinds het overlijden van de gitarist niet echt meer in bloei is geweest. Nou, is voor de Cranberries wel anders. Na de dood van liedzangeres Dolores hebben ze absoluut niet stilgezeten. Ze treden nog geregeld op. En er moet wel iemand zingen natuurlijk. Nou, dat is iedere keer eigenlijk weer iemand anders. Dermot Kennedy, die je kan kennen van Better Days of Power of Me, heeft dat een keer gedaan. Maar ook deze gozer. Ik weet niet of je het weet herkennen. Dat wel goed hoor, daar niet van. De Somber, die laatst ook een keer als vervangend zanger voor de Cranberries optrad. Ook wel vet hoor, ik ben benieuwd wie er allemaal nog meer op de planning staat voor de komende tijd. En zometeen schijnt het grootst bewaarde geheim ter wereld te zijn. Maar er is een plekje vrijgekomen, echt waar. Op de gastenlijst voor de bruiloft van Taylor Swift. Ik zal jou zometeen vertellen wie er niet komt in ieder geval.
1: Hè?

0: Dus laten we even een spelletje doen.
1: Ik wil dansen, ik heb de hele dinsdagavond niks om te doen.
0: God is a DJ. En hoeveel herkende jij er?

is een risk at all. Misschien hoorde je het net al voorbij komen bij mijn lieve collega Mart Meijer, die je iedere dag natuurlijk tijdens de lunch van 3FM hoort. Die had het over de bruiloft van Taylor Swift. In het weekend van 4 juli gaat dat plaatsvinden. En ongeveer iedere celebrity is daarbij. Ik zeg ongeveer, want toch wel volgens mij een hele goede connectie van Taylor Swift. Bruno Mars is er niet. Die heeft de uitnodiging moeten afslaan, omdat hij precies in dat weekend met zijn tour in Nederland is. Dus ja, mocht je nog een LinkedIn-verzoek kunnen sturen, ik zou hem naar Taylor Swift sturen. Snel handelen, dan ben je er misschien wel bij in juli. Zou zo maar kunnen.

Zometeen een heerlijke, dikke, vette throwback voor je op deze woensdagmiddag in Mega Hit Memories. Iedere werkdag rond de klok van nu en plus 10 minuten word je meegenomen in het verleden van de allerbelangrijkste track van 3FM. Iedere week kiezen we met het DJ-team van 3FM een gloednieuwe Mega Hit. Oftewel een track die we echt eventjes op een goed voetstuk willen zetten, die we de hele week extra veel draaien. En dat gaat al sinds de jaren 90 terug. Er zijn 100.000 Mega Hits zo ongeveer geweest. En elke dag neem ik je even mee terug in dat archief, in dat verleden. Ja, om even je hersenen alvast wat wakker te maken voor de Mega Hits die ik zo meteen voor je ga draaien. Eentje uit de krochten van het archief, mag ik wel zeggen. Eentje die we echt vrijwel nooit meer draaien op 3FM. Wat misschien best wel zonde is. Ik ben benieuwd of jij erachter weet te komen binnen 1 seconde welke Mega Hit ik zo meteen voor je ga draaien. Ah, dit kan niet. Dit is echt te moeilijk, denk ik. Ja, het is ook niet de band die je denkt dat het is, hoor. Ik ben benieuwd of je weet welke het is. Laat me weten via de NPO-luister hebt. Dan spreek ik je zo naar mee.

Queen Olivia Dean. So Easy to Fall in Love schalt komende zaterdag door de Ziggo Dome. Ja man, dit is echt een verborgen parel in de Megahit Memories. Het volledige archief van alle 3FM Megahits uit het verleden. De belangrijkste track van iedere week bij 3FM. Ja, die... Ja, het leunt misschien wel een beetje op deze track. Het is echt een plaat die af en toe even weer uit de kast gehaald moet worden. Even afgestoft moet worden. Een mooi glaasje WD-40 eroverheen gooien om hem lekker te laten glimmen en goed te laten rollen. Deze is goed, man. En hij werd al geraden, ik liet er net 1 seconde van horen... door Desiree, Ralph, Nathalie, Paul en Siree. En eigenlijk stiekem ook wel door heel veel mensen, maar ook weer niet. Want ik zei al, het is niet de band die je denkt dat het is... maar wel de zanger van die band. Het is Chad Kroeger, de zanger van Nickelback... maakte in 2002 de soundtrack van het jaar voor de Spider-Man-film. Een film over een superheld. En dat is ook precies hoe deze ex-megahit heet. Hero in de Megahit Memory van

mag het eigenlijk niet meer zeggen van vriendin. Want dat was wel de mooiste vrouw van het Met Gala. In ieder geval best gekleed, Tate McRae. Ik weet niet of je dit jaar ergens wat foto's voorbij hebt zien komen van het Met Gala. Maar het was niet normaal, man. Ook Katy Perry was erbij op de jaarlijkse fundraising event. Wat alles, ja, in alles niet lijkt op een fundraising event. Katy had een soort Daft Punk helm op. Gemaakt van, ja, als je je boterham heel goed inpakt met aluminiumfolie. Zeg maar, dat, die textuur had Tate McRae. Ik weet niet of je dit jaar ergens wat foto's voorbij hebt zien komen van het Met Gala. Het was niet normaal, man. Ook Katy Perry was erbij op de jaarlijkse fundraising event. Wat alles, ja, in alles niet lijkt op een fundraising event. Katy had een soort Daft Punk helm op. Gemaakt van, ja, als je je boterham heel goed inpakt met aluminiumfolie. Zeg maar, dat, die textuur had het een beetje. Een soort deurtje voor de gezicht.

Maar er was ook nog een jurk van een Nederlandse ontwerpster, Iris van Herpen, over de loper. En dat was wel echt de meest bijzondere jurk, hoor. Het waren allemaal mini-belletjes. En dan niet tingelingeling-belletjes, maar blaasbellen-blaasbelletjes eigenlijk. Allemaal van plastic gemaakt. Maar er zat er ook weer heel veel handwerk in door allemaal soort van bijlkanonnetjes door de jurk heen te verwerken. Waardoor die af en toe leek alsof de draagster een soort scheet liet van belletjes. Een heel galante scheet eigenlijk was dat geworden. Echt vet, man. Check de jurken. Beetje inspiratie als je nog een CKV

zeg, lekker zeg. De allernieuwste van Somber Potential hoorde je bij 3FM. Zometeen nog veel meer muziek op je werkdag. Eerst even een track hier van de Jonas Brothers. Even iets vrolijker. Mag ook wel eens, hè. What a man gotta do, 3FM.

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Ster. Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
3: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
2: Ervaar de nieuwe Audi Q4 e-tron tijdens de Audi ID's. Met een netto bijtelling vanaf €275 per maand. Plan een proefrit op Audi.nl.
3: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
4: Nu, later en altijd.
5: Ga je bijna met pensioen?
6: Ja.
5: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
6: Nee.
5: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
7: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
8: Weinig tijd, maar wel zin in een heerlijke voedzame maaltijd? Hak je dag met de Hak Burrito Schotel. Die staat supersnel op tafel.

0: Gaan we niet meer doen. Sorry. Gaan we niet meer doen. Zo meteen met 3FM. Turn the lights off en ook de Bowser voor je onderweg. Eerst het laatste nieuws krijg je van Stef Bandt.
1: Ja, dat is een stuk hoger dan ik kan zingen, Sebastian.
0: Maar jij hebt toch de laatste stem van Nederland.
1: Zo is het, ja. Credits daarvoor. Ik begin met Tim. Die heeft een enorme verzameling van...
2: shirtjes van het buitenland, zoals Haaland, Reinders, Mo Salah.
1: Ja, waarom ik dat doe, hoor je zo. NOS op 3. Goedemiddag trouwens. Ik begin in Kaapverdië. Daar zijn twee evacuatievluchten vertrokken met drie passagiers van het cruiseschip waarop het hantavirus is uitgebroken. Ze zijn nu onderweg naar Nederland. Het schip zelf vaart door naar de Canarische eilanden. De bedoeling is dat het zaterdag gaat aanmeren in Tenerife. Daar wordt iedereen medisch onderzocht en dan kunnen mensen ook weer naar huis toe. Met de mensen aan boord gaat het naar omstandigheden goed, vertelt deze passagier.
3: Is er paniek? Absoluut niet. Een zekere gelatenheid, een zekere onzekerheid. De ene mens kan er beter mee om dan de andere mens. Maar dat is het. Op een enkele uitzondering na is de sfeer eigenlijk, gezien de omstandigheden, relatief goed.
1: En de passagiers zitten niet in quarantaine. Blije gezichten bij aandelenhandelaars. De beurzen staan namelijk flink in het groen door optimisme over een mogelijk eind aan de oorlog in Iran. De olieprijs is ook gezakt. De Amerikaanse nieuwssite Axios kwam vanochtend met het bericht dat Amerika werkt aan een deal met Iran om de oorlog te beëindigen. Maar echt details over die deal hebben we nog niet. In Rotterdam zijn de deuren van de kunsthal wagenwijd opengezet. In een van de ruimtes daar, van het museum, was rook gezien en geroken. Voor de zekerheid moest iedereen het gebouw uit. De geur werd veroorzaakt door kortsluiting. Er was een stop doorgebrand. De situatie in die kunsthal in Rotterdam is nu onder controle en er is geen brand uitgebroken. En Tim van 14 heeft een zeldzame, agressieve vorm van lymfeklierkanker. Maar gelukkig slaat zijn behandeling aan. Tim wil nu ook andere kinderen gaan helpen en zamelt geld in voor onderzoek naar kinderkanker. Dat doet hij door voetbalshirts te veilen van meer dan 100 bekende spelers, zoals Erling Haaland en Mohamed Salah. Hij wil er een hoop geld mee ophalen.
2: Ik ga voor 97.500, denk ik. Dat denk ik. Ik wil het gewoon.
1: Ja, je kan nog tot morgenavond bieden op zijn voetbalshirts. Het geld gaat naar het Prinses Maxima Centrum. Dan weer nog weer voor je droog met af en toe wat zon bij een graad of 14. In het oosten en zuidoosten kan nog wel een spatje regen vallen. Morgen een drogere dag. Dan ook weer veel meer kans op zon. Het wordt 14 tot 16 graden.
0: Lekker man, dankjewel Stef. ANWB verkeersinformatie op 3FM. Een aantal files van 10 minuten of langer. Die vind je dit moment op de A12 Duitse grens richting Arnhem. Voor Knopenveld Broek 20 minuten. De A16 Belgische grens richting Breda. Voor Afrit Rijsbergen een kwartier. En de A59 Zonzeel richting Den Bosch. Voor Waspik 3 kwartier vertraging. 3FM.
4: Schuif aan voor muziek en plezier tijdens Lunch Lekker met Daniel Dekker. Of ontdek de verhalen achter bijzondere kunstwerken in de podcast Maffe Meesterwerken. Of geniet van de allerbeste Nederlandstalige muziek van NPO Sterren NL. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister app.
5: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
6: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Een gezond lijf begint bij jezelf. En Vitepro helpt je daarbij. Vitepro bevat namelijk vitamine D voor je spieren en Boswellia serrata voor je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
7: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
6: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
7: Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting op elke laadsessie.
8: 10 mei, Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskbladcadeau van 5 euro. Koop hem in de winkel of op

De mannen die voor iedere show eventjes een kleine toast uitbrengen als dank voor hun geweldige leven op dit moment. En nou, daar mogen ze ook inderdaad wel een beetje dankbaar voor zijn, hoor. De Bouwsta hoorde je op 3FM met de zomerhit toch wel van dit jaar. De afgelopen weken, maanden, elke keer wat anders genoemd eigenlijk op 3FM. Nu kunnen we toch wel een beetje de vinger erop leggen. Het is gewoon de Bouwsta aan het worden met Magnetic. De zomerhit van dit jaar. Een hele goede middag. Het is Sebastian hier op 3FM. Gisteren mocht ik Barendje even vervangen in de middagshow van 3FM. Die op de bevrijdingspop in Haarlem stond. Maar vandaag is hij er gewoon weer. Zonder kater, met het nieuwe auto. De jongen is zo fris als een... Hoe noem je dat? Haantje? Hondje, ja. Goed, dat ben ik dan weer. Terug zometeen in de middagshow vanaf 4 uur. Daar werken we samen naartoe met zometeen een nieuwe Hocus Focus mix. En tot die tijd zit ik lekker hier op de radio, hoor. Geen zorgen, Green Day voor je onderweg.

0: zoveel festivals dat je bijna vakantiedagen tekort komt.
1: Hey baas, ik bel even, want het wordt hem niet vandaag. Ik ben echt veel te ziek.
0: Beleef de zomer van je leven met het 3FM Gouden Festivalbandje.
2: Samen met je bestie naar 8 festivals.
0: 26 dagen lang.
2: Meer dan 1000 artiesten.
0: Plus zakgeld.
3: Are you guys having fun?
2: Geef je nu op via 3FM.nl.

0: Disco Machine en Substitution.
1: Met 3FM ontdek je nog.
0: Ach man, ik heb een nieuwe plaats voor je klaarstaan. Nou, nieuw is hij niet meer. Ik draai hem de afgelopen 3 weken ieder moment van de dag dat ik op 3FM te horen ben. Ik vind dit een van de allerbeste tunes van Nederlandse bodem die dit jaar is uitgekomen van een van de allergrootste talenten die er is. Ik blijf het herhalen. Knoop het in je oren. Deze naam Janet Leigh en de allernieuwste van haar heet My Desire.

0: Mark Ronson, Miley Cyrus, Nothing Breaks Like a Heart.
1: De Hocus Focus Mix.
0: En als je nu je radio op 3FM hebt staan, dan hoor je dit. Ja, dat is dat is logisch. Maar het kan zomaar gebeuren dat je over een klein kwartiertje de eigenaar bent van een gloednieuwe, afgepolijste, met glassek schoongemaakte, dus lekker glimmend en shiny, goed tot de nok toegevulde snoeppot. Het enige wat je daarvoor moet doen is alvast even de NPO Luisterapp downloaden. Als je die al hebt, kun je dit alvast doen. Doorgeven wat voor klus jij nu aan het klaren bent. Kan iets op werk zijn, iets op school zijn. Ik had Rick 2 dagen geleden aan de lijn. Die ging trouwen. Ook een klus die geklaard moet worden. Het kan van alles zijn wat je nu aan het doen bent. Drop dat alvast eventjes in de NPO Luisterapp. Mag gewoon ook via spraakmemo. Mag via foto. Mag alles zijn. Alleen dan maak jij kans op die goed gevulde snoeppot tijdens de Hocus Focus Mix die er binnen nu en 6 minuten aankomt. Een mix van ongeveer 10 minuten die er even voor zorgt dat jij de klusje ook net wat sneller, net wat beter geklaard gaat krijgen. Kan ik dan weer voor jou beloven?

De klusje is ook weer klaar. Een blikje fris die geopend. Dat is toch lekker, hè? Drop je klusje in de NPO Luisterapp. Krijg jij misschien wel die snoepel zometeen tijdens de Hocus Focus Mix. Ik spreek je naar Alex Warren.

snelle mix. Een minuut of 10 staat voor je klaar om de allermoeilijkste, allerzwaarste, allervervelendste klus van vandaag in één keer te klaren. En als je nou even dat klusje achterlaat via de NPO Luister-app, kan ik jou zo meteen weer verblijden, zoals we dat dan netjes noemen. Maar gewoon vooral de pijn verzachten en de dag wat leuker maken met een vers goed gevulde snoeppot. Kom even langs in de NPO Luister-app, stuur een foto van je karweitje, van je klusje, of laat gewoon via even een spraakberichtje of een tekst weten wat je aan het doen bent, wat je moet klaren in de komende 9 tot 10 minuten met de Hocus Focus Mix van vandaag.

0: 3FM, de Hocus Focus Mix van vandaag.
1: De Hocus Focus Mix.
0: Met een hoop hele fijne tunes om net dat staartje van die werkdag nog beter aan te pakken. Måneskin Ordi met Supermodel, DJ Jean, Love Come Home, Ketsai en Gabriella, Massive Attack, Teardrop, Radiohead, Street Spirit en afsluitend Lost Frequencies en Best Deal met Head Down. Jeffrey heeft even deze tijd gebruikt om de toets voor de brandweeropleiding nog wat beter te leren. Sonja is een verjaardagstaart aan het versieren. Nina onderweg om het paard te voeren. Annie, mijn te klare klusje is een verhuizing. Nou, dan weet ik wel in ieder geval zeker dat je niet genoeg had aan Hocus Focus Mix. Maar ik denk dat die vrachtwagen nog wel net iets sneller is ingeladen. Ilse die gaat een cake bakken voor de collega's. Omdat ze het nog langer met haar uit mogen gaan houden. Omdat ze een vast contract heeft gekregen. Ojojoj. Ik weet niet met wie ik dan meer medelijden heb. Met jou omdat je nu een cake moet gaan bakken voor je collega's. Omdat je zo erg bent. Of dan met je collega's. Maar goed. En Ruben, goedemiddag.
2: Oké. Goedemiddag.
0: Ja, hallo. Mag ik jou beterschap wensen? Dat voorop.
2: Ja, dankjewel.
0: Vertel, hoe zit je erbij?
2: Nee, ik zit met mijn pootje hoog. Ik heb mijn Achillesfeest afgestoord.
0: Oeh, ja. Ik ga niet schelden, maar ik voel de pijn wel eigenlijk. Mag ik vragen hoe je Achillesfeest hebt gescheurd?
2: Ja, met voetballen. Ik heb gekiept voor de voetbal. En ja.
0: Ook nog als keeper. Zonde. Maar dan is er alsnog natuurlijk wel met enige revalidatie wat tijd gemoeid die je kan gebruiken om een klusje te klaren. Al dan niet zittend met de poot omhoog. Wat ben je aan het doen?
2: Ik ben een meterkast aan het configureren van thuis.
0: Dat is echt gewoon big respect, hè? Gewoon met je poot omhoog in de gips, een gescheurde Achillespees, maar wel eventjes de meterkast repareren.
2: Ja, nou ja, ik moet toch maken. Ik ben mijn huis aan het bouwen, dus...
0: Oké. Maar ben je een beetje handig ook van beroep? Of is dit een hobby?
2: Nee, ja, ik ben normaal gesproken installateur.
0: Dan moet het wel goed komen. Hey, om de pijn te verzachten en ook misschien het wachten een beetje te verzachten, komt zo snel mogelijk jouw kant op een goed gevulde snoeppot. Het gaat helemaal goed komen, jongen.
2: Kijk, lekker man. Helemaal goed.
0: Beterschap en succes ermee, hè?
2: Ja, dankjewel.
0: Hoi.

0: met Nauwhoorn. Drive Safe hoorde je bij 3FM. We werken richting een nieuwe middagshow. Zometeen met Barend en Ben vanaf 4 uur. Eerst nog AJR en Week.
1: No thank you is what I should have said. I should be in bed. But damn.

0: auto first houden van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
1: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
0: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
1: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
2: Last van hooikoortsklachten? Beter ga je naar Kruidvat. Kerlastin met azelastine biedt een snelle verlichting bij hooikoorts en is verkrijgbaar als oogdruppels en neusspray. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Kerlastin is een geneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
3: 3FM. Jongens, ik ben zo vermoeid. Jel, als je binnen 5 seconden niet een kop koffie voor mij gaat halen, dan voorspel ik een terugval.
4: Nou, rennen!
3: Ja, heel goed. Wow. Eerst de NOS 3 met Stef Bandstek. Vertel je zo meteen waarom ik zo gaar ben.
5: Ja, goedemiddag. Bij de Graafschap gaan ze uit een ander vaatje tappen. NOS op 3. En uit welk vaatje, dat vertel ik je zo meteen. Ik begin in Kaapverdië. Daar zijn 2 evacuatievluchten vertrokken met 3 passagiers van het cruiseschip waarop het Hanta-virus is uitgebroken. En ze zijn nu onderweg naar Nederland toe, vertelt mijn collega Noor.
6: Het Leids Universitair Medisch Centrum heeft in ieder geval gezegd dat ze voorbereidingen hebben getroffen om 1 patiënt te ontvangen. Maar het is volgens de woordvoerder nog wel onduidelijk of die patiënt ook daadwerkelijk komt. En waar de andere 2 opvarenden heen gaan, dat weten we eigenlijk niet.
5: Ja, het cruiseschip zelf vaart door naar de Canarische eilanden, waar het komende zaterdag wil gaan aanmeren in Tenerife. Daar worden dan alle passagiers medisch gecheckt. En als ze in orde zijn, mogen ze weer naar huis toe. Dan naar Duitsland. Daar zijn meer dan 600 politieagenten op de been voor een mega-actie. Ze zijn op 50 plekken in Duitsland op zoek naar extreemrechtse leden van jeugdbendes. Die zouden klopjachten organiseren op de LHBTI+-gemeenschap, linkse activisten en ook migranten. Nieuwe leden van die extreemrechtse groep worden via TikTok en Instagram geronseld. Veel van hen zijn nog minderjarig. Het jongste lid is 16. En supporters van de Graafschap moeten het binnenkort zonder Grols gaan doen in het stadion. Ja, Grols is al jaren het biermerk van de Graafschap, maar de club kreeg zo'n dik aanbod van Heineken dat ze nu uit een ander vaatje gaan tappen dus. Nou, het duurt nog wel eventjes. Na volgend seizoen wordt de biertransfer werkelijkheid. En in Amsterdam is er een nieuw initiatief om eenzaamheid tegen te gaan. Het werkt eigenlijk heel simpel, namelijk gewoon gezellig met elkaar eten. Via de website van de Dinnerclub kun je je aanmelden voor een diner of er zelf eentje organiseren. Vooral expats merken dat het niet makkelijk is om nieuwe mensen te ontmoeten in Amsterdam, vertelt deze man aan AT5.
7: It is a bit difficult to find a lot of people around. So the Dinnerclub helps to meet a lot of people. Yeah, food always connects more people than I feel you can connect people with anything.
5: En het valt zelfs zo in de smaak dat ze al bezig zijn een volgende dinerdate te plannen.
8: De volgende keer ga ik koken. Wat leuk. Weet je al wat je wil gaan koken? Nee, ik kan totaal niet koken, dus ik heb nog genoeg tijd.
5: We hebben nog weer voor je vanavond in het Zuidoosten. Nog kans op een paar druppels. Morgen een droge dag met veel zon. Het wordt dan ongeveer 14 tot 16 graden.
3: 3FM met het verkeer op dit moment. De A12 Utrecht-Duitse grens voor Westervoort 21 minuten.

0: gezondheid, last van hooikoorts. Bij Ethos vind je alles om je klachten te verlichten. Van tabletten en oogdruppels tot neusprays. Twijfel je wat bij jou past? Vraag advies aan onze medewerkers. Kom naar de winkel of shop op ethos.nl.
1: Hoi van Ethos.
2: Op Moederdag geef je moeder misschien geen echte kroon. Maar jouw moeder is natuurlijk wel jouw echte queen. Geef deze Moederdag daarom een sieraad dat je zelf hebt gemaakt. Met een klein beetje hulp van Lucardi. Koop een mooi sieraad en laat het gratis graveren. Shop nu tot 40% korting bij Lucardi.
3: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
4: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
5: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
4: Bij Intratuin krijg je deze zaterdagochtend 20% vroege vogelkorting op bijna alles. Maar alleen in de winkel van 8 tot 10.
6: En Banner.
7: De absolute tip om sneller in slaap te vallen. Hey, we hebben hem voor je binnen.

0: Welcome to the DCC. Nafa Matthijs bij Barend en Benner op deze 6 mei 2026. Opdat wij nooit vergeten.
1: Mooi gezegd, meneer van de vrijheid.
0: Nee, die bedoel ik helemaal niet.
1: Oh, opdat wij nooit wat vergeten?
0: Opdat we nooit vergeten.
1: Dat?
0: 6 mei.
1: Ja.
0: Altijd een indrukwekkende dag, toch?
1: Ja,
0: zeker ook voor dit radiostation.
2: Nou, sterker nog, was op de parkeerplaats hier een eindje verder terug.
0: Ja.
2: Het interview van...
0: Ja, Pimmetje. Pim Fortuyn, vandaag 24 jaar geleden vermoord. En ja, dat was toch wel een van de meest impactvolle dingen die ik als 14-jarige toen de tijd had meegemaakt. Dit vind ik nog steeds eigenlijk.
2: Ja. Je weet dus aan van die momenten dat je weet waar je was.
0: Ik was thuis biologie aan het leren. En dat is misschien wel het meest schokkende aan het verhaal. Dat ik daar echt...
1: Dat je daar aan het leren was.
0: Ja.
1: Dat ik nog steeds niet weet waar alles zit.
0: Zo is het.
1: Ja.
0: Nee, Pim Fortuyn, bizar toch? 24 jaar.
1: Oh,
0: jaar.
1: Ja.
0: Even bij stilstaan is altijd goed. Het is de dag na bevrijdingsdag. Ik heb gisteren Bevrijdingspop Haarlem mogen hosten. Omdat Sebastiaan zo aardig was om de honneurs voor dit radioprogramma even waar te nemen. En het mooie is van het zijn van presentator op het festival... dat je weer even bent in de wereld die muziek heet. Waar we elke dag in zitten om het gewoon te draaien als radiomakers. Maar je ziet de bewegingen backstage. Je ziet de zenuwen vooraf. En ik heb iets geconstateerd gisteren. Ik zie een soort ontwikkeling die ik zo meteen echt even met je wil delen. Dat ik denk, hè? Dit was vroeger echt anders. En wat het is, dat hoor je zo meteen.
3: Wat heeft het nieuws?
4: Wat heeft het nieuws?
3: Net niet gehaald.
0: Ja, Barend en Benner, nieuwsjunkies. En we horen natuurlijk Stef Banstra van NOS 3 binnen nu in 20 minuten meer met een echte kakelverse NOS-update. Maar er zijn zoveel nieuwtjes die ook het moeite van het vermelden waard zijn, maar die dan net ons bulletin niet halen. En om die reden gaan we even een rondje maken met onze eigen nieuwtjes waarvan wij denken, ja, dat is misschien handig om te weten. Zo heb ik deze. Sommige slaapspecialisten zeggen dat het houden van één voet buiten de dekens helpt om sneller in slaap te vallen.
1: Ah.
0: Je lichaam komt namelijk sneller af, wat een belangrijk signaal is om in slaapmodus te gaan. Je voeten spelen een grote rol bij het reguleren van je lichaamstemperatuur. Door één voet te laten ademen kan je lichaam sneller ontspannen en makkelijker in slaap komen. Hey, goed hè?
4: Wat heeft het nieuws? Net niet gehaald.
0: Okay,
1: ben niet je derde been, toch?
0: Wat?
1: Gewoon een normaal been.
0: Nou is een ordinaire buik.
1: Ben heel ordinair
0: buik. De hele dag.
1: Zo ordinair. Daarover gesproken, maar belachelijk dat dit het nieuws niet gehaald heeft. Mannen zijn trouwer aan hun kapper dan aan hun partner. Uit een enquête van een lifestyle-onderzoekbureau uit Londen blijkt dat meer dan 75% van de mannen trouwer is aan hun kapper dan aan hun partner.
0: Nou, dat is niet waar, hoor. Nee, ja, sorry. Nee, dat is gewoon
1: 75%.
0: Ja, ik hoor bij die 15. Ik heb een hele goede. Ben ik altijd echt gelukkig. Dat zit in Utrecht. Maar morgen heb ik een dag met een x-aantal vergaderingen. Maar wil ik wel vrijdag voor een occasion sharply knifed zijn.
1: Ja.
0: Dus dan heb ik in Hilversum ook een kapper zitten. Waar ik dan ook naartoe ga. Dan ga ik morgen even.
1: Ja, ik ben ook een vreemdganger kapper.
0: Ja.
2: Bij mij niet hoor, want mijn kapper is ook mijn vriendin.
0: Ja, oké. En jouw kapper is in 1932 overleden, dacht ik.
4: Wat heeft het nieuws met niet gehaald?
2: Je kent wel van die grapjes misschien. Ik vind ze niet leuk, maar je ziet wel eens, dan neem je een hapje bij de Febo van een kroket en dan doe je kroket weer terug in het laadje.
1: Ja, ja, mooi. Doen mensen
0: mooi,
1: dat?
0: Mooi.
2: Zijn
0: mooi.
2: Mensen die dat doen als grapje?
1: Grappig.
2: Nou, dat moet je niet doen in Singapore, want er was een Franse student die deed iets vergelijkbaars. Die pakte een rietje uit de automaat, die likte eraan en die legde die weer terug.
0: Ja.
2: En nu maakt hij, kan het maar zo zeggen dat hij daarvoor 2 jaar de cel in moet.
0: Zo. Hey, voor een lik in de leek.
4: Wat heeft het nieuws met niet gehaald?
0: Zo, nou, ik heb wat gezien gisteren bij Bevrijdingspop. In de backstage wil ik echt even...

0: 13e keer het Bevrijdingsfestival in Haarlem te presenteren. En in die 13 jaar heb ik veel gezien qua backstage gebeurtenissen. Als in, we zitten daar in een soort artiestendorpje, waar Wijnand en ik dan ook een kleedkamer hebben. Wijnand van de ochtendshow van 3FM. En ineens had ik gisteren een moment dat ik dacht, het is afgelopen met de rock'n'roll in de muziekwereld.
1: Oh nee, toch? Was iedereen matcha's aan het drinken?
0: Nee, helemaal niet. Maar luister, ik kom uit een tijd, hè, ik ben nog pas 37, maar gewoon in 2012, 2013, 2014, 2015, ik was zelf toen heel erg rock'n'roll, maar alles en iedereen om me heen ook. En dan heb ik het over, nou ja, laat ik geen mensen voor de bus gooien die dat nu niet meer leuk vinden, maar er zitten wat brave huisvaders nu te luisteren die een grote carrière hebben, die ook in die periode suipen, pillen slikken, gekkigheid. En dat was een beetje ons geheimpje. Weet je, onderling was dat natuurlijk prachtig en mooi en romantisch en spannend. En dan zie ik gisteren die bankzitters binnenkomen, waar het hele Haarlemse volk voor is uitgelopen.
1: Ja.
0: Dit is zo druk. Dit is zo'n hype. Die jongens hebben zo'n goede show. Maar alles netjes. Gecoördineerd. Goed management eromheen. Geen vlekje op die kleding. Goede zonnebrilletjes. Dure outfitjes. Ik heb geen drankje gezien.
2: Zo hoort het, Barend.
1: Ja, maar ik vind ik denk inderdaad dat wat jij zegt, dat het wel best wel gezonde ontwikkeling is.
0: Ja.
1: Maar alles met geen vlekje en alles perfect vind ik ook wel saai. Als het zo perfect is allemaal.
0: Nee, maar oké, maar dat is even de. Wat willen we nou? Weet je, willen we uiteindelijk mensen op een podium zetten die we over de kling jagen en die er allerlei gedrag bij vertonen? Wat uiteindelijk in hele nare dingen resulteert? Weet je? Om over mezelf.
1: Nee,
0: maar
1: nee.
0: Wat willen we? Ik vond het heel bewonderenswaardig. Iedereen was ontspannen. Alles was real. Ook Go To Gym. Ook een geweldenaar. Ik moest je nog de groeten doen trouwens.
1: Hey, leuk.
0: Iemand die waarschijnlijk op jou zit te azen als die naar onze TikTok kijkt. En dat begrijp ik ook wel. Jullie zijn een beetje dezelfde types. Ja. Maar gewoon, ja, super show. Ook heel relaxed. Doet daar in zijn beleving een van zijn beste shows. Gaat er vanaf met een zakje M&M's. Ze gaat naar huis. Weet je, dat zal niet altijd zo zijn.
1: Maar ook wel stoer, denk ik. Want ik denk dat ook als je naar oudere artiesten kijkt, dat ze vaak zeg maar drank en drugs gebruiken om maar te durven om op dat podium te staan. Om maar die angst, weet je wel, als je André Hazes die maar suipt van tevoren om uiteindelijk, omdat hij zoveel angst had, is het eigenlijk alleen maar des te stoerder dat ze gewoon katje nuchter strak in het pak het podium op gaan.
0: Ik denk dat ondertussen een advocatenkantoor op de Zuidas minder corporate is dan de muziekindustrie.
1: Dat was altijd al zo, hoor. Zij doen zich net ervoor.
0: Ja. Direct ook, hè. Ook gisteren die sloten af, weet je, die gasten die ken ik al sinds 1932. Daar heb ik nog, de Tweede Wereldoorlog
3: met Gibberberg.
0: Ja. Dat is echt bizar, weet je. Die jongens staan om 8 minuten voor showtime. Alsof ze zometeen een croissantje gaan halen. Oh, lekker, kom, lopen jongens, hop. 2 minuten later, rammen. Echt, ja, we zitten in een hele gezegende, goede tijd van de muziekindustrie. Mooi zeg, het is 3FM.

0: Richard die app de bank zitten. Wat een bagger. Zingen kunnen ze niet. En hun teksten slaan werkelijk nergens op. Dat is een persoonlijke mening. Dat mag jij hebben. Dat hoor ik dan vaak, weet je wel. Maar deze jongens, ik heb daar veel respect voor, man. Gewoon hoppakee. Twee keer per week op dat YouTube knallen. Ziggo Dome's uitverkopen. En uiteindelijk is een persoonlijke mening over iets wat niet goed is natuurlijk helemaal oké. Maar het publiek bepaalt.
1: Ja.
0: En dat is top.
1: Ik moet zeggen, ik volg het ook bijna niet, hoor. Het gaat ook echt ik zit op een ander bankje
0: vaak.
1: Ja,
0: maar Nel, ik ben echt van deze show al lang de meest.
1: Ik ben meer met neem je zwem, zet je mee. Bom, bom, bini. Dames in bikini.
0: Nee, het is dat bom, bom, bini. Dames in bikini. Ja, echt, nou, dat is, jongen. We hebben binnen nu in 20 minuten. Je had in 2006 had je toppertje, maar die gaat er overheen deze zomer. En de eindverantwoordelijke daarvoor hoor je zo meteen in de show.

0: nieuws van ons. Van binnen nu en 10 minuten maak je kans met de grootste viral zomerhit van de komende, nou ja, 7, 8 maanden. Maak jezelf klaar. Eerst serieuze zaken. En dan NMS3, Stef Wanstra.
1: Goedemiddag. Nieuws dat net binnenkomt. Het treinverkeer in Weesp is stilgelegd vanwege een vermoedelijk explosief uit de Tweede Wereldoorlog dat daar is gevonden. Dat zegt de veiligheidsregio. Er is verder nog niet zo heel veel over bekend. De explosieve opruimingsdienst is daar in Weesp net aangekomen.
2: Een goede timing zo, rond 4, 5 maart.
0: Tuurlijk.
1: Dan positieve berichten over een mogelijk eind aan de oorlog in Iran. De Amsterdamse beurs is daardoor gestegen naar recordhoogte, dik 1034 punten. Dat is een plus van 2%. Gebeurde vrijwel direct nadat het bericht binnenkwam dat de VS en Iran werken aan een deal dus, zegt mijn collega Bart van de economieredactie.
3: Een overeenkomst van één A4'tje. Oh. En of dat A4'tje zou staan dat Iran bereid is om een stop te zetten op het verrijken van uranium. Dat wil de VS ten koste van heel veel voorkomen. En in ruil voor dat stoppen van het verrijken zou de VS bevroren tegoeden van Iran weer vrijgeven. En ook sancties die al heel lang gelden voor Iran, sancties opheffen.
1: En ook de olieprijs is vandaag flink gedaald.
0: Yes!
1: Bevrijdingsfestivals hebben gisteren bij elkaar zo'n miljoen bezoekers getrokken. En dat is ietsjes minder dan vorig jaar, meldt persbureau ANP. Vooral de festivals in Brabant en Drenthe waren wat rustiger. Volgens de organisaties daar komt het doordat 5 mei dit jaar niet overal in de meivakantie viel. En het ook niet voor iedereen een vrije dag was officieel. In Vlissingen in Zeeland kwamen gisteren zo'n 40.000 mensen af op het bevrijdingsfestival. Het afbouwen daar is vandaag in volle gang, zegt de directeur.
4: Dat gaat altijd best wel hard. We werken met heel veel leveranciers. We doen heel veel evenementen op jaarbasis. We zijn goed op elkaar ingewerkt. Na 2 dagen is het wel een aardig eindje vertrokken. En dan loop ik hier zelf nog wel eens rond met een prikketje om eens te kijken of ik nog wat zwerfafval zie. En dan is het gewoon geweest.
1: Premier Jetten heeft al gezegd dat hij wil dat Bevrijdingsdag voor iedereen een betaalde vrije dag wordt.
0: En een van de hoofdrolspelers van Bevrijdingsdag Vlissingen editie 2026 spreken wij morgen om 4:15. Een beetje besta je nog. Yes. Het weer, Stef.
1: Nee. Ja, ik heb nog één bericht, maar dat komt
0: later. Oh nee, kom maar.
2: Oh nee,
0: maar gooi maar hoor. Ik, ja, was er, ik ben gewend.
1: Het is wel een leuk bericht. Het gaat over Ryanair, de topman van die luchtvaartmaatschappij. Hij is helemaal klaar met alle laveloze passagiers tijdens vroege vluchten. Ja, als het aan hem ligt, wordt er veel minder alcohol geschonken op luchthavens.
0: Heel goed.
1: Ryanair zou iedere dag een vlucht moeten omleiden door ongepast gedrag, door dronken passagiers. De topman van Ryanair legt de schuld daarvoor bij de luchthavens. Hij zegt, ik snap niet waarom ze om 5 uur 's ochtends bier moeten serveren. Aan boord gaat het volgens de topman van Ryanair nooit mis, want passagiers kunnen maar maximaal 2 alcoholische versnaperingen aan boord krijgen. Hij wil hetzelfde systeem op luchthavens.
0: De enige plek ter wereld misschien wel waar sociaal onwenselijk gedrag gepast is. Eerlijk, op welke plek ter wereld is het normaal dat je om 10 uur 's morgens een halve liter zit te beuken? Nou, sociaal wenselijk gezien niet. Op welke plek ter wereld is het normaal dat je in je vieze kleding op een bank ligt te slapen? Nee, misschien niet. En op welke plek is het normaal dat je €61 betaalt voor een tosti? Het weer, Stef.
1: Ja, vanavond in het Zuidoosten nog kans op een paar druppels regen. Morgen een droge dag, veel zon, 14 tot 16 graden.
0: Nellebel, waar staat het vast?
5: Ja, een paar lange files, niet langer dan gebruikelijk. De A9 Amstelveen-Alkmaar voor de Wijkertunnel, 37 minuten. De A12 Utrecht, de Duitse grens voor Westervoort, 19 minuten. De A12 Duitse grens Arnhem voor knooppunt Velperbroek, 14 minuten. De A16 Belgische grens Breda voor afrit Rijsberg, 7 minuten. En de A28 Amersfoort Zwolle voor Zwolle Centrum, 21 minuten.
0: Ja, het is 3FM. Het is niet normaal. De viral van de komende maanden, in ieder geval de komende weken, hebben wij in

0: 5 en over Hot Right Now gesproken.
1: Nelly moet even bijkomen.
0: We hebben drie bijna nakende mannen. We hebben in de studio Nino van der Meijden. De legendary Gio is in de studio. Yeah. Ja, en wat ik ook wel bezig, de rechtsback van Feyenoord, Mats Del.
2: Mats Del?
0: Ja, daar lijkt je op. Moet je maar goed kijken. Was een van jullie populairste TikTok comments, maar dat heb je zelf niet gezien. Jongens, even heel goed in de microfoon komen. Kom, het is radio, moet jullie horen.
1: Helemaal goed.
0: Voor de duidelijkheid, Nino van der Meijden, Luca Viron en Gio komen overmorgen met een insane virale zomerklapper. En wij kunnen daar met z'n allen over eens zijn, want jullie hebben iets weten te bereiken in de afgelopen dagen. Als dat gebeurt, dan kun je je winkel keer 10 doen. Dan kun je een nieuw huis kopen. Jullie zijn sinds afgelopen...
3: En hij kan dood.
0: Ja, sinds afgelopen zondag zijn jullie Monica Geuze approved.
3: Ja.
0: Hey. Wow. Crazy. Vertel eens even, Nino. Wat is er gebeurd?
4: Ja, geen idee. We hebben gewoon waren bezig met een nieuw liedje. En we posten op TikTok om te kijken wat het goed liep. En het is gewoon... Ja, de rest is geschiedenis. Is gewoon ontploft. Is
0: maar als de absolute koningin van het internet de wereld... en misschien wel de mooiste vrouw van Nederland, ook in jouw ogen... als die zeg maar jou post. Hey.
4: Ja, hartstikke ziek.
0: Hartstikke ziek.
4: Hey, het de eerste keer, vooral bij This My House, vond ik ook echt super gaaf. Maar ja, nu bij dit liedje ook weer, ja. Het is niet normaal.
0: Leuk, man. Voor de duidelijkheid, je bent eigenlijk opgegroeid voor onze ogen. Je hebt altijd reality tv gedaan, dankzij je pa en je ma. Het is niet je echte pa en die van de meiden.
4: Klopt.
0: Maar je hebt altijd, ben je op televisie geweest, we hebben jou gezien als klein mannetje. En op een gegeven moment dacht je, nou weet je wat, is allemaal leuk die camera's. Ik moet er wat mee doen. Ben je gaan DJ'en?
4: Klopt, ja. Hoe dat is begonnen. Als kind zijn was ik al heel erg... muzikaal en mijn eigen liedjes maken en beats maken en noem maar op. En ritme tikken op tafels en zo. En toen kocht ik een DJ set. Mijn ouders zeiden, dat moet je niet doen, dat moet je niet kopen. Dat was mijn eerste geld wat ik toen een beetje had verdiend. En toen kocht ik het toch. Half jaar in de kast gelegen. Uiteindelijk hadden ze toch een beetje gelijk. En na een half jaar zeiden ze, wil je nog op DJ les? Ik zei ja hoor. En vanaf toen was ik helemaal verliefd op DJ.
1: Hoe is dat nou om een bekende, in een bekend gezin op te groeien?
4: Ja, het is gewoon normaal voor mij. Ik heb niks bijzonders aan, niets cool, is gewoon normaal.
5: Maar hoe is het dat je alleen maar... Heel hartstikke leuk hoor, want jullie praten echt gewoon... De meeste mensen luisteren niet en die kijken niet. Maar twee van de drie gasten hebben wel een ontbloot bovenlichaam. En jullie doen allebei zo normaal.
0: Nel, ik weet dat je op jong valt, maar Nino is voor jou wel echt een jongen. Kom op, Nick. Nino is 20, man.
1: Ja, kom op. Gio is al papa.
5: Als hier twee van de drie vrouwen met een ontbloot bovenlichaam zouden zijn, zou je ook even zeggen.
0: Ik bedoel, waar wacht je op?
5: Ja. Ik was even benieuwd waarom.
0: Oh, ik weet dat je op jong valt, maar Nino is voor jou wel echt een jongen. Nee, maar kom op, Nick. Nino is 20, man.
1: Ja,
0: kom op.
1: Gio is al papa.
5: Als hier twee van de drie vrouwen met een ontbloot bovenlichaam zouden zijn, zou je ook even zeggen.
0: Ik bedoel, waar wacht je op?
5: Ja. Ik was even benieuwd waarom.
2: Nou, we waren het erg warm in de studio.
5: Oh, ja. ja,

0: Dat is allemaal. Ik dacht dat we gewoon. Jullie komen vrijdag komen jullie met deze track uit.
1: Ja.
0: Vrijdag gaat het gebeuren. Ik dacht dat we maar een klein stukje mochten vlammen.
1: Nee.
0: Maar we hebben hem net helemaal gekregen.
1: Klopt.
0: En die ontzettende gunst laten we natuurlijk niet voorbij gaan. Ah. Want laten we eerlijk zijn, ik geloof echt in deze beuker. Ik denk, Gio, jij bent van. Hoe oud ben jij?
2: 29.
0: Nee, even eerlijk.
2: 40.
0: 40, oké. Okay. Ja, wij zijn van dezelfde. Ik ben 37. Gio heeft heel veel succes gehad. Noem eens even een paar grote klappers van jou.
2: Lach, je hebt me.
0: Ja, omlaag. Hij heeft al 20 jaar een hele grote carrière in de muziek. En die heeft ook meegemaakt dat bijvoorbeeld Toppertje kwam. Toch 20 jaar geleden.
2: Ja,
0: dat
2: zeker.
0: Is deze. Alleen dan 2026. Zo groot gaat het worden. Crazy. Dus heel erg vet dat we de primeur hebben. Nino Cello. Luca Viron en Gio.

0: Die vrijdag de lucht in. Afgelopen zondag Monica Geuze approved. Ja, ja, dan weet je het wel. Dan kun je de handel gewoon sluiten. En dan komt het allemaal dik in orde. Nino Cello, Luca Veron en Gio. Bam, bam, Beanie. Dames in bikini. Nino van der Meijden. Bij ons in de studio. Kom even dicht bij de microfoon zitten. Wij kennen elkaar al heel lang. Omdat klopt, ik een hele goede band heb met jouw vader. Niet jouw echte vader, maar jouw... Ja, wat is het eigenlijk? Stiefvader? Ja.
1: Hoe het eigenlijk
0: Andy
1: is.
0: Van der Meijden.
1: Ja, en die is gewoon eigenlijk mijn vader, zo zie ik hem. Hij heeft mij opgevoed, zeg maar. Dus het is gewoon vader.
0: Ik heb hem vanmorgen nog gesproken. En hallo, wie is hier?
2: Hallo?
0: Ja, met wie spreek ik?
2: Jan van Hoofd.
0: Andy, jongen, daar zit Andy van der Meijden.
2: Hey.
0: Andy, jongen, welkom in de show. Ja, we hebben Nino gewoon hier zitten, man. Het is niet te geloven.
2: Ja, geweldig toch. Mooi kill.
0: Heel
2: lief, joh. Geweldig gozer. En hij doet heel goed, hè? Hij doet goed, hè?
0: Ja, vertel eens even, want je hebt gewoon... Ja, je hebt Nino ooit een keer cadeau gekregen bij je relatie met Melissa. En nu gaat hij... Ja. Ik heb ook gezien in die reality-serie die jullie op tv hebben... dat hij af en toe niet vooruit te branden is. Het af en toe moeilijk is om hem een beetje aan de gang te krijgen. Maar volgens mij is het aan het lukken.
2: Het is een diesel.
0: Ja?
2: Ja, nee, kijk, Nino is gewoon Nino. Nino is zichzelf, gewoon rustig altijd een lieve jongen. Maar ja, je moet hem wel even af en toe een zetje geven.
0: Ja.
2: En ik weet dat hij, hij kan draaien en hij kan muziek produceren. Hij was, als kleine jongen ging hij al op zijn telefoon ging hij muziek maken, weet je wel. Op zo had je zo'n programmaatje en dan kon hij, ging hij mij laten luisteren. En die, luister dan. Nou, toen zag ik al van, oké, dit wordt wel...

0: zijn ding. En ja, hij leeft eigenlijk omgekeerd, hè? Hij leeft 's nachts. Dus ja, wat is dan nog mooier dan DJ zijn? Toch?
1: Ja,
0: dat is
1: slim.
0: Toch geweldig.
1: Lekker, ja. Maar ik voel stiekem een beetje trots.
0: Natuurlijk ben ik trots. Nee, ik vind het geweldig hoe hij het doet. En het is ook best moeilijk voor hem. Hè. Kijk, hij is altijd wel bekend geweest. Maar nu, door die serie weer, is hij in één keer helemaal omhoog geklommen. En iedereen wil wat van hem. En daar moeten we wel een beetje in de gaten houden.
2: Ja.
0: Maar voor de rest gaat hij gewoon als een speer en doet hij gewoon zijn ding. En iedereen mag hem. En we zijn zeker trots. En zijn moeder ook, hoor. Die zit hier naast me op de bank te huilen.
1: Hey, maar wat me wel ingewikkeld lijkt, Nina, dat als je daar meisjes mee naar huis neemt, dat je moet opletten dat je stiefvader niet achter.
3: Ja, dat is wel eens vaker gebeurd, hoor.
2: En nog wel één klein puntje van kritiek van Nino. Zei hij net buiten de uitzending. Waarom heb je geen deal met de Jumbo of de Albert Heijn? Want nou moet hij al dat vrede van de Aldi de hele tijd binnenwerken.
0: Hij krijgt helemaal niks te vreten. Hij verdient goed geld. Ga maar naar McDonald's. Ja.
1: Heel goed, jongens. Eddie, fijn dat je er even was. Mooi dat het allemaal zo goed gaat. We spreken elkaar weer. En lekker zeg. Heel goed, jongens. En ik dank je wel. Rustig aan, hè.
0: Dank je wel, Barend. Dank je wel.
1: Groetjes, jongen. Super. Tuurlijk. Gio, Luca Veron en Nino van der Meijden. Veel geluk, jongens, met de release.
2: Ja,
1: en vergeet nooit, wij waren er als eerste bij.
4: Ja,
1: zo is het. Zo is het. Oké. Okay. Hey, veel geluk, jongens. En rustig aan, hè.
3: Dank je wel. Nog fijn.

0: Is die nog op de gang of niet? Onze social queen is nog even aan het bijkomen. Ja. Van dat Gio hier net was. Ja. Dat is mooi, we hadden net Nino nummer. Van der Meijden. En,
1: Gio, als je dit hoort, is hij nog op de gang?
0: Ja, ja,
1: oh, hij is al weg.
0: Hij is al weg. Ah. Oké, nee, we hadden Gio van omlaag. Nou, oké, je hebt me natuurlijk, dat is de tune. Maar goed, even het volgende. Hartstikke leuk allemaal, TikTok-knaller. Even gewoon terug naar afgelopen ochtend. Wijnand en Jamie, ochtendshow van 3FM, hadden daar te gast akoestische sessie van dit fenomeen. Ik vind het zo'n goede plaat. Dit is zo lekker. Dit is, oh, Mr. Jim Gardner. En why?

0: Yuri, Jim Gardner en Hardwired bij Barend en Benno op 3FM. Vanmorgen waren ze in de ochtendshow bij Wijnand en Jamie. En ik begin, heel eerlijk gezegd, nu een beetje nerveus te worden. En geen grap, echte nervositeit. Het is namelijk 5 uur. Nog een uurtje of 4. En dan begint er een evenement. Dat is bizar. Zometeen meer. We spreken met de GOAT. 3FM.
1: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
2: Europa. Wat doet Europa eigenlijk voor jou? En hoe is het om zelf een dag in het Europees Parlement te zitten? Maak het mee in de Europa Experience in Den Haag. Beleef de Europese democratie met tentoonstellingen, een panoramabioscoop en het EU-rollenspel. Op Europadag 9 mei openen onze deuren. Gratis entree, elke maandag tot en met zaterdag. Dus kom langs en ervaar het zelf. Europa Experience. Democratie in actie.
1: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
3: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
4: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
5: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
4: Sorry Bo, het is beauty.
5: Oh ja, en waarom staat er dan boti? Social Deal, deals die je niet mag missen.
6: Sta je in de file en spot je ruitschade?
7: Opgelost, autotaalglas.
5: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
8: Oh, die eerste zonnestralen, het briesje, voorjaar, wat is het toch een... Ah, nee hè!
9: Tja, droog weer kunnen we niet garanderen in Nederland. Wel een schone en droge veranda. Kies voor exclusief op maat gemaakte glazen schuifwanden van Terrasbeglazing op Maat. Bereken jouw prijs op terrasbeglazingopmaat.nl. Glas, hoe het hoort.

0: in een kwartier waar we het over hebben. Eerst NOS op 3, Stef Banstra.
1: Goedemiddag. In de rechtbank ging het vandaag over de familie van Bolle Jos. NOS op 3. Praat ik je zo meteen over bij. Eerst dit. Drie opvarenden die acute symptomen van het hantavirus hebben, zijn van het schip voor de kust bij Kaapverdië gehaald. En ze vliegen nu naar ziekenhuizen in heel Europa toe. Een van de zieke passagiers wordt opgevangen in het LUMC in Leiden.
2: En dan gaan we natuurlijk het verhaal aanhoren, lichamelijk onderzoek doen en kijken naar de algemene conditie van de patiënt. Want dat is eigenlijk ons startpunt. En een van de eerste stappen zal vervolgens zijn proberen vast te stellen dat deze patiënt dat virus heeft.
1: Het cruiseschip vaart nu verder richting de Canarische eilanden. Ja. En Amerika denkt dat er snel een eind kan worden gemaakt aan de oorlog in het Midden-Oosten. Er zijn concrete plannen voor de vredesonderhandelingen met Iran. De VS heeft het over één A4'tje met daarop 14 punten. Er staat onder andere in dat Iran dan moet stoppen met het verrijken van uranium voor kernwapens en dat Amerika de bevroren miljarden van Iran gaat vrijgeven. Marius Borg Heuby krijgt geen enkel band. De zoon van de Noorse kroonprinses wilde zijn voorarrest thuis uitzitten in afwachting van de uitspraak. Maar de rechter durft dat niet aan, omdat hij bang is dat Heuby foute dingen gaat doen. Het Noorse Openbaar Ministerie heeft dik 7 jaar celstraf geëist tegen Heuby voor verschillende verkrachtingen, mishandelingen en aanrandingen van vrouwen. En de vader van Bolle Jos stond vandaag voor de rechter. Als het aan het OM ligt, gaat hij 7 maanden de cel in voor het witwassen van drugsgeld. Deze misdaadverslaggever van het AD vertelt dat het een juicy dagje was in de rechtbank.
3: De zus van Bolle Jos, ja, die had op een gegeven moment een kapotte vaatwasser. En toen ging de monteur die vaatwasser vervangen. En toen bleek dat daar achter de vaatwasser opnameapparatuur, afluisterapparatuur was geplaatst. Ja, die kortsluiting had veroorzaakt. Dus dan ben je als zus van een bekende crimineel bij ineens bewust dat je heel erg onder de loep ligt.
1: De moeder en zus van Bolle Jos zouden ook voor de rechter moeten komen, maar die zaken zijn voorlopig uitgesteld. Het weer vanavond in het Zuidoosten, nog kans op een paar spitters. Morgen een droge dag, veel zon dan. Het wordt ongeveer 14 tot 16 graden.
0: 3FM met het verkeer, de A4 Den Haag Rotterdam. Voor knooppunt Benelux 69 minuten. De A12 Utrecht-Duitse grens voor Westervoort 17 minuten. De A12 Duitse grens Arnhem voor Velperbroek 14 minuten. De A28 Amersfoort-Zwolle voor Zwolle Centrum 31 minuten. De A325 Nijmegen-Velperbroek voor Velperbroek 40 minuten. 3FM.
4: Sta je in de file en spot je ruitschade?
5: Opgelost. Autotaalglas.
6: Nieuw in de Lidl Plus app. Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
7: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Wist je dat er een supplement is dat helpt om je gewrichten soepel te houden? Het bestaat echt. Het is Vitepro. Met het ingrediënt Boswellia serrata. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
7: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
8: M-Line, official sleep supporter van de KNVB. Thuis, in Zeist en tijdens het WK. Word ook fit wakker en scoor nu het M-Line Recharge matras met 50% korting. Kom naar een slaapspecialist of kijk op mline.nl. M-Line, get ready for greatness.
9: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Milnerkaas, plakken en stukken, 1 plus 1 gratis. En Plus avocado, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
0: 3FM. Barend en Benner. Ja, ik weet helemaal niet hoe je dag is geweest. Maar ben je wel klaar voor vanavond? En daarmee bedoel ik, ben je wel echt klaar voor vanavond?
10: Ja, goede vraag.
0: Ja, we gaan het zo meteen meemaken. Je komt erachter waarom.

0: daar gaan we.
1: Barend en Benner.
2: De drie dingen van de dag die ertoe doen of toe deden.
0: Rondje door de hersenballen van Jan Gustavsson en Ellie Benner en
3: Barend van Delen.
0: Heel simpel, mijn film. Ik ga wel even die van mij als eerste gooien. Ja. Mijn absolute ding van de dag. Ik voelde het vanmorgen gelijk al bij het opstaan. Ken je dat? Het moment dat je opstaat en dat je even... Nou, ik heb dat al eerder. Ik ga zeg maar dan om 5:30 moet ik even pissen. En dan denk ik, nou, vandaag wordt daar best wel een lekkere dag.
3: Een beetje alsof je jarig bent.
0: Ja, maar laat ik de dag alvast even door mijn hoofd heen gaan. Dan denk ik, lekker dag hier vandaag. Goede dingen doen. Hey, vanavond, 9 uur, PSG, Bayern München. Vorige week voetbalgeschiedenis. Wat wordt het vanavond? We spreken zo meteen Wietse van der Goat. Beste voetbalcommentator van Nederland van de afgelopen 1000 jaar. Nel, wat heb jij?
3: Ik was vandaag even bij de supermarkt. En ik ben wel benieuwd als je luistert, maar ook voor jullie mannen. Ik was bij de supermarkt en toen was ik de eitjes vergeten. Nou, niet per se een heel belangrijk product. Maar ik wilde heel graag koekjes maken.
0: Ja.
3: Dus dan vraag ik me af, als je dus in de rij staat en je bent al aan de beurt en dan, het gaat niet, het maakt niet uit welk product, dan bedenk je, weet je, net de mozzarella voor dit. Of net de kaas. Of net de weet ik wel, iets wat je echt nodig hebt. De pasta, omdat je pasta gaat eten. Ren je terug?
0: Tuurlijk.
3: Of denk je, ik ga zo meteen nog wel een keer.
0: Ja, ben jij helemaal gek dat laatste? Dat doe je dan niet. Zeg, hé jongens, ik realiseer mezelf in één keer dat ik de mozzarella ben vergeten.
3: Maar ook als je in een Albert Heijn XLL staat en je moet helemaal achterin naar de eieren.
0: Tuurlijk, ik ga er niet nog een keer die winkel in.
3: Ja, ik heb altijd zo'n moment dat ik even niet weet.
4: Ik doe altijd, ik denk bij mezelf, weet ik waar het staat?
3: Ja, dat heb ik ook.
4: Red ik dat in die tijd? Zo niet, dan ga ik naar een andere winkel voor die eieren.
0: Oh, maar iedereen is vrij om naar kassa 2 te lopen, hè?
3: Nou,
4: achter jou staat te wachten.
3: Ja, dat is leuk. Ik kijk hoeveel boodschappen ik heb. Als ik echt zeg maar naar een Lideltje ben geweest en die hele plank ligt helemaal lekker vol, dan denk ik, ik heb nog wel even tijd, zeg maar, een paar minuten voordat ze er is. Maar als ik 4 producten heb, zoals vandaag bij de Albert Heijn, dan denk ik, gaan we nog een keertje.
0: Misschien moeten we een campagne starten.
3: Ja.
0: Bewuste boodschappen doen.
3: Een soort bond voor het bewust boodschappen doen.
0: Oké, alright, Jo. Wat heb jij vandaag?
4: Nou, ik heb het gisteren ook al gedaan, maar ik doe het vandaag weer, want ik gaf gisteren bioscoopkaarten weg voor een oorlogsfilm.
3: Wat? Ja, welke? De Tasters.
0: De Tasters?
3: Ja, die draait in een hele goede bioscoop. Ik had het gezien.
4: Ja, hij gaat vandaag of morgen in première. De film gaat over de voorproevers van Hitler. Het waren 15 vrouwen. Ja. En die moesten het eten van Adolf Hitler voorproeven.
0: Oh, wat een heerlijke film.
4: Ja, het is bizar.
3: Wist jij dit maar?
0: Nee, wist ik helemaal niet.
3: Ja, dus die vrouwen moesten het eten voorproeven, omdat het misschien wel eens vergiftig zou kunnen zijn. Dus jij nam een hapje. Dus jij was zeg maar degene die... Jij kon dus het loodje leggen.
0: Dit ken ik nog uit de Bijbel. Weet je, de Bijbel, vroeger als kind maakte dit heel veel indruk op mij. In de Romeinen, de keizers, die hadden dit ook. Weet je? Ja. Zo, niet normaal.
4: De voorproevers.
3: Moet je dan bedenken hoe je dan gaat proeven? Een beetje zout bij, het is wel goed.
4: Ik denk in de oorlog dat je misschien ook wel denkt bij jezelf.
0: Ja.
4: Hoppa, ik heb tenminste te eten.
3: Ja. Zo, ja, maar moet je, ik stel je voor, ik geef jou een bordje. Maar de kans is ook dat je het loodje legt.
0: Nou ja, met andere woorden. We hebben welk woord naar de NPO luisterapp?
4: Ja. Nou, gisteren, wat was gisteren ook weer het woord?
3: Gisteren was het woord kantine.
4: Ja, kantine.
0: Nu het woord fressen.
4: Fressen.
0: Ja, fressen.
3: Fressen.
0: Essen op uiten! Dat. Even appen, dan gaan we het woord fresse appen. Als je 2 kaarten wil voor de Tasters overal te zien in een absolute topfilm. Ziet er goed uit. Leuk dat je dat kunt winnen. Doe maar.

0: Mr. Know-it-all, Teddy Swims. En nou, dat was hem eigenlijk bij Maat en Benner op 3FM. Het is 19 minuten over 5. We zitten nog 3 uur en 21 minuten. Nee, dat zeg ik niet helemaal goed. Maakt ook geen reet uit. Ergens 3 uur nog wat. Prima. Ja, ja. Voor een geweldige avond die ons te wachten staat, dames en heren, mag ik een applaus voor Wietse van der Goot. Woehoe! Of zoals in de NPO Luister-app Wietse van der Goot, stelselmatig genoemd, dus dat is heel goed. Hey Wietse, even het volgende. Jij bent in München, daar komen we zo meteen op. Ik wil je even meenemen. Het was vorige week woensdag. En toen hadden wij die dinsdagavond gehad. Dus die dinsdagavond met...
1: Niet gewoon,
0: superlatieven komen we nog steeds daarover tekort. Over PSG tegen Bayern München.
2: Ja, ik ook.
0: En wij zitten in de studio. En je moet even voorstellen, wij waren nog aan het bijkomen. Wij krijgen in de studio Lil Kleine en Samuel Welte tussen 4:30 en 5:00. Nou, die hadden het volgens mij allebei niet meegekregen. Maar daarna kwam er een man in de studio bij ons zitten. Een half uurtje. En toen hebben we het daar best nog wel uitgebreid over gehad. En ook met jou als hoofdonderwerp.
3: Oh, echt waar?
0: Ja. Ben jij geïnteresseerd over een stukje onderling chitchatten van Barend van Delen en Tom Egbers over Wietse van der Goot?
3: Oh, ja, zeker. Dat wil ik wel horen. Nou, ja, want ik bewonder Tom wel.
0: Heel goed. Oké, daar komt hij. Heb je goed geluid?
3: Ja, sorry?
0: Heb je goed geluid?
3: Ja, ik heb nu telefoongeluid, maar dat is goed genoeg. Zeker. Okay, ja, hoor. Okay,
0: ja. Ik heb zo ontzettend genoten van de commentator. Wietse van der Goot.
4: Ja, dat is niet steengoed. Ja.
0: Die niet in het stadion zit, maar iedere sprank van liefde die ik voel voor het voetbal, zo goed weet te beschrijven in zijn terminologie. Dat is niet normaal.
4: Het is een groot compliment zoals je het formuleert, maar er is niets aan gelogen. Het is helemaal waar.
0: Ja.
4: Hij is echt uitzonderlijk goed, Wietse. Ja. Heel erg goed.
0: Zoals Rafael van der Vaart zei in zijn boek, een echte voetbaljongen. En dat is lekker natuurlijk.
4: Ja, hij is het volgens mij niet, een echte voetbaljongen. Maar hij voelt wel precies alles aan als een echte voetbaljongen.
0: Maar hoe bedoel je, hij is het niet precies?
4: Nou, hij is niet... Als je een voetballer zou moeten uittekenen van hoe die is qua karakter en interesse. Ja. Bedoel, hij is niet alleen maar voetbal. Dus hij is niet alleen maar voetballer. Hij weet ook over andere dingen goed mee te spreken.
0: Ja, maar ik denk dat Van der Vaart daarmee bedoelde een echte... Iemand die de echte liefde voelt. Ja. Dat het is.
4: Ja, dat is het.
0: Niet een echte voetballer met een Louis Vuitton tasje en 8 telefoons en een Mercedes GL. La, weet je wel. Met die weten niet eens dat het 8 uur journaal om 8 uur begint, weet je. Dus dat is...
4: Ach, journaal?
0: Wat hebben wij een leuke show eigenlijk, als ik het zo hoor. Hey, maar wel leuk toch?
3: Een hele leuke show.
0: Ja, toch?
1: Ja. Steek die maar in je zak.
0: Ja,
3: jezus jongens. Ja, het is wel... ik vind het echt prachtig om te horen. Helemaal van iemand als Tom, die ik echt enorm hoog heb zitten en enorm bewonder, zoals ik net al zei. Ja. En de complimenten zijn niet van de lucht de laatste tijd. En ik krijg ook een beetje plaatsvervangende schaamte van. Want ik ben er voor het voetbal. Dat is eigenlijk ook waardoor ik mijn werk zo leuk vind en waarom ik er zo veel plezier in heb. Ja, eigenlijk juist om het niet over mij te laten gaan, maar over dat voetbal.
0: Ja, okay,
3: alleen ja, dan komt het toch op me af. Ja,
0: je bent er voor het voetbal en dat is wat we horen. Dus dat is mooi en dat is een compliment. Weet je, normaal gesproken krijg je dat alleen maar als je dood bent, Wietse.
1: Ja,
0: dus
3: dat is waar. Ja, maar ik vind dit wel echt extreem tof om te horen uit de mond van een van onze nationale voetbal-tv-legendes. Echt heel vet.
0: Het was ook leuk. Het ging ook goed met hem. Hij was hier een leuke fan. Weet je, als hij morgen weer aan zou schuiven om het gewoon een half uur over weet ik veel wat hebben, dan is het ook goed. Maar goed, wij moeten even naar vanavond. Want ja, ik zei net al en dan word ik een beetje gek aangekeken. Maar jij zult misschien hetzelfde gevoel hebben. Ik ben weer een beetje positief zenuwachtig.
3: Ja, maar het is een aftelpotje, hè? Ik hoorde jou net aftellen. Ja. Ik ben dus al in het stadion nu ook, want ik zat net in mijn hotelkamer en ik dacht, ja, wat de fuck doe ik hier nog? Ik ga gewoon vast. En normaal ben ik al pas 1 uur of 2 van tevoren of zo, maar ik ben nu een beetje lekker aan het rondlopen en je voelt het dan zo per kwartier stijgt die spanning een beetje. Ja, maar het kan bijna alleen maar weer mooi worden,
1: maar, jongens, waarom moeten jullie allebei zo bijna kwijlen van deze wedstrijd? Neem eens even mij als niet-voetballer mee.
3: Nou, omdat het vorige week was het pure voetbal. Omdat voetbal is ook voor een heel groot deel tactiek. Dus dat zijn ploegen die denken, wat doet de ander? Pas op, als zij komen, dan leunen wij een beetje naar achteren. Dat was er allemaal niet vorige week. Je had gewoon 2 ploegen die zo snel mogelijk, zo mooi mogelijk naar voren wilden. En na 95 minuten wel keken wat er op het scorebord stond. Beetje zo'n soort gevoel. Het pure voetbal, gespeeld door de allerbeste voetballers van de planeet. Ah, het was het echt het summum was het. Alleen er ontbrak één ding.
0: Ja.
3: En dat zal Baren met me eens zijn. Een klimaat. Er moet nog wel iemand door.
1: Ja.
3: En dat vanavond.
0: Nou ja, is er een scenario mogelijk dat het vanavond tegenvalt?
3: Ja, uiteraard. Nou, het regent hier heel hard. Dus ik hoop dat dat veld niet te veel op zijn flikker krijgt. Want dat zou heel vervelend zijn. Dat veld een beetje plasserig wordt. Maar het is zo goed dat het wel mee zal vallen. Ja, misschien... Kijk, het valt zelfs tegen als er één ploeg weg zou lopen bij de ander. Ja. Dus als het bijvoorbeeld bij rust 3-0 staat. Wat natuurlijk ook zomaar zou kunnen. Ja. Omdat Paris vorige week ook zo wegliep naar 5-2. Dus dat zou eigenlijk een beetje zonde zijn. En voor de rest zal het me jeuken wie er doorgaat uiteindelijk.
0: Nou, nee, eerlijk
3: zijn.
0: Want
3: die zijn allebei
0: eerlijk,
3: zo mooi.
0: Nee, eerlijk zijn. Ook jij hebt iets meer... Dat weet ik. Ik bedoel, ik zie jou veel. Ik denk dat jij ook iets leuker vindt als Company met deze ploeg de finale haalt.
3: Ik hoor wat je zegt, Barm.
0: Ja.
3: maar ik vind Paris Saint-Germain ook een schitterende ploeg hebben.
2: Ja. Nog heel even heel kort, ook nog even voordat ik het vergeet. Ook nog gefeliciteerd, hè? 2 dagen geleden 44 geworden.
3: Ja, ook nog eens. Jazeker. Ja, dat begint ook wel serieus te worden nu, dat 44 jaar.
0: Mijn hemel. Maar maakt het allemaal uit, weet je. We kunnen er allemaal niks aan doen. Dat is het leventje. We krijgen
3: nee, dat is ook weer waar, Barm.
0: Ik ben een beetje mazzel 70, 80 jaar. En laten we daar mooie dingen doen. Waaronder vanavond.
2: Ja.
0: Wat is jullie, even voor mij als liefhebber, jij zit... op de commentatorstoel. Wat is jullie studiobezetting?
3: Wij hebben Helene Hendricks daar. En Galip Boularus is er samen met Jurie Mulder. En we hebben, allemaal te zien op Ziggo Sport. Hè, we beginnen om 8 uur. Arjen Robben even langs de lijn staan. Bij Sam van Rooyen. Die meldt zich eventjes. En volgens mij krijgen we ook best eventjes de tijd om met hem te ouwehoeren. Ja, Mr. Wembley. Die heeft ooit Bayern een Champions League bezorgd. Op Wembley. Dus zijn status gaat hier door het dak natuurlijk. En met Michael Olise loopt er ook wel een beetje een Robben-achtige speler rond. Dus we hebben genoeg om met hem te bespreken.
0: Ja, en de laatste keer dat we Robben zagen met een talkshow-presentator langs de kant van het veld, was ook lachen.
3: Ja, zeker. Nou, Sam van Rooyen kennen, dan gooit hij dat balletje nog wel even op. Zo.
1: En een zeer belangrijke vraag voor mij als vrouw. Er komt een climax?
0: Ja, tuurlijk.
1: Ja.
0: Zeker.
3: Ja,
0: ja, zeker.
3: Ja, maar of je zo goed is als je hoopt, dat kan ik dan weer niet beloven. Maar
0: Die wat langer dan gemiddeld.
3: Ja, zeker. Penalties zou goed zijn. Ja. Nou ja, eigenlijk verdienen... Nee, deze ploegen verdienen geen penalties. Nee, ik weet het niet.
0: We gaan het zien. We gaan het zien. Dames en heren, Wietse van de Goat.
3: Yo, bedankt.
0: Leuk man, Wietse.

0: Ofwel een dikke bluetoothbeuker voor in je achtertuin op de camping of waar je dan ook zit. Kun je uitschelen, zo'n ding moet je altijd hebben. Zeker met onze hoofd erop. Laat je nou eens even nakijken als je dat niet wil. Op welke brandstof rijdt een Volkswagen TDI? Dus op welke brandstof rijdt een Volkswagen turbo, puntje, puntje, injectie?
1: Ik vind
2: jou dat niet.
0: Nee, ik ben van het gas geven.
2: Ja, maar jij bent gewoon gelijk gas.
0: Hoppakee.
1: Maar hebben jullie wel eens verkeerd getankt?
0: Ja, man.
2: Nee.
0: Ja, maar ik heb mijn eerste gesponsorde auto.
2: Oei.
0: 8 jaar geleden is dit. 9 jaar geleden. En de eerste beste week moest ik die gasten al bellen. Maar ja, ik heb er gewoon wat verkeerd in gegooid.
2: En wat moest het zijn?
0: Ja, het moest, weet ik veel. Ik had diesel gedaan en het moest benzine zijn. Ik weet ook helemaal niet welke achtelijkheid er toen kwam. Ik had een interview gehad met, hoe heet zij, die zangeres die de Voice won? Pleun?
2: Oh, ja.
0: En Roy Donders, iets voor Koningsdag of zo. Ik
1: denk andersom, want volgens mij kan een dieselslang niet in het benzine en andersom.
0: Ja, het zal wel, maar in ieder geval, ik rijd de oprit af en dat ding staat stil. En ik moet op die plank douwen.
2: Het was niet raar, want ik weet ook wel dat ik net in mijn ouders auto ging rijden. En dat ik echt 10 keer zei, dit moet toch echt E95, toch E10? Euro ongeloofd, 95.
0: Nou goed, hoe heet die brandstof? Laat het even weten, drop het in de NPO-lijst-app. Zet je naam erbij en win een baard in een boombox. Kleine tip, het is duur tegenwoordig.
3: Ja.
4: NOS op 3.
0: Laatste nieuws, Stef Banstra, NOS op 3.
5: Ja, goedemiddag. KLM zegt dat een van de overleden Nederlandse Hanta-patiënten kort aan boord is geweest van hun vlucht. Ja, het ging om de vlucht vanuit Johannesburg naar Amsterdam toe van 25 april. Het cabinepersoneel van KLM heeft toen voor het vertrek besloten om diegene niet mee te nemen. Waarschijnlijk gaat het om de vrouw die uiteindelijk is overleden in een ziekenhuis in Johannesburg. Haar man stierf al eerder op 11 april aan boord van het cruiseschip Hondius. En dat vierde schip gaat nu trouwens verder naar Tenerife toe, waar de rest van de passagiers een laatste medische check zullen krijgen en daarna weer naar huis kunnen. Deze Belgische vrouw is nog steeds aan boord.
6: De mensen die zich comfortabel voelen met een mondmasker dragen een mondmasker, vooral binnen. Er zijn mensen die absoluut niet binnen met andere mensen in contact willen komen. We zijn bezorgd om ons 2 medepassagiers die ziek zijn. Wij willen natuurlijk allemaal dat onze zieke passagiers zo snel mogelijk de nodige zorgen krijgen.
5: 3 mensen van het cruiseschip waar het Hantavirus dus is uitgebroken zijn al van boord gehaald en worden nu naar Nederland toegebracht voor medische hulp. 1 van hen gaat naar het Leids UMC. Ja, ik vertelde je een uurtje geleden over het treinverkeer bij Weesp. Dat is stilgelegd omdat ze daar een bom hebben gevonden. Het blijkt te gaan om een 500 ponder. Dat is een grote vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog. Die is gevonden bij werkzaamheden. Het treinverkeer bij Weesp wordt binnen een half uur weer opgestart en die bom wordt weggehaald. De Nederlandse overheid gaat het IT-bedrijf achter DigiD en Mijn Overheid nog 2 jaar langer inhuren. En dat is best wel een dingetje, want het bedrijf Solvinity komt mogelijk in Amerikaanse handen. En er zijn zorgen over de privacy. 3 ongeruste burgers probeerden vandaag die contractverlening in de rechtbank nog tegen te houden, maar dat is mislukt.
0: Hey, even een vraagje vanuit mezelf. Is dat ding alweer binnen? Daar krijg ik altijd een aanmaning over. Hoe noem je dat nou, die belasting die je op je huis moet betalen?
2: OZB.
0: Is dat nu alweer binnen?
1: Volgens mij hadden we dat al betaald moeten hebben.
0: Echt waar?
2: Oeps. Ja,
1: ik kan me de hartverzakking nog een beetje herinneren namelijk.
0: Ja, de koning die je dan krijgt. Ja. Die is in aanmaning van de koning.
1: Oh, nee, ik krijg geen aanmaning. Dan ben je te laat.
0: Nee, dat bedoel ik. Maar is dat nu al het geval? Want ik mis hem altijd. En dan krijg ik van de gemeente Amersfoort
1: even inloggen op je DigiD.
2: Ik heb hem ook gemist, denk ik.
0: Oké, ja, precies. Wow. Nou, maar wat is je hartverzakking dan, jou?
1: Ja, zoveel.
0: Oh, gewoon?
1: Ja, ik weet niet meer hoeveel het was, maar echt heel veel.
0: Oké, wat bedoel je? OZB?
1: Ja.
0: Oh, zo?
1: Ja.
2: Ja, maar gaat het per vierkante meter van je huis? Nee, je hebt een enorme villa.
0: De WOZ-waarde, daaroverheen krijg je... Oké, jongens, dan nog erger nieuws.
1: Ja, dit is nog veel erger.
0: Ja, precies.
5: Ja. Ja, want de supporters van de Graafschap moeten het binnenkort zonder Grolsch gaan doen.
1: Ja, hoe dan?
5: Ja, Grolsch is al jaren het biermerk van die club uit Doetinchem. Maar de club kreeg zo'n dik aanbod van Heineken dat ze nu uit een ander vaatje gaan tappen. Op een straat in Doetinchem wordt deze bierdeal alleen niet met gejuich ontvangen.
7: Ja, dat is meer slechter wat me kan.
8: Wat is het dan?
7: Ja, afwaswater.
9: Dat moeten we niet doen. Nee, dat is hier toch uit een boze Heineken, toch?
10: Nou, ik vind alle twee niet lekker.
11: O jee, en dat in de Achterhoek.
12: Nou ja,
4: onze gasachterhoek doet dan wel liever Grolsje.
5: Ja, van Grols naar Henneken dus bij de Graafschap. Die overstap naar Henneken duurt alleen nog wel eventjes. Na volgend seizoen wordt die biertransfer werkelijkheid.
0: Ja, waarom doe je dat? Voor misschien, natuurlijk voor een club is de Graafschap is een ton of twee ton hartstikke veel geld. Wat het dan meer is. Ik heb geen idee, maar laten we daarop inzetten. En je hebt ook te maken met een regio. En een trouwe achterban.
1: Ja.
0: En een cultuurgevoel.
1: Ja.
0: Al dat gelul, weet je. Dat moet je niet doen, man.
1: Nee, dit is echt een beetje alsof je in één keer varkensvlees... Varkensvlees gaat serveren bij een islamitische ploeg.
0: Ja, precies.
1: Dat kan gewoon niet.
0: Ja, precies. Precies, precies.
2: Blijkbaar hebben ze het nodig.
0: Ja.
2: Zo meteen is het weer gejank omdat zo'n club weer failliet gaat of zo.
0: Ja, ook weer zo. Nee, jongens, we hebben er allemaal een gedegen mening over. En dat is de kwaliteit, de kracht en de charme van dit radioprogramma. Het weer, Stef.
5: Ja, vanavond in het Zuidoosten nog kans op een paar spetters. Morgen is het glas weer half vol, droger met veel zon bij 14 tot 16 graden.
1: Er zit hier één spetter, hoor.
0: Ja,
1: verkeer.
0: Heerlijk. Kom maar door. Nelle wel.
2: Lekker, joh. De A2 Maastricht-Eindhoven voor Wessum, 27 minuten. De A4 Amsterdam-Den Haag voor knooppunt Burgerveen, 34 minuten. Komt door een kapotte auto. De A4 Den Haag-Rotterdam voor knooppunt Ketelplein, 36 minuten. Er is daar een ongeluk gebeurd. De A20 Hoek van Holland-Gouda voor Nieuwekerk aan de IJssel, 18 minuten. En de A28 Amersfoort-Zwolle voor Zwolle Centrum, 42 minuten. Sterk.
8: Ja, je luistert.

0: voor deze woensdag met Sophie van 28 uit Echtenerbrug. Sophie, twee vragen.
1: Ja?
0: Allereerst, ben jij een nieuwe luisteraar van het radioprogramma?
1: Nou, ik luister wel, maar ik wist deze niet zo goed hoe het spel werkte.
0: Oké. Hoe lang luister je al?
1: Nou, wel een paar jaar, maar ja, ik wissel wel vaak.
2: Ja, of wissel je vaak?
1: Ja.
0: Tuurlijk.
2: Ook van radioprogramma's?
1: Ja.
0: Oké, alright. En tussen wie wissel je dan?
1: Nou, heel veel als het reclame is, dan zet ik vaak door.
0: Ja, je hebt groot gelijk.
3: Ik vind Sophie nu al geweldig.
0: Sophie is top, is luisteraar van de dag. Ja. En die blijft vanaf nu alleen maar bij ons plakken, want we krijgen een band. Dat voel je per seconde dat het gesprek voordat is. Dat is mooi. Maar Echtenerbrug, dat kon ik even niet plaatsen in mijn hoofd. Waar dat nou ligt?
1: Nee.
0: Waar is het?
1: Ligt in Friesland, aan het Jeukenmeer.
0: Ja, lekker mooie plek, man. Er komen een mooie maanden aan voor je met de zomeropkomst.
1: Ja.
3: En mijn oma heette dus ook Sofietje en kwam ook uit Friesland.
0: Ja,
3: ik vind het vol een band.
0: Heel goed, heel goed. De oma van Nelly kan ik nog wel verhalen over vertellen, maar dat is nog te vroeg voor.
3: Ja, was net zo'n beest als Sofie. Zit in de naam.
0: Hey, we gaan ervoor, Sofie. We hebben volgende vraag. Voor jou op het spel staat een baard met een boombox. En jij mag het uitleggen hoe het ook weer werkt, dus kom maar op, Jel.
2: Bij de eerste vraag geeft Sofie als antwoord volgende vraag. En daarna geeft ze bij iedere vraag het antwoord van de vorige vraag.
0: Klaar voor?
1: Ja.
0: Heel goed, je gaat door het dak.
3: Op welke brandstof rijdt een Volkswagen TDI?
1: Volgende vraag.
3: Welke Finn speelt Dominic Toretto in de Fast and Furious film? Finn?
1: Diesel.
3: Waar rijdt een jockey op?
2: Iedere vraag het antwoord van de vorige vraag.
0: Klaar voor?
1: Ja.
0: Heel goed, je gaat door het dak.
3: Op welke brandstof rijdt een Volkswagen TDI?
1: Volgende vraag.
3: Welke Finn speelt Dominic Toretto in de Fast and Furious film? Finn?
1: Diesel.
3: Waar rijdt een jockey op?
1: Vin Diesel.

0: Elektriciteit?
1: Ja, zou je wel denken, maar is niet het goede antwoord. Nee.
2: Oh ja, dat is een discjockey.
3: Ja. Ja, ja,
2: ja, ja, ja. Met een andere jockey.
3: Een andere jockey.
1: Ja, ja, tuurlijk, tuurlijk, ja. Tuurlijk, tuurlijk, tuurlijk, tuurlijk. Ja, ja. Sophie, lekker gespeeld. Hoe was je er goed?
3: Ja, niet genoeg. 3.
1: Oh. Ah, maar wel
0: oh,
1: gezellig.
0: Wat een antwoord.
1: Ja, dat hoor je morgen. 6:15. Maar ja, dan ben jij weer aan het zeppen, dus dat hoor je niet.
0: Nee. Nou, ik zal mijn best doen om op 3FM te zijn.
1: Heel goed, heel goed. Sophie, je applaus voor jou. Was gezellig. Woo!

Middagshow 3FM, je hoorde Kensington. En dit is wel dat je denkt, oké, dit vonden we lekker in 2005, in 2015. Vandaag en over 10 jaar nog steeds, moet je me horen.

0: heel veel mensen dat wel willen als ze iets maken. En ik denk dat wij binnen nu in een uur iemand te gast hebben die ook weer kans maakt op zoiets. Dat heeft een dusdanig eigen geluid. Dat ik denk, ja, oké, dat kan met haar op een manier gaan lopen. Dat je daar nog heel lang in de meest positieve zin van het woord last van hebt.
1: Ja, want het doet iedereen heel veel.
0: Wij zijn het duo Heet en Hangijzer.
1: Heet en Hangijzer?
0: Ja, natuurlijk Heet Hangijzer, ofwel Cliffhanger.
1: Oh.
0: Alright. Middagshow 3FM. Wie het is hoor je zo meteen. Air

0: 3FM. Hoe ga je? Fijne dag vandaag. Wij wel eigenlijk. Zeker met dit soort klappers. Heerlijk man, autoradiootje aan. Turnstile, Seeing Stars.
1: Lekker.
0: Echte 3FM klapper. En zometeen krijg je 90's tijd. Wordt moeilijk vandaag.

0: Hitzoon Klapper en Wessel van Diepen.
1: Hey accountant, stap nu over op Vision Planner voor het snelste samenstellen en de beste jaarrekening voor alle soorten ondernemingen. Duizenden tevreden accountants en administratiekantoren gingen je voor. Ontdek meer op visionplanner.com/snel.
2: Even over later.
3: Sst, ik ben aan het streamen.
2: Oh, sorry.
3: Dan rol ik nu even mijn kous naar beneden. Speciaal voor mijn grootste fan, Stoute Woutertje 46.
4: Met een beetje extra pensioen hoef je er straks niks bij te doen. 1 op de 3 werkende Nederlanders is nog niet klaar voor later. Start daarom vandaag met extra pensioenopbouw van Centraal Beheer.
1: Voor de snelste jaarrekening in de cloud, ga naar visionplanner.com/snel.
5: Sta je in de file en spot je ruitschade?
6: Opgelost. Autotaalglas.
7: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Een gezond lijf begint bij jezelf. En Vitepro helpt je daarbij. Vitepro bevat namelijk vitamine D voor je spieren en Boswellia serrata voor je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
8: Allemaal in het Concertgebouw. Ook festival Mind the Gap. Van 15 tot en met 21 juni vieren we diversiteit in de klassieke muziek. Met onder andere Tjinneke Orchestra, het Concertgebouw Orkest en werken van Marsalis, Price en Eastman. Bestel op concertgebouw.nl.
7: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
9: Huh? Deze duikinstructeur wil subsidie voor een balletvoorstelling?
10: Als je bedrijfsactiviteit niet goed in het handelsregister staat, kom je anders over dan je denkt. Bijvoorbeeld als je subsidie aanvraagt. Zonde, want zo wordt je aanvraag mogelijk afgewezen. Zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date? Check het op Mijn KVK.
11: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.

0: is zoveel money. Ga snel naar de winkel of naar eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.

0: Zes uur zometeen. De Battle der Battles, ofwel 90's tijd, binnen nu in een paar tellen. Eerst NMS 3 met Stef Wanstra.
1: Goedenavond. De Nederlandse vrouw die is overleden aan het Hantavirus is kort voor haar dood aan boord geweest van een KLM-toestel in Johannesburg. NOS op 3. KLM zegt daarover gisteren te zijn ingelicht door het RIVM. De crew in dat toestel besloot de vrouw niet mee te nemen vanwege haar slechte gezondheid. En nadat ze van boord was gehaald, vertrok de vlucht alsnog van Johannesburg naar Amsterdam. De zieke vrouw overleed later in Johannesburg. De vrouw was eerder aan boord geweest van het Nederlandse cruiseschip Hondius, waar het Hantavirus is uitgebroken. Drie andere zieken daarvan worden nu terug naar Nederland gevlogen, vertelt mijn collega Noor.
2: Het gaat om een Nederlander, een Brit en een Duitse. En twee van hen hebben echt klachten van het Hantavirus. En de derde passagier die had een nauwe band met een van de passagiers die al is overleden aan het virus. Ze zijn van het schip gehaald en ze worden met twee evacuatievluchten naar Nederland gebracht.
1: En een van hen wordt naar het Leids UMC toegebracht. Het Openbaar Ministerie eist 4 jaar cel tegen een oud-medewerkster van de rechtbank in Amsterdam. De vrouw zou informatie uit de systemen van die rechtbank hebben verkocht aan criminelen. Ze vroeg een paar honderd euro voor die informatie. En ook gebruikte ze de info om iemand af te persen. De rechtbankmedewerkster zei dat ze dit deed om haar gokverslaving te kunnen betalen. Fans van Real Madrid zijn superboos op hun sterspeler Kylian Mbappé. De supporters vinden dat het aan hem ligt dat ze al een tijd bij Real Madrid geen prijzen hebben binnengehaald. Daarnaast werd hij afgelopen weekend ook nog gespot op vakantie in Italië met zijn vriendin, terwijl hij eigenlijk aan het herstel van zijn blessure had moeten werken. Een petitie om de sterspeler Kylian Mbappé te laten vertrekken bij Real Madrid is inmiddels al 12 miljoen keer ondertekend. En mijn collega's van NOS Stories zijn weer terug in de schoolbanken gedoken. Van vandaag starten ze met de live spreekuren op YouTube om examenkandidaten helemaal klaar te stomen voor de eindexamens. Romy presenteert die livestreams samen met Ryan.
3: En daarin proberen we eigenlijk wat breder dingen te bekijken over het examen. Dus we gaan bijvoorbeeld met een voedingsdeskundige in gesprek over wat kan je het beste eten de komende tijd om je motor goed draaiende te houden. Wat kan je het beste doen om te leren. En het lax komt langs. Dat is natuurlijk bekend van de klachtenlijn. Als je klachten hebt over je examen, kan je ze bellen. Maar ze hebben dit jaar ook voor het eerst een stresslijn.
1: Ja, en bij die stresslijn zitten mensen van Lax klaar om je gerust te stellen en je tips te geven om toch relaxed die eindexamens in te gaan. Het weer vanavond in het Zuidoosten, nog kans op een paar spetters. Morgen droog met veel zon, 14 tot 16 graden wordt het.
0: 3FM met het verkeer op dit moment. Het is Barend en Benner wat je hoort. En eens even kijken wat de wegen op dit moment nog voor ellende hebben. We hebben aan de ene kant mijn hele verkeerding loopt vast. Maar ik heb hier... daar staat hij. A2 Maastricht Eindhoven voor Wessem, 41 minuten. Dan de A10 Koenplein Watergaasmeer voor Watergaasmeer, 21 minuten. De A28 Amersfoort Zwolle voor Zonnecentrum, 28. En de A76. De Belgische grens Aken voor Spouwbeek 16 minuten sterkte.
4: 3FM.
5: Ster.
6: Bekijk nu de collectie van Kees-Mid tuinmeubelen in onze stores of ga naar keesmid.nl.
7: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
8: Howdy! Beleef het allernieuwste wildwestavontuur in Slagharen. Skysifter. 2 avonturen, 1 epische rit. Maak je avontuur compleet en blijf slapen. Boek nu jouw verblijf met maximaal 40% korting op slagharen.com.
9: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
10: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
11: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
13: Bij de Kruidvat fotokiosk in de winkel druk je direct je fotocadeaus af. En deze week met maar liefst 25% korting. Dus zoek je een moederdagcadeau, print en

middagshow 3FM. We hebben Isabel Usscher te gast. Om, nou ja, ongeveer 6:30. Met een klein half uurtje. En binnen nu een paar tellen krijg je 90's tijd. Dat is wat je wil zeggen.

0: Noem één melodie waar je net zo vrolijk van wordt.
1: Wat is dat toch met dit liedje?
0: Ja.
1: Het is zo mooi.
0: Jij... Ja, la, la, la.
2: Ja, het speelt ook gelijk. Het zijn gelijk voetbal en hooligan.
1: Wat is ook zo mooi. Jij komt zo vaak met Parada de Tetas.
2: Ja, je hebt er iets mee.
1: Is dat,
2: Parada de Tetas.
1: Ja, heb je te weinig borstvoeding gehad dat je dat...
2: Dat is een feit met mij.
0: Doe nog wat dingetjes.
1: Nou ja, ik weet het niet. Maar ik val me gewoon op.
0: Ah, ik heb deze nog nooit gedaan.
2: Hij staat gewoon graag in de lijst.
0: Als 90 tijds deze nog nooit gedaan.
1: Jawel.
2: Jawel. Maar maakt niet uit.
1: Maar ja? Dat maakt niet uit.
2: Ja, oh, ja. Ja, ik heb altijd met Parade de Tetas. Maar je vindt het gewoon een heerlijk nummertje.
0: Echt een goede plaat. Ook leuk. Parade de Tetas.
2: Of heb jij ook stiekem banden met... wie heeft het nummer ook weer op de kaart gezet?
0: Wissel van Diepen.
2: Ja, precies. Krijg jij ook stiekem een klein aandeeltje hiervan?
0: Nee hoor, schat. Ik zal nooit iets doen om mezelf te verrijken. Nee, echt niet.
2: Nee, dat klopt waar.
0: Nee,
2: dat
0: is niet waar. Ik zal alles doen om geld te verdienen. Nee, geintje. En minuutje A vandaag. Menu de Tetas is menu A, Commodore. Het is zo'n klapper. En Nel heeft wel iets tegenover gezet. Moet ik eerlijk eens zijn.
2: Is best lekker, hè?
0: Ja, heel goed. Ja. Hele goede plaat. Ik hou heel veel van deze plaat.
2: Ik zit echt diep te graven in mijn geheugen. Als we naar de jaren 90 gaan. Ik denk dat ik een jaar of namelijk 13. Hoe oud ben je dan? 13, 14? Dat ik tegen mijn moeder zei.
0: Ik twijfel, schat.
2: Mama.
0: Ik twijfel of dit wel echt het is echt misschien een randje 99.
1: Oeh, dat is
2: Nee, ja, klopt.
0: Nee, is niet waar, Hij is hier in de computer gezet op 3 maart 2000.
2: Nee.
0: Ja, geen grap. Het is volgens mij in 2000
2: uitgebracht eind 1999.
1: Nee, dit is zo'n eentje die... Nou, oké. Okay. Hij is uitgebracht...
0: Een hit in 2000.
1: Op 15 februari 2000.
0: Hier. Ja.
1: Maar opgenomen in 1999.
0: Ja, schat. Nee, vind ik eigenlijk niet kunnen. Maar oké.
2: Okay. Ja, wel, toch. Wat nu?

graag vertellen dat ik dus denk ik een jaar of 14 was of zo. Dat ik tegen mijn moeder zei, mam, ik wil een string. Ik wil een string. En mijn moeder zei, een string? Ze zei, ja. Ze zei, je bedoelt een tanga. Dan zei ik, nee, een string. Ja, vond ik echt grappig. Oftewel een amperbroekie, oftewel een thong. Cisco, nu weet.

0: Kay vanaf Camping De Paal. Nou, dat is sowieso al... Ja, jongens, nou, kunnen we hier even...
1: Yeah. Ja, maar Kay... Wat kunnen wij doen? Oh, Camping De Paal.
2: Nee, dat liedje ken ik niet.
0: Oké, okay, ja, wat is er met Camping De Paal dan?
1: Nee, ik dacht Camping De Paal Bergrijk.
2: Dat klopt.
0: Oké,
3: okay, alright. Nelly vroeger, hoe noem je dat ook weer? Je was
1: geanimeerd.
3: Je was animeermeisje.
1: Maar Kay, ken je dan niet het lijflied van Camping De Paal?
0: Nee, natuurlijk niet.
2: Nee, en het is Kay trouwens, maar dat maakt verder niet uit.
0: Oké, okay, en Kay, gaan dan even naar de relevante vraag. Werken er nog steeds van die lekkere wijven in het animatieteam of valt het nu tegen?
2: Ik kom er eigenlijk zelfs niet.
0: Oké. Okay. En gaat die verder wel lekker?
2: Ja hoor.
0: Ja? Ja hoor. Maar hoezo ben je dan van Camping De Paal als je zelf niet komt?
1: Ja.
2: Het ligt bij mij in het dorp.
0: Oh, die fiets.
1: Oh, sorry hoor. Wij dachten dat jij daar werkte.
0: Nee, ja, of nee. Dat je er nu de voortent stond uit te rijden om de barbecue aan te gooien. Ik denk, nou oké, maar helemaal het hele Camping De Paal kunnen we in
1: nee, ja, sorry.
0: Maar dan een belangrijkere vraag.
1: Ja.
0: Ben je een borstman of een kontenman?
1: Of een paalman.
0: Of een paalman.
2: Een borstman of een paalman? Een borstman.
0: Een borstman.
3: Oké, okay, maar waarom?
0: Om het Parade de Tetas.
3: Oh ja, zo, ja, natuurlijk. Ja,
0: hallo.
1: Ja, ja.
0: Heel goed. Het is wel grappig, want jullie hadden dat dus net... Eigenlijk was het een wedstrijd tussen borsten of kont.
1: Ja, ja. We weten wat gewonnen heeft.
0: En de Parade de Tetas.
3: Kay, lekker gesprek dit. We gaan alle kanten op. Ik heb die twee tegenover me heb ik ongeveer nu 5,5 uur in de studio gehad. We hebben al van alles gedaan vandaag.
0: Ja, gaat het
3: dan. Het niveau begint een beetje te zakken, maar sorry. Ik probeer de boel weer te redden. Niks aan het handje. Heb je een lekker dagje gehad, vriend?
2: Ja hoor.
3: Ja? Ja hoor. Mooi. Wat was het hoogtepunt ergens tussen nu en 6 uur geleden? Of 12 uur geleden, dat je wakker wordt?
2: De pauze.
3: Ja. Ja. De pauze van wat? Van wat? Van wat
2: doe je?
3: En wat doe je?
2: Ik ben werkvoorbereider.
3: Oh, nou, oké. Nou, dan zou ik vanavond maar gewoon echt dat ik jou een fles whisky opzuipen. Want morgen wordt het alleen maar zwaarder. Lekker.
2: Bijna weekend.
3: Heel goed, zo is het. Wat eten we vanavond?
2: Ik heb... Wat was het ook alweer? Pizzaatje op.
3: Pizzaatje.

0: middagshow van 3FM. Jawel, het is 6:30. Binnen nu. En een paar tellen hebben wij. Is ze er al of niet?
1: Ja, ze is er.
0: We hebben Isabel Asscher te gast.
2: Pas op, hè, ze hoort ons nu.
0: Ja, dat maakt er geen reet uit.
3: Nou, ik moet zeggen, ik vind er allemaal jouw beeld. Maar soms zie je mensen in het echt en dan denk je zo. Nog veel meer een pareltje.
0: Weet je wat je elke dag met, ja, weet je wat je elke dag met ons hebt, zeg maar. Nou,
3: dat is wel waar.
0: Precies. Ja. Oh, jongens. Nou jongens, hey, hartstikke goed. We gaan kijken wat we ervan gaan maken. Heeft een super single uit en een interessant verhaal. We gaan zo meteen met haar praten. Eerst gaan we door naar de man die alles weet van het allerlaatste nieuws wat je natuurlijk wil krijgen. Dus wat dat dan gaat, zit je nu op de juiste plek. Het is exact 6:30. En kakelversen.
4: NOS op 3.
0: Stef, laatste nieuws.
5: Goedenavond. Het Nederlandse stel dat is overleden op het cruiseschip De Hondius zou dat hantavirus hebben opgelopen tijdens het vogelspotten. In de Argentijnse plaats Ushuaia hebben ze een tocht gemaakt om naar vogels te kijken, schrijft persbureau AP. De regering in Argentinië zegt dat het erop lijkt dat het tweetal daar het virus heeft opgelopen. Mijn collega Noor weet meer over het hantavirus.
6: Ja, het is een virus en dat wordt verspreid door knaagdieren zoals ratten en muizen. En mensen kunnen besmet raken door uitwerpselen van een besmet dier. En inmiddels is ook duidelijk dat het gaat om de Andes-variant van het hantavirus. En bij deze variant overlijdt 35% tot 50% van de mensen. En het is ook de enige variant die van mens op mens kan worden overgedragen.
5: Ja, de Nederlandse vrouw van het echtpaar dat overleed was aan boord van een KLM-toestel vanuit Johannesburg naar Amsterdam. Ze was alleen al zo ziek dat ze niet mee mocht. De GGD gaat andere mensen aan boord van die vlucht nu informeren. Ja, nieuws dat net binnenkomt, een van de twee vliegtuigen die onderweg was naar Nederland toe met opvarenden van het cruiseschip is nu uitgeweken naar Gran Canaria. Ja, waarom is niet bekend. Het toestel onderbrak de reis vanuit Kaapverdië. Het vloog een tijd rondjes, waarna dus niet naar Nederland, maar naar Gran Canaria is doorgevlogen. De asielzoekers die vandaag naar Loosdrecht zouden komen, komen pas volgende week. Over die tijdelijke noodopvang in Loosdrecht was de laatste tijd veel te doen. Er werd flink tegen gedemonstreerd. Maar vanmiddag was er ook een kleine demonstratie van mensen die voor het AZC zijn.
7: Wij willen heel graag het geluid laten horen van, denk ik, een groot deel van de bewoners van Loosdrecht die er veel genuanceerder over denkt dan tot nu toe naar buiten gekomen is.
5: Ja, vanavond wordt er wel weer een groot anti-AZC-protest verwacht in Loosdrecht.
0: Jammer, hoe laat ga je?
5: Vorige week kregen voetbalfans een waar spektakel te zien tussen Paris Saint-Germain en Bayern München in de Champions League.
0: Zo.
5: In Parijs werd het toen 5-4 voor de Franse club. Vanavond verdedigen zij die voorsprong in de return van de halve finale in de Champions League dus. Verslaggever Jan-Kees van der Kun over wat we kunnen verwachten.
8: Natuurlijk na die 5-4 van vorige week en al die superlatieven die we hebben gehad en de mooiste voetbalwedstrijd ooit, kan het misschien alleen maar tegenvallen vanavond, ja. Maar ik denk het toch niet. Het gaat gewoon weer feest worden en ik ga het nu zeggen een bindend kijk- en of luisteradvies, want Bayern München tegen Paris Saint-Germain, dat wordt gewoon weer een fantastisch gevecht. En stel dat het maar half zo mooi wordt als vorige week, dan nog hebben we een schitterende wedstrijd.
0: Zo is het.
5: Weet wel wat jij gaat doen, Barend, of niet vanavond?
0: 100 punten, ik ga zitten. Ja, lekker toch?
2: Weet je, wat verwacht jij?
0: Nou, ik besluit meer aan wat deze jongen. Wie is deze jongen?
5: Jan-Kees van der Kun van onze sportredactie.
0: Valt me gelijk positief op. Goede stem, goede gast. En wat hij zegt is helemaal waar. Al is het maar de helft van vorige week, dan is dat goed genoeg.
2: Ik ga toch een domme vraag stellen.
0: Dat vind ik leuk.
2: Ja, is het nu ook weer zo dat uitgoals dubbel tellen?
0: Nee.
2: Oh, wat fijn.
0: Dat is zo'n kutregel.
2: Ja, dat vond ik ook.
0: Zeg je, hey, wat lekker, man. Er staat 4-2 voor. Ja, maar ze hebben vorige week drie. Ja, dat was altijd klote gedoe.
2: Dat is niet meer.
3: Is dat helemaal weg?
0: Dat is helemaal weg.
3: Oh, wat gelukkig.
0: Ja, het is nu, als je na 90 minuten zeg maar gelijk staat, dan wordt het volleyballend beslist.
3: Ja, in je steen.
0: Heerlijk. Oké, nou, we doen het hier nog
3: even.
5: Vanavond wel in het Zuidoosten. Nog wat kleine buitjes. Morgen is de lente weer terug. Droog en zonnig wordt het bij 14 tot 16 graden.
0: We kunnen hem allemaal gebruiken. Hetzelfde geldt voor een lege snelweg. Nel, hoe dicht zijn we daarbij?
3: Nou, nog echt een heel klein staartje. De A10, de Nieuwe Meer, Watergraafsmeer voor Watergraafsmeer. 13 minuten komt er een ongeluk. En de A12, Utrecht-Duitse grens voor Westerpoort, 12 minuutjes.
0: Lekker schat, hartstikke goed.
9: All right. Ladies and gentlemen, people, zijn we een beetje wakker. Ik wel.

0: Brown op 3FM.
1: Vrienden, genderneutrale en andere oorgetuigen van dit radioprogramma. Nee hoor, geintje, dat klinkt allemaal heel erg statisch, maar dat is niet wat het is. We hebben zometeen Isabel Asscher te gast. En dit is ook zo'n koningin, Mrs. Olivia Rodrigo.

0: Olivia Rodrigo. Wat een geweldige ontwikkeling dat als wij een vrouwelijke bezoekster hebben. We hadden het vorige week met Diva van de Bachelorette. We hadden het afgelopen maandag met Rani bij Bakermat. We hebben het nu met Isabel Usher. Is dat de studio in één keer weer 10 keer beter ruikt?
1: Oh, ja. Het is niet normaal, maar fijn, ik schaam me dan ook een beetje voor onze stinkstudio. Ja. En dan komt er zo'n mooie, bloedmooie parel binnen gelopen die ook nog eens lekker ruikt.
2: Oh. Zeg eens heel eerlijk, Isabel, hoe ruiken wij?
0: Goed.
2: Want wij, op een gegeven moment ruiken...
3: Ik helemaal niet gek.
2: Nee. Oh, gelukkig.
3: Helemaal niet gek.
0: Isabel, even het volgende. Ik heb jou gewoon een keer laten zitten, man.
1: Ah, wat?
0: Ja. Ik zit nu, vanmiddag heb ik jou op mijn stories gegooid. Oh. En toen gingen wij elkaar volgen. En toen ging ik door onze DM-geschiedenis heen.
3: Ja.
0: En het is minder smeuïg dan jullie denken, hoor. Maar ik geen zorgen. Hé, hey, Barend, ik heb afgelopen vrijdag mijn debuutalbum Astronaut uitgebracht met bijdragers van onder andere Fresco en André Kuipers. De enige echte. Wellicht is het iets interessants voor jou bij die fam. Ik dacht, laat het je even weten. Groetjes, Isa. 12 november 2024 heb ik niet eens op gereageerd.
1: Wat schandalig.
3: Maar ik ben echt een stalker geweest. Dus ik denk dat ik heel veel...
1: Maar ik moet ook bekennen, want ik denk, waarom stuur je dat dan niet naar mij toe?
3: Ja, heb ik het bij jou ook?
1: Ja.
0: En ook hetzelfde berichtje?
1: Ja, maar gelukkig wel, want er zijn ook mensen die dan ook naar mij sturen. Hey Barend.
3: Ik heb dat wel eens gehad.
0: Even, je bent hier en niet geheel zonder reden. Nel, jij bent helemaal wild van haar, hè?
1: Ja, ik vind haar heel vet. Vertel eerst even over je nieuwste track. Kom goed. Want ik vind dat heeft iets met me gedaan. En het doet het nog steeds. En volgens mij ook bij iedereen die het hoort. Maar vertel.
3: Komt goed. Is voor mij denk ik ook echt een track waarbij ik gewoon helemaal mijn eigen ding heb gedaan. Ik merk ook, we hadden het net op de gang over you hate it of you love it. Dus het is echt een tweescheiding. Mensen vinden het of helemaal geweldig of... echt fucking kut.
1: Ja, mag ik even... Ik ben even op je TikTok geweest. Mag ik heel even hoe bipolair het gaat? Lijkt me voor jou ook crazy.
3: Ja.
1: Maar het gaat echt met... Dit is fucking hard. Iedereen die hier awkward van wordt... moet zich eerst afvragen wat ze echt begrijpen van muziek... voordat ze die frustratie hier in de comments gaan projecteren. Lekker bezig, meid. En dan maar dan ook staat het... Ik vind de tekst en flow totaal niet samenpassen met de beat. En dan staat er weer... Ik vind het geweldig. Heel eerlijk... Nou, het gaat echt gewoon...
2: Van links naar rechts.
0: Ben je daar gevoelig voor of boeit het je niet?
3: Soms pakt het me wel even. Maar vooral toen wij op een gegeven moment die eerste paar video's online zetten. De eerste aankondigingen eigenlijk.
0: Ja.
3: Toen kreeg ik reacties met... maar de timing klopt niet. En ik had er nog nooit over nagedacht dat er misschien iets zou kunnen zijn... waar mensen wat mensen lastig zouden vinden.
1: Ja.
3: Maar toen merkte ik dus dat ik op een gegeven moment ook jou... wel eens volgens mij heb geappt van de producer zit achter mij. Van, die timing, die klopt die wel?
0: Want hij heeft het spoor gewoon net een tikje te laat gezet of zo.
3: Meer van liggen kan aan mij, heb ik het dan gewoon niet doorgehad. Maar uiteindelijk, dat heb ik dan ook heel snel weer... dat kan ik heel snel dan ook weer van me afzetten, hoor. Maar heel vaak heb ik er wel lak aan. Maar ja, natuurlijk af en toe dan denk je wel van... Maar jammer dat niet iedereen het hard vindt.
2: Je herkent het toch ook wel dat je dan zeg maar mensen ziet meeklappen met je muziek... en die klappen dan op de 1 en op de 3. Ja, dan word je toch eigenlijk ook een beetje heel erg agressief.
3: Ja, ik denk dat die mensen zijn.
2: Ja, hè?
0: We gaan er gewoon eerst even naar luisteren, man. Want er zit een hele bekende sample in. En iets wat jij... Je doet veel met bekende liedjes. Hè. Daar hebben we jou ook een beetje door leren kennen de afgelopen jaren. Altijd een hoop om te doen, weet je. Mensen vinden er altijd wat van. Maar we vinden het allereerst gewoon heel cool dat je er bent. En je hebt in onze oren echt een kunstwerkje gemaakt. Het is echt heel cool. Oké, Isabel Usher. En komt goed bij 3FM.
4: Misschien is het deze keer anders. Misschien als jij een beetje je best doet. Misschien als ik een beetje verander. Liefde is ook niet te begrijpen. Het liefst

0: wat een knallers zeggen. En wat rammelt het lekker door in de meest positieve zin van het woord. Isabel Asscher en komt goed bij Barend en Benno op 3FM. Met die sample van de Verve natuurlijk, Bittersweet Symphony. Wat heb je moeten betalen om dit los te krijgen? Of hoe werkt dat?
1: Ja, we hebben wel aardig wat geld moeten betalen.
0: En wat is aardig wat geld?
2: Ja, je zei ook op TikTok, nou, ik ga dit forever, ga ik dit gewoon pushen?
1: Ja, ja, ik
0: dacht. Maar een paar dagen, is dat 8.000, 10.000, 20.000? Waar zit het in de buurt?
1: Het is wel minder dan 10.000.
0: Oké, okay, val me mee.
1: Ja.
0: Val me mee.
3: Die sample is toch eigenlijk van de Rolling Stones?
1: Ja.
3: Dit is niet van Bittersweet Symphony. Want die hebben er ook nooit een rode stuiver voor gekregen. Omdat het eigenlijk van de Rolling Stones is.
1: Ja, het was dus van een orchestrale versie van de Rolling Stones. Ja. Van dus eigenlijk een stukje wat mensen dus niet per se ook van de Rolling Stones kenden. En toen had de Verve het gepakt. En die hebben dus heel lang geen geld ervoor gekregen. En toen uiteindelijk hebben de Rolling Stones een soort van symbolisch gezegd van oké, hier, pak de rechten maar. Want jullie hebben dit letterlijk een hit gemaakt.
3: Ja.
1: Ja.
3: En nu ga jij er een hit van maken.
1: Ja.
0: Ja, voel je dit als zeg maar je absolute breakthrough song?
1: Het voelt wel eindelijk even als we zijn even door het. Hoe noem je dat? Even door het plafond aan het breken of zo. Ja. Je bent heel lang bezig en je bent berichten aan het sturen naar iedereen. Dan
0: word je weer gedist door kansloze radio-dj's. Die reageren niet eens. Ja, bizar. Okay,
2: wat ik wel grappig vind, Bar, we hadden vandaag een interview.
0: Ja.
2: En dat ging over met een grote artiest in ieder geval. En dat wordt later uitgezonden. Maar en toen ging het erover dat er weinig nieuws, zeg maar, op de radar komt. Toch dat best wel dingen van 20 jaar geleden, dat die nu ook te horen zijn. Het gaat even om een ander genre, maar dat maakt niet uit. Maar ik vind het wel vet dat we gewoon hier iets horen. We hadden vandaag een interview.
0: Ja.
2: En dat ging over met een grote artiest in ieder geval. En dat wordt later uitgezonden. Maar en toen ging het erover dat er weinig nieuws, zeg maar, op de radar komt. Toch dat best wel dingen van 20 jaar geleden, dat die nu ook te horen zijn. Het gaat even om een ander genre, maar maakt niet uit. Maar ik vind het wel vet dat we gewoon hier iets horen, wat iets gewoon weer met je doet. Als ik het hoor, dat ik

0: Heb jij dat nog nodig? Ik denk het namelijk wel. Gewoon eentje, gewoon een lijpen of een, of een bijvoorbeeld. Ja. Weet je, dat zou ik heel graag bij jou horen. Ik weet niet waarom, maar dat is het eerste wat ik dacht. Ja,
1: hard. Het lijkt me heel hard.
0: Zoiets. Of misschien juist.
1: Of misschien wel een vrouw. Ook hard. Ik vind...
0: Wat is de featuring die je niet dat je niet op eigen benen kan, hè? Mm-hmm. Zo bedoel ik het niet, maar jouw talent verdient het om op een hele grote plaat te staan, heb ik het idee.
1: Ik zou ook wel een keer heel random uit de hoek willen. Ja, ik heb dit vaker gezegd, maar ik hou heel erg van die zielsmuziek. Dus bijvoorbeeld Een Kleine Jongen, dat is echt mijn lijflied.
0: Ja.
1: Ik zou het ook wel heel hard vinden om gewoon een hele, echt een tot een op het bot rakende zielsong met een volkszanger te maken of zo. Maar echt een soort Kleine Jongen.
0: Cool. Maar wie heeft dat niveau? Wie is dan? We hebben geen andere hazes meer. Niet, want dat is de man waar je het over hebt.
2: Ja, of gaan we dan naar een Yves Berendsen of een Fikkes daar aan te denken?
0: Nee, dat is een Harbour Club volkszanger.
1: Of een Mart Hoogkamp. Zeg maar, het zijn wel mensen waarvan ik vind dat die hebben echt die soul of zo wel, weet je wel?
0: Ja.
1: Wat je bij heel veel toch een beetje mist of zo.
3: Ja. Django Wagner.
1: Ja, wellicht. Ja. Maar ik moet zeggen, een KA of een lijpen.
0: Ja, man. Dat wil ik eerst horen.
1: Ja, sowieso. Dat maar we gaan het leuk laten lukken.
0: Gewoon op een op een Leeuwkleine song misschien ook wel.
1: Ja, wellicht. Ik moet even kijken wat handig is.
0: Dat behoort niet op haar favoriete horen. Ja. Niet per se jouw eerste voorkeur. Of hoor ik dat verkeerd?
2: Niet de eerste.
1: Ik vind Leeuwkleine wel hard. Maar soms dan... Ja, moet je even kijken wat de juiste stappen zijn.
0: Omdat je gewoon misschien ook iets van zijn persoonlijkheid vindt of zo.
1: Ik vind hem hard. Ik vind hem ook kleiner. Ja. Ik vind hem hard. Muzikaal vind ik hem hard.
0: Oké, dan gaan we lijpen regelen, toch? Komt het.
1: Ja.
0: Ja, is er niks aan.
3: En Kevin?
0: Kevin?
1: Keihard.
0: Ja, toch? Ja. Maar jongens, we hoeven het helemaal niet over te hebben, want deze gaat door het dak en dat komt helemaal dik in orde. Ben je ook iemand die, zeg maar, hoe zijn jouw live performances? Dat zit ik even in te beelden hoe dat dan gaat. Wat doe jij in een show?
1: Grappig genoeg hebben we net gisteren Bevrijdingsfestival gedaan. Dus waren in Groningen en in Leeuwarden. En dat gaat nu wel echt door onder andere deze song en ook de volgende die eraan komt. Dat is ook echt even nog een soort schepje erbovenop. Een soort rave vibe.
0: Ja.
1: Nu kan ik eindelijk knallen in die live shows. Eerst was het best wel een beetje young vibes en emotioneel en zo.
2: Ja, precies, iedereen huilen.
1: Ja, en nu is het wel ook gewoon losgaan in het publiek.
0: Ja.
1: En dat voelt ook anders. Als je performt, dan voelt het... Als je die energie ook voelt vanuit de mensen, dan maakt het alles zoveel leuker.
0: Ja, lekker. Heel goed. Fijn dat je er was en bent. Zijn er dingen waarvan je denkt, nou, dit wil ik de mensen het echt nog even meegeven? Dit is iets waarvan, dat moet ik wel echt...
3: Waar kunnen we je zien?
0: Nou ja, dat maakt niet uit, maar gewoon meer van, wat is er nog iets dat je niet naar huis rijdt? Ik bedoel, je woont niet meer in Assen. Ik kan toch wel weer gaan je horen?
1: Ja?
0: Dat je dan van, ik heb ooit een vriendinnetje gehad uit Assen en die mensen praten er allemaal wel redelijk zo.
1: Hoe praat ik dan?
0: Nou, dat is... dat kan ik niet uitleggen hoe het dan precies is, maar ik kan het wel horen.
1: Oh,
0: ergens.
1: Ja. Ik hoor heel vaak van mensen die zeggen dan van, je hoort het niet. Maar ik hoor het soms ook bij mezelf.
0: Jawel, hè? Ja, heel goed.
1: Ja.
0: Maar is er iets wat je ons nog mee wil geven? Dat je niet in de auto zit zometeen dat je denkt van, dat ben ik even helemaal vergeten.
1: Volgende single komt heel snel. Als je komt goed hard vond, dan denk ik dat je deze, dat je hier ook...
0: En weer? Heb je weer enorme flappen moeten trekken om een sample los te beuken?
1: Godzijdank, eindelijk even niet.
0: Maar goed hoor, dat je ook zelf creativiteit hebt. Je producer zit achter je, dus ik kan het even schillen. Ja, dat is heel goed. Oké, heel veel geluk met alles wat je doet.
1: Dankjewel.
0: En volle bak support.
1: Dankjewel.
0: Zo simpel is het ook toch, Nel? Ik bedoel...
2: Zeker, altijd vet, toch?
0: Nel kwam er mee, hoor. Nel was dat pushje deze keer.
1: Ja,
0: ze heeft in principe niet zoveel te vertellen.
2: Het is gewoon vet als dingen rammelen. Dat doet tenminste wat.
0: Zo is het. Ja. Lekker. Hey, zometeen Andres Odijk tussen 17. Wij gaan lekker de bandjes laten piepen en bankje op hem.
2: Ja, lekker.
0: PSG Bayern München.
2: Woei!
0: Ja.

0: Sta je in de file en spot je ruitschade?
1: Opgelost. Autotaalglas.
2: Woehoe! Haal dat zonnetje maar vast in huis. Nu alle Kruidvat Soleil zonbescherming 1+1 gratis. Van hydratatie tot bronzer, verantwoord zonnen, begint natuurlijk bij...
3: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Je herkent het wel. Je zit er net lekker in. Een leuke optreden, presentatie op het werk. Of je bent romantisch aan het daten... Gooit je buik ineens roet in het eten. Een mopperende buik komt nooit goed uit. Met de handige tips en adviezen van Albert Heijn en VGZ... ontdek je alles om hem blij te houden. Ga naar goedvoorjebuik.nl.
5: Is dat jouw dochter die zo hard rent?
6: Ja, enorme stuiterbal. Heb jij er ook eentje rondrennen?
5: Die andere stuiterbal daar.
6: Dus jij staat hier ook nog wel een tijdje. Koffietje doen?
7: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
8: Je voelt je thuis, waar je touwen echt bestreekt.
9: Al 100 jaar maakt Stihl machines voor sterk werkende natuur.
10: Voor het maaien van je gras.
9: Voor het reinigen van je terras.
10: Voor het snoeien van je haag.
9: Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen. Klaar voor elke uitdaging. Stihl, in het hart van de natuur. Sinds 1926. Stihl. Sterk werk.
11: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een data-analyst.
12: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
13: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
12: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
13: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
14: Tijd voor gesponsorde vacatures.
11: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet... maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed... en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
9: Nu cashback op Stihl tuinmachines. Stihl, sterk werk.
15: Daar zit je weer, op je werk, tussen je e-mails, to-do-lijstjes en deadlines. Tijd om los te komen en op vakantie te gaan. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op geselecteerde koffers en reistassen. En ook nog eens 5 jaar gratis reparatie. Dus hop, laptop dicht, tijd voor avontuur. Bever laat je niet zitten.
16: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot €12.000 korting... en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
17: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
18: Welkom bij de verfzaak.
17: Kies buitenverf van Sikkens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
19: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
18: Welkom bij de verfzaak.
17: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
20: Allemaal in het Concertgebouw. Ook de Japanse wervelwind op de piano Hiromi. Samen met het Metropoolorkest speelt ze haar verrassende mix van jazz en klassiek... in een avontuurlijk concert op 11 september. Bestel op concertgebouw.nl.
21: Fans van het witte goud, opgelet! Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar €2,99. Dat is wit goud voor weinig.
22: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
21: Aldi.
23: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
24: Ook zo goedkoop bij Aldi, 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar €2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar €2,19.
25: Mamma mia, dat is goedkoop.
26: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
24: Aldi.
27: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
0: Easy Paris Excel snappen we dat het eerder moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel langs en ontvang 35% korting op bijna alle mascara's bij Easy Paris Excel. Shop in de winkel of op easyparisexcel.nl.
1: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
2: 3FM. Alright, alright. Het is avondshowtijd. Zometeen gaan we dansen op Martin Garrix. Eerst krijg je het nieuws. Het is 7 uur.
3: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het Nederlandse stel dat is overleden op het cruiseschip Hondius zou het hantavirus hebben opgelopen tijdens het vogelspotten. In de Argentijnse plaats Ushuaia hebben ze een tocht gemaakt om vogels te observeren, schrijft persbureau AP op basis van twee Argentijnse functionarissen. De Argentijnse regering denkt dat het waarschijnlijk is dat de twee daar het hantavirus hebben opgelopen. Het echtpaar zou tijdens de tocht een stortplaats hebben bezocht waar ze in contact zijn gekomen met knaagdieren die het virus bij zich droegen. Vier mannen uit Den Haag zijn opgepakt omdat ze 8 miljoen euro aan coronasteun zouden hebben weggesluist. Ze waren betrokken bij twee uitzendbureaus in Den Haag en kwamen in beeld bij de opsporingsdiensten vanwege verdachte transacties. Bij invallen is beslag gelegd op contant geld, luxegoederen, vastgoed en auto's. Volgende week komen de eerste asielzoekers in het gemeentehuis in Loosdrecht. Wanneer precies wil de gemeente uit veiligheidsoverwegingen niet zeggen. Na gewelddadige protesten tegen de tijdelijke noodopvang werd het aantal asielzoekers in Loosdrecht verlaagd van 110 naar 70. Ook werd hun komst 3 weken uitgesteld. De Amsterdamse beurs is gesloten op de hoogste stand ooit. De hoofdindex sloot 1,7% hoger op 1031 punten. Beleggers reageerden op de gedaalde olieprijs en op berichten over een snel einde aan de oorlog in het Midden-Oosten, zegt economieverslaggever Aida Brands.
4: Er is gewoon hoop dat de VS en Iran er toch samen gaan uitkomen en dat er eindelijk weer wat rust in de golfregio terugkeert. Je zag het ook aan de olieprijs, die daalde ook hard. Het kan maar zo zijn dat morgen alles weer anders is. Maar voor nu is iedereen in ieder geval heel erg blij en positief.
3: Het weer. Vanavond nog wat lichte regen in het midden en westen van het land. Vannacht koelt het af naar 3 tot 8 graden. Morgen begint droog en zonnig. Later opnieuw regen en ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: 3FM.
6: Ster.
7: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Ariel, nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
28: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
29: Wee-hoo! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Wee-hoo! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
7: Vul je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
30: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Een gezond lijf begint bij jezelf. En Vitepro helpt je daarbij. Vitepro bevat namelijk vitamine D voor je spieren en Boswellia serrata voor je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
31: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
30: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
32: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
33: Wie reist met NS, reist net even anders. Door bijvoorbeeld te werken in de trein.
34: Klopt, wij laten reistijd voor ons werken.
33: Werken? In deze drukte?
34: Ja, met oortjes in. Is het overal rustig werken? Zo gaan we iedere dag vooruit.
33: Stap je ook in?
6: En ook verse Hollandse aardbeien. 500 gram voor maar 3,49. Lidl, je verdient het.
2: De perfecte schoonzoon op de radio. Straks ook nog de muziek van Harry Styles. Maar eerst laten we even beuken op deze woensdag samen. Martin Garrix is hier en Told You So.

0: Dat is hoe druk het is nu. In de app van NPO Luister. Ja. Hey, dit hebben we nou afgesproken. Elke avond sturen we elkaar even een berichtje. Dat noem ik de avondstreak. Weet je wel, dan kan ik even zien wie erbij is. Ben je er nou het vaakst bij in de maand, dan win je ook gewoon nog eens een pot vers gemaakt. Dus Sambal Odijk. Dat is niet iets waar ik zomaar mee te koop loop. Dat ik zomaar aan iedere willekeurige persoon geef. Daar zit liefde in, ziel, zaligheid. Het enige wat je hoeft te doen is even je naam te sturen in de app van NPO Luister. Ah, kijk! Henriette, goeie ouwe Henriette, altijd die allereerste. Wil je nou ook kans maken, dan weet je wat je moet doen. Je hebt tot aan 7:30 de tijd. De beste muziek heb ik voor je meegenomen. Bella Kay, die is hier.
1: Oh,

0: Dus laten we even een spelletje doen. En hoeveel herkende jij er?
1: Ik ben Ivo.

0: Die gozer die heeft ook echt alleen maar hits gemaakt. Hè. Deze met Sia blijft echt tijdloos. Je hoorde David Guetta en Flames. Ja, de track die ik nu voor heb, het is gewoon zo'n sad banger, weet je wel. Zo'n liedje wat je wel eens aan wil zetten in de auto als je gewoon een slecht nieuwsgesprek hebt. Als je gewoon met tranen over je wangen en volume 100 even in je eentje wil zijn, dan vind je dit hard.
1: Met 3FM ontdek je nog.
0: Ah, en ook als je houdt van een beetje howdy cowboy-achtige vibes, dan vind je dit ook hard. De artiest heet Kacey Musgraves. Ze is een grote countryster die echt, nou ja, mij helemaal naar Amerika tovert. Ik zie een paard, ik zie de Sheriff Station en ik krijg heel veel zin in whisky en cognac. Dat komt omdat het liedje gaat over, nou ja, een beetje je alleen voelen in een wereld die je niet helemaal snapt, weet je wel. En dat maakt haar muziek in mijn opinie ook heel erg uniek. Haar teksten zijn echt fantastisch. Nou, en als je niks vindt,

ik zei toch dit van je hart? Het is echt, nou ja, alles door elkaar. Nieuwe muziek ontdek je bij 3FM. Kacey Musgraves, ze maakte Dry Spell.

0: Dit is geen oproep, maak je geen zorgen. Het is een smeekbede! Naar Matty Healy en zijn band. Jongens, jongens, jongens, wat duurt het lang voordat er nieuwe dingen te laten horen zijn van de 1975. Jorde, I'm in love with you. Het is Andres hier met de avondshow. Hey, en wat heerlijk. Die app van NPO Luister stroomt helemaal vol met je namen. Je hebt nog exact 15 seconden om je naam door te sturen. Dan zet ik je vanavond op aanwezig in de avondstreek. Ben je ingecheckt. Wie er het vaakst bij is in de maand, die wint een potvers gemaakte sambal. Zo zie ik Liedewij, die is erbij vanavond. Linda, even kijken. Henry. En aan de telefoon is niemand minder dan Sander. Goedenavond, jongen.
1: Hey, goedenavond.
0: Even kijken, ik kan het nog niet horen. Nou, ik kan het een beetje horen. Je loopt niet snel in ieder geval, dat blijkt.
1: Nee, ik kan niet lastig tellen.
0: Je staat op een loopband vanavond.
1: Ja, klopt, ja.
0: In de gym. En zeg maar, wat vind je nou het allermoeilijkste in zo'n sportschool om te doen dan?
1: Ik vind met gewichten, daar heb ik niet zoveel concentratie voor.
0: Ja, dat snap ik wel, ja.
1: Belangrijk, want ik wil wel een beetje spierballen natuurlijk.
0: Zo, nou weet je, ik zit in hetzelfde probleem, Sander. Ik ben helemaal ripped aan het worden. Ik wil namelijk op mijn fitst ooit zijn. En ik ben fit geweest de afgelopen periode, maar het is echt even helemaal verzakt. En jij stuurt ook in de app dat je net een zak Bolognese chips voorbij ziet komen in de sportschool.
1: Ja, er is hier een supermarkt naast. En er loopt iemand langs die heeft een hele zak Bolognese chips.
0: Ja, dat is ten eerste is dat gewoon heel sadistisch. En ten tweede, jij moet het zo zien. Jij staat waarschijnlijk met een sixpack op een festival deze zomer. En die persoon met de chips heeft een sixpack in de koelkast. Dus jij bent de lachende derde.
1: Is ook zo.
0: Hey, Sander, ik zet je op aanwezig voor vandaag.
1: Hoi, hoi.

bent hoor. Rick P ontdek je bij 3FM. Nothing, zo heette de track die je hoorde. Kijk, als ik tegen jou moet zeggen vanavond, wat was er op tv qua voetbal? Paris Saint-Germain? Ik weet het niet eens. Dan zeg je natuurlijk, moi, oké, misschien chill. Als ik tegen je zeg vanavond de heg snoeien, dan zeg je waarschijnlijk ook, moi, niet super chill. Maar als ik tegen jou zeg, vanavond binnen nu en 5 minuten 100 euro te winnen, dan gaat toch die motherfucking vlag uit. Ja. Of niet dan, 100 euro te besteden bij je lievelingsconcert? Ik ga je zo meteen uitleggen hoe. 10 vragen heb ik voor je. En normaal vind ik het altijd leuk om je even een antwoord alvast op 1 vraag te geven, zodat je een klein beetje voordeel hebt. Dat ga ik vanavond ook doen, alleen niet op de radio. Ik ga het antwoord van een vraag op mijn Instagram zetten, in mijn story. Dat is apenstaartje Andres Odijk. Heb je gewoon alvast een puntje extra? En als je er toch bent, klik dan even op volg.

0: zong over mijn favoriete maaltijd van de dag, namelijk de lunch. It's all about the money, of zoals ABBA zou zeggen, money, money, money. Er ligt hier vanavond 100 euro te wachten, misschien wel op jou. Hoe krijg je dit nou te pakken? 10 vragen, die heb ik liggen. Die moet je goed beantwoorden binnen de minuut. Je mag oneindig passen, je mag geen enkele vraag fout hebben. Er komen ook geen nieuwe vragen bij. De laatste vraag, die luidt, kom je morgen weer? Die mag je beantwoorden met ja of nee. Als je zegt ja, dan maak je morgen kans op 200 euro. En als je zegt nee, dan pak je gewoon die keiharde cash. Ik zeg een hele goede avond tegen Lisa Marie van 30 uit Zwartsluis.
1: Hi, goeie avond.
0: Lisa Marie, hoe zit het met de energie vanavond?
1: Nou, ik denk eigenlijk best wel goed. Ja, ik heb er zin in.
0: Oh,
1: ja,
0: ik hoor. Hoop echt even dat gewoon die 100 euro vanavond gepakt wordt. Of dat je de bal hebt en zegt nee, ik kom morgen weer voor 200 euro. Dat is aan jou.
1: Ja, dat ga ik denk ik straks aan het toeval overlaten, wat er dan uit mijn mond komt.
0: Spannend, spannend, spannend. De vragen gaan over algemene kennis en over jouw lievelingsartiesten. Wat zijn een paar van je lievelingsartiesten?
1: Ja, dat vond ik best wel lastig, maar ik heb gekozen voor Dua Lipa, Jet van der Steen en Goldband.
0: Kijk, dan gaan we beginnen met de eerste vraag over Dua Lipa. Voor welke film maakte zij de soundtrack in 2023?
1: Was dat Barbie?
0: Ja. Hoe heet de man van Barbie?
1: Ken.
0: Hoe heet de DJ van onze ochtendshow? Zijn achternaam is Speelman, maar wat is zijn voornaam?
1: Wijnand.
0: In maart trad 3FM Talent Jet van der Steen op bij de ochtendshow, maar het nummer wat ze voordroeg kwam uit een andere maand. Welke maand ging dat over?
1: Juni.
0: Doe een kalkoena.
1: Ah.
0: Welk populaire drankje met alcohol bevat maar 60 calorieën per blikje en kun je krijgen in de smaak lime, raspberry en mango?
1: Veld.
0: Voornaam?
1: Wijnand.
0: In maart trad 3FM Talent Jet van der Steen op bij de ochtendshow, maar het nummer wat ze voordroeg kwam uit een andere maand. Welke maand ging dat over?
1: Juni.
0: Doe een kalkoena.
1: Ah.
0: Welk populaire drankje met alcohol bevat maar 60 calorieën per blikje en kun je krijgen in de smaak lime, raspberry en mango?
1: Veld.
0: Dan Goldband. In welke stad

0: kilometer. Ja, en hoeveel minuten?
1: Ja.
0: Oh. Ja, nou, een uur. Dik uur.
1: Ja, dat was ook wel echt een moeilijke vraag, hè?
0: Ja. Ja. Goedemorgen, ik heb niet eens een auto.
1: Kutzo, ik had hem eigenlijk op het OV moeten zetten dan.
0: Ja.
1: Ja. Ah, het was 42 minuten.
0: Oh ja, shit.
1: Ja, nee. Lisa Marie, ik wil wel echt even tegen je zeggen. Je hebt het oprecht waanzinnig gespeeld. Als ik jou was, zou ik volgende maand weer meedoen.
0: Ja, ik vind wel... Ja, die laatste vraag is zoals 26-5.
1: Ja.
0: Kom op. Nou,
1: met de uitslag over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. Ik hoor ook dat je een hulplijn hebt of niet.
0: Nou, er zit iemand wel hard mee te lachen, ja.
1: Ja. Nou, weet je wat ik wel wil afspreken? Kom het dan volgende week nog een keer proberen.
0: Oké, nou, let's go. Gaan we doen.
2: Met 3FM ontdek je nog.
1: Ja, ik ben ook weer zo makkelijk over te halen eigenlijk, hè. Maar goed, ik wil ook gewoon dat die 100 euro een keer jouw kant op gaat. Of sterker nog, misschien wel die 200 euro. Je kan je altijd aanmelden. Dat doe je door je naam te sturen naar de app van NPO Luister. Dan is het tijd voor nieuwe muziek. Van een man die echt, zeg maar, staat te knallen als een Falcon 9-raket. Hij staat op het punt van ontploffen als een vuurwerkpot. Zo viraal is hij aan het gaan. Zijn naam is Joshua Eden en het liedje heet It Always Was.

Het is muziek van Joe. End of Beginning. Ik lees echt lovende kritieken. En ik lees mensen die er helemaal geen kloten aan vinden. De film is te woke geworden. Nou, dat is wel iets wat je natuurlijk vaker ziet bij films. James Bond ook hartstikke woke geworden. Die loopt tegenwoordig alleen maar blauwtjes. Weet je wel, terwijl vroeger kreeg hij elke vrouw kreeg hij zijn bed in. Met alleen maar zo een knip met zijn eye. Maar ik ga het ook over The Devil Wears Prada. Het schijnt dat het een stuk minder spannend is. De edge is eraf. Ja, ik durf er niet over mee te praten, ik heb die film niet gezien.

0: Oké, vraag aan jou. Gewoon eventjes tussen jou en mij. Kan je beantwoorden via de app van NPO Luister. Als je die niet hebt, mag je me ook een DM sturen op Insta. Daar reageer ik ook altijd op. Ik heet apenstaartje Andres Odijk. Waar heb jij je partner ontmoet? Dat is een vraag waar ik zo meteen met je over verder wil jeppen. Waarom? Hoor je zo. 3FM.
1: Kijk nu de collectie van K-Smit tuinmeubelen in onze stores of ga naar ksmit.nl.
2: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Sneakbroodjes 10 stuks voor 1,99 en AH Zwarte Thee sinaasappel voor maar 85 cent. Altijd laag.
3: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
4: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
5: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
4: Dus waar moet je zijn voor de magic?
6: Joujou.
3: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
7: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
8: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
7: Sorry Bo, het is beauty.
8: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
9: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Snacktomaatjes of komkommers, 4 of 500 gram, 1 plus 1 gratis. En alle calvésauzen tot 320 milliliter voor maar 1 euro. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
8: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
10: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet. En voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
11: Europa. Wat doet Europa eigenlijk voor jou? En hoe is het om zelf een dag in het Europees Parlement te zitten? Maak het mee in de Europa Experience in Den Haag. Beleef de Europese democratie met tentoonstellingen, een panoramabioscoop en het EU-rollenspel. Op Europadag 9 mei openen onze deuren. Gratis entree, elke maandag tot en met zaterdag. Dus kom langs en ervaar het zelf. Europa Experience. Democratie in actie.
10: Ervaar voorsprong in de Audi A6 e-tron. Nu tijdelijk met 2000 euro e-premie tijdens de Audi e-days. Plan een proefrit op Audi.nl.
12: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
13: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
14: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf 25 euro. Douglas.
15: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
0: 3FM. Ja, de avondshow gaat zo meteen verder met de vraag... waar heb jij je partner ontmoet? Ik zal je straks uitleggen waarom ik het daarover wil hebben. Eerst krijg je het nieuws, het is 1 over 8.
16: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Een van de twee vliegtuigen die vanuit Kaapverdië onderweg waren naar Nederland... met 3 opvarenden van de Hondius, is uitgeweken naar Gran Canaria. Het is niet duidelijk waarom dat is gebeurd. Aan het einde van de middag landde het toestel daar. Het andere toestel vloog gewoon door naar Schiphol en is daar net geland. De drie personen waren eerder van het cruiseschip gehaald vanwege het Hanta-virus. Twee van hen zijn bemanningsleden die ziek waren geworden. De derde is de echtgenoot van een Duitse opvarende die is overleden. Hij is niet ziek, maar zou wel besmet kunnen zijn. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken zegt dat nu alle risico's in kaart worden gebracht.
6: Er wordt nu door alle experts nagegaan waar eventuele risico's op besmetting zitten. Dat doen we met de grootste zorg voor de zieken natuurlijk zelf, maar ook voor met name de volksgezondheid.
16: Verschillende universiteiten waarschuwen hun studenten voor phishing na een hackaanval op het systeem Canvas. Daarbij zijn wereldwijd de gegevens van miljoenen docenten en studenten gestolen. Volgens de Universiteit van Tilburg gaat het onder meer om namen, mailadressen, studentnummers en onderlinge berichten. De hackers zouden die informatie kunnen gebruiken om gerichte mails te sturen waarmee ze meer gegevens hopen te krijgen. Bij Weesp is het treinverkeer weer op gang gekomen nadat het enige tijd had stilgelegen door de vondst van een bom tijdens graafwerkzaamheden bij het spoor. Het ging om een bom uit de Tweede Wereldoorlog. De bom is weggehaald en wordt ergens anders tot ontploffing gebracht. Een man van 40 uit Drunen krijgt een boete voor het dumpen van een complete badkamer bij Tilburg. Maandag werden er in de natuur onder meer een wastafel, toilet, rolgordijnen en tegels gevonden. De verdachte had tegen de eigenaar van de badkamer gezegd dat hij de spullen voor hem kon afvoeren. Het weer. Vanavond nog wat lichte regen in het midden en westen van het land. Vannacht koelt het af naar 3 tot 8 graden. Morgen begint droog en zonnig. Later opnieuw regen en ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
17: Bij Ethos hebben we de fijnste moederdagcadeaus. Zo leg je je moeder helemaal in de watten. Met bijvoorbeeld alle termen nu 1 plus 1 gratis. Kom voor nog meer moederdagdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
18: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
19: Op Moederdag geef je je moeder misschien geen echte kroon. Maar jouw moeder is natuurlijk wel jouw echte queen. Geef deze Moederdag daarom een sieraad dat je zelf hebt gemaakt. Met een klein beetje hulp van Lucardi. Koop een mooi sieraad en laat het gratis graveren. Shop nu tot 40% korting bij Lucardi.
20: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
21: Al 7 jaar de beste congreslocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
22: Nu bij Karwei 25% korting op alle maatwerk gordijnen. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.

Oké, het kan in de supermarkt. Het kan ook in de kikkerachtbaan. Het kan ook in de sauna. Nee, ik heb het niet over masten. Waar ik het wel over heb, hoor je zo.

0: Yes, you.
1: Ik vraag je net, waar heb jij je partner ontmoet? Ik moet je heel eerlijk zeggen, ik ben 29 jaar. Ik groei op in een periode waarin je eigenlijk alleen nog maar online date. En daar ben ik helemaal klaar mee. Ik zal je straks laten horen waarom. En ik wil eventjes bellen met Inge en Thomas. Want zij hebben een verhaal.
0: Let's go!

0: Hunza maakte With Every Heartbeat. Die hoor je in de avondshow van 3FM. Het is Andres hier. En ja, ik ben er zo ongelooflijk klaar mee. Zal ik je dat even vertellen? Ik ben er zo ongelooflijk klaar mee. Ik heb het over online daten. De datingmarkt in mijn leven is dat je mensen niet meer ergens tegenkomt. Maar dat je gewoon, terwijl je aan het schijten bent, een beetje zit te swipen. Ja, maar dat is de realiteit. Weet je wel, dat doe je even tussendoor en dan komt er een match uit. Vervolgens ga je 3 maanden daten en dan daarna is het niks. Dat is een beetje mijn afgelopen carrière, zeg maar. Nu ben ik er weer eens aan begonnen. En ik neem je even mee. Ik zit op een nieuwe app. Die app die heet Hinge. En wat is nou het verschil met andere dating apps? Je kunt daar gelijk met elkaar jappen in de vorm van audio. Dus mensen hebben op hun profiel audioberichten ingesproken. Ik laat je even wat horen en dan aan jou de vraag. Denk je dat ik hier een slappe of een harde van krijg?
1: Random Monday. Kids coming back into class after recess. And there's this one kid telling me she lost her shoe. And I was like, oh, but where is it now? You picked it up, right? She's like, no, I did not. So I asked, did you not notice you losing it? She was like, yes, I did. Can I get it now? And I was like, no, you can't. But you can explain to your mom why you left the house with 2 shoes and got home with 1. Maybe she thinks it's funny, but I just think it's dumb. Sorry.
0: Sorry, waar de fuck? Maar waar de fuck heb ik nou naar geluisterd? Wat is dit? Andres. Ik ben helemaal klaar met dat online daten. Binnen nu en 2,5 minuut ga ik eventjes bellen met Sabine. Want ze heeft haar partner ergens gevonden waar ik het niet had verwacht.

0: echte zender waar het gebeurt. Sabine, een hele goede avond.
1: Goedenavond.
0: We hebben het over de plek waar jij je partner hebt ontmoet.
1: Ja.
0: Snapchat?
1: Ja.
0: Maar hoe heb jij je partner op Snapchat ontmoet dan?
1: Ja, je hebt toch altijd die instellingen met snelle vrienden toevoegen, zeg maar.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, en er stond een naam tussen. En ik dacht van, oh, die komen best wel bekend voor of zo. Dus jou heb ik toegevoegd. Maar ik kende hem toch niet helemaal. Maar toen raakte ik in gesprek. En toen bleek het best wel bij mij in de buurt te wonen, zeg maar. En toen een paar maanden heen en weer snappen. Elkaar eens een keer ontmoeten en uitgaan.
0: Wow.
1: En toen tussendoor dat ik ze afspreken en zo.
0: Maar wat crazy dat je dan ook de balls hebt om gewoon iemand toe te voegen op de snap.
1: Ja, hoezo?
0: Nou, dat vind ik gewoon hard. Dat zou ik niet per se durven.
1: Ja, maar dat is toch ongeveer hetzelfde als die datingsgesprekken. Je begint ook een gesprek en je weet ook niet wie het is.
0: Nee, dat is wel waar.
1: Alleen je kan al foto's en filmpjes sturen.
0: Ja, nee, wat dat betreft is het een stuk beter. Vind jij dus online daten eigenlijk best wel iets chills?
1: Nou ja, ik was niet bewust op zoek, zeg maar.
0: Mm. Dus het overkwam je?
1: Ja, dat wel een beetje.
0: Nou, dan blijf ik wachten. Thomas, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Hey, bij jouw beste maat thuis.
2: Ja.
0: Leg mij eens uit hoe jij bij jouw beste maat thuis je partner ontmoet.
2: Nou ja, het is zijn zus, dus die liep al wat vaker rond.
0: Oh nee. Maar ja, werd die vriend jou niet boos dan?
2: Nou, het is zo. In eerste instantie waren we anderhalf jaar al gewoon als vrienden aan het chillen.
0: Ja.
2: En ja, toen was er nog niks. En op een gegeven moment kwam er een vlammetje branden. En toen eigenlijk puntje bij paaltje kwam, toen hebben we natuurlijk wel een beetje om toestemming gevraagd.
0: Ja, dat snap ik. Wat was het moment dat het vlammetje ging branden?
2: Oud en nieuw. Ik ging bij hun oud en nieuw vieren.
0: Toen dacht je, nieuw jaar, nieuw partner.
2: Ja, precies.
0: Hé, hey, wat zei jouw beste vriend dan, haar broer?
2: Nou, dat was wel attent van hem. Hij zei eigenlijk van, als zij er gelukkig van wordt, dan gun ik haar dat.
0: Nou, maar ik zou echt denken, als mijn vrienden aan mijn zusje komen, ik zweer het je, ik pomp ze echt neer. De fucking broker. Maar
2: ja, dat snap ik. Maar in groot respect zijn natuurlijk uit naar de broer, hè?
0: Ah, absoluut, absoluut. Want jullie vieren dus nu nog steeds samen oud en nieuw.
2: Ja, wij zijn nou al 13 jaar samen.
0: Mijn hoop en liefde is weer helemaal hersteld.
2: Ja, ja, mooi.
0: En nu ga ik even mijn beste vrienden bellen, want die heeft een gigantisch lekker zusje. We hebben het over waar je je partner hebt ontmoet. Ik vertel je dat ik helemaal klaar ben. Ik stop ermee. Die dating apps, ik vind het zo'n achterlijke omgeving. Het is namelijk zo, ik zit op een nieuwe dating app. Ik heb me zover herpakt nadat ik 3 maanden een beetje dacht, nou, hè, wat moet ik? Wat is nou het geval? Dan kan je dus audioberichten al naar iemand sturen. Nou, dit zat vanmorgen in mijn inbox.
3: Random Monday. Kids coming back into class after recess. And there's this one kid telling me she lost her shoe. And I was like, oh, but where is it now? You picked it up, right? She's like, no, I did not. So I asked, did you not notice you losing it? She was like, yes, I did. Can I get it now? And I was like, no, you can't. But you can explain to your mom why you left the house with 2 shoes and got home with 1. Maybe she thinks it's funny, but I just think it's dumb. Sorry.
0: I just think that I don't want to have a match with you, Rebecca. I will move on to the next. Zo meteen hoor je Inge. Zij heeft namelijk haar partner ook op een hele bijzondere plek ontmoet.

0: zoveel festivals dat je bijna vakantiedagen tekort komt.
1: Hey baas, ik bel even, want het wordt hem niet vandaag. Ik ben echt veel te ziek.
0: Beleef de zomer van je leven met het 3FM Gouden Festivalbandje.
2: Samen met je bestie naar 8 festivals.
0: 26 dagen lang.
2: Meer dan 1000 artiesten.
0: Plus zakgeld.
3: Are you guys having fun?
2: Geef je nu op via 3FM.nl.

0: Wel een van de beste dance tracks ever. Beetje disco met Junior, Senior en Move Your Feet. Een partner ontmoeten is, het lijkt wel lastiger dan het kopen van een huis. En dat is al onmogelijk, moet je nagaan. En ik wil het niet meer online. Ik wil gewoon eens kijken hoe ziet het in de echte wereld eruit. Waar kan dat? Nou, ik heb echt al zoveel waanzinnige mooie dingen gehoord net op de radio, dat ik de hoop wel weer een beetje begin bij terug te krijgen. Maar het verhaal van Inge, dat ja, vind ik eigenlijk gewoon lijp dat het zelfs daar kan. Inge, goedenavond.
1: Hey, goedenavond.
0: Zo, maar helemaal bezweet en vol power stel ik mij zo voor, of niet?
1: Nou, eigenlijk niet.
0: Oh.
1: Nee, ik kwam kijken en de leraar was net wat aan het voordoen,
0: ja,
1: met een van zijn leerlingen.
0: Ja.
1: En dat ging hard. Dat was echt, ik was helemaal onder de indruk. En hoe harder die leerling op de grond gesmeten werd, hoe groter de glimlach werd op zijn gezicht.
0: Ja. En toen dacht jij, die moet ik hebben.
1: Ja.
0: Wat goed. Inge, waar heb jij jouw partner leren kennen?
1: Ja, in de dojo, op de mat.
0: Wow. En hoe gaat het dan verder? Want je ziet dit, maar hoe maak je dan de eerste move?
1: Nou, heel eerlijk, we zijn heel lang eerst vrienden geweest.
0: Oh.
1: Dus dat is heel langzaam gegaan, maar dat was een mooie ervaring.
0: Ik probeer gewoon, kijk, ik ben een jongen van 29 en ik wil ook op een leuke plek iemand tegenkomen. Want bij mij zit iedereen alleen maar op van die dating apps. En ik heb eigenlijk een beetje de hoop opgegeven dat het in het echt gaat gebeuren. Snap je wat ik bedoel?
1: Nee, dat is zo zonde.
0: Ja. Maar
1: ik weet niet, kijk, voor mij is het al 18 jaar geleden. Dus toen was de tijd ook gewoon nog heel anders.
0: Ja.
1: Ik kan me niet voorstellen hoe het date nu is. Geen idee.
0: Nou, de markt werkt als volgt. Heb je premium, dan heb je veel matches. Maar daar moet je dus voor betalen. Dat ga ik niet doen.
1: Oh nee. en een sportschool?
0: Ja, nou, ik
1: een
0: train
1: andere hobby?
0: Altijd, ja, ik train altijd hier op werk. Dan wordt het toch zo van Hielkema.
2: De avondshow. 3FM.

Elizabeth Taylor, gemaakt door Taylor Swift. Ik kan me voorstellen dat je denkt, hey Oleg, heb je nog iets waar ik een beetje op kan bewegen? Natuurlijk, ik heb Major Lazer.

Honey Dijon, die maakte Just Friends. Het is een track die mij helemaal meeneemt naar een festivalweide. Een track die misschien wel lekkerder is dan zo'n ijskoud blikje stelt. Weet je wel, hier krijg je nog veel meer power van. Just Friends in de avondshow van 3FM. En om het gevoel een beetje vast te houden dat we vanavond kunnen dansen, heb ik een gozer uit Engeland voor je meegenomen. Zijn naam is Joel Corey.

Noah Corey en Melanie Case. Dat maakt de Head and Heart. Die hoor je natuurlijk bij de avondshow van 3FM. Ik hoop dat je een beetje een mooie avond hebt. Dat je denkt, nou, ik zit er goed in. Ik wil het vanavond nog even met je hebben over festivals. Want er zijn zo ongelooflijk veel festivals natuurlijk gaande. We zitten in de aanloop naar de festivalzomer. En gisteren was er een festival in Amsterdam. Dat heet het Amsterdamse Verbond. En ik weet niet wat jouw eerste associatie is met een festival en Amsterdam. Matcha!

0: kaakbeen is een essentieel onderdeel van je gewrichten. En dus zijn we dit bij Vitepro niet vergeten. Vitepro bevat namelijk mangaan. En dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
1: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
0: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
1: En ook verse Hollandse aardbeien. 500 gram voor maar 3,49. Lidl, je verdient het.
2: Je gaat de hele tijd dus heen en weer. Dat je denkt van Jezus, wat mooi dit. Naar wie ben ik, wat doe ik hier.
3: En dan ook nog lachen erbij.
2: Maar wow, ik denk, waar slaat dit op?
3: Waar slaat dit op?
2: Toch niet hoe het
3: gaat. We staan 20 jaar, bro. Dat moeten we toch vieren?
4: De making of de jeugd van tegenwoordig. Morgen 10 uur VPRO NPO 3.
5: Je herkent het wel. Je zit er net lekker in. Een leuke optreden, presentatie op het werk. Of je bent romantisch aan het daten. Gooit je buik ineens roet in het eten. Een mopperende buik komt nooit goed uit. Met de handige tips en adviezen van Albert Heijn en VGZ ontdek je alles om hem blij te houden. Ga naar goedvoorjebuik.nl.
6: Oh, die eerste zonnestralen, het briesje, voorjaar, wat is er toch een... Ah, nee hè.
7: Tja, droog weer kunnen we niet garanderen in Nederland. Wel een schone en droge veranda. Kies voor exclusief op maat gemaakte glazen schuifwanden van Terrasbeglazing op Maat. Bereken jouw prijs op terrasbeglazingopmaat.nl. Glas, hoe het hoort.
8: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
6: Wow!
8: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
9: Fans van het witte goud, opgelet! Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar 2,99.
10: Dat is wit goud voor weinig.
11: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
9: Aldi.
12: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
13: Welkom bij de verfzaak.
12: Kies buitenverf van Siggens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
9: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar 2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar 2,19.
10: Mamma mia, dat is goedkoop.
11: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
9: Aldi.
13: Welkom bij de verfzaak.
12: Naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
14: Ik ben Maarten van Gestel, klimaatjournalist bij Trouw. En ik geloof in dialoog, in verder vragen. Als ik over het klimaat schrijf, krijg ik regelmatig boze reacties. Maar juist dat is voor mij de start van een gesprek. Want goede journalistiek gaat verder dan schrijven over verdeeldheid. Het is ook zoeken naar verbinding. Trouw, voor mensen met idealen.
15: 3FM. Van die vreselijke dingen die een festival verneuken. Wat zou dat voor jou zijn? Een lange rij? Dure biertjes? Moeten we het zo meteen over hebben. Eerst krijg je het nieuws. Het is 9 uur.
16: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Anti-AZC-demonstranten blokkeren de snelweg A59 bij Den Bosch. Ze zijn tegen de komst van een asielzoekerscentrum in het dorp Engelen. Ongeveer 100 demonstranten hebben zich op de afrit en hoofdrijbaan van de snelweg verzameld, schrijft Omroep Brabant. Ze hebben spandoeken en fakkels bij zich. De eerste evacuatievlucht met opvarenden van de Hondius is geland op Schiphol. Eerder vandaag vertrokken twee vliegtuigen vanuit Kaapverdië met aan boord een Nederlander, een Brit en een Duitser. Het andere toestel maakte om technische redenen een tussenstop op Gran Canaria en is nog onderweg. Ondertussen is het cruiseschip vertrokken vanuit Kaapverdië richting de Canarische eilanden. Het schip kreeg van de Spaanse regering toestemming om naar Tenerife te varen. De president van de Canarische eilanden is daar niet blij mee, zegt correspondent Miral de Bruyne.
17: Hij denkt namelijk dat er niet genoeg is nagedacht over de veiligheid van de eilandbewoners. Maar waar hij vooral mee lijkt te zitten is dat hij niet is meegenomen in het besluit. En dat hij in Madrid niet aan tafel heeft gezeten toen dat besluit werd genomen.
16: Van de ongeveer 150 passagiers die nu nog aan boord zijn, hebben er 10 de Nederlandse nationaliteit. Vier mannen uit Den Haag zijn opgepakt omdat ze 8 miljoen euro aan coronasteun zouden hebben weggesluist. Ze waren betrokken bij 2 uitzendbureaus in Den Haag en kwamen in beeld bij de opsporingsdiensten vanwege verdachte transacties. Bij invallen is beslag gelegd op contant geld, luxe goederen, vastgoed en auto's. De oprichter van tv-zender CNN, Ted Turner, is overleden. De mediaondernemer richtte Cable News Network op in 1980. CNN was een van de eerste zenders die 24 uur per dag nieuws op tv bracht. Ted Turner was 87 jaar. Het weer. Het wordt overal droog. Minima vannacht tussen 2 en 5 graden. Morgen eerst vrij zonnig. Later wat meer stapelwolken en mogelijk een bui bij 13 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
18: Ster. Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
19: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
20: Van Schovel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
21: Pap, die moeten we hebben!
20: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op
22: onlineveilingmeester.nl.
23: Even overlaten.
24: Sst, ik ben aan het streamen.
23: Sorry.
24: Dan rol ik nu even mijn kous naar beneden. Speciaal voor mijn grootste fan, Stoute Woutertje 46.
25: Met een beetje extra pensioen hoef je er straks niks bij te doen. 1 op de 3 werkende Nederlanders is nog niet klaar voor later. Start daarom vandaag met extra pensioenopbouw van Centraal Beheer.
26: Heb je als bedrijf iets te verkopen?

0: check, Silva. Oeh.
1: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf en beleg. Slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
2: 3FM.
3: BNN Vara.
2: Andres Odijk.
4: Met zometeen de vraag aan jou. Wat verneukt een festival echt in jouw optiek? Wat vind je irritant? Ik heb iets ontdekt, jongen, en ik snap gewoon niet waarom dit een ding is op de Nederlandse festivals.

De avondshow brengt je de tunes van Ray. Zij maakte Where's My Husband. Die hoor je dan weer bij 3FM. Oké, lange rijen, dat vind ik altijd zo mega irritant. Ach, dan zie je 18 ingangen, weet je wel. En dan gaat het nog trager dan wanneer je Babi Pangdang hebt gegeten. En dan gaat het juist snel, moet je nagaan. Ik heb het over dingen die je vervelend vindt worden aan festivals. En ik wil nu niet een beetje als een oude zak overkomen. Sterker nog, ik heb iets wat echt totaal niet oud en niet boemerig is. Dat wil ik zo meteen even tegen je aangooien. Maar ik kan me gewoon voorstellen dat er bij jou ook dingen in je hoofd doorschieten. Dat je denkt, nou, dit heb ik wel eens meegemaakt op een festival vroeger. En dat was echt beter. Of dit mogen ze wat mij betreft echt afschaffen. Hetgeen wat ik zo meteen wil vertellen, dat heeft te maken met de festival outfits. Snap je wat ik bedoel? Iedereen loopt er tegenwoordig bij alsof het een modeshow is. En soms

Shoutout Jet van der Steen. Zij maakte Alles of Niets. Het festivalland is aan het verpauperen. Ja, sorry dat ik het moet zeggen, want ik hou van festivals, maar we hebben lange rijen, daar kan ik op zich tegen. Stinkende dicties waar je dan, weet je wel, puntend in staat, kan ik op zich ook tegen. Dure broeikjes, weet je wel, een hamburger voor €12,50, kan ik ook tegen. Dat zijn de trends die ik accepteer. Nou zie ik gisteren iets nieuws en ik denk echt, waarom willen we dit hebben? Gisteren, 5 mei, was er het Amsterdams Verbondfestival. Nou, ik hoor je al denken, Amsterdam, dat was het wel een beetje. Het is een beetje zo'n festival van gezien en gezien worden. En ik weet niet hoe jij dat ervaart, maar ik ben echt een festivalguy die gewoon 3 dagen lang niet doucht, weet je wel. Ik neem babydoekjes mee om mijn oksels mee af te vegen en dan hoppatee, doe ik een beetje deo op en dan ga ik weer 3 dagen knallen. Mijn schoenen zijn oud, mijn vrienden zijn vies en de acties die we uitvoeren zijn nog smeriger. Maar dat is voor mij een festival. Nou zie ik gisteren op TikTok een post van een modellenbureau met daarin de tekst: modellenscout undercover aanwezig op Amsterdams Verbond. Ben jij ons volgende topmodel? Nou, en toen dacht ik echt, waarom? Waarom is dit er nou? Waarom heb je dus modellenscouts rondlopen op een plek waar je juist gewoon lekker wil genieten van het leven, waarin je smerig wil zijn, weet je wel? Nu houden we in stand dat mensen helemaal als een soort runway, zeg maar een festival wijden zien, als een soort catwalk, weet je wel? Als ik nu naar Lowlands ga, zie ik alleen maar chicks met van die zwarte laarzen, een panterhemdje en een gekleurd Adidas broekje. Dat is gewoon de trend waarin iedereen loopt. En ik weet niet of dan zo'n modellenbureau daaraan bijdraagt. Maar ik kan me voorstellen dat er veel meiden zijn die denken, nou, ik wil eigenlijk wel gescout worden. Dus ik ga me helemaal opdutten, helemaal mooi aankleden. Terwijl, ja, vorig jaar Lowlands, ik heb 3 dagen niet gedoucht. Wel geneukt. Dus zeg maar, het is niet nodig, weet je wel. Het is niet nodig.

0: Goedenavond, Kevin. Ik ga even vragen, waarop staat Kevin op A of B?
1: A.
0: Kevin staat op A. Kevin!
2: Ja!
0: Hé, hey, daar ben je, jongen. Lekker, man.
2: Hé, hey, ja, jongen. Hoe gaat het
0: hier? Hé, hey, Kevin, we hebben het over festivals. Ontwikkelingen in festivalland die eigenlijk helemaal niet per se goed zijn. Ik vertel je net dat ik zie dat er een fucking modellenscout staat bij een festival in Amsterdam. Wat vind je daarvan?
2: Ik vind het meer neukerij. Nee, niet meer neukerij. Ik vind het gewoon mooi doen. Niet is gewoon... nep.
0: Je vindt het nep?
2: Nep.
0: Ja, en
2: ik denk dat die gasten alleen maar op seks uit zijn.
0: Modellen scout is toch niet uit op seks?
2: Ja, natuurlijk wel. Wat denk je? Nu willen die vrouwen naaien.
0: Kevin, dat is gewoon iemands baan.
2: Ja, toch. Ik ken het leven.
0: Nee, maar wacht even. Nu ga ik het ook opnemen voor de modellenscout, waar ik dus eigenlijk op tegen ben. Maar... Dit is een beetje Jeffrey Epstein-vibes die ik krijg nu.
2: Nee, ik niet. Hallo.
0: Nee, oké. Okay. En dan krijg ik de slappe lach. Oh nee, jongens.
2: Ja, maar toch. Wat hebben we gezien bij The Voice?
0: Ja, we hadden nu Ali B en Marco Borsato erbij. Waar gaat het naartoe? Kevin, waar gaat het nou naartoe?
2: Ik weet het totaal niet. Ik zit maar een beetje raar te luisteren en...
0: Heb je iets gedronken dan wel gebruikt vanavond, Kevin?
2: Denken we een paar biertjes op.
0: Hoor je niks van? Maar Kevin, ga ik dan nog een serieus gesprek met je voeren of kunnen we het beter gewoon laten?
2: Ja, natuurlijk. Ik zal even over Pinkpop 1993 hebben.
0: Oké, vertel. Pinkpop 93.
2: Ik was 14.
0: Ja.
2: Deze kent de Citroën op. Dit doen we als monster. Dat was tegen de huis, de bomtrek. Maar we mochten nog alles, weet je wel. Ik was 14 jaar.
0: Ja.
2: Ik mocht gewoon, softdrugs gebruiken.
0: Oké, je was op je 14
2: jaar. Ik was 16 jaar, maar ik zag gewoon ouder uit.
0: Ja.
2: Dus we hebben geen echte watertons gedaan.
0: Jij hebt je 14e lekker softdrugs gebruikt.
2: Ik heb enorm genoten ervan. En het was enorm, ja, hoe moet ik zeggen, een allergie. Het was echt niet zo tegenwoordig zo van dat alles volgekoud is. Het was echt gewoon, die artiesten gingen gewoon op gang.
0: Ja.
2: Deze kerst machine gewoon die...
0: Ja.
2: Ik kan nog herinneren dat die...
0: Oké, maar ik wil eigenlijk eventjes naar het punt waarop jij zegt... toen was een festival beter dan nu.
2: Nou, toen de Sugar Babes op een paintball kwamen. Ik dacht, wat een schijt. What the fuck? Wordt het een kinderfeestje?
0: Je noemt die Sugar Babes een kinderfeestje?
2: Ja, nee, dat dacht ik.
0: Nou, even... Ik kom zo bij, hoor, maar ik moet even een liedje draaien, want anders is straks iedereen weg.
3: Ja, dat vind ik.
0: Oké. Kevin, mag ik je ongelooflijk bedanken voor jouw opinie?
2: Ik vond het leuk.
0: Ja.
2: Hey, fijne avond, hè?
0: Ik denk dat mijn baas het iets minder leuk vonden. Maar ik vond het ook leuk.
2: Ik begrijp wel.

0: Eefje.
1: Hi, goedenavond.
0: Goedenavond. Hey, we hebben het over drama's die kunnen gebeuren tijdens een festival. Is dit jou vaak gebeurd?
1: Eén keer, helaas. Oh. Toen begon het ook nog heel erg te regenen. De dag erna was echt niet.
0: Getver. Op wat voor soort festival gebeurde jou dit?
1: Ja, dat was Liquidity, Drum & Bass.
0: Dat is even mijn lievelingsfestival.
1: Ja.
0: Oh, I love... Oké, kun je uitleggen, want Drum & Bass is altijd een beetje zo'n ondergeschoven kindje. Kun je uitleggen waarom Liquidity een van de beste Drum & Bass festivals is van Nederland?
1: Nou ja, ten eerste de muziek, maar eigenlijk bovenal vind ik het daar gewoon zo leuk dat alles is zo kleurrijk. Er zijn zoveel lampjes, plakketjes, gekleurde mensen, mensen met schmink en allemaal vette shows en zo.
0: Ja.
1: Dat vind ik eigenlijk alleen nog wel het vetste daaraan.
0: Ik ben het helemaal met je eens. Ik ben het echt helemaal met je eens. Dus dat is het leuke aan het festival.
1: Zeker.
0: Waar ging het mis?
1: Nou ja, het ging mis omdat ik op dag 1 al naar de bodem van mijn zakje zat te kijken. Ja, mijn vriend en ik hebben vorig jaar een move bedacht. Op de Capri Sun. Waarbij je dat buisje gewoon in dat zakje steekt. En je gewoon een slokje neemt totdat je verzadigd bent. Maar dat gaat hard op die manier.
0: Wacht even, jij doet een soort pepschep, doe je in de zak.
1: Ja.
0: En dan snuif je het helemaal leeg.
1: Ja, gewoon je buisje, zeg maar.
0: Maar wacht even, Liquidity duurt 4 dagen, toch?
1: Ja, klopt.
0: Hoe heb je dit opgelost dan?
1: Gebedeld bij mensen.
0: Ja,
1: en ik had contant geld bij.
0: Ja. Ik heb het ook een keer gehad met een collega van mij. Ik zal zijn naam niet noemen. Een collega van mij met wie ik op Lowlands Festival was. En die zei ook, ik wil eigenlijk niks hoor. Maar mag ik misschien een klein beetje gebruiken van jou? Nou, ja, resultaat, avond 1, ik zat zonder.
1: Ja, het begint bij een beetje, maar
0: Ja, op een gegeven moment word je wat minder scherp. Maar het voordeel vind ik wel, bij Drum & Bass, dat is echt een van de weinige stijlen waar ik gewoon echt op een bos lente-uien, zeg maar, de hele avond kan knallen. Daar heb ik echt, ik vind die muziek zo fantastisch. Zullen we gewoon even een plaat van de EMC draaien?
1: Ja, is goed.
0: Ja, gewoon even knallen.
1: Ja, lekker man.
0: Ik wens jou heel veel plezier aankomende festivalzomer.
1: Ja, dankjewel.
0: En ik hou de Capri Sun in mijn hoofd.
1: Heel goed, goedenavond.

0: Brazil.
1: Ach, wat een super track. Ik zie ook in de app dat je er goed op gaat. Onder andere Henriette zegt... Wajo, vette drum en bass track. En Hugo die zegt... AMC, vuur emoji, vuur emoji, vuur emoji, vuur emoji. Hartjes ogen emoji, hartjes ogen emoji, hartjes ogen emoji. En dan weet je dat hij serieus is. 3FM.

hoop dat hij goed valt. Het is direct nieuwste wapenfeit, die heet Won't Fall. Die hoor je natuurlijk in de avondshow van 3FM. Het is Andres hier en die naam mag je echt best wel vergeten. Maar

Marlon Hofstad, die maakte It's That Time. Ik wil zo meteen even duiken in jouw hoofd. En nee, ik heb niet een chainsaw bij me. Wat ik dan wel wil, hoor je zo.

Het is Somber, zijn grootste hit van dit moment. Homewrecker. Ik kan me voorstellen dat je deze man een keer live wil zien. Nou, dan zou ik zeggen, ga naar het Lowlands Festival. Koop een ticket, kan je gewoon nog doen. Staan gewoon nog online. Ga je hem helemaal meemaken. Het is Andres hier en ik vind het altijd leuk om even in je hoofd te kijken. Weet je wel, even te kijken waar ben je geweest de afgelopen periode. En wanneer heb je nou met die telefoon in de lucht gestaan om iets te shazammen. Dat is toch altijd iets moois? Ik bedoel, tegenwoordig hoef je niet meer altijd in een gekke bunker te staan, maar kan je zelfs bij de HEMA of bij de Jumbo dingen ontdekken waarvan je tegen je vrienden zegt, yo boys, hoor dit. Zou je willen doorsturen wat je naar je vrienden hebt gestuurd? Naar mij, via de app van NPO Luister, want dan kunnen we straks heel Nederlands een Spotify-lijst verbeteren.

0: zo echt helemaal terug in 2016, weet je wel. MTV aan in de aula. Helemaal mad gaan op van die energie van 30 cent. Dat is voor mij de Chainsmokers. Don't let me down. Joyce, goedenavond.
1: Goedenavond, Andres.
0: Jij hebt een track ontdekt. En ja. Je bent echt voorzitter van de fanclub.
1: Bij wijze van spreken.
0: Waarom vind je dit hard en waar heb je het ontdekt?
1: Ik bij een collega radiostation van jou. Luc Sarneel draaide hem, bijvoorbeeld. Die ken je. Jullie waren nog steeds een vriend, geloof ik.
0: Gretzie Derry, dit had je daar niet moeten zeggen.
1: Oh,

0: Ik weet niet of je ooit van haar hebt gehoord. Nee. Het is een upcoming artiest. Het is ontdekt door Joyce.
1: Vet.
0: Ja, het is nog heel klein. Haar naam is Shanna Spyro.
2: Zou dus vaker moeten draaien bij 3FM.
0: Zo, goedenavond. Jasper.
2: Oh, daar is ze van.
1: Daar is ze van.
0: Thanks voor deze duiding.
1: You're welcome. Dat krijg je bij 3 voor 12 Radio. Hè?
2: Ja, Shanna Spyro, zeg je. Ja.
0: En vanavond dus een dubbele duiding. Want ik zie Jasper en Eva tegenover mij.
2: Ja, zeker.
1: Straight from Bevrijdingsfestival naar ons eigen festival vanavond.
2: Ja,
1: wat leuk.
2: Dit is de allerleukste avond van het jaar. Want vanaf september tot december gaan 100 artiesten tijdens de popronde het hele land door.
0: Ja.
2: Ja, vanavond gaan we kijken wie de 100 namen voor 2026 zijn.
1: Ja, anders je moet je voorstellen dat er nu duizenden acts zich hebben ingeschreven voor de popronde en klaar zitten om van ons het verlossende woord te horen of ze in september op tour mogen.
2: Ja, er zijn gewoon letterlijk luistersessies voor 3 voor 12 radio vanavond. Er is eentje in Den Bosch waar gewoon mensen de radio aan hebben. Er is eentje in Hengelo. Door heel Nederland luisteren nu bands naar de radio.
1: En de eerste stappen van de acts die meedoen aan de popronde hoor je ook meteen live in 3 voor 12 radio. Want we hebben 3 acts hier zo klaarstaan in de livebox.
0: Nou ja, er wordt een avond vol met zweet, spanning en goede muziek dus.
1: Absoluut.
2: 100%.
0: Nou, en die radio aanhouden.

0: Bij deze sportschool zijn 20 bladblazers overreden door een heftruck.
1: Als je bedrijfsactiviteit niet goed in het handelsregister staat, kom je anders over dan je denkt. Bijvoorbeeld bij je verzekering. Zonde, want die keert dan mogelijk niet uit bij schade. Zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date? Check het op Mijn KVK.
2: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
3: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
4: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen, want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
5: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Nu bij Dirk. Senseo Cappuccino XL-pak. €4,89. Mooi toch?
6: Weinig tijd, maar wel zin in een heerlijke voedzame maaltijd? Hak je dag met de Hak Burrito Schotel. Die staat supersnel op tafel. Zo haal je alles uit je dag. Hak je spitsuur, hak je dag!
7: Koffielovers van Nederland. Nu tot €40 cashback op Senseo-machines. Er is altijd een machine die past bij jouw smaak. Kijk snel op senseo.nl.
8: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud... tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
9: Nu, later en altijd.
10: Ga je bijna met pensioen?
11: Ja.
10: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
11: Nee.
10: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
8: Wij houden van alle auto's. Auto First. Geen gedoe. Goed geregeld.
12: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals nu 20% korting op alle La Roche-Posay, Vichy en CeraVe. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
13: Mooi van Ethos.
14: Daar zit je weer, op je werk, tussen je e-mails, to-do-lijstjes en deadlines. Tijd om los te komen en op vakantie te gaan. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op geselecteerde koffers en reistassen. En ook nog eens 5 jaar gratis reparatie. Dus hop, laptop dicht, tijd voor avontuur. Bever laat je niet zitten.
15: 3FM. Het is woensdagavond, 10 uur, zometeen een nieuwe 3 voor 12 radio... met de 100 namen voor popronde 2026.
16: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Bij het Leids Universitair Medisch Centrum is een opvarende van de Hondius aangekomen. Het eerste toestel met 2 patiënten kwam rond 8 uur vanavond aan op Schiphol. Op het vliegveld stonden meerdere ambulances klaar om de patiënten naar ziekenhuizen in Düsseldorf en Leiden te vervoeren. Ondertussen is het cruiseschip vertrokken vanuit Kaapverdië richting de Canarische eilanden. Het schip kreeg van de Spaanse regering toestemming om naar Tenerife te varen. Die tocht gaat 3 dagen duren. Van de ongeveer 150 passagiers aan boord zijn er 10 Nederlands. Anti-AZC-demonstranten hebben vanavond even de snelweg A59 bij Den Bosch geblokkeerd. Ze zijn tegen de komst van een asielzoekerscentrum in het dorp Engelen. Ongeveer 100 demonstranten hadden zich op de afrit en de hoofdrijbaan van de snelweg verzameld. Ze hadden spandoeken en fakkels bij zich. De weg richting Waalwijk was even dicht. Het OM eist 4 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk, tegen een oud-medewerkster van de rechtbank in Amsterdam. De vrouw zou informatie uit de systemen van de rechtbank hebben verkocht aan criminelen, vertelt AT5-verslaggever Niels van Stijn.
11: Nadat ze deze informatie heeft doorgespeeld en die gegevens, zijn er explosies geweest, aanslagen geweest op verschillende woningen. En er is ook een woning beschoten. Dus de impact van haar daden lijkt groot.
16: Ze vroeg 500 of 750 euro voor informatie uit de rechtbanksystemen. Bij de politie verklaarde de vrouw dat ze dit deed om haar gokverslaving te bekostigen. Almere City heeft vanavond van de Graafschap gewonnen in de play-offs om promotie en degradatie naar de Eredivisie. Het werd 3-1. De return is zaterdag in Doetinchem. De winnaar van de 2 wedstrijden speelt tegen Willem II of RKC Waalwijk in de halve finale van de competitie om een plek in de Eredivisie. Het weer. Het wordt overal droog. Minima vannacht tussen 2 en 5 graden. Morgen eerst vrij zonnig, later wat meer stapelwolken en mogelijk een bui bij 13 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
13: Al 7 jaar de beste congreslocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
17: Howdy! Beleef het allernieuwste wildwestavontuur in Slagharen. Skyshifter. 2 avonturen, 1 epische rit. Maak je avontuur compleet en blijf slapen. Boek nu jouw verblijf met maximaal 40% korting op slagharen.com.
18: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
19: Al 100 jaar maakt Stihl machines voor sterk werkende natuur.
20: Voor het maaien van je gras.
19: Voor het reinigen van je terras.
20: Voor het snoeien van je haag.
19: Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen. Klaar voor elke uitdaging. Stihl, in het hart van de natuur, sinds 1926.
21: Stihl, sterk werk.
22: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
19: Nu cashback op Stihl tuinmachines.
21: Stihl, sterk werk.
22: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
23: Samen is alles leuker. Daarom is er nu de Libelle Club. Nieuw en exclusief voor alle abonnees. Blader digitaal door de laatste Libelle. Krijg een VIP-treatment op de zomerweek. Of volg een tekenworkshop in het Rijksmuseum. Beleef meer met de Libelle Club. Ontdek alle voordelen in de Libelle-app of op libelle.nl/club.
24: 3FM.
25: VPRO.
24: Jasper en Eva.
15: Dit is een leuke woensdagavond hoor, nu al.
26: Ja, zeker. We hebben namelijk de popronde namen die we bekend gaan maken. En live muziek hier vanavond bij 3 voor 12 Radio.
15: Ja, dit is een avond waar deze act misschien zo groot gaan worden als dit.

0: maar een jaar geleden, Eva.
1: Ja. Ida.
0: Niet normaal.
1: En een liedje wat ik gewoon na een jaar nog lang niet zat ben.
0: Nee,
1: wat een goede tune.
0: Niet. En wat was het angstzweet voor Ida? En nu heeft ze gewoon zo'n beetje elk festival gespeeld.
1: Ja, absoluut. Je luistert naar 3 voor 12 Radio. Met vanavond een popronde special.
2: 3 voor 12 Radio.
1: Ja, gezellig dat we er zijn.
0: Was dit Andres?
1: Nee, wat?
0: Was dit Andres met zijn webpa die hier doorheen zat?
1: Wat? Zit Andres ook hier? Nee. Andres is al naar huis, Jasper.
2: 3FM. Hey, 3 voor 12. Rekka Radio.
0: Ja! Ja.
1: Andres heeft ons gehackt.
0: Oké, dat gaat hij terugkrijgen. Het is 3 voor 12 Radio, de woensdagavond, met eigenlijk de allerleukste avond van het hele jaar. Want we gaan het hebben over de popronde.
1: Zeker.
0: Mocht je er nog nooit van gehoord hebben, het is het grootste rondreizende muzikale circus eigenlijk. Met heel veel nieuw Nederlands talent van september tot december. Je ontdekt daar artiesten voor het allereerst. Eigenlijk de headliners van de toekomst. Het begint altijd in Nijmegen. Het eindigt met een megafeest in de Melkweg in Amsterdam.
1: Ja, en daartussenin gaan ze eigenlijk langs maar liefst 40 steden. Dus vlak ook bij jou in de buurt. Dat kan niet anders. En in die 40 steden staan maar liefst 100 acts van de popronde.
0: Ja,
1: dat zijn
0: veel.
1: Acts die dus daar hun eerste meters maken. En het is ja van alles eigenlijk, hè?
0: Ja, dat is het mooie. De popronde is klassieke muziek soms wel. Het is pop, het is rock, het zijn singer-songwriters.
1: Het is funk.
0: Het zijn vooral heel veel nieuwe artiesten die zich aan de wereld gaan presenteren. En de eerste stapjes die worden hier vanavond gezet bij 3 voor 12 Radio.
1: Zeker.
0: We gaan 100 namen noemen. De 100 namen zeggen ons nu nog niet zoveel. Maar kijk naar een Ida. Dat is gewoon een ster geworden inmiddels. En het grappige is, door heel Nederland zijn er ook heel veel luisterparties. Ik zie heel veel berichten van mensen. Zit ik erbij? Evelien die is erbij. Enschede is aan het luisteren.
1: Yup. Jelle die zegt ook let's go. Roseline, een speciale avond vanavond. Ja, inderdaad. Want stel je hebt je ingeschreven. Dan hoor je dus vanavond of je in september je eerste stappen mag gaan maken.
0: Of niet.
1: Ja, of niet.
0: Och.
1: Dat is natuurlijk ook zo.
0: Ja, zullen we vast gewoon sorry zeggen tegen heel Nederland?
1: Ja. Alvast sorry als je er niet bij zit. We gaan zo meteen in batches eigenlijk al die namen aan je laten horen.
0: Ja.
1: Tot 1 uur 's nachts kun je horen of je erbij zit. Dan zijn ze allemaal bekendgemaakt. Ik hou de NPO Luister-app in de gaten om de spanning een beetje met je te delen. Dus meld je daar.
0: Ja. Laat foto's zien van de luistersessies. Angst, zweet. Althans, dat is niet altijd even goed op foto's. Binnen nu en een paar minuten halen we Mr. Popronde. Zo mag die genoemd worden. Chris Moorman even in de studio om te checken naar het talent van 2026. Deze band deed ook ooit

0: zo grappig hoe dit liedje de hele corona-periode voor muzikanten omschrijft. Want ja. Je mocht wel repeteren met je bandje.
1: Ja, je bandje.
0: Ja, en dat je Wies en bandje bij drie. Het is een heerlijke woensdagavond in Hilversum. Je hoorde ook Parker-fans nog trouwens. Paul of Fish, zij deden mee in 2024. Wies alweer in 2019, hè?
1: Ja, en we hebben het vanavond over de popronde. En dat doen we niet alleen. Inmiddels is Mr. Popronde hemzelf aangeschoven in de studio.
2: Hallo.
1: Chris Moerman, welkom.
2: Hey. Hallo, dankjewel.
0: Ja. Het is gewoon weer de eerste stap naar heel veel avonden van huis, denk ik.
2: Ik voel het en ik heb er zin in en ik begin meteen weer te stralen, heb ik het idee. Ja,
1: er zijn vanavond 100 namen die we bekendmaken. Was het een bevalling om weer te kiezen, te selecteren en vooral ook al die inzendingen te beluisteren?
2: Nou, dat eerste, dat kostte echt heel erg veel tijd, maar was ook echt heel erg leuk.
1: Ja.
2: Ik heb het dit jaar voor het eerst zelf soort van de leiding daarin gehad. En dat was echt heel erg leuk. Echt, je wordt zo getraind op... Jasper die doet die selectie natuurlijk
0: zeker
2: al jaren.
0: Ja.
2: Dus die kan dat beamen waarschijnlijk. Hoe je getraind wordt op bepaalde dingen onderscheiden en op keuzes maken.
0: Ja.
2: En het dan toch nog twee keer luisteren om zeker te weten dat je het niet fout doet.
0: Nou, dat is wel grappig inderdaad. Je let op persfoto's van artiesten. Je let op een plan.
1: Oh,
0: want als er geen plan wordt ingeleverd, waarom doe je dan mee met zo'n editie?
1: Je kan dus niet zomaar gewoon een mp3'tje over de schutting gooien.
0: Gebeurt
1: en dan...
0: ook wel, maar dan word je dus wel minder snel geselecteerd.
1: Ja, oké, dat snap ik wel.
0: Je valt minder op.
1: Ja.
0: Wat viel jou sowieso op in deze lichting van Popronde 26?
2: Goeie vraag. Nou, ik vergelijk het dan meteen eigenlijk met vorig jaar. En vorig jaar hadden we bijvoorbeeld... waren alle punk-acts waren female-fronted.
1: Ja, allemaal. Ja,
2: echt super cool.
0: Seki onder andere, Dear Omen.
2: Zeker, ja. En dit jaar qua punk veel minder... maar in andere genres veel meer. Dus we hebben dit jaar volgens mij... en ik kan er één of twee naast zitten... maar volgens mij hebben we 50-50. Dat we in de selectie ongeveer zitten.
1: Oké.
2: Dus dat vond ik wel... dat ik dacht, ik was zo... de persfoto's aan het langsgaan van de selectie.
0: Ja, ja, ja.
2: En toen viel me op van, hey, dit ziet er eigenlijk best wel goed uit zo. Dus dat vond ik heel tof.
1: En als je het hebt over 50-50, welke verdeling bedoel je dan? Is het punk en andere genres of man-vrouw?
2: Man en niet-man.
1: Of man iets anders.
2: Man en niet-man.
1: Ja.
0: Als je kijkt naar de popronde, september begint natuurlijk officieel... maar vanavond begint het eigenlijk onofficieel. Wat is voor jou nou een ultiem popronde moment? Waarvan je denkt, dat typeert dat hele circus voor mij.
2: Oh... een ultiem popronde moment. Ja, dat is de opening in Nijmegen toch wel soort van... en dan soort van het uur voor de opening, het uur voor de eerste show... dat die busjes soort van het plein opkomen rijden... en dat je die gespannen gezichten nog ziet. En dan de afsluiten in de Melkweg, dat iedereen eigenlijk heel relaxed is. Want die hebben 3 maanden getoerd in kroegen, kerken, kapperszaken... en die komen in een poppodium terecht... en die hebben een bank en een kleedkamer... en die denken, dit gaan we wel rocken vanavond.
0: Er kan niks meer misgaan.
1: En we kennen dit inmiddels wel.
2: Precies.
1: Ja. En dat is vanavond nog niet zo. We gaan een aantal talenten zo meteen in de livebox... ten gehore brengen voor heel Nederland. Ja, zijn er eigenlijk ook acts uit de popronde, Chris... die enorm zijn uitgegroeid? Ja, dat weten we. Maar van wie denk jij op dit moment... wow, daar was ik gewoon bij die muzikale wieg. Daar heb ik aan gestaan.
2: Oh, nou, die eer zou ik mezelf echt niet willen geven. Maar jullie draaiden net Wies.
1: Ja, zeker.
2: Ik was bij hun eerste, tweede en derde show.
1: Ja.
2: Dus daar voelt het wel echt van... oh ja, daar was ik echt vanaf het begin bij. Higby hetzelfde.
1: Ja.
2: En Rondé moet ik eigenlijk altijd noemen.
0: Tuurlijk.
1: Nice.
2: Dat was mijn eerste jaar popronde. Eerste keer dat ik geïnterviewd werd op 3FM. En werden zij als voor de eerste keer gedraaid op 3FM ook. En daar is voor hun toch ook echt wel heel veel begonnen. Dus.
1: Heel fijn.
0: Ja. Maar als je dan teruggaat in die tijd... want je was dus bij de eerste shows van Higby en van Wies. Waren ze toen goed?
2: Ja. Ja,
0: want dat is dus het hele ding. Ik spreek ook
1: maar
0: wel
1: kijk,
0: veel Jos, beginnende...
1: Maar je hebt natuurlijk ook gewoon goed en nog niet ontwikkeld. Zeg
2: precies.
1: Maar je hoort het ruwe talent, joh.
2: Ja.
1: Dat hoor je echt wel.
0: Higby was een jaar geleden hier met een sessie en een maandje geleden. En ze zijn binnen dat jaar ook weer zo gegroeid.
2: Ja,
0: dus in welk opzicht zie je bijvoorbeeld zo'n Wies gegroeid richting nu? Wat hebben zij geleerd in zo'n hele periode popronde?
2: Oh, het is veel professioneler.
1: Ja.
2: Dus wat die eerste shows allemaal gemeen hebben... is dat je merkt, er gebeurt iets.
0: Mm-hmm.
2: Er gebeurt iets op het podium, er gebeurt iets met de mensen in het publiek. En er zit een soort van ruwe... soort van potentie tot stardom zit in al die acts. En als je het nu ziet, dan zit het er nog steeds in. Maar dan zijn de shows zijn veel gedoseerder. Dus ze weten veel beter wanneer zetten we wat in.
0: Ja, ja. Ja.
2: En ze zijn ook voor zichzelf zijn ze veel liever dan dat ze in het begin waren. En dat is echt heel belangrijk om een lange carrière ook vol te kunnen houden.
1: Ik denk dat heel veel mensen op dit moment aan het luisteren zijn en denken, stop met lullen. Ik wil gewoon weten of ik erbij zit of niet.
0: Ja, dat is wel het ding. Want ik sprak gisteren heel veel muzikanten op het Bevrijdingsfestival in Zwolle. Die vroegen mij toen al van, ben ik erbij? Ben ik... Ja, ik mocht niks vertellen. Nee, maar dat gaan we vanavond wel doen.
1: Ja.
0: Binnen nu en 10 minuutjes ongeveer, de eerste lichting namen popronde 2026.
1: En zij deden vorig jaar

0: gewoon even draaien, toch?
1: Zeker weten, ja. Want het is ook een popronde-talent. Deed mee aan de popronde van 2024.
0: 2 jaar geleden inmiddels.
1: Ja, 2 jaar geleden.
0: Het is zo grappig om te zien dat dit soort acts gewoon nu gevestigde artiesten zijn in mijn hoofd.
1: Ja, absoluut.
0: Dit Alsof deze artiesten er altijd geweest zijn.
1: Ja, dat klopt. Dat heb ik ook met een Higby, dat heb ik ook met een Rondé. Als die weer komt, dan denk je, ja, jullie hebben op Pinkpop opgetreden. Weet je? Want het zijn gewoon echt, wat je vanavond hoort, die namen, die 100 namen die bekend worden gemaakt, daar zitten gegarandeerd de headliners van de toekomst tussen.
0: Zeker, dit zijn artiesten die gewoon Kensington bijvoorbeeld, die heb ik gisteren nog gezien in Zwolle, die vullen Johan Cruijff Arena's. Het kan zomaar positief uit de hand lopen. En volgens mij zijn heel veel artiesten uit Nederland nu aan het luisteren eigenlijk. Ik zie Jasmijn, die stuurt nu, ik poep in mijn broek van het wachten.
1: Ja, dat kan ik me voorstellen. Helene die zegt, ik heb een luistersessie in Groningen en ik zie ook een foto inderdaad van een kampvuurtje buiten, lekker met haar vrienden of vriendinnen, denk ik.
0: Heerlijk.
1: Ja, echt tof. En Anne die is ook aan het duimen voor een band, die heet Hazy. Ik ben benieuwd of die er dan ook bij zit. Ja, ik luister in spanning mee of mijn favoriete artiesten door de selectie heen zijn, zegt Lisa. Het is allemaal heel spannend.
0: Ja, ik zie nu ook heel veel mensen zoals Simona bijvoorbeeld en ook Petra, die vragen artiesten aan. Maar ja, als we dan die naam gaan noemen, dan denken die artiesten misschien dat ze bij de popronde zitten. Dus misschien moeten we daar even mee oppassen vanavond.
1: Ja, dat wordt een beetje ingewikkeld. En mocht je op dit moment denken, oké, ik wil ook meekletsen, ik wil ook delen in de spanning, download die gratis NPO Luister app. Luister lekker mee, praat mee door een berichtje te sturen naar de studio. Dan ben je er helemaal bij.
0: Binnen nu en 6 minuten ga jij richting de 3FM Livebox. Yep. Want daar staat iets of iemand.
1: Ja, ik weet het ook nog niet.
0: Och jeetje, zometeen de eerste namen voor popronde 26. Wie ook meedeed, Higo.
2: Hoi, wij zijn Higo en wij zijn 3FM Talent.
3: Meer Nederlands talent ontdekken. 3FM.
4: De perfecte zomer.

0: Janet Leigh, You're the My Desire.
1: 3 voor 12. Radio.
2: Ja, we gaan ervoor, Jas.
0: Ja, ik zou zeggen...
2: Het moment is daar.
0: Ga die studio uit, Eva.
2: Ja, ik ga richting de live. Ik ben zo benieuwd wie er is. Maar ik heb een deal. Ik interview vanavond wel de mensen die dan in de livebox staan. Maar ja. Wil jij dan gewoon hier in de studio alvast wat namen noemen? Want het duurt even voordat ik er ben.
0: Oh ja, dat is wel waar. Ja, want je hebt er wel een losse microfoon bij je, inderdaad.
2: Kijk, doet,
0: dat
2: hij is, doet hij het?
0: Ja, je ja, bent zeker te horen. Ja, zullen we dit maar gewoon gaan doen dan? Ja, want die NPO-luister-app... Ik zie Jelle, ik zie Noos, ik zie Warnout, Jasmijn, Jesse, Florian, Gijs, Thijs... Door heel Nederland luisteren mensen nu naar 3FM om te ontdekken of ze er meedoen met de popronde 2026. Oké, ik ga een hele lijst met namen noemen. De namen zeggen je nu misschien nog niks, maar binnen nu en een jaar worden dit gewoon de sterren van de toekomst. De eerste namen voor popronde 2026. De eerste naam is Fabienne Julie. Tweede naam, Duyga Alkan. De derde is Kalis Nijarko. Marit Nijgaard en de medemensen doen mee met popronde 2026. Sterre Koning, jij gaat meedoen met de popronde. Hoe ver is dat? Aqualari zie ik ertussen staan. Wendy Moore. De Formule, misschien wel genoemd naar de jeugd van tegenwoordig. Het zou best kunnen. Cruiser doet mee met popronde 2026. En mocht jij in de band Granddad zitten... veel plezier. Succes vanaf september. Goeie bandnaam ook, Coal Mine Canary. Vind ik een hele goede bandnaam. Imme, genomineerd voor popronde 2026, net als Morel. Theo Arts doet mee met popronde 2026. Amelie Spinks. Magazines, een geweldige band uit Zeeland. En Jim Gardner heeft gewoon de mega-hit van 3FM gehad te pakken. Vet. Dat is toch niet normaal, dat je gewoon meedoet met popronde... en nu al gewoon je eerste 3FM mega-hit hebt. Eens even kijken. Ik zit hier nu in mijn eentje in de studio. Eva, jij bent in de 3FM Livebox.
2: Ja, ik ben
0: Wie
2: onderweg.
0: Heb jij daar?
2: Ja, als je nou houdt van een beetje intieme folk, hè, een beetje een oude ziel... dan zou ik zeggen, spit je oren, want Femi is echt wat voor jou. Femi is namelijk een Amsterdamse singer-songwriter... die zich laat inspireren door Joni Mitchell, door Big Thief, door Bob Dylan... en ze staat nu in de Livebox klaar met de band om te gaan spelen. En ja, ik mag haar dus ook feliciteren, want ook zij zit bij de... ja, selectie van de popronde 2026. Femi, gefeliciteerd.
3: Dankjewel.
2: Alsjeblieft. Hey, hoe blij ben je dat je erbij zit?
3: Ja, toch wel heel erg blij, ja.
2: Ik noemde net al even een Bob Dylan, een Joni Mitchell. Dat zijn zeker niet de minste. Waar heb je die opgeduikeld? Ben je daarmee opgegroeid? Of?
3: Ja, best wel met Bob Dylan en Joni Mitchell opgegroeid. Mijn ouders luisterden daar allebei heel veel naar.
2: Ah, big influencers, die ouders van jou. Ja, en was je meteen verliefd op die sound? En dacht je ook, ja, dat wil ik zelf maken?
3: Nou, ik vond Bob Dylan eerst heel moeilijk om naar te luisteren. En toen na een paar jaar dacht ik, weet je wat, ik snap het wel. En toen is het gebeurd. Ja.
2: Je hebt inmiddels al muziek uit, een debuut-EP, Deadline heet die. Kun je vertellen waar die over gaat? Welke deadline moest er gehaald worden? Deadline voor de popronde misschien?
3: Ja, die ook. Ja, het leven. Het gaat een beetje over dingen te laat. Ja, als je groeit, als je ouder wordt, dat je achter dingen vaak te laat komt. En dan op een gegeven moment denkt, oh ja, dit had ik misschien wel eerder kunnen oplossen of anders kunnen doen of zo.
2: Snap ik. Hey, Femi, ontzettend blij dat je er bent. Kijk, de popronde is natuurlijk pas in september, maar wij geven hier vanavond een klein voorproefje. Dus Femi, take it away. Wat ga je spelen?
3: Ik ga Driving spelen.
2: Driving van Femi, nu op 3FM.

0: prachtig.
1: Ja, en dit zijn dan je eerste stappen richting popronde 2026, hè?
0: Met dus een EP-deadline al op zak. Drive, hoorde je.
1: Dit is wel echt te gek. Ik zie ook heel veel reacties al via de NPO Luisterapp. En Aika die zegt bijvoorbeeld: ik ben zo zenuwachtig of ik er zelf bij zit. Ja. Sterre Koning heb ik net genoemd als een van de popronde talenten. Die ze daarvoor over zegt: Aika, dat was een van mijn grootste idolen toen ik zelf kind was.
0: Ja, het is wel grappig, omdat je kan natuurlijk ook meekijken via 3fm.nl/live... om op dit moment Femi te zien in de livebox. En Thijs die zegt: die bekkens die daar staan, die zijn groter dan mijn verwachtingen.
1: Ja, daar wordt wel echt groot op gespeeld. Hey, dit is echt te gek. De popronde 2026. Gaat vanaf september van start in Nijmegen. Het eindigt altijd in de Melkweg in Amsterdam. Maar dit zijn de eerste stapjes. En dat is gelijk live op de radio. Hè?
0: Echt vet. Femi is op dit moment even de gitaar aan het stemmen. Als ze er klaar voor is, dan gaat ze nog een liedje spelen. Wat ga je spelen nu, Femi?
2: Coyote spelen.
0: Coyote. Wauw. Take it away.

0: 18 namen zijn bekend. Waaronder Femi, die je net hoorde in de livebox. Ze gaan meedoen aan de popronde. Ja, nog even rekenen, 82 namen te gaan, Jasper.
1: Ja, en het grappige is, als je met de popronde meedoet, dan sta je in de gemiddelde kroeg, of je staat in een boekenwinkel, of je staat in een klein zaaltje.
0: Leuke locaties altijd, hè?
1: Femi, wat is de grootste zaal waar je tot nu toe voor hebt opgetreden?
2: Ik denk toch wel Paradiso boven. Nee. Melkweg voor de Amsterdamse Popprijs.
1: Kijk.
0: Hey, nice.
1: Ik moet wel zeggen, dit was wat je net gespeeld hebt voor 2 gevulde Ziggo Domes minimaal.
0: Ja.
1: No pressure, je was supergoed. Johan die stuurde ook via de NPO Luisterapp. Femi is nu al een groot talent. Ik vind dat de muziek ook doet tippen aan Big Thief of Laura Marling. Johan is nu al groot fan van je.
2: Nou, ja. Leuk.
0: En verder in de NPO Luisterapp is het gezellig. Er zijn genoeg fotootjes die gedeeld worden van de verschillende luisterparties. Mensen zijn zenuwachtig. Ailees die zegt bijvoorbeeld, zit Kade erbij? Vertel het ons!
1: Wij weten het ook nog niet. Binnen nu en 3 uur weten we wie er mee mogen doen met de popronde 2026. 82 namen gaan we nog noemen.
0: Zeker weten. Zijn er mee aan de popronde in 2014 en 2017?
1: Wow, dat is gewoon 12 jaar geleden en 9 jaar geleden.
0: Kun je nagaan hoe leuk die popronde is? Je kan er gewoon meerdere keren aan meedoen, blijkbaar.
1: Ja, ook dat.
0: Niet.
1: Als je jezelf opnieuw uitvindt, kun je ook popronde opnieuw doen. Dus wie weet gaat Pip Blom het nog wel een keer doen?
0: Je weet het niet. Dit is

0: Zou hij dit gewoon aan hebben zien komen vanochtend?
1: Ja, ik weet het eigenlijk niet. Hij was hier vanochtend live, hè, bij Wijnand en Jamie.
0: Ja, in de ochtend, akoestisch, heeft hij deze Hardwired, de ex-3FM mega-hit gespeeld. En nu gaat hij dus meedoen met de popronde.
1: Want ook Jim Gardner zat bij de eerste batch namen die wij net bekend maakten.
0: Maar dat is zo mooi aan deze hele selectie. Jim Gardner is dus eigenlijk al een stapje verder. Die heeft al een 3FM mega-hit.
1: Ja.
0: Maar die denkt wel, ja, ik wil gewoon 6 miljoen keer spelen
1: maar
0: dit najaar.
1: Maar dat is wat Chris Moorman van de popronde net ook vertelde. Het is gewoon zo tof om te zien hoeveel je kan groeien door 2 maanden bezig te zijn met muziek. Of je nou al een doorgewinterde professional bent, een platenlabel hebt, of dat je gewoon denkt, ik wil mijn muziek nu echt serieus aanpakken. Je gaat gewoon groeien in die 2 maanden. En ook Jim Gardner doet daarom mee. Maar bijvoorbeeld ook een Stay Away From Dante.
0: Ja, vorig jaar was het gewoon een van de grootste talenten van de popronde. Nu hoor je het op 3FM met Drijfzand.

0: afronden 2025. Stay Away from Dante. Ik weet nog dat wij vorig jaar die naam noemden. En dat we allebei dachten van, oké, coole naam. Ja. Geen idee wat we kunnen verwachten.
1: Nou, het klinkt dus zo. Het heeft inmiddels een popronde achter de kiezen. Ik heb trouwens een winegum achter de kiezen. Ja, het is feest hier in de studio.
0: Nou, en dat is niet alleen hier in de studio, maar ook in de NPO Luister-app. Heel veel potentiële popronde-acts die appen via de NPO Luister-app. Ik zie Bas, dit kan bijvoorbeeld zomaar op de popronde zijn het komende najaar.
1: Got it. Nee, volgens mij weten mensen echt niet meer wat ze met zichzelf aan moeten. En gaan ze een soort van Scatman-impressions doen.
0: Ja, maar kom gewoon bij ons, hè. Download de NPO Luister-app. Stuur gewoon al je shit naar de studio. Dan ben je ook nog eens een keer op tv te zien. Hoe lekker is dat?
1: En nog één klein berichtje. Popronde, laat je tenen zien!
0: Zometeen weer!
2: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
3: Oh, wat betekent dat voor mij?
2: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
3: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
2: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
3: En moet ik verder nog ergens op letten?
2: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
4: M-Line, official sleep supporter van de KNVB. Thuis, in Zeist en tijdens het WK. Word ook fit wakker en score nu het M-Line Recharge matras met 50% korting. Kom naar een slaapspecialist of kijk op mline.nl. M-Line, get ready for greatness.
5: Profiteer bij Pearl van 3-voor-1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
6: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
7: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
8: Is jouw ideale date ook hbo of academisch opgeleid? Check dan de kennismakingsactie op e-matching.nl.
9: Let op, kan leiden tot een vaste relatie. E-matching is gratis voor studenten en singles tot en met 35 jaar. Durf jij het aan?
10: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
11: Oh, die eerste zonnestralen, het briesje, voorjaar, wat is er toch een... Ah, nee hè.
12: Tja, droog weer kunnen we niet garanderen in Nederland. Wel een schone en droge veranda. Kies voor exclusief op maat gemaakte glazen schuifwanden van Terrasbeglazing op Maat. Bereken jouw prijs op terrasbeglazingopmaat.nl. Glas, hoe het hoort.
10: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
13: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van €100.000.
14: Oh yeah.
13: De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
15: Bij de Kruidvat fotokiosk in de winkel druk je direct je fotocadeaus af. En deze week met maar liefst 25% korting. Dus zoek je een moederdagcadeau, print en go bij
16: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
17: Ongewenste en aanhoudende gedachten over eten? Misschien heb je last van food noise. Veel mensen met overgewicht of obesitas ervaren food noise. Dit is geen gebrek aan wilskracht. Het wordt vaak veroorzaakt door een verstoring van je hormonen. Kijk voor meer informatie op evenovergewicht.nl. Een initiatief van Novo Nordisk.
0: 3FM. Ah, de spanning stijgt hoor, hier in Hilversum. We hebben eigenlijk nog maar...
1: 12 namen bekendgemaakt.
0: 1/5.
1: Ja, nog 82 te gaan.
0: Zometeen meer popronden.
18: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bij het Leids Universitair Medisch Centrum is een opvarende aangekomen van de Hondius, het cruiseschip waar het Hantavirus is uitgebroken. Het eerste toestel met 2 patiënten kwam rond 8 uur vanavond aan op Schiphol. Het tweede toestel komt later vanwege technische problemen. Op het vliegveld stonden ambulances klaar om de patiënten op te vangen. Ondertussen is het cruiseschip vertrokken vanuit Kaapverdië richting de Canarische eilanden. Van de ongeveer 150 passagiers aan boord zijn er 10 Nederlands. Anti-AZC-demonstranten hebben vanavond even de snelweg A59 bij Den Bosch geblokkeerd. Ze zijn tegen de komst van een asielzoekerscentrum in het dorp Engelen. Ongeveer 100 demonstranten hadden zich op de afrit en hoofdrijbaan van de snelweg verzameld. Ze hadden spandoeken en fakkels bij zich. De weg richting Waalwijk was even dicht. De gemeente Den Bosch, waar Engelen onder valt, maakte begin april bekend dat in het dorp 50 vluchtelingen opgevangen gaan worden. Eerder werd er ook al tegen gedemonstreerd. Israël heeft de Libanese hoofdstad Beirut aangevallen. Volgens Israël was een belangrijke commandant van Hezbollah doelwit. Of die echt gedood is, is niet duidelijk. Hezbollah zegt daar ook nog niks over. Het was de eerste aanval van Israël op de hoofdstad Beirut sinds het staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah inging. 4 mannen uit Den Haag zijn opgepakt omdat ze 8 miljoen euro aan coronasteun zouden hebben weggesluist. Ze waren betrokken bij 2 uitzendbureaus in Den Haag en kwamen in beeld bij de opsporingsdiensten vanwege verdachte transacties. Bij invallen is beslag gelegd op contant geld, luxe goederen, vastgoed en auto's. Het weer vannacht droog met minima tussen de 2 en de 5 graden. Morgen eerst vrij zonnig, later wat meer stapelwolken en mogelijk ook een bui bij 13 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
14: Ster. Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
19: Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
20: Dreigende hongersnood in Afrika door prijsstijging.
21: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
22: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.
23: Bekijk nu de collectie van Casemit tuinmeubelen in onze stores of ga naar casemit.nl.
24: Grote prestaties beginnen met goede slaap. Daarom is M-Line official sleep supporter van de KNVB. Koop nu een M-Line matras en maak kans op mooie WK-prijzen. Zoals tickets voor de uitzwaaiwedstrijd van Oranje op 3 juni aanstaande. M-Line. Get ready for greatness.
25: Als iedereen zegt dat ze straks toch weer de fout ingaan, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging jou zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die 2 stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
26: Geef jouw thuis sfeer met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle buitenkleden. Karwei, maak het mooier.

0: Pin je deed mee met Popronde 2023. Nou, inmiddels is die plater.
1: Ja, een maand geleden hebben we hem in zijn geheel gehoord hier bij 3 voor 12 Radio. Dus zo snel kan het gaan. Je doet mee aan de Popronde en een, ja, 3 jaar later sta je hier gewoon in de livebox een uur te vullen.
0: Ja, het grappige was wel dat net met de grote man achter de Popronde, Chris Moorman, over hoe artiesten groeien binnen de Popronde. Ja. Ik mag meestal de podia hosten op de laatste avond in de Melkweg. En Higpie stond daar toen in de Melkweg. Super chaotisch. Victor die trapte een blikje bier het publiek in. Abier kwam 2 minuten te laat omdat ze haar tepelplakkers vergeten was. Jezus, nou, inmiddels gebeurt dat niet meer hoor. Inmiddels staan ze gewoon in het voorprogramma van de staat.
1: Professionals inderdaad. In het voorprogramma van de staat. We hebben het vanavond over de Popronde, het rondreizende muziekfestival dat september tot en met december door het land trekt in allemaal verschillende steden, op allemaal verschillende toffe locaties. Kun je,
0: ja,
1: live
0: kijk gewoon op de website. Het is ook gewoon bij jou om de hoek. Het is van Middelburg tot Groningen en van Heerlen tot Amsterdam uiteindelijk. Het
1: start altijd in Nijmegen, eindigt met dus dat megafeest waar jij host, Jasper, in de Melkweg in Amsterdam.
0: Ja. Zullen we maar gewoon even weer wat namen gaan noemen? Want
1: ja,
0: dat is hetgene wat we vanavond aan het doen zijn. We noemen 100 namen van de acts die dit najaar door heel Nederland te zien zijn. Namen waarvan je nu misschien denkt van, hè? Maar waarvan je aan het einde van het jaar zegt, wow, dat je die dan daar gezien hebt.
1: Oké, we doen het nu om en om. Jasper, de volgende namen. Wie
0: laten
1: zit er bij
0: doen.
1: De Popronde 2026?
0: De eerste naam die ik mag noemen is Post Ella.
1: En ook Dracula's Beach Party zit erbij.
0: En Anna Joan, of Anna Joan, mag mee gaan doen.
1: Gefeliciteerd, homie Citadel.
0: Zijn leuke namen hoor, ja, zoals Lola Louis.
1: Of Ontaard is er ook bij.
0: Vanavond voelt misschien als een competition, maar de competition voor competition is finished, want ze doen mee.
1: Ja, competition inderdaad. Dan hebben we natuurlijk de vrouw van Ken, oftewel Barbie, doet ook mee.
0: Nou, dat is ook mooi inderdaad, ja. Ik zie Merle op de line-up.
1: Ja, The Awkward. Ik hoop dat ze niet al te awkward zijn, maar nee. Jullie zitten bij de Popronde. Gefeliciteerd.
0: Lekker, leuk. Gabby Lieve is ook een van de Popronde talenten.
1: En ook Irsa, jij bent geselecteerd voor de Popronde.
0: Ja, en de volgende ben jij volgens mij heel blij mee. De Zweefclub.
1: Ja! Ja! Oh, dat is een leuke. Ja, die heb ik echt wel als Hollandse Nieuwe volgens mij ook al gehad bij 312 Radio. Het zijn hele, hele fijne gastenmuziek. De volgende naam is Big Bobby Bitch.
0: Kijk, dat kan
1: dit
0: wat worden.
1: Dit vind ik een leuke naam.
0: Ja, maar welk genre zou dat zijn? Het kan hip-hop zijn, maar het kan ook punk zijn.
1: Ik hoop dat het een beetje disco is en dat er een drag queen als frontvrouw / man is. Zoiets.
0: Het kan ook feedback zijn dat dit nu gaat gebeuren vanaf nu. Hè,
1: Big Bobby Bitch. Ik weet niet, ik zie het wel voor me.
0: De volgende naam is Wabber.
1: En ook Ruben Carter is erbij.
0: Ja, dat is ook te gek. Net als The Hook.
1: Eyesores.
0: Die zag ik al vaker in de app vanavond ook trouwens.
1: Ja, gefeliciteerd.
0: Angelo Benson is een van de namen.
1: En K is er ook bij.
0: Dat is het project van Cas Hieltjes van Go Back to the Zoo, voor B2M. Sandro Pedis, die heeft zichzelf ook weer opnieuw uitgevonden.
1: Maar we hebben nog één iemand die we bekend moeten maken. En aan de telefoon hangt die laatste naam van deze batch bekendmakingen. Het is Cusco.
0: Ja! Oh. Hallo.
2: Hallo.
1: Hallo. Ja, jullie zijn de Rotterdam Synthpop duo. Stonden al 2 keer eerder op de Popronde in 2020 en 2021. En dit jaar zijn jullie er dus weer te vinden aan de telefoon. Danny en Sam van Cusco.
0: Hoe is het dan met de zenuwen als jullie dit al 2 keer eerder meegemaakt hebben? Was het dan de zenuwen van gaan we het halen? Of dacht je van als we het niet halen is het ook goed?
2: Eerlijk?
0: Ja.
2: Ja, tuurlijk. Je wil er gewoon bij zitten.
1: Ja.
2: Echt hard in mijn keel. Hard in mijn keel.
3: Yep.
1: En jullie hebben het dus al 2 keer eerder gedaan. Er zitten een hele hoop artiesten in jullie lichting 2026 die dat nog niet hebben gedaan. Hebben jullie tips voor ze?
2: Oh, niet te vaak naar de Mac gaan. Volgens mij hebben we dit al een keer eerder gezegd.
3: Ja.
2: Maar de allereerste keer, toen hebben we eigenlijk helemaal geen shows gespeeld, want het was COVID.
0: Ah, ja.
2: En ook de tweede was nog steeds een beetje. Dus we hebben eigenlijk maar 3 weken kunnen spelen voor normaal publiek tijdens de Popronde toen.
1: Ja.
2: En ja, wij willen hem wel een keer echt helemaal meemaken.
1: Ja,
2: natuurlijk.
1: Dat snap ik. Ik zei net inderdaad 2020, 2021, dat waren coronajaren. Dan moet dit gewoon wel een stuk echter voelen.
2: Ja. Wij hebben echt mega veel zin om echt op de fucking raarste plekken te gaan spelen. En echt de kleinste ruimtes te gaan laten dampen gewoon.
0: Maar dat is wel echt heel cool. Dat je wel die ervaring hebt van het spelen in grotere zalen. Maar dat je dan dat toch weer mee terugneemt naar de lokale kroeg.
2: Ja, maar honestly. Volgens mij, Wies deed laatst ook een kroeg getocht.
0: Ja.
2: Ik vind dat zo fucking cool. Het is gewoon, ik weet niet, er is daar magie. Gewoon met z'n allen in een kleine ruimte, fucking veel energie, helemaal losgaan, tegen elkaar aan, elkaar zweten over je heen. Ik vind dat fucking vet.
1: Ja, nou, ik wil weten wat jullie... Cusco maakt echt vette muziek.
0: Dat is mijn vraag. Wat gaan jullie muzikaal anders doen dan 5-6 jaar geleden?
3: Sowieso komen we nu niet met band, maar met z'n tweeën.
0: Okay.
3: Want we maken veel elektronischere muziek ook.
0: Mm-hmm. Ja.
3: De muziek is ook een stuk harder geworden.
2: Ja, het wordt heel hard. Synthpop is eigenlijk helemaal elektropop aan het worden. We zijn een nieuwe act met een oude naam. Mm-hmm. En we gaan niks meer spelen wat we toen tijdens de popronde hebben gespeeld. Eén nummer zit er nog in, Pils. En dat hebben we helemaal geremixed.
1: Oh, wat vet.
2: En waar wij heel veel zin in hebben is, we zijn bezig met een nieuw album. En we willen eigenlijk heel graag daar gaan we nu aan schrijven. En we willen dat uittesten tijdens de popronde.
0: Dus het kan zijn
2: dat je songs gaat horen die de week daarna helemaal anders zijn. Of die je misschien wel nooit meer gaat horen.
1: Dus wees daarbij is maar wat je wil zeggen. Ja, ik snap het helemaal.
2: Yes.
1: Nou, jullie zitten er in ieder geval bij. Danny en Sam van Cusco, gefeliciteerd.
4: Got you.

0: grappig dat deze guy ook gewoon in 2017, bijna 10 jaar geleden al meedeed aan de popronde.
1: Ja, en in 2021.
0: Hij zou het gewoon nog steeds opnieuw kunnen doen.
1: Ja, het is echt een leuke act ook nog steeds om te zien gewoon. Hij doet iets, hij heeft ook iets wat niet iedereen heeft. En dat zijn de mensen die dus geselecteerd worden voor de popronde.
0: Ja, dat is het hele ding. Je moet uniek zijn, je moet opvallen. Het leuke is, Plonky, die is vorig jaar meedeed met de popronde, staat vanavond in de muziekgieterij in Maastricht. Ja. Dus het kan zomaar zijn dat je gewoon op een hele tour gaat door Nederland daarna.
1: Ja, vet hè.
0: En dat je gewoon een superster wordt, zoals Cusco, de wannabe superstar nog. Maar na de popronde echte superstars natuurlijk.
1: Hey Jas, we gaan zo meteen weer een hele zooi namen bekendmaken. Ja? Die dus meedoet aan de popronde 2026. Ik heb ze hier al voor me staan. Ze druppelen zo langzamerhand binnen. Het zijn een stuk of 20 namen. Dus je hoort zo meteen of je daarbij zit. Maar ik krijg ook heel veel leuke appjes binnen van jouw vriend, Johan de Emoji.
0: Oh, kijk, Johan. Ja.
1: Kijk eens even wat voor mooie emojis daar in het scherm staan.
0: Och, als ik die allemaal moet gaan opnoemen, dan is het een vragende emoji. Ik zie een ontploft hoofd. Ik zie een ruimtestelsel. Ik zie een skelet. En ik zie microfoontjes, gitaren en keys.
1: Ja, gewoon de perfecte samenvatting van deze popronde special hier bij 3 voor 12 Radio. En Aika die zegt nog, als ik er nou dit jaar niet tussen sta, heb ik alleen maar weer een jaar tijd om te verbeteren.
0: Dat is ook weer zo. Altijd blijven leren als muzikant. Want Orange Skyline, Dedo mee, die gaan lekker. En dus Plonky, dit is Lost to You.

0: dit is in principe hoe ik op een feestje sta. I don't dance. En ik drink in mijn hoekje wel gewoon mijn bier. Ik vind het prima.
1: Ik dans altijd.
0: Ja, daarom is dit precies het verschil tussen jou, Eva, en mij.
1: Dat klopt.
0: Zo is het wel inderdaad, ja. Hey, je luistert naar 3 voor 12 Radio, de woensdagavond editie. En een hele bijzondere editie, want deze uren hoor je 100 bandnamen waar je misschien nog nooit van gehoord hebt, maar waarvan je de toekomst gewoon gaat houden.
1: Absoluut. Dit zijn de namen die meedoen aan de popronde. Die maken we namelijk vandaag bekend. Dat is dat rondreizende circus dat van september tot december door het land trekt. Allemaal verschillende steden doen ze aan. En daar ontdek je echt nieuw talent. Het is een kans voor bands om uren te maken, vlieguren te maken en zich van hun allerbeste kant laten zien. Misschien zelfs wat fans eraan over te houden.
0: Zeker, ja. Want als je kijkt naar de namen die we de rest van de uitzending draaien. We hebben al De Staat gedraaid bijvoorbeeld. Ja. We gaan straks nog Pom voor je draaien of The Indian. Allemaal de eerste stappen gezet tijdens de popronde. En het mooie is, dit zie je nergens anders ter wereld. België heeft geen popronde, Engeland heeft geen popronde. Dit is uniek in Nederland. Bands krijgen gewoon een half jaar lang de tijd om zichzelf te bewijzen. En gaan daarna naar een Eurosonic Noorderslag of gaan naar Pinkpop, weet ik veel. Maar de eerste stappen worden gezet
1: tijdens de popronde.
0: Tijdens de popronde.
1: Vandaar dat er ook ontzettend veel meer aanmeldingen zijn dan dat er plek is binnen de popronde.
0: Ja, dat is wel echt waar. Er zijn 1000 bands die zich aanmelden en er kunnen er maar 100 bij zijn.
1: En we gaan nu weer de volgende batch bekendmaken.
0: Ja, loop jij rustig aan richting de 3FM Livebox.
1: Want er staat weer zo'n act die bij die batchnamen hoort. Die dus mee gaat spelen met de popronde. En Jasper, noem jij dan de rest van de namen, dan vertel ik je wie daar staat.
0: Mocht je naar 3FM luisteren en denken, ik zit in een band, meld je via de NPO Luister-app. De namen die meedoen met popronde 2026 zijn onder andere Brian Murphy. Lekker bezig. Veel plezier tijdens popronde 2026. Yada Fate gaat meedoen. Dat is een mooie naam. Maar ook de band Hooves. Die hebben een paar jaar geleden al meegedaan. En het is echt fijn dat deze band terug is. Want ze hebben een heftig drama meegemaakt. De frontman heeft zichzelf van het leven beroofd. Maar de band is doorgegaan met een nieuwe bezetting. En daar ga je alles van horen tijdens popronde 2026. Even de namen die meedoet is Marieke Schenk. Mocht je Pensive Vivier als naam hebben, welkom bij popronde 2026. Dat is Keely Westwood. Ik zie Day Mosh staan als een van de namen voor de popronde. Inoison, welkom bij popronde 2026. Dat zeg ik ook tegen Tessa June. Mooie Nederlandse liedjes maakt Tessa. Mees, lekker bezig. Dat kan elke Mees in Nederland ook zijn trouwens in dit geval. Maar mocht jij muzikant Mees zijn die zich aan heeft gemeld voor de popronde, je zit bij de selectie. Dat is Doris Vosters en Xico. Lahey, geweldige singer-songwriter, doet mee met popronde 2026. Net als Gilly en Amani. En misschien wel de beste naam tot nu toe, de Trekvogels. En dan Trek als in T-R-A-C-K. Ook genomineerd voor popronde en meedoen is Leuna. Dat is ook een prachtig duo. Igor doet mee met de popronde, net als Elze, Lena, Misha Wong en Weird Youth. Inmiddels is Eva aangekomen in de 3FM Livebox. Want we hebben vanavond ook 3 live acts van de popronde hier voor je klaarstaan. Heb je al enig idee waar je beland bent en wie je naast je hebt, Eva?
1: Ja, ik heb in ieder geval een hele knappe dude in de Livebox staan. Rechtstreeks overgevlogen vanuit Almere staat daar Jay in de studio. Ja, hij maakt een beetje vrolijke oldschool hip-hop met een dikke rand Y2K.
2: Yes, het is eigenlijk Ja.
1: Ja, want ik dacht nog, is het Ja of Jay?
2: Ja.
1: Als in Rastafari Ja.
2: Precies.
1: Ja, dat had ik moeten weten met mijn dreadlocks. Nou, anyway, ik ben ontzettend blij dat je er bent. En ik mag je feliciteren, want je doet mee aan de popronde.
2: Yes.
1: Kijk, ik heb even een high five box gegeven hier zo. Jij stond nog op het Bevrijdingsfestival met Stay Away From Dante.
2: Klopt. Ja.
1: Die heeft vorig jaar meegedaan aan de popronde. Heb je een beetje tips en tricks aan hem kunnen vragen?
2: Zeker, heb ik zeker gedaan.
1: En wat zei hij?
2: Hij zei dat ik moet werken aan van mijn muziek en van mijn live act een wereld te maken. Samenhangend verhaal. En daar ben ik dus aan gaan werken.
1: Vet.
2: Dus ja.
1: Er is al muziek van jou. Een album, Misfit.
2: Klopt.
1: Wat voor ontdekken we daarop?
2: Daar ontdek je de Ja die gewoon heel veel plezier heeft in het maken van muziek. Dansbare muziek, positieve muziek. En dat gewoon, ja.
1: Ja, we gaan ervan
2: kleurrijke
1: horen.
2: Kleurrijke muziek.
1: Hey, en welke nummers ga je spelen? Je mag er 2.
2: Ik heb vandaag de track meegenomen Als Je Mij Niet Voelt. Dat is de openingstrack en PYT, omdat ik een super MJ-fan ben.
1: Ah, nice. Ja. Pretty Young Thing. Oké, give it up. Oh, voorzichtig. Ja. Give it up voor Ja.
2: You know.
3: Yeah.

Hey, baby, why don't we do it based on this then? Shit. We hebben toch geen tijd voor ruzie? Geen tijd voor bullshit. Let's just have fun. Yo.

0: Damn. Dank jullie wel. Misfit EP out now.
1: Graag, check it out. Graag gedaan, Ja. Thanks Lekker. For coming. Je ziet hem tijdens de popronde 2026. Hij zit erbij.
2: Ja, dit is zo'n mooie avond. We noemen 100 namen van 100 muzikanten, bands, artiesten, rappers. Het gaat echt alle kanten op de popronde. En vanavond trappen we de editie van 2026 af. En het kan zomaar zijn dat je 3FM Talent gaat worden. Want zometeen hoor je Lenny Monsoo. Die was dat ooit. En de Indian deden ook mee in 2014.
1: Wauw, lang geleden.
2: Maar still going strong.
1: Absoluut.
2: Be yours bij 3.

0: dat je begint bij de popronde en daarna word je 3FM Talent en daarna word je gewoon wereldwijd beroemd als rockster.
1: Het verhaal van Lenny Monsou.
0: Zijn telefoon hoorde je in 3 voor 12 radio. Het is vanavond een bijzondere editie, want Eva, normaal ben jij er op maandag en dinsdag. Zit ik hier in mijn uppie in de studio op woensdag en op donderdag.
1: Maar wij houden allebei zoveel van nieuwe talenten ontdekken dat ik die kans natuurlijk niet aan me voorbij laat gaan. Dit pakken we samen op. De popronde is een gezamenlijke show.
0: Ja, dit is eigenlijk het moment van het jaar. We noemen de 100 namen op die dit hele najaar gewoon beroemd gaan worden eigenlijk.
1: En wij zitten hier gezellig in de studio, Jas. Maar in het hele land zijn er heel veel artiesten, mensen om die artiesten heen en zitten in spanning te wachten en te hopen dat ze bij die selectie zitten. Ze zitten echt aan de radio gekluisterd.
0: Ja, en de ene keer krijgen we foto's vanuit een vies studentenhuis, mag ik dat zeggen? We krijgen echt gewoon foto's waar de halve liters klok naast een fles curry op tafel staat. Maar goed, dat is rock'n'roll. I love
1: it. Absoluut. Ja, dit is gewoon het begin natuurlijk voor heel veel van die artiesten. En dat begin, dat staat voor heel veel artiesten in Amsterdam of Nijmegen of weet ik veel waar. Maar ook bijvoorbeeld in Den Bosch. En daar gaan we eens even kijken.
0: Ja, daar is heel veel gaande. En ik...
1: Hey!
0: Hallo Den Bosch!
1: Hallo Den Bosch!
0: Ja, dit is ontzettend leuk. Er is een hele luisteravond georganiseerd door 3 voor 12 Brabant en popronde Den Bosch. Jullie zitten bij de Bosse Brouwers en ik moet zeggen, ik ben best wel jaloers, want jullie zitten gewoon in de bierbrouwerij.
2: Ja, dat klopt. Nou ja, we zitten niet in de brouwerij, maar het bier bloeit rijkelijk.
1: Nou, ik hoor het ook wel aan hoe enthousiast je de telefoon opnam. Robin heb ik aan de telefoon, hè, Robin Govaert?
2: Ja, klopt.
1: Hey, hoe is de sfeer daar? Wat zie je allemaal om je heen gebeuren?
2: Wat zie ik om me heen gebeuren? Ik zie hier een aantal bands die zich hebben ingeschreven, nu nog heel spannend zitten te wachten op de volgende lichting.
1: Ja.
2: Ik zie hier onze Bas van Duren van 3 voor 12, zie ik achter de DJ-booth staan. Die zo een beetje alle muziek van de mensen die erbij zitten tussendoor laat horen.
1: Ah, wat leuk!
0: Kijk.
2: Ja, heel leuk inderdaad. Ja, er wordt lekker geporreld. Ja, joh,
1: maar zijn er ook al tranen van geluk gevloeid daar? Heb je ook al een aantal mensen heel blij op zien springen misschien bij het noemen van de namen?
2: Nee, ik zie hier onze Bas van Duren van 3 voor 12 zie ik achter de DJ-booth staan. Die zo een beetje alle muziek van de mensen die erbij zitten tussendoor laat horen.
1: Ah, wat leuk!
0: Kijk.
2: Ja, heel leuk inderdaad. Ja, er wordt lekker geporreld. Ja, joh,
1: maar zijn er ook al tranen van geluk gevloeid daar? Heb je ook al een aantal mensen heel blij op zien springen misschien bij het noemen van de namen?
2: Nee, helaas.

0: Daarom, we hebben nog twee mooie lichtingen te gaan.
1: Ja. Ja, hoop ik dat er dadelijk wat shotjes uitgedeeld kunnen worden.
0: Maar sta je in de buurt van al die bands daar ook nu, of niet?
1: Nou, er zijn er net één naar buiten gevlucht.
0: Oh, kijk, ja. Ik snap dat ook wel, ja.
1: We hadden iets in de gaten, maar ik heb hier nog twee mensen zitten van de band Dyslect, die zich hebben aangemeld.
2: Oké. Okay.
1: Die zitten niet aan het bier. Ik zie hier Chocomel en warm Chocomel.
2: Nou, die, heel goed. Ja, kun je ze even de telefoon geven, ja. Robin?
1: Ja?
2: Ja, ja. Ja, hallo, je spreekt met Jasper en Eva van 3 voor 12 Radio.
0: Hey, hallo, hallo, hallo.
2: Hey, ik heb hem met de band Dyslecta aan de telefoon. Hoe spannend is het om zo af te wachten of je bij die selectie zit voor de popronde?
3: Nou, ik vind het echt heel spannend om werk te zijn.
2: Ja, ja.
0: Want waarom zou dit het jaar moeten zijn voor jullie?
3: Nou, ja, omdat... ik merk gewoon dat heel veel mensen van deze generatie, gewoon mensen die ons kijken naar het nieuws, wat er gebeurt in Amerika bijvoorbeeld, dat gewoon echt helemaal klaar zijn met alle bullshit die gewoon gaande is in de wereld. Dus, ja.
2: En is de muziek dan ook een manier voor jou om dat dan weer te vertolken? Om daarmee af te rekenen, om daar iets op uit te spreken?
3: Zeker.
2: Okay.
3: Het is ook, er zitten ook twee Oekraïense leden in onze band. Je merkt ook gewoon dat voor hun echt een hele felle uitlaatklep is.
0: Ja, dat snap ik wel inderdaad. Ja. Ik ben wel bang dat de shit in de wereld nog jaren doorgaat. Dus ik zou zeggen, vooral ook doorgaan. En wie weet zitten jullie erbij zometeen. We gaan zometeen veel meer namen noemen. Dus wie weet horen jullie zometeen je naam op de radio.
3: Okay.
2: Er is maar één manier om daarachter te komen. Lekker blijven luisteren. Bijvoorbeeld naar een van de talenten die meedeed met de popronde 2021.
0: Ja, en toen waren ze al goed. Maar inmiddels komen ze binnen een paar weken met een nieuwe plaat. En komen ze ook live spelen hier in de 3FM Livebox.
2: Dit is Pom met Rover.

0: ergens te dromen. Van droom dit.
1: Maar kun je nagaan dat je dit gewoon ergens in een lokaal kroegje ontdekt? Je loopt daar binnen en dit vergeet je dus nooit meer.
0: Zwijg de rest, zo heet dit nummer. Zometeen gaan we door met de popronde.
1: Ja, ze deden mee met de popronde 2023. Zometeen de laatste twee badges met nou, pak een beetje 20, 22 namen.
0: Spannend.
1: Wordt gezweet. App via de NPO Luisterapp als je luistert. Stuur foto's en wees erbij.
0: 3FM.

0: Deze deal verdient de schoonheidsprijs. Nu alle Neutrogena gezichtsverzorgingsproducten 1 plus 1 gratis. Dermatologische verzorging met een beauty twist. Dat wordt rennen naar...
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
3: Tuinhout voordeurmaand bij Gamma. De hele maand 25% korting op tuinhout plus extra scherpe aanbiedingen.
4: Doe het lekker zelf.
3: Dat zeg ik.
5: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises uit Duitsland zonder vlucht. Bijvoorbeeld 7 nachten Noordland met Balkonnet vanaf slechts €1.299. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
6: Eindeloos genieten met de Lor Barista koffiemachines. Tijdelijk €40 cashback en gratis €20 koffiecapsules. Ga nu naar de winkel of de Lor webshop.
7: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
8: Hamster!
9: Met meer dan 1500 producten, tweede gratis.
8: Yes!
9: Met deze week in de bonus... AH scharrelkipschnitzels, kip cordon bleu en terrasschnitzels 2 stuks, tweede gratis.
8: Play.
9: Hak, tweede gratis.
8: Lekker hoor!
9: Alle Amec haarverzorging en styling, ook tweede gratis.
8: Lekker hoor!
9: En alle Perfect Fit Cats, Shiba maaltijdzakjes en Catisfactions, ook tweede gratis.
8: Zoé!
9: De meeste en de beste aanbiedingen.
8: Hamster!
7: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
10: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: 3FM. Popronde 2026 wordt afgetrapt in 3 voor 12 radio. Tussen 12 en 1 dit uur nog veel meer nieuwe namen.
13: Michel Koenen met het NOS-journaal.
12: Hallo.
13: De toestand van 1 opvarende van het cruiseschip waar het hantavirus is uitgebroken is stabiel. Dat zegt de brandweer van Düsseldorf, die de passagier van Schiphol naar het Duitse ziekenhuis vervoerde. Volgens de hulpdiensten zijn er geen symptomen die wijzen op een infectie. Vermoedelijk gaat het om een vrouw van 65 die nauw is verwant aan een passagier van het cruiseschip die vorige maand overleed. Israël heeft voor het eerst sinds het staakt het vuren met Libanon een aanval uitgevoerd op de hoofdstad Beirut. Een belangrijke commandant van een elite-eenheid van Hezbollah zou het doelwit zijn geweest. Volgens Israëlische media is de commandant gedood. Het Israëlische leger en Hezbollah hebben daar nog niks over gezegd. Hulpverleners die zoeken in het puin nog naar overlevenden in een van de zuidelijke buitenwijken. En sinds het staakt het vuren vorige maand inging, zijn er over en weer meerdere aanvallen geweest tussen Israël en Hezbollah. Anti-AZC-demonstranten hebben gisteravond kort de A59 bij Den Bosch geblokkeerd. Ze zijn tegen de komst van een asielzoekerscentrum in het dorp Engelen. Ongeveer 100 demonstranten die hadden zich op de afrit en hoofdrijbaan van de snelweg verzameld. Ze hadden spandoeken en fakkels bij zich. De weg richting Waalwijk was even dicht. De gemeente Den Bosch, waar Engelen onder valt, maakte vorige maand bekend dat in het dorp 50 asielzoekers komen. Er werd al eerder tegen gedemonstreerd. En Paris Saint-Germain heeft zich geplaatst voor de finale van de Champions League. De Franse ploeg speelde bij Bayern München met 1-1 gelijk. Genoeg na de 5-4 zegen van vorige week. Dembele schoot PSG al na 3 minuten op voorsprong. Kane maakte in blessuretijd nog gelijk voor Bayern. Op 30 mei is Arsenal de tegenstander van Paris Saint-Germain en Budapest. PSG won de titel vorig seizoen. Het weer nog, vannacht droog, het koelt af naar 2 tot 5 graden. Overdag eerst zonnig, later wat meer stapelwolken en mogelijk een bui. Het wordt 13 tot lokaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: 3FM.
14: VPRO.
12: Jasper en Eva.
15: Zeg.
12: zet je schrap voor veel meer nieuw Nederlands talent in de popronde. Meld je via de NPO Luister-app. Hoor je nu Robin Kester, Sweat & Fry.

0: kickstart zijn voor je carrière. Het kan zomaar zijn dat je ineens vol internationaal gaat toeren.
1: Absoluut.
0: Deze gasten staan deze week in Londen. Volgende week ga ik ze zien in Brighton tijdens The Great Escape.
1: Nou, internationale carrière is wel afgetrapt en het begon allemaal bij de popronde 2025.
0: Fellatio. Ik weet nog heel goed dat jij die bandnaam noemde. Dat we allebei dachten van, wat gaat dit weer worden?
2: 3 voor 12 radio.
0: Maar inmiddels weten we gewoon dat ze met hun krautrock gewoon elke zaal op de kop zetten. Ik heb ze op Left of the Dial gezien. Ze hebben Eurosonic gedaan in Groningen. Ja. Maar het begon allemaal gewoon in de allerkleinste kroegjes van de wereld.
1: En zo was dat ook voor Robin Kester die daarvoor hoorde. 2018, 2019 deed zij mee. Ja, echt ook weer een totaal andere sound.
0: Dat.
1: Heel sensitief, gevoelig, prachtig, introvert bijna. Ja, echt beautiful.
0: Ja, en dat is ook een leerproces tijdens de popronde. Want ik zei net, je staat soms in de kleinste kroeg en daar lullen best wel eens wat mensen door je optreden heen. Maar de volgende dag sta je in een prachtig poppodium.
1: Ja.
0: Dus je leert jezelf aan alle kanten uitdagen om muzikant te zijn. Ja, je leert gewoon omgaan met elke situatie.
1: Absoluut. Je luistert naar 3 voor 12 radio. We hebben het hier vanavond over de popronde. En dat is niet voor niets, omdat dat toch wel een festival is. Een rondreizend circus eigenlijk.
0: En gratis, hè. Want je kan gewoon bij jezelf om de hoek kun je naar de beste Nederlandse acts. En gratis nog ook. Want alles wordt duurder. Dit is gewoon gratis.
1: Ja, en van september tot december kun je allemaal nieuwe acts, nieuwe bands, nieuwe artiesten ontdekken die zich in de kijker proberen te spelen.
0: Ja, en elk jaar bij 3 voor 12 Radio de aftrap daarvan. Wij mogen vanavond 100 namen bekendmaken die mee gaan doen.
1: Absoluut, en daar zitten de headliners van de toekomst tussen. Ja. Dat is echt wel een ding. Sowieso 3 of 4 van deze acts die je vanavond hoort, die zijn over 10, 20 jaar misschien zelfs nog steeds zo ongelooflijk relevant. En die leggen hier de fundering eigenlijk voor hun carrière.
0: Er is een track record van namen die bekend zijn geworden dankzij de popronde. Dat is een Rondé, dat is een Kensington.
1: Ja.
0: Die namen die gaan nog steeds ontzettend lekker. En dat zijn gewoon inmiddels artiesten die gewoon 3FM mega hits scoren. Die zelfs oeuvre awards ergens krijgen.
1: Ja, ja, een vrouwtje bijvoorbeeld ook. Ja, echt te gek. We hebben weer een hele batch namen.
0: Oei, oei, oei, ja, we gaan er weer 20 noemen. Dus mocht je denken, wie zijn dit? Ja, dat ga je dit najaar overal ontdekken tijdens de popronde.
1: You ready, Jas?
0: Laten we beginnen.
1: Ja, daar gaan we. Wie ook meedoet aan de popronde 2026 is onder andere De Plaag.
0: Net als Mick Speck.
1: JLK en Hartveld.
0: Ook een goede naam,
1: ja,
0: hoor.
1: Ja, JLK en Hartveld.
0: Reza, lekker bezig. Je doet mee met de popronde.
1: Nijarko is er ook bij.
0: Net als Maha.
1: Faraday's doet mee.
0: Ja, dit kan alleen maar metal zijn. Swan Slaughter.
1: Oeh, dat klinkt heel spannend.
0: Ja. Beetje meegal.
1: Wat heb jij een grunt in je?
0: Swan Slaughter.
1: Ja, zal ik dan mijn beste Spaans, denk ik, aanzet? De Pelumas. Pelumas.
0: Ik zie Vonder tussen de namen staan.
1: Tjergujest. Ik
0: en
1: ben
0: ook
1: heel
0: Slow
1: benieuwd.
0: J.
1: Volgens mij is het Turks.
0: Ja, dat denk ik wel, ja.
1: Sergugest.
0: We gaan het ontdekken.
1: Ja.
0: Slow J doet ook mee met de popronde.
1: Cedric Vermouth doet ook mee.
0: En Amazone.
1: T is erbij.
0: Lucy Fabienne, lekker bezig.
1: Gefeliciteerd Wilson E, lekker baby.
0: Ja, leuk. In good spirit.
1: Combi Magnetron is erbij.
0: Goeie naam. Elene, welkom bij Popronde 2026.
1: Girlhead doet mee met de Popronde 2026. En?
0: Ja, de laatste in dit rijtje is wel een hele bijzondere. Het is Maite, hallo.
3: Hallo.
1: Ja, hallo, hallo.
0: Maite gaat altijd lekker, maakt alternatieve pop. En dat klinkt natuurlijk al mega leuk. Maar wat het extra bijzonder is, Maite, jij zingt in het Fries. En volgens mij ben jij de eerste Friestalige act ooit.
1: Oh, er wordt ook op de achtergrond enorm gejuicht, of niet, Maite?
3: Ja, klopt. Wow. Ja, ik ben wat vrienden aan het luisteren. Maar dat klopt, ik schrijf alleen maar in Fries inderdaad. Dat is super, daar ligt mijn hart bij die taal. Dus het voelt voor mij logisch om alles in het Fries te doen.
1: Hoe zeg je gefeliciteerd in het Fries?
3: Lokwenske.
1: Zoals een gelukwens.
0: Gelukwens, wat mooi.
1: Lokwensen, Maite. Echt te gek dat je erbij zit. Kijk je er al naar uit?
3: Ja, heel erg. Ik ben zo benieuwd wat het allemaal gaat brengen. Ik ben echt super blij.
1: Oh, wat leuk, joh. Ja, dit is echt wel een avond om te vieren dat misschien wel jouw carrière vanaf nu gewoon echt van start is gegaan gewoon.
3: Ja, ik ben benieuwd. Ik laat het op me afkomen. Ik heb echt heel veel zin in september, oktober, november. En super excited.
0: Maar wat mooi dat je dan de Friese taal straks door heel Nederland gaat verspreiden. Want als je nu kijkt naar je carrière, waar treed je vooral op tot nu toe? Is dat dan vooral in Friesland ook?
3: Ja, het is wel Nou ja, logisch ook ergens dat we nu vooral in het noorden aan het optreden zijn. Ja. En de popronde is heel erg de droom om inderdaad die Friese taal en ook de cultuur waar, heel erg, ja, waar ik heel erg voor sta, verder het land in te brengen. Ik ben heel benieuwd of we dat gaan kunnen waarmaken. Dat is een beetje het experiment.
0: Het is een kwestie van geduld tot heel Holland Fries lult in dit geval.
1: Om met Rowan Hessen te spreken.
0: Tuurlijk,
1: Jas.
0: Jij gaat gewoon binnenkort naar Limburg en je gaat daar gewoon jouw Friese taal verspreiden. Ik vind het fantastisch, Maite.
3: Hell yes, daar gaan we voor.
1: Ja, gefeliciteerd. Geniet en vier het lekker met de mensen om je heen. Want volgens mij moet je nu heel wat knuffels en kussen in ontvangst gaan nemen.
3: Ja, dat komt goed.
0: We gaan Nimmen Sunder Dij draaien op 3FM. Is er nog iets wat gezegd moet worden over deze song voor we hem draaien?
3: Oh,
0: en dat mag in het Fries ook, hè?
1: Ja.
3: Oh ja, dit nummer gaat over verloren liefde. Dus zwijmel er lekker bij weg. En Friesland boppen.
0: Maarten, we gaan je zien. Dankjewel.
3: Yo!

0: met dieren.
1: Huh? Got it.
0: Ja. Trying to get them to sing along. Met Blauwzoen.
1: Ja, toeter de toeter. Oftewel, de popronde talenten die zijn bijna allemaal bekendgemaakt.
0: Maar nog niet allemaal. Dus mocht je nu je nagels opgebeten hebben als muzikant, je kan er nog bij zitten zometeen. Net als Maite bijvoorbeeld, die we net hebben gedraaid. Nimmen, ja. Sunderdai. De eerste freestalige act van de popronde ooit. Want dat is bijzonder. De popronde gaat echt al heel erg lang mee. De grootste der aarde in Nederland hebben daaraan meegedaan. En voor het eerst één freestalige act.
1: Ja, wel echt heel leuk. Ook mooi om dat gejuich te horen. Ja. Het was volgens mij echt al de hele tijd in spanning aan het wachten. Zoals er nog veel meer mensen zitten. Dylan die zegt die ook, bewaren jullie alle elektronische acts voor de laatste batch. Dat moet toch nog een beetje weinig voorbij horen komen. Ja, there's only one way to find out, Dylan. Geen
0: exact.
1: Spoilers hier.
0: Gewoon 3FM aanhouden. We hadden het vanavond eerder met Chris Moorman, de man achter de schermen van de popronde, over het verschil aan acts in 2025 of 2026. Dit jaar is het misschien wel gevarieerder dan ooit.
1: Ja.
0: De punkcategorie is bijvoorbeeld 50-50 man-vrouw.
1: Ja.
0: Vorig jaar waren er alleen maar female punkbands.
1: Ja.
0: Dear Omen bijvoorbeeld, maar ook Seki.
1: Ja, absoluut. Ja, dat was echt wel een hele vette band. Ja, die hebben zich ook echt wel bewezen in het afgelopen jaar.
0: Enorm. Ze zijn net op de hele tour met Ploegendienst mee geweest, ja, als voorprogramma. Deze band sloopt gewoon de hele zaak als je ze hebt.
1: En wij hebben ze voor je, hoor.
0: Ja, Seki, dit is Filthy Hands bij 3FM.

0: alles kwijt.
1: Wauw. Ik ben altijd wel onder de indruk hoor van Mo.
2: Ja, en dan te bedenken dat dit gewoon ooit te zien was in het allerkleinste kroegje van Nederland. En nu gewoon uitverkocht meerdere avonden in AFAS Live. Het kan hard gaan.
1: Ze heeft volgens mij ook allemaal prijzen gewonnen met die track, toch?
2: Alleen maar.
1: Ja,
2: Edisons, Grammys.
1: Echt vet, Grammys.
2: Oscars.
1: Ach, je houdt het toch op, Jasper. Jasper wordt een beetje melig. Okay.
2: Mooie carrière.
1: Jongens, we zijn er bijna. De popronde special hier bij 3 voor 12 Radio... waarin we echt alle 100 namen van de popronde bekend mogen maken.
2: Ja, we gaan de allerlaatste namen een minuut voor één bekendmaken.
1: Echt?
2: Ja, want anders tune iedereen uit zometeen over een paar minuten. Ja, dat kan niet, hè?
1: Ja. Nou, we hebben in ieder geval nog live muziek. Want er staat ook weer één act die meedoet aan de popronde klaar in de livebox. Daar ga ik nu naartoe. Maar als jij dan gewoon nog een paar namen noemt?
2: Laten we dat maar gewoon even doen, inderdaad. Ja. Wil jij dan wel de eerste opnoemen voordat je gaat lopen?
1: Ja. Ik mag feliciteren, want jij doet mee aan de popronde 2026. Wolfgang!
2: Ja, en dan is het nu lopen even.
1: Ja, ik loop.
2: Richting de 3FM Livebox, want daar staat dus meer live muziek inderdaad. Send Me Flowers doe ik mee met de popronde 2026. Nebula is een van de talenten die je kan gaan zien in heel Nederland tijdens de popronde. Kram is een geweldige gitaarband. Die moet je echt gaan ontdekken tijdens popronde 2026. Doet daaraan mee. Net als Gus Walker, ook alweer zo'n goede naam. Ara is een van de namen voor popronde 2026. Net als The Robots Are Coming. Dat kan alleen maar iets te maken hebben met Daft Punk, denk ik toch, als je dat zo ziet. Ik zie die koppen al voor me. Nelles, welkom bij popronde 2026, zeg ik ook tegen Suus. Die maakt hele leuke indie popliedjes. Een beetje tussen Sabrina Carpenter, Olivia Rodrigo in. Topes, hallo, welkom bij popronde 2026. Mahala doet ook mee met deze editie, net als Favor. Dat is iemand die ook het album van Sef bijvoorbeeld geproduceerd heeft afgelopen half jaar. Crashing is muziek uit Hilversum. Een beetje shoegaze, doet ook mee met de popronde. Semuta is te zien tijdens popronde 2026. Net als Fix, dat schrijf je als F.I.X. Maxime, ook popronde talent 2026. Net als Luke, Kidnebula en de Voodoo Funk Conspiracy. En Gip. Ik geef hem aan jou, Eva, want jij bent terug in de 3FM Livebox.
1: Ik ben zeker terug in de 3FM Livebox, want hier staat Tenderblom.
2: Ja!
1: Ja! Jullie doen ook mee aan de popronde. Gefeliciteerd.
3: Dankjewel.
1: Alsjeblieft. En jullie zijn de laatste naam. De nummer 100 van de 100 van de popronde. Maar je staat hier niet alleen. Achter jou staat incognito nog iemand. Wie hebben we daar?
3: Mijn moeder noemt er in dit geval P-Dog. Maar het is gewoon mijn zus Pip.
1: Pip Blom, je bent er ook bij.
4: Yes, hallo.
1: Ja, hallo. Ja, echt heel tof, want jij was 10 jaar lang gitarist in Pip Blom. Maar nu dus even solo, maar je neemt dan wel weer haar mee.
3: Ik moet zeggen, het is mijn eerste live performance ooit met dit project. Dus het is wel grotendeels ook gewoon mentale steun. Ik moet even kijken of ze het volhoudt door de popronde heen en of ze er zelf überhaupt zin in zou hebben.
1: Ja.
3: Maar dus voor vanavond is het er in ieder geval bij, ja.
1: Ja, heel tof. En je zegt de eerste performance ooit.
3: Ja, met dit project wel, inderdaad.
1: Wow, is dat dan nog ergens heel spannend?
3: Ja.
1: Dat snap ik. Ja, je mag zo meteen dit project helemaal gaan try-outen van september tot december. Weet je al op wat voor plekken je komt te staan? Je bent vast zelf wel eens bij een popronde geweest. Waar hoop je op?
3: Hopen doe ik niet echt. Het lijkt me gewoon leuk als ik op vette plekken sta. Maar ik heb inderdaad ook al met dus de band Pip Blom een keer meegedaan. Dus ik ben op zich wel bekend met het traject. Veel kroegen, veel gewoon kleine plekjes. En dat is ook leuk.
1: Ik ben echt heel benieuwd naar jullie sound. Ik zie al een setup met... wat hebben we hier? Wat hebben we hier, Pip?
4: Een interface en een computer.
1: Een interface en een computer. Ik zie allemaal een sound klaarstaan. Ik zou zeggen, dit is het allereerste geluid wat je ooit te horen krijgt van Tenderblom. Wat gaan jullie spelen?
3: Ik ga nu 5.4 spelen. Die komt van mijn EP wat ik twee maanden geleden heb uitgebracht. En daarna iets wat nog niet is uitgebracht.
1: Nou, dat houden we dan nog even spannend. 5.4, je hoort ze hier live voor het allereerst op 3FM bij 3 voor 12 Radio. Dit is Tenderblom.

0: Tender Blom live bij 3FM. Een van de popronde talenten 2026. Ben je klaar voor de unreleased tune?
1: En hoe, jongen?
0: Let's have it.
2: This is how you pronounce.

0: ik wil gewoon meer van dit. Nu al. Tenderblom, ook toegevoegd aan de popronde. Je hoort dus hier voor het allereerst live bij 3 voor 12 Radio.
1: Ja, dit is mooi om te zien hoor. Er wordt een beetje angstzweet van het voorhoofd gewoven. Tender, you did well. Het was zeer fijn om je te hebben.
2: Dankjewel.
1: En we gaan je zien tijdens popronde 2026. Rien, die is er ook bij. Die zegt, klinkt goed man. Tenderblom in de 3FM Livebox. Ik heb heel veel gemist vanavond. Ik moet dit maar even allemaal terug gaan luisteren. En ik kan me dat wel voorstellen.
0: Ja.
1: Want we hebben dus 100, meer dan 100 namen genoemd vanavond.
0: Ja, we begonnen van iets over 10 met Fabienne Julie en sloten hem net af met Tenderblom.
1: Exact. We hebben een webcam bij 3FM. Ja. Zullen we gewoon daarvoor eventjes de komende paar minuten gewoon alle namen nog eventjes gewoon in beeld houden? Misschien moeten we dat maar eventjes doen. Het is 3 voor 12 Radio met ook popronde talenten van het verleden. Zometeen Isaïe. Na deze, het prachtige If I Wasn't Made for Love. Dit is Naomi bij 3FM.

0: Max die appt via de NPO Luister app. Ga je nog wat bekendmaken of was dit het? En Luca zegt ook, komt er nog een badge? Of komt er nog iets om één voor één? Of wat, waar? Ja, mensen zitten nog steeds te wachten, ja, Jasper.
1: Ik kan wel even iets bekendmaken.
0: Oh?
1: Nou ja, weet je, dat is dat als je dit jaar niet geselecteerd bent voor de popronde, wees niet getreurd.
0: Nee.
1: Ik ken heel veel muzikanten die zich misschien 2, misschien wel 3, misschien wel 4 keer hebben aangemeld. En pas bij keer 4 zijn ze goed genoeg,
0: ja,
1: om popronde te gaan doen. Aan de telefoon hebben we Luca. Luca van Badminton, hallo.
2: Hallo, hallo.
1: Hoeveel keer hebben jullie je ingeschreven met badminton voor het uiteindelijk lukte vorig jaar?
2: Volgens mij is de tweede keer meteen goed gegaan.
0: Hey, nou ja, nou,
1: je zegt de tweede
0: snel
1: keer. Dat betekent dat die eerste keer waren jullie dan nog niet goed genoeg, of wat?
2: Dat klopt. We hebben ons volgens mij toen aangemeld om onze naam gewoon in het systeem te hebben staan. En
0: ja,
2: dat was het een beetje eigenlijk.
0: Ja, nou ja, slim gedaan. En waar ben jij op dit moment?
2: Ik ben nu bij de listening party in Enschede, bij Grensfrequentie. Even een shout-out naar Grensfrequentie.
1: Ja, want dat is wel echt superleuk, want je bent naast muzikant in badminton en oud popronde deelnemer ook betrokken bij de popronde in Hengelo, toch?
2: Zeker, samen met Chikio, die staat naast mij.
3: Goedenavond.
0: Hey, goedenavond.
1: Wordt er gehuild daar of is er ook gewoon een vuist de lucht in gegaan? Hoeveel talenten van jullie lichting zijn nu in de popronde 2026?
2: Een aantal wel. Sowieso Post Ella. Shout-out,
1: ja,
2: Post Ella.
0: Nice.
2: Wabber, Nellis. Een aantal meer, maar dat weet ik zo niet zo goed. Competition, sowieso. Ja. Vriendjes van ons.
1: Maar dat is wel een interessante naam, Competition. Want daar kregen we berichten over via onze NPO Luisterapp dat zij eigenlijk volledig offline een popronde willen gaan doen. Heb je daar iets van meegekregen?
2: Ja, zij doen niet heel veel aan social media. Ze hebben ook bij Boers Festival laatst hebben ze USB-sticks rondgegeven met hun nieuwe muziek.
0: Ah, kijk.
1: Wauw.
2: Dus dat was wel een nieuwe campagne voor nieuwe muziek eigenlijk.
0: Ja, absoluut. Een oude campagne eigenlijk voor,
2: ja,
0: nieuwe muziek.
2: Ja, een hele oude, ja, maar toch nieuwe campagne, ja.
0: Ja, echt tof. En hoe was het met de spanning daar? Want we kregen eigenlijk vanuit het hele land via die NPO Luister-app allemaal berichten met dat het om te snijden was. Wat gebeurde er op het moment dat dan zo'n naam, ja, verlost werd eigenlijk en genoemd werd door ons?
2: Nou, er was ons van tevoren verteld dat we tussen de namen door geen geluid mochten maken, pas aan het einde. Want
1: wow,
2: we moesten natuurlijk wel iedereen, ja, horen die geselecteerd,
0: ja,
2: is.
0: Ja.
2: Maar toen er mensen geselecteerd waren die wij kenden, toen was wel, zeg maar, toen was de kamer wel te klein. Zeg.
0: Ja, toen ging die afspraak toch even overboord. Ja, dat snap ik wel. Je moet het, ja, toch ergens kwijt, ja, die opluchting. Ja.
1: En maar naast dat je dus betrokken bent bij de popronde, ben je dus ook oud-deelnemer met badminton. Wat zou je de talenten van 2026 meegeven als oud-deelnemer?
2: Plan goed je reis. Zorg dat iemand in de band een goede tourmanager is of huur hem in.
0: Mm-hmm.
2: En wees gewoon lief naar elkaar, jongens.
0: Nou, dat lijkt me 3 supergoeie tips.
1: Ja, toch?
2: Zeker.
1: Luca van Badminton, we gaan jullie zien in Hengelo qua popronde. Althans jij, want je gaat er gewoon rondlopen als iemand van de popronde. En Badminton, wanneer is de eerstvolgende gig?
2: Volgens mij Krasnapolski in Groningen.
1: Kijk, lekker, mooi man. Festival. Daar gaan we jullie zien, jongen. Tot snel.

0: in Amersfoort solo. En toen was het zo indrukwekkend. En daarna heeft ze met een band hier in de 3FM Livebox gespeeld. Dit is zo ontzettend goed. En begonnen dus bij de popronde Chels and All That We Are.
1: Heel mooi.
0: Ik krijg nog steeds veel berichten vanuit heel Nederland via de NPO Luister-app. En ik heb wel even een klein ideetje.
1: Ja.
0: Als je vanavond op de radio genoemd bent als band of artiest,
1: ja,
0: bel gewoon even naar de 3FM-studio. We willen je spreken. Als je nu dus meedoet met Popronde 2026, bel 3FM. Dat is 09091336.
1: Yep.
0: Of stuur ons een berichtje via de NPO Luister-app. Want dan kunnen we je gratis even terugbellen. Want hey, een 0900-nummer is voor Nederlandse muzikanten best duur. Want
1: ja, eerst je verdient. Boema en dan.
0: Exact, exact. Dus mocht je ons willen bereiken en je doet mee met de Popronde, bel ons 09091336.
1: We willen je even persoonlijk feliciteren.
0: Ja, daarom. Want het is wel echt een hele mooie avond, hoor. En

0: Ja, en als je dan zegt, kom even met ons meevieren dat je erbij zit bij de popronde, dan krijg je een berichtje en dan bel je even naar Kram in dit geval. Ja. Gefeliciteerd!
1: Hey, dankjewel jongens.
2: Yeah. Het is zo vet om jullie al een klein beetje te volgen op jullie road to popronde. Op social media zijn jullie best wel lang bezig, maar nergens nog muziek te vinden van Kram.
1: Nee, ja, het spijt ons ontzettend erg. We doen ons best, hoor.
0: Nou ja, nergens te vinden. Ze hebben gisteren 2 keer opgetreden op bevrijdingsdag.
1: Ja, nee, dat was een lange zitting.
2: Echt, ja? Was het heftig?
3: Heel gezellig, heel gezellig.
0: Heel gezellig.
2: Waar hebben jullie gespeeld?
1: We stonden eerst bij Burt de Wees. Hij is echt ontzettend toffe line-up.
2: Supergoed festival,
1: ja. Met Tequio ook natuurlijk. Met en L.A. Sounds. En Keenan Mundane. En
2: Soapbox uit de UK, Schotland.
1: Ja, ja. En Snap Ankles. Ja, echt ontzettend vet natuurlijk om daarbij te mogen zijn.
0: En toen meteen door naar Utrecht. Als een echt doorgewinterde, toerend artiest gewoon.
1: Ja, joh, echt niet oké, okay, man. Mijn hele lichaam is helemaal verkost vandaag.
2: Hey, maar als je kijkt naar jullie muziek, want er is dus nog niks wat mensen kunnen horen. Hoe zou je Kram binnen 1 zin kunnen omschrijven?
1: Binnen 1 zin? Nou, dat is... Oké. Ik denk een goede portie georganiseerde herrie waarin één message centraal staat. En dat is Love Stands Forever. En ik denk iedereen die bij ons concert is geweest, die zal dat nooit vergeten.
2: Nou, lekker zeg. Jullie gaan sowieso de komende maanden nog lekker op tour. Ik zie die Victoria in Alkmaar. Oedipus, de bierbrouwer in Amsterdam, daar zijn jullie te vinden. Misschien moet ik daar maar even heen komen, want ik hou van goede muziek en van bier.
1: Zeker.
2: Dan gaan we jullie daar zien. Aan de andere kant hebben we volgens mij Formule. Hallo.
4: Ja, hey.
2: Kijk.
0: Ja, ik heb een vraag, Formule. Allereerst gefeliciteerd.
2: Ja.
0: Is jullie bandnaam nou afgeleid van de Formule, a.k.a. Bas Brons beat voor de jeugd van tegenwoordig?
4: Ja, dat willen jullie weten.
0: Ja. Wil ik weten.
4: Nou,
0: Dat is zo. Goddammit, nummer 1, oké. Ja.
2: Maar wat is dan de muziek die dan de Formule maakt?
4: Wij zijn drum en bass. Wij maken drum en bass. Nachtmuziek, zeg maar. Ravemuziek.
2: Maar dat is lekker, man, voor de popronde. Want aan de ene kant heb je dan de gitaren van Kram. Daar ga ik heel lekker op. Eve, jij gaat heel lekker hierop.
0: Drum en bass kan je me echt midden in de nacht voor wakker maken. I love it.
2: Ik zie op jullie Instagram dat jullie zeggen waar muziek verder gaat dan geluid.
0: Ja.
4: Ja. Ja. Wacht, wat zei
2: je? Ja, nee, precies. We gaan jullie zien tijdens Popronde 2026. We hebben er zin in.
0: Gefeliciteerd, de Formule.
4: Ik heb er ook heel veel zin in. Ik ben zo blij.
0: Ja,
4: wij zijn heel blij.
0: Heel fijn, heel fijn. We zien jullie heel graag in het najaar in een hele toffe locatie voor jullie Popronde.
2: 40 steden dit najaar. Je gaat al de talenten van vanavond daar zien. Check het op de website van de Popronde of morgenochtend via 3voor12.nl. Zometeen.
0: Dikke vette high five.
2: Ja, Yuri na 1. Nu nog grote geelstaart. Dit is vracht 7.

0: Grote Grilstaart, vracht 7 op 3FM. Een hele goede nacht. Je luistert naar 3FM, waar je zometeen Alex Warren gaat horen. Fever Dream. Maar eerst het NOS Journaal.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De GGD heeft alle mensen in beeld die in het KLM-toestel hebben gezeten met een vrouw die besmet bleek te zijn met het Hantavirus. Ze overleed een dag later in een ziekenhuis in Johannesburg. Er zaten ruim 300 mensen in het toestel. De GGD gaat de passagiers een brief sturen met daarin informatie over het virus en wat ze moeten doen bij klachten. Een deel van de crew en de passagiers die directe hulp hebben verleend aan de vrouw zijn gebeld. Dat gebeurt nu elke dag om te checken hoe het met ze gaat. Iedereen moet dagelijks meten of ze koorts of verhoging hebben. Het eenzijdig staakt het vuren dat de Russische president Poetin heeft aangekondigd in de oorlog met Oekraïne lijkt niet door te gaan. Rusland blijft aanvallen en daarom zal Oekraïne ook door blijven gaan, zegt president Zelensky. Poetin kondigde de gevechtspauze aan voor 9 mei... de dag waarop zijn land de overwinning op Nazi-Duitsland viert. Maar gisteren vielen bij zware aanvallen op Oekraïne zeker 26 doden. Paris Saint-Germain staat opnieuw in de eindstrijd van de Champions League. De kampioen van vorig seizoen had aan een 1-1 gelijkspel tegen Bayern München genoeg na de spectaculaire 5-4-zege van vorige week in Parijs. Ook gisteravond begon veelbelovend. Al na 3 minuten maakte PSG de 0-1. In blessuretijd maakte Kane voor Bayern nog gelijk. En de Champions League finale is op 30 mei in Budapest. Paris Saint-Germain neemt het dan op tegen Arsenal. En een man van 40 uit Drunen in Brabant krijgt een boete voor het dumpen van een complete badkamer bij Tilburg. Maandag werd er in de natuur onder meer een wastafel, toilet, rolgordijnen en tegels gevonden. En de verdachte had tegen de eigenaar van de badkamer gezegd dat hij de spullen voor hem kon afvoeren. Het weer nog droog vannacht, koelt af naar 2 tot 5 graden. Overdag begint het eerst vrij zonnig te worden. Later wat meer stapelwolken en mogelijk ook een bui. Het wordt 13 tot lokaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: 3FM. Juri Zuiderveld. Goedenacht. Zometeen Alex Warren op je radio. En daarna een vrouw die bezig is met een grootse comeback. En het is niet Madonna. Je hoort zo wie het is.

Kana Pop en Charlie XCX op 3FM. Is ook bijna vergeten dat dit dezelfde Charlie XCX is als de vrouw die nu als enorme wereldster over de hele wereld vliegt. Zo lang is dit alweer geleden. Grote comeback in haar carrière. Charlie XCX dus op 3FM. Een hele goede nacht. Joeri Zijderveld hier. Leuk als je bent blijven hangen na de 3 voor 12 popronde uitzending. Wat heerlijk om te horen hoe enthousiast alle jonge nieuwe bands zijn. En die gaan een te gek jaar tegemoet. Ik heb komende half uur sowieso ook goede muziek voor je klaarstaan. Sam Fender en Olivia Dean. Turnstile is nog onderweg. Eerst iemand die nu bezig is met een grote album comeback. Dat is de artiest die opnieuw record na record aan het breken is met een nieuwe single. Het is niet Madonna, het is niet Sabrina. Het is ook niet de Jostie Band. Het is de vrouw die morgen 4 keer de Ziggo Dome gaat uitverkopen, dat weet ik zeker. De nieuwste van Olivia Rodrigo. Hoor je nu op 3FM. Dit is Drop Dead.

0: dit nummer is toch pure sluipreclame? Lidl bij Lidl? Ja, en morgen staat iedereen weer bij de Aldi.
1: 3FM, Jurie Zijderveld.
2: Robin de kipchauffeur is ook weer wakker. Goedenacht Robin en goedenacht als je luistert naar 3FM. Mijn naam is Jurie Zijderveld, aangenaam. En die NPO Luister-app, mocht je hem nog niet hebben gedownload en je bent al nog de hele nacht wakker en je wil even je verhaal kwijt, mag dus altijd via de NPO Luister-app. Dan kun je een gratis berichtje sturen naar de 3FM-studio. Dat heeft Victor ook gedaan, over Kensington gesproken. Die zegt, ja, je vertelde een tijdje terug, Jurie, dat Eloy ook de nieuwe zanger van Kensington ooit was. En daar moet ik nu altijd aan denken. Ja, dat klopt. Dat heb ik een paar weken geleden verteld. Het was, eerst was Kensington een band met alleen Casper als zanger. En later kwam Eloy erbij. En toen werd het ook pas echt Kensington. Toen was Eloy eigenlijk de nieuwe zanger van Kensington. Ongekend eigenlijk. Wat een power ik heb. Ik kan gewoon onwaarheden verspreiden als ik dat wil. En dan wordt dat gewoon als waarheid aangenomen door onder andere Victor. Wist je dat Kensington ooit de Londense wijk Kensington heeft geprobeerd voor de rechter te slepen vanwege hun naam? Nog een brief naar de Britse koning gestuurd waarin ze hem een big fat cunt noemden. Ja, bizar verhaal, bizar verhaal. Zometeen op 3FM, nieuwe muziek van Sam Fender en Olivia Dean. Eerst MC Hammer, Can't Touch This. Can't touch this.

0: Dit weekend in de Ziggo Dome samen... Nee, niet samen met Sam Fender. Nee.
1: Met 3FM ontdek je nog.
0: Ja, wacht even, want dat gebeurde wel vorige week. Samen met Sam Fender stond zij op het podium tijdens haar tour... als een soort verrassingsoptreden en deden ze dit liedje. Dus ik heb ergens nog stiekem de hoop dat hij toch in één keer op het podium staat. Want dat gebeurt niet heel vaak bij Sam Fender, dat hij op het podium staat. Maar ik vrees toch dat hij in Londen, in Engeland is gebleven. Je hoorde ze samen met Remy in op 3FM... En mode is voor veel muzikanten belangrijk. Het lijkt alsof ze, alsof ze elkaar telkens weer willen overtreffen... met nieuwe en betere outfits en gekkere outfits vooral. Nou, gekke outfits kon je bij het Met Gala zien van de week. Dat is een soort Oscars voor de modewereld. Misschien heb je Bad Bunny wel gezien. Die ging als een man van 80 met grijze haren, met rimpels en een wandelstok. Rihanna was verkleed als een soort... ja. Als een vaas eigenlijk, die bij mijn moeder in de vensterbank staat. Zo'n ding eigenlijk. En Madonna die had een pruik op in de vorm van een boot... van bijna 1,5 meter hoog. Wat kan ze muziek maken, hè?
1: 3FM. Nee, ga hit.

0: te krijgen, deze tune. Turnstile en Seeing Stars op 3FM. Hey, als jij jarig bent, vind je het dan leuk dat iedereen jou feliciteert? Ik was onlangs jarig en de vreemdste felicitatie kwam van iemand die mij niet eens kent. Ik kreeg vorige maand op mijn verjaardag namelijk een mailtje van een collega die ik niet ken. Ik zat vorige maand op mijn verjaardag thuis op de bank met een koffietje en ineens plopt er op mijn telefoon een melding omhoog. En ik krijg een mailtje van Remco. Collega Remco. En Remco die schrijft: hallo Juri, ik zie op intranet dat jij jarig bent. Van harte gefeliciteerd. Ik neem aan dat jij vandaag toch op zijn minst één mooi liedje mag uitzoeken dat op 3FM wordt gedraaid. Maak er een mooi verjaardagsweekend van. En op dat moment krijg ik een beetje argwaan. Ik denk, ja, wat moet ik hier nou mee? Is dit nou een soort collegialiteit? Of is het een soort creepy vent die op zoek is naar leuke collega's omdat hij gepest wordt in zijn eigen team? Ja, dat zou best kunnen. Is het normaal bij grote bedrijven? Haalt hij hier voldoening uit? Krijgt hij normaal hele leuke reacties? Vinden andere mensen dit niet een beetje raar? Heel veel vragen. Dus ik dacht, ik kan drie dingen doen. Ik kan hem negeren. Ik kan Remco zelf opbellen. Of ik kan in de huid van Remco kruipen. Ik heb mijn Remco-masker opgezet. Ik ben naar intranet gegaan vandaag. En ik heb alle collega's gefeliciteerd die vandaag jarig waren. En dat heb ik niet gedaan in een mailtje. Maar ik heb ze gebeld.
1: Met Titia.
0: Hi Titia, je spreekt met Juri Seiderveld.
1: Hallo.
0: Wij kennen elkaar niet. Ik bel je eigenlijk om te feliciteren met je verjaardag.
1: Ja.
0: Hoe Titia reageerde, ik ga het je over 6 minuutjes laten horen in het telefoongesprek. Dit was echt heel verwarrend.

0: zoveel festivals dat je bijna vakantiedagen tekort komt.
1: Hey baas, ik bel even, want het wordt hem niet vandaag. Ik ben echt veel te ziek.
0: Beleef de zomer van je leven met het 3FM Gouden Festivalbandje.
2: Samen met je bestie naar 8 festivals.
0: 26 dagen lang.
2: Meer dan 1000 artiesten.
0: Plus zakgeld.
3: Are you guys having fun?
2: Geef je nu op via 3FM.nl.

0: Samber en 12 to 12 op 3FM. Ik ben een paar weken geleden jarig geweest. En toen werd ik gefeliciteerd door een totaal random collega op de mail. Remco. En ik ken Remco helemaal niet. En vanaf dat moment ben ik eigenlijk een beetje in verwarring. Wat is dit? Is het normaal om te doen? Binnen bedrijven om gewoon al je collega's te feliciteren die die dag jarig zijn. Ook voor mensen die je helemaal niet kent. Haal je daar zelf heel veel voldoening uit? Is het voor anderen leuk? Ik was vooral verward. Dus daarom ben ik vandaag een experiment aangegaan. Titia van de NPO hier, die was jarig. Zag ik op het intranet. Eigenlijk net zoals dat Remco had gezien bij mij. En ik dacht, ik ga Titia niet een mailtje sturen, maar ik ga Titia gewoon even bellen en kijken wat haar reactie is. Nou, laten we maar gewoon luisteren. Ik heb er vanmiddag opgebeld. Dit is de reactie van Titia.
1: Met Titia?
0: Hi Titia, je spreekt met Juri Zijderveld.
1: Hallo.
0: Hi, ik bel je eigenlijk om te feliciteren met je verjaardag.
1: Oh, dankjewel.
0: Ja, wij kennen elkaar niet, maar ik zag het op het intranet van het NPO. We zijn collega's bij de NPO van elkaar.
1: Oké, ja, ik zit al heel erg te denken van, moet ik die kennen? Nee. Dan ga ik je even opzoeken.
0: Ja. Ja, ik werk bij 3FM en ik zag dat je jarig was, dus ik dacht ik bel je eventjes op om te feliciteren.
1: Nou, dat vind ik heel aardig van je.
0: Ga je nog wat leuks doen vandaag?
1: Je zit bij 3FM, ik zit er niet op de radio, hoor, hoop ik.
0: Nou, het ding is, ik werd een paar weken geleden ook gefeliciteerd toen ik jarig was door een collega bij de NPO. En ik vond dat zelf een beetje ongemakkelijk. Dus ik dacht, ik ga nou eens kijken hoe dat voelt bij anderen. Maar wat vind jij ervan dat ik je nou in één keer opbel en feliciteer?
1: Nou, ook een beetje ongemakkelijk. Stel je voor dat de hele NPO dat gaat doen, dan heb ik er ook een hele dagtaak aan, geloof ik, om al die telefoontjes te beantwoorden.
0: Ja, ja.
1: Maar ik vind het wel leuk, hoor, dat je het doet. Zeker.
0: Ja. Nou ja, ik dacht toch een beetje collegialiteit.
1: Ja, nou, dan moeten we misschien ook een keer een kop koffie gaan drinken of zo.
0: Nou, bijvoorbeeld, jij werkt bij de financiën, toch?
1: Ja.
0: Nou, gezellig. Ik zou een keer aankloppen.
1: Okay.
0: Fijne verjaardag vandaag, Titia.
1: Dankjewel.
0: En Okay. Doe het vooral ook nog een keer bij anderen. Misschien kunnen we dit als traditie voortzetten.
1: Als traditie. Nou, als ik eraan denk.
0: Oké. Okay.
1: Als je durft.
0: Goed, ja, als je durft. Ja. Hey, fijne verjaardag.
1: Ja, dankjewel.
0: Oké, okay, doei. Oké, conclusie. Titia is een hele aardige vrouw. Maar je hoort Titia ook denken, deze gozer is niet helemaal lekker. Aan de andere kant, ze nodigt me wel uit voor een koffietje. Laten we dit niet gaan doen met z'n allen, want ik vind het punt van Titia heel slim. Als je dit gaat doen bij iedereen, dan ben je de hele dag alleen maar telefoontjes van collega's aan het beantwoorden. En dan blijkt

with a broken heart op 3FM. Er gaat een bijzondere foto rond op de socials vandaag. Michael Jackson zie je op die foto in de jaren 80 samen met een andere man. Ze zijn allebei artiest en ze zijn in gesprek met elkaar. En ze hebben allebei een papegaai op hun schouder. Dat is een klein detail. Dat zegt gewoon veel over Michael Jackson. Die man, dat is niet zomaar iemand. Want deze man krijgt 5 jaar later, in 85, een zoontje. En dat zoontje is weer vervolgens 40 jaar later één van de grootste artiesten ter wereld. Hij verkoopt als solo-artiest dit jaar 4 keer de Johan Cruijff Arena uit. En, hoe bizar, hij wordt de Michael Jackson van zijn generatie genoemd. Die man, die zoon, heet Peter Hernandez. Maar hij besluit een artiestennaam aan te nemen, genaamd Bruno Mars. Mooi verhaal, toch? Je hoort hem nu op 3FM. Dit is zijn nieuwste, Risk It All.

0: kijk eens even op de klok. Het is gewoon alweer 2 uur. Ja. 3FM. Ligt de tijd, ongelooflijk. Zometeen Robbie Williams, Let Me Entertain You en Zara Larsson.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De GGD heeft alle mensen in beeld die in het KLM-toestel hebben gezeten met een vrouw die besmet bleek te zijn met het Hantavirus. Ze overleed een dag later in een ziekenhuis in Johannesburg. Er zaten ruim 300 mensen in het toestel. De GGD gaat de passagiers een brief sturen met daarin informatie over het virus en wat ze moeten doen bij klachten. Een deel van de crew en de passagiers die directe hulp hebben verleend aan de vrouw zijn gebeld. Dat gebeurt nu elke dag om te checken hoe het met ze gaat. Iedereen moet dagelijks meten of ze koorts hebben. Oekraïne heeft geen vertrouwen in het eenzijdige staakt het vuren dat de Russische president Poetin heeft aangekondigd voor 9 mei... de dag waarop Rusland de overwinning op Nazi-Duitsland viert. Gisteren vielen bij zware Russische aanvallen op Oekraïne zeker 26 doden. Daarom is er volgens Zelensky geen sprake meer van een staakt het vuren. Toen Rusland 2 dagen geleden met het voorstel op de proppen kwam, stelde Oekraïne voor om de gevechtspauze gisteren al in te laten gaan. Maar er volgden dus grootschalige aanvallen. Anti-AZC-demonstranten hebben gisteravond even de snelweg A59 bij Den Bosch geblokkeerd. Ze zijn tegen de komst van een asielzoekerscentrum in het dorp Engelen, dat bij de gemeente Den Bosch hoort. Ongeveer honderden demonstranten die hadden zich op de afrit en de hoofdrijbaan van de snelweg verzameld. Ze hadden spandoeken en fakkels bij zich. Ook in Loosdrecht werd weer gedemonstreerd tegen de komst van asielzoekers. De gemeente maakte gisteren bekend dat de eerste bewoners volgende week zullen intrekken bij de tijdelijke noodopvang in het voormalig gemeentehuis. En Nederlanders houden de hand op de knip vanwege de hoge energie- en brandstofprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten. Dat zeggen klanten van ING tegen de bank na het invullen van een vragenlijst. 6 op de 10 geeft aan minder uit te zullen geven. Het weer. Droog, koelt af naar 2 tot 5 graden. Overdag eerst vrij zonnig, later wat meer stapelwolken en mogelijk een bui. Het wordt 13 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
0: NCRV. Juri Zijderveld. Je hoort zometeen Let Me Entertain You van Robbie Williams. Nou, binnen nu en een kwartiertje word je zeker geëntertained, want Juri Geller is onderweg.